0: Hallo, met Noah.
1: Dag Noah, met Vincent van Q-Music van de radio. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Waarom ben je al wakker, Noah?
0: Ik ben aan het werk momenteel.
1: Ah, wat doe je?
0: Ik werk in een psychiatrisch centrum in Menen.
1: Een psychiatrisch centrum? Wat doe je daar dan precies?
0: De verzorging. Ik werk als verpleegkundige in de zorg. Dus ja, we staan in voor de zorg voor de mensen, voor het mentale welzijn.
1: Dat lijkt mij een zware job.
0: Het kan wel pittig zijn, maar we doen het graag.
1: Zijn dat geen verhalen die je mee naar huis neemt op het einde van de werkdag of werknacht?
0: Dat valt nog goed mee. Ik kan nog redelijk goed dingen van mee afzetten.
1: Ja, er is natuurlijk ook een reden waarom je deze job bent gaan doen, omdat je echt wel die mensen wilde helpen.
0: Mm-hmm. Ja, tuurlijk. We doen het op mijn hart als heel.
1: Ja, hoeveel mensen zitten er daar dan, normaal gezien?
0: Op mijn afdeling rond 31.
1: 31? Dat is superveel. Ja, maar, ik had echt verwacht dat je zou zeggen 8.
0: Nee, rond de 31. Maar we zijn op mijn groot team mee.
1: Ah ja, oké. Okay. Met hoeveel zijn jullie er? Ja.
0: Rond de 20.
1: Ja, wat 20?
0: Niet iedereen met therapeuten, hulpverlening, verpleegkundigen, iedereen samen zijn we wel een groot aantal.
1: Tuurlijk, ja. En die zijn er natuurlijk niet allemaal op hetzelfde moment.
0: Hè? Nee, klopt.
1: Noah, dan ga ik bij jou blijven. Ik ga de hele tijd goede muziek draaien, zodat je misschien nog... dan kan je ernaar luisteren. Dan voel je je misschien minder alleen, toch?
0: Okay.
1: En dan wens ik je een heel fijne ochtend.
0: Oké, dankjewel. Van hetzelfde.
1: Dag Noah. Yo.
0: Hoi, dag.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Daarnet Noah uit Harelbeek aan de lijn, die werkt in het psychiatrisch centrum in Menen. En zo hebben we allemaal een reden om wakker te zijn op dit moment. Ik heb wat tandpijn vandaag. En ik heb dat vaker de laatste maanden. Altijd dezelfde tand, links van boven. En na een paar dagen stopt de pijn ook weer. En dan is het weer een maand oké. En dan komt de pijn terug. Vervelend. Ik vraag me af hoe dat komt. De herfst is begonnen. En dus wordt komend weekend het eerste herfstweekend van het jaar. Nog heel even. Beste vrienden, wie is er wakker? Wie doet er mee vandaag? Stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is. In een bericht of een audiobericht met de Q-app.

0: vrienden. Van de vroege ochtend.
1: Dankjewel voor alle berichten. Anthony uit Halle zegt goedemorgen vanop de noodcentrale. Almost done. Groetjes Sanne, Anthony, Kevin en Gerrit. Jimmy uit Hulshout zegt goedemorgen Vinnie en alle vroege strijders. Alweer vrijdag. Sam uit Hamme zegt goedemorgen iedereen, maar in het bijzonder aan de dikke groetjes van de smalle. En Christ uit Geraarsbergen zegt goedemorgen Vincent. De bussen, de schoolbussen staken vandaag, dus is mijn oudste zoon nog eens mee in de vrachtwagen. Ook nog een berichtje van David.
2: Goedemorgen Vincent. Vrijdagmorgen, dus het weekend staat weer klaar. We gaan weer alles geven dit weekend. En we zijn nu onderweg naar ons werk bij Multiobus in Wijchmaal.
1: Goedemorgen.

deze foute hit op nummer 99 is er eentje om duimen en vingers bij af te likken. Ik geef je twee tips. Het is een duo. De ene is de aartsrivaal van Reggie en de andere is Maggie uit Spring. Hoor je zo meteen na Max en Andy Grammer, The Thing I Love bij Q Music.

0: is vrijdag, eindelijk vrijdag. En dan klinkt een foute hit nog fouter. En dat bedoel ik als een synoniem van nog leuker. Want we kijken met z'n allen uit naar het weekend. En dan hoor je bij Q Freak Out van Tu Fabiola op
1: nummer 99.
0: Wordt volgend jaar 30 jaar. Pat Crimson en toen nog Sora waren Tu Fabiola. En Eurodance was in de 90s ontzettend populair. Dan gaan we Freak Out.

Mijn grootvader langs de kant van mijn vader wordt over een dikke maand 92 jaar. En hij vertelde gisteren dat hij geboren is in Mechelen, altijd in Mechelen gewoond heeft en ook zal sterven in Mechelen. Dat kan ik niet zeggen. Ik ben geboren in Duffel en ik woon in Brussel. Mijn grootvader is ook thuis geboren. Dat gebeurt nu ook niet zo heel vaak meer. De meeste baby's worden geboren in een ziekenhuis. Dus dat verkleint al het aantal plekken waar je geboren kan worden. Je bent bijvoorbeeld, dat heb ik ooit eens gehoord, je bent bijvoorbeeld pas een echte senior als je in de Antwerpse binnenstad wordt geboren. Maar omdat er geen ziekenhuis meer is in de binnenstad van Antwerpen, worden er niet zo vaak meer echte senioren geboren. Vandaag wil ik van jou het verschil weten tussen je geboorteplaats en je huidige woonplaats. Ja, bij mij persoonlijk het verschil tussen Duffel en Brussel kan niet groter zijn. Duffel is een gemeente in de provincie Antwerpen met 18.000 inwoners. En Brussel is een stad met 1.250.000 inwoners. Wat is het verschil tussen jouw geboorteplaats en de plek waar je momenteel woont? Mag je nu laten weten in de Q-app.

0: beste know-it-all van Teddy Swims in overal 5. Wat is het verschil tussen je geboorteplaats en de plek waar je nu woont? Glenn, goedemorgen.
1: Dag Vincent.
0: Glenn, waar ben je geboren?
1: In Leuven.
0: En waar woon je nu?
1: Sint-Pietersrode, Holdebeek.
0: Oh, dat is vlakbij Leuven, hè?
1: Ja.
0: En ben je Leuven geboren omdat het ziekenhuis daar is?
1: Ja.
0: Exact, maar je ouders hebben misschien altijd in Sint-Pietersrode gewoond.
1: Nee, mijn beide grootouders zijn afkomstig van Nieuwrode. Dat is ook Holdebeek eigenlijk.
0: Ah ja, voilà, oké. Je bent dus niet heel erg ver verhuisd.
1: Nee, inderdaad.
0: Oké, dankjewel Glenn. Fijne ochtend.
1: Ja, dankjewel. Dag.
0: En we gaan ook nog naar Kurt. Dag Kurt, goedemorgen.
2: Goedemorgen Vincent.
0: Kurt, waar ben je geboren?
2: In Diest.
0: In Diest, oké. Dat is, ja. Is dat al provincie Limburg of niet?
2: Dat is tegen de grens, Limburg, Antwerpen, denk ik.
0: Voilà, dat dacht ik ook. En waar woon je nu?
2: In Gent.
0: Dat is de volledige andere kant.
2: Ja, de volledige andere kant, ja.
0: Hoe komt dat?
2: Gent heeft mij altijd aangesproken en ik ben dan naar hier verhuisd. Mijn vriendin leren kennen en hier gebleven.
0: En dan, nu ben je bakker in Gent. En kom je nog vaak in Diest?
2: Nee, al jaren niet meer geweest.
0: Oei. Oké, volledig gebroken met Diest.
2: Ja, volledig gebroken.
0: Oké. Heel veel plezier nog in de bakkerij, Kurt.
2: Dank je, Vincent.
0: Yo.

0: St. Joe's in Texas. Een heel erg goedemorgen. Waar ben je geboren en waar woon je nu? Wat is het verschil tussen die twee plekken? Jan zegt, ik ben geboren in het Groothertogdom Luxemburg en ik woon nu in Henixem. Wauw. Kai zegt, goedemorgen, ik ben geboren in Duitsland, in Duren en ik woon nu in Zottegem. Klein verschilke, ik woon nu in België, 33 jaar. En Laurent zegt, ik ben in Bree geboren en ik woon nu in Antwerpen. Een verschil van een kleine 110 kilometer. Glenn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Glenn, waar ben je geboren?
1: Edegem.
0: Edegem, bij Antwerpen, hè?
1: Mm-hmm, ja.
0: En waar woon je nu?
1: New York.
0: New York, ja, dat is... Oké, dan moet je het verschil niet uitleggen tussen je geboorteplaats en je woonplaats.
1: Groot verschil, inderdaad, ja.
0: Was het een fijne dag in New York vandaag?
1: Heel mooi, 25 graden. Ik was in de park met een fietsgroep en ja...
0: De nazomer is nog bezig in New York.
1: Ja, maar het begint wel kouder te worden s'nachts. Dus right. De winter komt eraan. Want deze week nog gelukkig een beetje warmer.
0: Veel succes en veel plezier daar nog. Slaap wel voor straks.
1: Dank je.
0: Joe.
1: Dank je.
0: En we gaan ook nog even naar André. Dag André, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar ben je geboren?
2: Ik ben geboren in Brielen.
0: Brielen, waar ligt dat?
2: Brielen is Nederland, in de buurt van Rotterdam.
0: Aha, oh leuk. En waar woon je nu?
2: Ik woon nu in Smetlede.
0: Waar is dat?
2: Dat is de kant van Wetten.
0: Ah, oké. Okay. Dus je bent wel op een bepaald moment van Nederland naar België verhuisd?
2: Ja. Als driejarig jongetje had ik weinig te zeggen.
0: Dat is waar. Waarom zijn je ouders naar België gekomen?
2: Werkgelegenheid van mijn vader.
0: Oh ja, dus ja, dat is vaak, hè. Vaak één van de twee ouders moet werken in het buitenland en dan verhuist iedereen mee. Dan wens ik je nog een heel fijne ochtend.
2: Ja, dat zal
0: het. Hey, salut André, dag.

Mars, gisteren 41 jaar geworden. Kijkt al uit naar lekker niks doen dit weekend. De Lazy Song hoorde je bij Q-Music. Als je jarig bent vandaag, dan ben je samen jarig met Herman Brusselmans. En die wordt vandaag... Het is een grappig getal. Ik zal het zo meteen vertellen.

Goedemorgen, het is vrijdag vandaag. Eindelijk vrijdag, 9 oktober. Als je jarig bent vandaag, proficiat. Je bent samenjarig met Herman Brusselmans. Herman wordt vandaag 69 en Herman zelf ongetwijfeld. En jongetjes van 10 jaar vinden dat dan grappig, want dat is 69. Zal hij dus waarschijnlijk een mooi getal vinden. De ticketverkoop voor de Lokerse feesten start vandaag. De enige artiest die nu al is bekendgemaakt is Bryan Adams. Die staat daar op 4 augustus. Vandaag wordt de Nobelprijs voor de Vrede bekendgemaakt. Het is vandaag ook de laatste dag van de week van de steekfriet. Dus als je dat nog niet gegeten hebt deze week, vandaag is goed. Ja, ik zou zeggen de laatste kans, maar je kan dat natuurlijk elke dag van het jaar eten. Hè, dus dat hoeft niet per se in de week van de steekfriet zelf te zijn. Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht.

0: Vijf uur, goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Goedemorgen. Een grote nationale vakbondsactie vandaag. De Christelijke en Socialistische Vakbonden betogen tegen de besparingen van de regering De Wever. 4 op de 10 bussen en trams van de lijn rijden niet. En ook op de luchthaven van Zaventem is er hinder door de staking.
2: Daardoor verwachten we beperkte personeelsbezetting bij een van onze afhandelaars, Alesia. Dus dat heeft een impact op de luchtvaartmaatschappijen die met hen werken. Passagiers kunnen op onze website ook nakijken of hun luchtvaartmaatschappij met Alesia of met de andere afhandelaar werkt en dan weten ze ook of er voor hen wel of geen impact mogelijk is.
1: In totaal schrappen ze zo'n 140 vluchten. De treinen rijden wel normaal en ook sommige scholen van het gemeenschapsonderwijs blijven mogelijk dicht. Straks is er ook een betoging in Brussel. In Antwerpen zijn nog steeds 2 mensen in levensgevaar na een schietpartij gisteravond. Die gebeurde na een gevecht in een Airbnb, dat meldt de politie. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. 3 verdachten werden opgepakt. De politie nam ook een vuurwapen in beslag. Zowel slachtoffers als verdachten zijn 20ers, allemaal mannen. En er komen nieuwe gesprekken tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky gezegd. Oekraïnse handelaars praten morgen en overmorgen in de VS met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Zelensky verwacht ook een Europese delegatie. De dag start bewolkt met lichte regen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maximaal tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden.
0: 1 over 5, Nastja uit Nienhoven, goedemorgen.
3: Hey, dag Vincent, goedemorgen.
0: Nastja, je hebt een vraag.
3: Ja, voor te branden, het liedje van er zijn meer mensen wakker bij. Ik denk dat je het volledig kunt draaien, want het is gewoon geweldig.
0: Ah, de strofe erbij ook.
3: Ja, de strofe, het volledige liedje dat je onlangs hebt gemaakt.
0: Ik ben vergeten hoe het ook weer ging. Dag vroege vrienden, gaat alles aan vakkes?
3: Dat was
0: het. Oké,
3: ja,
0: zal ik het zo meteen dan draaien in zijn volledigheid, met de strofe erbij nog eens?
3: Ja, graag, dankjewel.
0: Heel goed, dankjewel, dag Nastja.
3: Yo. Dag Vincent, dag.
0: Music. Vincent van Geel. Zometeen dus het volledige liedje. Er zijn meer mensen wakker dan je denkt. Dag vroege vrienden, gaat alles aan vakkes?

0: Anthony uit Halle. Dag Anthony, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hey Anthony, jij... Hallo alle collega's ook op de achtergrond. Wie zijn dat allemaal, Anthony?
1: Momenteel is mijn collega Sanne.
0: Dag Sanne, hallo.
1: Hallo Sanne, zegt hem.
2: Hallo.
0: Anthony, je werkt op de noodcentrale.
1: Ja, klopt.
0: Dus als ik bel naar 112, kom ik bij jou terecht?
1: Oei, nee. Wij zijn de noodcentrale enkel voor de Belgische spoorwegen. Dus wij doen enkel het Belgische spoorwegdomein van heel België.
0: En is er dan veel te doen zo 's nachts? Want 's nachts rijden de treinen toch niet?
1: Toch wel. Nee, maar er gebeuren allerhande zaken. Hè. Kabeldiefstallen, mensen die stations inbreken.
0: Ja, dat is een heftige job dan, vermoed ik.
1: Ja, toch wel.
0: Wat zegt Sanne ondertussen?
1: Wat zei je, Sanne?
2: Ze
1: vraagt of we op de radio komen.
0: Ja, jullie zijn nu op de radio. Nu op dit moment.
1: Ja, we zijn nu op de radio.
0: Leuk, hè? Ja. Dus, heel moeilijke job af en toe, maar wellicht ook heel fijn met leuke collega's.
1: Heel fijn, inderdaad. Dat speelt er vooral in mee, de collega's. De sfeer op de moment. Ook het opvolgen van bepaalde situaties. En ja, als dat met goede collega's zijn, dan is dat wel altijd leuk om zo'n dingen te behandelen. Ja.
0: Ben ik helemaal zeker van. En ook nachtwerk. Tot hoe laat moeten jullie nog werken vandaag?
1: Nu werken wij nog tot 6 uur. Dan zal de aflos hier zijn, maar we werken in 3-ploegensysteem. Dus ja, nachtdiensten, de vroege diensten en dan de late diensten.
0: En was het een rustige nacht vannacht?
1: Vannacht viel het al bij al nog redelijk goed mee. Wel wat incidenten gehad, maar het was doenbaar.
0: Oké. Ik wist niet dat het bestond, dus ik ben alweer een beetje slimmer geworden. De noodcentrale van de Belgische spoorwegen, daar werken Anthony en Sanne ook. Heel veel plezier nog en slaap wel voor straks.
1: Yes, dankjewel.
0: Fijne dag. Dag.

Laura Tesoro, nieuwe single heet Hyde Park. Een gigantisch park in Londen is dat, waar op dit moment ook, net als hier in België, de blaadjes van de bomen geel, rood en oranje worden en naar beneden dwarrelen. Ja, het is herfst, hè. En gisteren heeft Dorothee pompoensoep gemaakt. Ja, ik ben wortelen gaan kopen en ze had twee pompoenen gekregen van haar grootvader. En wat is er meer herfst dan pompoensoep, hè? Een kommetje pompoensoep schreeuwt liefde. En wij zijn de Love Generation.

straks bij Q. Start je weekend met de Q Top 40 van 1 tot 4 deze namiddag. En de volgende hit was vorige week de sterkste stijger. 16 plekken gestegen naar nummer 6.

Michiko van DJ Goja en Jason Derulo en Melody, die zingt ook mee. Hey, er zijn meer mensen wakker dan je denkt. Benjamin uit Riems zegt goedemorgen Vincent. Een heel fijne vrijdag gewenst en geniet van het weekend. Groetjes van Benji. Jij ook Benjamin, heel fijn weekend. Peter uit Bertum zegt, jepla, goedemorgen Vinny. Je moet eten waar je zin in hebt. Morgenavond Scampie in Duivelsaus. En daarna gaan we kijken als ze de nieuwe boogbrug plaatsen in Bertum. Kijk, ja, zo zijn er heel erg veel weekendplannen. Geniet van je vrijdag en geniet ook van het weekend.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?

0: 1 over half 6, een heel erg goedemorgen. Het is vrijdag 9 oktober 2026. Eindelijk vrijdag, hè, jongens. Ook vanavond treedt Alex Agnew op in de AFAS Dome. Dat deed hij gisteravond ook. En morgen nog een laatste keer. Als je gaat vanavond, heel veel plezier. Het is Wereldpostdag vandaag. Dus proficiat aan alle postbodes. Als je op dit moment kranten in brievenbussen aan het steken bent, het is jouw dag vandaag. Profiteer ervan. Ik hoop dat jouw baas een cadeautje heeft voorzien. En het is een nationale stakingsdag vandaag. Daar moet je rekening mee houden. Grote betoging in Brussel. Vier op de 10 bussen en trams rijden vandaag niet. Dus in Antwerpen zal minder dan de helft van de bussen en trams rijden. En in de provincie Vlaams-Brabant wordt de meeste hinder verwacht. Dus check de app van de lijn als je met de tram of de bus naar het werk moet vandaag. En gaat het ook vandaag nog regenen, net als gisteren? Dit is wat Emiel daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: De dag start bewolkt met lichte regen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden.
2: Vincent van Geel.

Keep on moving in de vroege ochtend. Een hele goedemorgen en beste vrienden, het is vrijdag. En vrijdag is de mooiste dag van de week, want op vrijdag heb je nog 2 dagen weekend in het vooruitzicht. En het wordt een prachtig weekend, een prachtig herfstweekend met zon en regen. De blaadjes van de bomen kleuren rood, geel en oranje en vallen naar beneden. Herfstwandelingetje ook. En daarom zingen we allemaal samen, uit volle borst. Daar gaan we.

0: Bjorn uit Kortrijk, goedemorgen.
1: Dag Vincent, goedemorgen.
0: Voor jou begint het weekend vanavond en het wordt heel bijzonder.
1: Ja, ik zie voor de eerste keer in 2 jaar mijn kameraad die 2 jaar geleden naar Japan verhuisd is.
0: Dus als ik het goed begrijp, dan is er een vriend van jou 2 jaar geleden naar Japan verhuisd en die zie je vandaag voor de eerste keer in 2 jaar opnieuw.
1: Ja, dat klopt.
0: Is hij in die 2 jaar geen enkele keer naar België gekomen?
1: Ik denk 1 keer voor de begrafenis van zijn vader. En ook 1 keer voor zijn werk. Hij werkt voor het stadhuis van Kanazawa.
0: Excuseer?
1: Kanazawa, dat is de zusterstad van Gent in Japan.
0: Ah, oké. Okay. En hij werkt voor die stad. Dat is ongelooflijk.
1: Als tussenpersoon voor hem.
0: Oh ja, oké. Okay. Dus hij...
1: Maar hij is wel direct in dienst voor het stadhuis van Kanazawa, niet voor hem.
0: Dus zijn Japans is perfect.
1: Ja, inderdaad.
0: En wat gaan jullie doen dan vanavond als hij zo eens een keer terug in het land is?
1: Wat zal het eten in het land toen hij hier nog woonde? Dungeons and Dragons.
0: Dungeons and... Dus jullie gaan een spelletje Dungeons and Dragons spelen vanavond. Heel leuk.
1: Ja, hij was onze Dungeon Master toen hij nog hier in België woonde.
0: Oké. Wauw. Wat een tof idee. En pintje erbij en dan samen het weekend inzetten met een gezelschapsspel.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Heel fijn. Bjorn, heel veel plezier en doe je kameraden groeten van mij.
1: Zal ik zeker doen.
0: Salut, dag.
1: Bedankt, dag. Goeiedag nog.

om uit te rusten van het weekend. En dus ben je op vrijdagochtend helemaal uitgerust om er weer tegenaan te gaan, morgen en overmorgen. Welke plannen staan er in je agenda? Wat ga je doen dit weekend? Geef ons een beetje inspiratie. Stuur jouw weekendplannen nu door in de Q-app. En ondertussen gaan we even luisteren naar Taylor Swift. Met die heerlijke hit uit Toy Story 5, hè.

0: Ik zei het daarnet al, als u met de tram of de bus naar het werk moet vandaag. Er rijden minder trams en bussen dan gewoonlijk door een nationale staking, dus houd daar even rekening mee. Wouter uit Brugge, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Jij wil daar graag nog iets over zeggen, over die staking?
1: Ja, voor velen is dat een staking op een vrijdag of een lang weekend.
0: En het weekend wordt nog langer en nog verlengder, want maandag is nog eens, hè. Maandag nog eens staking, hè. Dus het wordt een verlengd weekend voor sommigen van 4 dagen. Mooi, hè?
1: Lekker.
0: Ja. Fijn weekend, Wouter. Salut, hè.
1: Ja, tot dan.
0: En Tamara uit Semst hangt ook aan de lijn. Dag, Tamara. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Vincent.
0: Hoe laat begint het weekend, Tamara?
2: Mijn weekend begint eigenlijk pas zondag in de namiddag.
0: Oké, sorry. Leuk. Allee, goed. Fijn weekend dan, maandag en dinsdag.
2: Ja, het zal enkel maandag zijn. Dus ik heb maar één dagje weekend.
0: Het gaat van kwaad naar erger. Dag Tamara, fijne ochtend. Dag, hè.
2: Fijne ochtend, Vincent. Dag.
3: Het weekend van de vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
0: Daar gaan we. Steven zegt, goedemorgen Vincent. Ik ga een epoxytafel maken voor een klant dit weekend. Maarten zegt, wat we gaan doen dit weekend. Vanavond gaan line dansen, morgen werken, morgenavond helpen op de fuif van de jongste, zijn KLJ Oktoberfest in Oost-Rozenbeek en zondag platte rust om dan maandag opnieuw te starten om 2:30. Karen zegt, zaterdagavond ga ik naar Alex Agnew in het Sportpaleis en zondag begin ik met de afwerking van mijn nieuwe thuispraktijk pedicure. Sammy zegt, hallo Vinnie, zaterdag rustig chillen thuis en zondag deelnemen aan de eerste veldloop van het seizoen in Ingelmunster. Philippe zegt, zoals gewoonlijk het wereldrecord bankzitten verbeteren. Kevin zegt, de leste is de beste weekend. Marijke zegt, goedemorgen, deze avond komen er vrienden eten, morgen een quiz meedoen voor het goede doel en zondagochtend sporten. Saskia zegt, vanavond Alex Agnew, zaterdag een lichtjes wandeling in Puienbroek met het gezin en zondag rustdag. Steffi zegt, goedemorgen Vinnie, met dit herfstweer wordt het winterkledij shoppen voor de dochter van 2. En zo zit de minuut er alweer op. Kijk, ja jongens, het is wel duidelijk, we zijn klaar voor het weekend en...

0: Call on Me van Eric Prydz, 5 voor 6. Kenny uit Wervik, goedemorgen.
1: Even niet, goedemorgen.
0: Eindelijk vrijdag, Kenny.
1: Eindelijk.
0: Ja, maar wat een week is het geweest, hè, man.
1: Dat was heel veel werk bij ons.
0: Ja, wat heb je moeten doen? Of hoeveel uren heb je gewerkt?
1: Ik heb deze week, als ik vandaag mijn 6 uur afloop, heb ik 62 uur gewerkt.
0: 62 uur. Wanneer is het weekend, Kenny?
1: Ik hoop ergens kort na de middag.
0: Kort na de middag. Ik wens je heel veel plezier dan dit weekend.
1: Dank u wel.
0: Rust goed uit en dan horen we elkaar maandagochtend opnieuw, hè.
1: Het zou wel zijn.
0: Heel goed, dan Kenny. Jojo.
1: Doei, salutjes. Goed weekend.
0: En dan gaan we ook nog even naar Tanja. Dag Tanja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Tanja, wat is er aan de hand?
2: Goh, ik ben terug zo triestig. Terug 2 dagen weekend. Weer al geen Vincent in de vroege ochtend. Ja. Tot maandag.
0: Je kan echt niet elk weekend triestig zijn omdat ik er niet ben, hè, op de radio, Tanja. Dat mag niet.
2: Ja, maar dat is zo'n super programma en dan moet ik altijd lachen.
0: Ik ben heel blij dat je dat zegt, maar geniet van het weekend, Tanja. Heel fijn weekend. Fijne vrijdag. Dag, hè.
2: Dat kan ik doen. Dag.
0: Vandaag en maandag dus Nationale Actiedag. Veel hinder, vandaag vooral bij de lijn. Delphine vertelt het je zo meteen in het nieuws van 6. Zometeen dus Maarten en Dorothee in de ochtendshow van Q-Music van 6 tot 10.

0: Proximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is loesje.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Goedemorgen, nieuws van 6 krijg je van Delphi.
5: Goedemorgen. Er is hinder door een nationale vakbondsactie vandaag. De christelijke en de socialistische vakbonden voeren actie tegen de besparingen van de regering De Wever. 4 op de 10 bussen en trams van de lijn rijden niet. En ook op de luchthaven van Zaventem is er hinder.
6: Op dit moment wordt er impact verwacht bij 1 van onze 2 afhandelaars. En van die vluchten zal er ongeveer de helft helaas niet kunnen doorgaan. Dus dat betekent van de 500 vluchten die we normaal gezien verwachten, dat ongeveer 140 vluchten mogelijk geïmpacteerd worden.
5: Ook sommige scholen van het gemeenschapsonderwijs blijven mogelijk dicht. En straks is er ook nog een betoging in Brussel. In Antwerpen zijn nog altijd 2 mensen in levensgevaar na een schietpartij gisteravond. Die gebeurde na een gevecht in een Airbnb. Een derde slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. De politie heeft ook 3 verdachten opgepakt. Ze nam ook een wapen in beslag. De slachtoffers en de verdachten zijn allemaal mannen van in de 20. En er komen nieuwe gesprekken tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland. Dat heeft Oekraïns president Zelensky bekendgemaakt. Oekraïnse onderhandelaars praten vandaag en morgen in de VS met Amerikaanse afgevaardigden. En Zelensky verwacht ook een Europese delegatie. Veel wolken vandaag, ook kans op wat lichte regen en het wordt tot 19 graden. Dit weekend geregeld zon, maar ook af en toe een bui bij 15 graden.
7: En geen files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest.
4: Laat ons op het gemak aan de dag beginnen.
3: Music. Maarten en Dorothee.
4: Het is vrijdagochtend, goedemorgen. Laat ons even doen alsof de wereld niet vergaat. Huh? Met Miley.

0: met Kygo. Take me back. Goedemorgen.
1: Het is vrijdag 9 oktober.
2: Op de voorpagina van het laatste nieuws. Het katholiek onderwijs waarschuwt voor dalende geboortecijfers. De komende 10 jaren zullen er ongeveer 34.000 minder leerlingen zijn. Ja, omdat er dus minder kinderen geboren worden. En daardoor zullen een aantal scholen ook gewoon moeten sluiten. Sowieso betekent ook minder leerlingen, minder budget. Maar dus op termijn zou het eigenlijk wel kunnen keren dat je eigenlijk niet moet hopen om in een school binnen te geraken, maar dat de school jou zal komen smeken om alsjeblieft je kind daar naar school te laten gaan.
0: Kom maar jongens, kinderen baren, hè. We hebben het nodig, hè. Ja, maar ja, dat is toch erg. Straks heb je zo'n omgekeerde piramide, hè. Zo een paar jongeren die dan zo heel die berg gepensioneerden moeten onderhouden. Dat is niet wat je wil, hè.
2: Dat is ook iets dat maar tijdelijk is, hè. Dat is een paar jaar en dan, ja.
0: Ja, ik ben nu geen expert sociologie, maar inderdaad, ja.
2: Nee, eerder de burgemeester van Antwerpen, zo klik je op dit moment, maar...
0: Geert Verhulst heeft in de Nederlandse krant De Telegraaf gezegd dat de kans reëel is dat hij ooit zijn aandelen van Studio 100 verkoopt. Ik denk dat het allemaal een beetje groter gemaakt wordt dan wat het is, want ja, zo vreemd is die uitspraak natuurlijk niet. Geert is op dit moment 58 jaar, is voor een kwart eigenaar nog van Studio 100. Hans Bourlon heeft ook een kwart van de aandelen. Nu voor de duidelijkheid, samen hebben ze... net iets meer dan
2: 50,2
0: de helft.
2: 50,2 is dat dan, hè?
0: Ja. Studio 100 presteert sterker dan ooit. Omzet steeg vorig jaar van zo'n 260 miljoen naar 330 miljoen euro. En ja, dat is natuurlijk wel goed nieuws, want dan worden je eigen aandelen ook iets meer waard.
2: Ja, maar er zijn heel veel van... Allee, je gaat toch niet net nu verkopen als het dan zo succesvol is? Maar hij heeft toch niet gezegd dat hij nu gaat verkopen? Hè? Hij heeft gezegd, ja, ik weet niet zo goed of ik gewoon die aandelen in de bak van mijn kinderen moet duwen en dat dan andere aandeelhouders plots met de twee kinderen van de vorige eigenaar, dat die dan plots... Het is toch niet zo raar dat hij daar eens over nadenkt, wat je ermee gaat doen.
0: Het is sowieso heel slim om daarover na te denken. Als je zo'n groot bedrijf hebt, wat doe je met familie? Ja. Best dat je die gesprekken ruim op voorhand hebt, hè?
2: In een strak gecontroleerd tempo heeft Remco Evenepoel gisteren de finale van de Ronde van Lombardije verkend. Heel mistig. Heeft dat ook nog niet in zijn EK-sterrentrui gedaan. Die gaat hij sparen voor de koers morgen. En hij komt daar aan de start als één van de favorieten. Ook een speciale koers, hè. Daar is het een paar jaar geleden ook serieus fout gelopen met hem in de Ronde van Lombardije. Dus ik denk dat daar...
0: Dat speelt mee, hè.
2: ...veel samenkomt morgen. Dan in die nieuwe EK-trui en zo. Ja. En het is een mooie dag om je postbode is extra te bedanken. Het is Wereldpostdag, bestaat al sinds 1874. Maar toen draaide het vooral om brieven natuurlijk en ja, kranten. Maar dat is al lang niet meer de enige taak van de postbode, hè, met al die pakjes en zo. Dus zeker de moeite om je postbode is extra te bedanken vandaag.
0: Ik vind dat ook zo grappig dat je zegt, ja, in 1874 draaide het vooral om brieven. Maar ja, goed, 15 jaar geleden draaide het hier ook nog altijd vooral om brieven. Hè, of 20 jaar geleden. Dat is nog maar inderdaad heel recent. Ja. En mijn kinderen die kunnen dat soms ook doen. Hè. Die kunnen dan zo naar iets van 100 jaar geleden en dan kun je zeggen, papa, schreef jij ook nog met een lei op school? Zo dat soort dingen. En ik denk echt, jongens, alsjeblieft. En Dorothee heeft zich gisteren met toestemming laten verminken. Dat is waar, hè.
2: Kort door de bocht.
0: Ik wil er zo meteen alles over weten.

0: Rihanna en Diamonds. Het is 6:15. Goedemorgen. Dorothee, je hebt gisteren je lichaam met toestemming laten verminken.
1: Ja, vind ik heftig dat je het zo zegt. Het is toch mooi?
0: Het is een pijnlijke plek, hè? Mag ik eens kijken wat
1: dat
0: is?
1: Ja, dat wel. Oei, dat is geen goed nieuws als je moet vragen wat het is. Nee, maar...
0: Nee, ik vind het mooi, ja. Nee, een roos.
1: Nee, ik had een tijdje geleden met een vriendin zo'n paar kleine tattoetjes laten zetten. En het was zo een roosje op mijn middenvinger van mijn linkerhand. Zo aan de binnenkant.
0: Een roosje.
1: Ja, zoiets. Maar ik had het gevraagd om het heel, heel, heel fijn te doen. Omdat ik niet zo een dikke strepen wil zo... Omdat ik dat op mijn vinger mooier vind, dat het een beetje fijn is. En ze zei, het zou wel kunnen dat je dan nog eens moet terugkomen. Want het gaat misschien een beetje te vaag zijn als ik het zo fijn zet. Ik ga er iets moeten overgaan. Dat ben ik gisteren gaan laten doen. Is het er nog eens overgegaan. Maar de vorige keer had ik er een paar. En als ze dan bijvoorbeeld zo ergens op een bil iets zetten, ja, daar zit een beetje vet. Dus een bovenbeen.
0: Wat heb je op
1: bovenbeen.
0: Je bil staan?
1: Bovenbeen. Zo een maandje.
0: Ah ja.
1: Zo, daar zit veel vet tussen natuurlijk.
0: Ja,
1: dus dat voel je amper.
0: Okay.
1: Maar dit is echt gewoon recht op het bot.
0: Natuurlijk.
1: Naald erin. En ik had geen opwarmertje gehad. Het was gewoon direct daarmee beginnen. Dus het was even
0: stevig.
1: Lekker stevig. Maar ik ben er wel blij mee dat het nu opgekuist is. Maar het is toch geen verminking?
0: En heeft het een betekenis? Of is het gewoon een roos?
1: Ik zie heel vaak van die dingen zo, dat ze op Instagram zeggen van als volwassenen krijg je geen stickers meer als je iets goed hebt gedaan op school. Tattoos zijn mijn stickers. Voor het leven.
0: Er valt veel voor te zeggen.
1: Het is gewoon mooi.
0: Dat het geen goed idee is om kinderen stickers te geven. Maar goed, dat zou ons dan weer richting opvoedkundige advies leiden. En daar heb ik nu ook geen zin in. Maar het is je van harte gegund, jouw vingersticker. Ik vind het mooi. Voor 6:30 die ene hit van Justin Timberlake, die ondertussen al 10 jaar oud is, maar het voelt als gisteren dat we die op repeat zetten op feestjes. We steken er eerst nog Miles Smith en Niall Horan tussen.
1: En we komen iets te veel te weten over Jens den Donker.
0: Ah ja.
1: Je gaat echt nooit meer hetzelfde naar hem kijken.
2: Cue. Of we nu een spelletje spelen. Een feestje geven.
3: Here we go.
2: Of cadeaus uitdelen.
3: In 20.000 euro shopping. Yeah.
2: Bij Q doen we de dingen op onze eigen manier. Dus als we jarig zijn, zetten we de boel graag helemaal in lichterlaaien. Q! Q Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival. Met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
4: Mannekes, bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
5: Wat blief?
4: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf. Oh, je weet het al.
5: Ja.
4: Oh, en wat gaan we doen dan?
5: Schilderen natuurlijk.
4: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
6: Nee, zeker niet.
7: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Bij CipariXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml voor maar 50 euro. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op CipariXL.be of bij je CipariXL.
11: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
12: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
11: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
13: Oh nee!
12: Oei, wat is er?
13: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
12: Oei.
13: Ja, wat nu?
12: Ik bel direct de makelaar.
11: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar 7,99 euro. Aldi, altijd slim.
6: ramen, deuren, verandas. Leenaars
15: Aluminium. Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Leenaars.be. Let's go!

0: optreden in Berlijn. Miles Smith was de gast bij Niall Horan. Toen ze goed samen, hè. Loepzuiver klinken ze samen. En ik zal nog even een kleine voorspelling doen. Miles Smith staat 18 oktober in Vorst Nationaal. En Niall Horan staat op 5 november in de AFAS-Doom. En ik heb gezien, niet dat ik zo heel zijn agenda heb, maar ik heb zijn professionele agenda erbij genomen. Miles Smith heeft niks te doen op 5 november. En die zit 4 november in Amsterdam.
1: Oh!
0: Ah! Volgens mij gaat Miles Smith ook optreden in de AFAS-Doom. Gaat hij er gewoon bij zijn als Niall Horan daar staat.
1: Als dat nu niet zo is, hè.
0: Het zal wel zo zijn. Nee, ik voel het aan mijn water. Dorothee heeft gisteren een tattoo laten zetten. Allee, je had hem al, maar dat moest nog eens overgegaan worden. Sommige mensen noemen tattoos stickers voor volwassenen. Jij net nog?
1: Nee, ja, op Instagram en zo wordt dat ook zo genoemd, ja.
0: Emmy uit Antwerpen stuurt, groot gelijk Dorothee, ik heb meer dan 30 stickers.
1: Leuk.
0: Steven uit Wichelen laat weten, ik heb ook een nieuwe van gisteren. Die is wel iets groter van jou. Het is een volledige bovenarm vol.
1: Ah,
0: groter
1: nee.
0: Groter dan die van jou, sorry.
1: Okay.
0: Het is echt een volledige bovenarm. Het is duidelijk ook eentje met een betekenis. Heel erg mooi. Dus ja, van, ja, stickers voor volwassenen. Waarom ook niet natuurlijk, hè?
2: Maarten en Dorothee.
0: Fijn dat je luistert op deze vrijdag. Maar elke donderdag hebben wij Jens den Donker in de show. Wij reizen naar een moment in de geschiedenis waarvan Jens vindt dat we het met onze eigen ogen moeten zien. Het is ook een mini-podcastje in de Q-app en je favoriete podcast-app. Nu, los daarvan zijn we gisteren heel veel extra dingen te weten gekomen. Misschien net iets te veel.
1: Lucas die was hier ook, dat is de vaste chauffeur van Jens. Jens heeft epilepsie, mag zelfs niet met de auto rijden.
0: Nee.
1: Het zijn naast collega's ook beste vrienden. En we hebben hen onderworpen aan de irritatie-challenge. Lucas mocht zijn grootste irritaties uiten en Jens mocht zichzelf niet verdedigen.
2: Gisteren bij Maarten en Dorothee.
3: De Jens in het meeste keren van de tijd dat ik hem thuis afzit.
0: Ja.
4: Nee.
3: Vlak voor dat ik hem afzit, laat hij nog zo één hele dikke scheef in mijn auto.
0: Hij wordt
1: allee,
0: ook
1: echt,
0: hij wordt ook echt, echt rood.
3: Die dropt een bom en dan zegt hij, allee, tot morgen, hè.
1: En dan de deur.
3: En ik moet, ja, deur dicht. Dus ik zit daar in een gaskamer van stank en stront eigenlijk. En heel de rit naar huis, wat dat op die moment 20 minuutjes duurt.
1: Nee, Jens, zwijgen.
3: Krijg je die geur gewoon die weg, zit ik daar te stikken.
0: Iets te veel info en je gaat dit nu altijd denken als je Jens ziet. Waarvoor excuses. Justin Timberlake.

0: down. Hulk Steven.
1: That's not the feeling. Got this feeling in my
0: body. 10 jaar oud, maar het voelt als gisteren dat we deze op repeat draaiden op feestjes. Daphine, kort nieuws en vooraan in jouw nieuws, ja. Zoals verwacht, een grote vakbondsactie vandaag.
2: Ja, die was aangekondigd. De christelijke en de socialistische vakbonden protesteren samen tegen de besparingen van de federale regering. Dus die er al zijn en ook die nog gaan komen, omdat ze vrezen dat de gewone man weer de dupe gaat zijn van de begrotingsbesparingen. De gesprekken daarover zijn ook bezig. En daardoor zijn er een aantal scholen dicht vandaag. 4 op de 10 bussen en trams van de lijn rijden niet. En op Zaventem zijn 140 vluchten geschrapt. Het is trouwens al het 10e grote vakbond protest tegen het beleid van de regering dit jaar. En ook besparingen op de begroting in Frankrijk, want de regering daar maakt miljoenen euro's vrij om extra leerkrachten in te zetten. De Franse regering heeft dat beloofd, 3000 extra leerkrachten in het middelbaar. En dat is een reactie op dat grootschalige leerlingenprotesten van de voorbije weken in Frankrijk tegen de besparingen en de overvolle klassen daar. Het gaat om mensen die niet voor de klas staan op dit moment, maar de komende uren worden opgeroepen en maandag al meteen inzetbaar zouden moeten zijn. En het weer, we krijgen veel wolken vandaag en ook wat lichte regen en het wordt 19 graden.
3: En geen files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest.
4: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder. Dorothee's Doordenker.
3: Geef nooit op wat je gelukkig maakt.
5: Don't get

0: Ci sei, Sam Harper? Goedemorgen, goedemorgen. Sorry, sorry.
1: Iets minder. Rustig. We zijn net wakker, maar.
0: Ja, we zijn rustig. Shh, rustig. Kalm. Maar deze muziek is wel van toepassing, want over een uurtje krijgen wij de techno-versie van deze French Cancan. Dat is de opdracht die uit de muziekbingo is gerold. Elke vrijdag. Een bekende hit in een ander genre. Ik raak er helemaal van opgezocht.
1: Maar net daarom. Dus over een uur gaat het al sowieso niet rustig zijn als we dit in een technoversie...
0: Ja, dat gaat stevig zijn.
1: Wel, dus laten we nog even rustig opbouwen.
0: Oké. Nieuwigheden. Daar maken wij elke dag rond deze tijd even tijd voor.
1: Tessa uit Lier die heeft al een soort van... Het is een persoonlijke mededeling, maar ook een beetje doorgestuurd in de Q-app. Mijn vriend heeft blijkbaar een extra tand. Vijf in plaats van vier snijtanden centraal onderaan.
0: Huh?
1: Dus de vier tanden die je daar hebt zijn je onderste snijtanden. Daar heeft hij een vijfde ertussen nog.
0: Maar op welke positie? Heeft hij twee keer de rechtse? Of twee keer de linkse? Of twee keer de eerste linkse? Of is er echt zo'n extra tand in het midden? In het middelpunt die er zo nog bij komt?
1: Ja, zoiets, hè. Ja.
0: Want die zien er toch allemaal op een bepaalde manier uit dat je ze ook afzonderlijk zou herkennen. Snap je? Het zijn toch niet vier dezelfde tanden, die vier?
1: Ik vind dat al jouw tanden er hetzelfde uitzien, eigenlijk. Maar als je er geen last van hebt, is een extra tand ook niet erg, hè. Het kan natuurlijk wel problemen geven. Je kan er bijvoorbeeld dan scheve tanden van krijgen omdat er te weinig plaats is. Maar dus, alleen wel zot, hè.
0: Wat een partytrick ook, dat je dat zo kan zeggen. Dat is toch bangelijk. Wat wist jij 24 uur geleden nog niet en nu wel? Stuur het door in de Q-app en haal je kopstem boven om mee te zingen met de Jonas Brothers.
2: Hoe mag die steek gebakken zijn?
3: Gebakken, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Zoals ze zeggen, hè.
4: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
3: Bleu.
5: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
6: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
7: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
6: Ja, kom lekker kijken.
7: Amai, oh merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
9: Bepat.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Wienerberger.
11: Goh, mijn matjes. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
12: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms en ontvang een geschenkbon voor je droomhuis. Ook open op zaterdag.
9: Wienerberger.
12: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
13: Een voorraad kattenbakvulling inslaan. Er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
14: Zeg Karen hier, hè. Ik kom eigenlijk voor een zetel.
15: Oké, 5% korting.
14: Oh, wacht, hè, want die kast vind ik ook wel mooi.
15: Twee meubels, 10%.
14: Oh, zeg, en dat bed?
15: Drie meubels, 15% korting.
14: Ah, dus hoe meer geshopt, hoe hoger de korting.
15: Voilà, 5% op één meubel, 10% op twee en 15% op drie meubels.
14: Amai, zo wordt rondkijken wel heel verleidelijk.
15: Kom nu naar Mores en profiteer van stapelkorting.
14: Allee, dan ga ik nog wat verder stapelen.
15: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
16: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
17: Hey, we're the Jonas Brothers.
18: And you're listening to Q Music.
19: Maarten en

0: een goede song. Jonas Brothers. De laatste uren van Suzanne en Freek als Q-topschijf gaan in. Pijnstiller komt eraan.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
2: Dat er dit jaar al 70 aardbevingen waren in België.
0: 70?
2: Ja. Gisterochtend kwam plots het nieuws dat er woensdagavond rond 22:00 een aardbeving was geweest in Ruisselede in West-Vlaanderen. Jan uit Wingenen, die had dat ook gemerkt.
3: Wij waren naar de televisie aan het kijken en ineens hoorden wij gestommel, gerommel tot en met. Okay. Ik dacht, wat is dat? Ik vermoedde onweer, omdat ze onweer voorspelden hadden. Ik heb zo ook een weer-app, een onweer-app. Ja. En ik ga op die onweer-app kijken en ik zie dat er in een straal van 100 kilometer geen blikseminslag was. Ik vond het al vreemd.
0: Dat is vreemd. Ja.
3: Het was vooral gehoord, dus gestommel, maar eigenlijk hebben we niet zoveel gevoeld.
2: Het was er eentje van 1,9 op de schaal van Richter en normaal gezien merken we eentje onder de 2 eigenlijk niet. Dus eigenlijk zo stevig is dat niet. Onder de 2 merk je normaal niks van een aardbeving. Maar deze gebeurde amper 3,8 kilometer onder de grond, waardoor ze dus wel merkbaar was. Niet per se in trillingen, maar in wat Jan dus zegt. Hè. Zo precies een donder of een onweer of zo. De aarde beeft in ons land dus vaker dan we denken. Dit jaar al 70 keer, waarvan er ook 29 bevingen hun oorsprong echt hadden in ons land. En dus de anderen, die hadden dan in een buurland bijvoorbeeld hun oorsprong, die maar waren wel bij ons voelbaar. En vanochtend ook in de krant, de zwaarste aardbeving in België was in 1692. In Verviers 6,3 op de schaal van Richter. En dat is ook een van de grootste bekende aardbevingen in West-Europa.
0: Oké.
2: Okay. In 1692 was dat. Maar in het algemeen is ons land er niet zo gevoelig voor.
0: Oh, nee.
2: Want we liggen echt op het midden van zo'n aardplaat.
0: Ja, en je hebt van die plekken in de wereld waar ze daar echt op trainen. Hè? De kinderen op trainen, waar iedereen weet wat er moet gebeuren.
2: Ja,
0: ze hebben
2: inderdaad
0: een schuilkelder.
2: Meer in de gebieden waar dus twee platen samenkomen. Bijvoorbeeld dat het risico groter is op zware aardbevingen. Maar ja, als je er middenop ligt op zo'n plaat,
0: ça va wel.
2: Dan zit je wat dat betreft wel redelijk goed.
0: Zometeen Katy Perry bij Q Music met een liedje over haar begrafenis. Ja, je wordt er heel vrolijk van. Niet ironisch, het is echt eentje om vrolijk van te worden. Na Suzanne en Freek.
1: Dit is deze week de Q Topschijf.
4: Suzanne en Freek.
5: Hey, hallo, Suzanne en Freek hier.
4: Pijnstiller.
1: Wij zijn deze week de Q Topschijf op

De Q-top schijf van Suzanne en Freek. Vanmiddag kiezen we de nieuwe in de Q-top 40 met Joren Linssen. En dan ontdekken wij ook of Samber er een weekje bij kan doen op 1. Die hoor je straks ook nog in.

0: waar je vrolijk van wordt. Zeker als je het schaamteloos meezingt. En toch gaat het over een begrafenis. Want Katy Perry wil, als ze doodgaat, in een vuurpijl gestoken worden. En dan boven de oceaan, in de buurt van Santa Barbara, in de lucht geschoten worden. En dat wordt dan haar allerlaatste show.
1: En wil ze dat echt of is dat gewoon wat ze zingt in Firework? Is dat, want Katy Perry kennende klinkt het als een logisch plan, hè?
0: Voilà, dus dat weet ik niet zo goed. Dat weet ik niet zo goed. We gaan het meemaken. Allee, ik misschien niet meer, maar jij gaat het misschien nog wel meemaken.
1: Maar ik ben wat 2 jaar jonger?
0: Ja, en een vrouw, hè. Dus ja, mannen sterven sneller, hè. En ik ben dan al ouder. Dus jij gaat misschien nog Katy Perry in de lucht zien geschoten worden. We zullen het zien. Het is eigenlijk ook zot dat haar stem zo goed klinkt op die hit. Want ze waren heel de nacht aan het doorwerken. Katy was kapot. Katy wilde gaan slapen. Maar de producers zeiden... Nee, kom, zing nog een gauw een ruwe versie in. En het grootste deel van de zang die je nu hoort, komt uit die demo. Een half slapende Katy Perry dus. Die zingt over haar eigen begrafenis. Dit is Fire.

0: Alex Warren. Het is 5 voor 7 op deze vrijdagochtend. Heel fijn dat je luistert, dankjewel. Maarten en Dorothee, je dag is goed. We hebben nu op gewone ochtenden niet veel te bieden. Soms hebben we inderdaad wel eens een keer een interieur van IKEA van 20.000 euro dat we kunnen aanbieden, maar meestal is het gewoon leuke muziek, een beetje actualiteit, gewoon op het gemak de dag starten. En als je er voor open staat, af en toe een klein geluksje. Dat je zo denkt van, ah, godverdekken. Dat is nu net wat ik nodig had vandaag. Dat kan je soms hebben, hè? Zeker op vrijdag. Die 4 werkdagen zitten toch al in je lijf. Hè? Hier en daar wat slaaptekort. En voor mij dan bijvoorbeeld, ik moet straks naar Alex Agnew. Ik heb er waanzinnig veel zin in.
1: Het woord moet in die zin is wel stevig.
0: Echt waanzinnig veel zin in. Maar ook denk ik, ah, ik moet echt vanmiddag nog slapen. Want ik wil daar ook niet moe zijn. Omdat ja, die werkweek, je sleurt dat toch op een of andere manier mee. En als je dan zo opeens, zo op de radio, en dat is het leuke aan radio, hè, je wordt verrast natuurlijk, je weet niet wat er komt. Als je dan zo ineens zo die ene track hoort, waarvan je denkt, oh my god. Juist, die zomerhit van 2014, dat is nu net wat ik op dit moment nodig had. Die eerste seconde van dat liedje, dat je dat echt voelt over je hele lijf, zo, oh ja. Oh. Sigma. Nobody to love. I know. Daar gaan we samen komen.

0: straks bij Maarten en Dorothee. Muziek Bingo. Elke vrijdag een bekende hit in een ander genre.
1: Hey, ik ben Willem. Ik was de hulpcoach van Maarten en Dorothee in The Voice. En vandaag neem ik French Cancan onder handen. Ik ga er een techno-versie van maken. En die hoor je straks om 7:45.
2: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
3: Goedemorgen, nieuws van 7 krijg je nu van Delphi.
4: Goedemorgen. Er is in het hele land hinder door een vakbondsactie. De christelijke en de socialistische vakbonden betogen samen tegen de besparingen van de regering. Die zijn er en die nog komen, komen er ook nog aan, zegt de socialistische vakbond.
5: We waarschuwen dat ze moeten stoppen met het geld te zoeken in de portemonnee van onze mensen. Ze doen alsof dat die mensen echt een bankautomaat zijn waar ze zomaar het geld kunnen uittrekken, maar het geld zit ook ergens anders. Ze zijn nu de budgettaire gesprekken bezig, vandaar dat we nu onze stem laten horen.
4: Sommige scholen blijven dicht vandaag. In Zaventem zijn 140 vluchten geschrapt en bij de lijn rijden gemiddeld 4 op de 10 bussen en trams niet uit.
6: Ook chauffeurs van de lijn gaan mee betogen vandaag. Als je kijkt over de provincies, dan zie je dat ruim de helft overal rijdt. In Limburg rijdt ongeveer 60%, in Oost-Vlaanderen 70%. Maar bijvoorbeeld de kusttram, daar zijn er ook maar 60%.
4: De treinen rijden wel normaal. Straks is er ook een betoging in Brussel en ook protest aan de hoofdkwartieren van de regeringspartijen. Meer en meer scholen dreigen te moeten sluiten omdat er te weinig leerlingen zijn. Uit de jaarlijkse telling blijkt dat er voor het tweede jaar op rij minder leerlingen op de schoolbanken zitten. Nog zo'n 1,2 miljoen. En de reden moeten we niet verzoeken, zegt de topman van het katholiek onderwijs.
7: Als je kijkt naar de geboortecijfers van de voorbije 10 jaar, dan stellen we vast dat we in Vlaanderen iets meer dan 8% minder kinderen hebben die geboren worden in vergelijking met 10 jaar geleden. En dat als je wat vooruit kijkt, dat we vaststellen dat zeker in het secundair onderwijs de komende 10 jaar we ook veel minder leerlingen gaan hebben.
4: Ook goed nieuws wel. Scholen proberen daardoor het verschil te maken door de kwaliteit te verbeteren. In Antwerpen zijn nog altijd 2 mensen in levensgevaar na een schietpartij gisteravond. Die gebeurde na een gevecht in een Airbnb. Een derde slachtoffer is intussen wel buiten levensgevaar. De politie heeft ook 3 verdachten kunnen oppakken en heeft een wapen in beslag genomen. Alle slachtoffers en alle verdachten zijn mannen van in de 20. Frankrijk gaat 3000 extra leerkrachten inzetten in haar middelbare scholen. Dat heeft de regering aangekondigd. Het is een reactie op de massale scholierenprotesten van de voorbije dagen tegen de besparingen en de overvolle klassen in Frankrijk. Het gaat om mensen die nu niet voor de klas staan. Zij worden opgetrommeld en zouden maandag al inzetbaar kunnen zijn. En een Franse astronaute is terug op de aarde na een recordverblijf in de ruimte. Ze zat net geen 8 maanden in het ISS. Nooit eerder is een Europese astronaut zo lang aan één stuk in de ruimte geweest. Ze heeft tijdens haar missie 3 ruimtewandelingen uitgevoerd. De vrouw studeerde 4 jaar geleden af bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Samen met onze landgenoot Raphaël Liégeois. Hij mag mogelijk volgend jaar naar de ruimte. We krijgen veel wolken vandaag. Er is ook kans op wat lichte regen. Het wordt 19 graden. Dit weekend geregeld zon, maar ook af en toe een bui bij 15 graden.
8: Het is nog relatief rustig op onze snelwegen. 2 files waar je meer dan 5 minuten verliest op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg 10 minuten extra. En op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette 6 minuten extra.
0: Music. Maarten en Dorothee.
9: Oh, what a beautiful Friday. We are just so glad we're alive. Goedemorgen.

0: good. Jelly Roll en I'm good. 5-6 over 7. Goedemorgen.
1: Het is vrijdag 9 oktober.
2: Je had natuurlijk ook 6 over 7 kunnen zeggen. Voor de jeugd.
0: Oh man, mijn zoon heeft deze, echt zo 6-7 gezwaaid met zijn armen elke keer ik 67 reed. Maar ik mocht 70, dus ik was zo. En hij had altijd zo. Met zijn armen zo.
2: Maar je hebt toch cruise control?
0: Ja, ja, ik weet het. Maar ik vind dat ik vond het dan leuk om hem ook wat te spelen.
2: Ah ja, ja, ik zou gewoon de cruise control op 67
0: dat
2: zetten dan.
0: Even een tijdje gedaan.
2: Voilà.
0: Hij was er zelf ook mee aan het lachen.
2: Vandaag de Nationale Actiedag van de vakbonden. Delphine zei het ook in het nieuws tegen de besparingsplannen van de regering. Ja, dus in hinder bij het openbaar vervoer. De taxis doen denk ik ook wel overuren. Ik kreeg zo een melding van de taxis in Brussel van hey, heb je geen taxi nodig voor morgen, voor vrijdag?
0: Tuurlijk.
2: Ja, of je gaat misschien... voor de verandering is gezellig carpoolen met je collega vandaag.
0: Ja, het zou weinig file zijn, hè?
2: Ja, er is inderdaad op dit moment weinig file. Maar ja, ik zou dan denken, het zou net extra file kunnen zijn doordat er misschien iets meer mensen met de auto moeten gaan werken.
0: Dat is ook weer waar, maar ik denk ook wel wat mensen die gaan thuiswerken vandaag. Zeker op een vrijdag.
2: Ja. Ook vandaag controleert de politie nog extra op afleiding achter het stuur. En dat is het stuur van de auto, de fiets en de step.
0: Ja, het kan je veel geld kosten, dus doe het niet. Ook omdat het misschien wel wat veiliger is om het dit te doen.

0: stevig, hè?
1: Het is stevig, ja. En het lukt gewoon niet zonder hulp. En dat is de realiteit van vandaag.
0: Het wordt nog een fijne vrijdagochtend die we samen met jou doorbrengen. Maar we kijken toch al even naar volgende week. Lieven Schijre, die komt dinsdag de hele ochtend bij ons langs. En we doen het Nerdland Weekoverzicht op verzoek. Dus Lieven gaat al jouw wetenschapsvragen beantwoorden. En die mag je nu al beginnen doorsturen in de Q-app. Dan kan Lieven ook al een beetje meekijken. Al een beetje de leuke vragen sprokkelen en zo. Dus wat wil jij heel graag aan Lieven vragen, mag je nu al doorsturen.
1: Eerst dus nog het weekend. Stijn uit Forselaar. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je hebt leuke weekendplannen, maar het is nog een beetje onder voorbehoud. Vertel.
2: Ja, als het gaat regenen en terwijl we instaan, dan kunnen we niet springen. Hè.
1: Nee.
0: Springen?
2: Ik weet niet echt hoe dat uit de vliegtuig.
3: Oh ja, maar je zegt dat zo heel casual. Ja, we gaan zien of we uit de vliegtuig springen. We zien wel, ja.
2: Ja.
0: Dat is wel zot toch, Stijn?
2: Ja, klopt.
0: Heb je dat al ooit gedaan, uit een vliegtuig springen? Of is dat gewoon jouw vaste hobby? Of?
2: Ja, ik heb vorig weekend mijn licentie gehaald. Dus ik mag nu alleen springen.
0: Oh, oké. Okay. En echt gewoon alleen? Of ben je dan meteen al begeleider voor andere mensen die met jou springen?
2: Nee. Ik heb al mijn lessprongen gedaan. Ik heb mijn examensprong gedaan vorig weekend. Dus ik mag nu volledig alleen springen. Ik heb mijn eerste solo ook gedaan vorige zondag. Dat was wel eventjes terug bibberen, maar dat was wel.
1: Dat vraag ik me dan af. Hoe voelt het die eerste seconde dat je echt voor de eerste keer helemaal alleen op jezelf bent aangewezen in de lucht en je valt naar beneden?
2: Ja, je weet wat je kunt. Je hebt ondertussen ook al 9 sprongen gedaan, dus je weet wel dat je wel kunt helpen. Maar ja, dat deed toch graag toen ik de eerste keer naar dat turkje gaan en weten dat er geen begeleider mee komt.
1: Ja, en je hebt ook die macht over je eigen leven in handen. Je weet, als ik hier nu niet aan dat touw trek, dan is het gedaan. Hè. Allee, sorry.
2: Ja, nee.
1: Ziet dat zo niet door je hoofd?
2: Nee, daar staan zoveel veiligheden op.
1: Ja.
2: Als er accidenten gebeuren, is het meestal met de landing. Dus.
1: Ah ja, zo'n enkel breken of dat soort dingen.
2: Ja, bla.
1: Ja, oké. Okay. Allee jong, dan hoop ik voor jou ook dat de zon gaat schijnen. Ik vrees er wel lichtjes voor, maar we hopen met z'n allen met je mee.
2: Dat is volgend weekend, hè.
1: Voilà, het is dat. Allee, goed springen, hopelijk binnenkort.
2: Ja.
1: Salut, hè.
2: Ja.

0: wie was het?
1: Ra, ra, a, a, Roma, Roma, ma, ga, ga, oulala, wat jouw bij romance.
0: Kwart over zeven vrijdag met Lady Gaga en Bad Romance.
2: Nerdland Weekoverzicht met Lieven Scheire.
0: Ja, en deze dag is Lieven er de hele ochtend. Hij gaat ook op verzoek. Jouw wetenschapsvragen zijn welkom.
3: Ja, ze komen nu al vlotjes binnen in de queue-up. Er zijn er echt hele tof van Albert uit de Roeselaren. Die vraagt zich af, als de aarde nu zou stoppen met draaien, wat gebeurt er dan?
0: Echt zo boom, van seconde 1 op seconde 2.
3: Ja.
0: Veel.
3: Miriam uit Lichtaard vraagt zich af, waarom is de lucht overdag blauw, maar rood als de zon ondergaat?
0: Heb ik onlangs nog proberen uitleggen aan mijn dochter van 5.
3: Dat is moeilijk, hè?
0: Iets met het licht dat in 7 kleuren is verdeeld en dat je dan... Ja,
3: het is zo
0: niet gelukt.
3: Ja.
0: Niet gelukt, ja.
3: En Amina uit Puur Sint-Amans die vraagt zich af, kan er eigenlijk iets of iemand sneller reizen dan het licht?
0: We kijken al uit naar dinsdag.
3: Ja.
0: De nummer 1 uit de Q-top 40, de grootste hit van dit moment, komt er zo aan.
4: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
5: Dat's 24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
6: Even stoppen langs de baan. Bij Dats 24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken. En weer verder gaan.
5: Prachtig. Dats 24. Dat is vlot en voordelig tanken.
7: Dats 24.
8: Er gebeurt iets. In jouw straat. In Vlaanderen. Of aan de andere kant van de wereld. En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
9: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
10: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar €1. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
12: 26% op spinazie. Nog eens lekkere spinaziepuree.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
14: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
15: Hurman. Zet de puntjes op de O.
14: Ontdek nu de Hurman Deals voor binnendeuren en lofdeuren. Kijk snel op hurman.be.
16: Vanavond bij VTM. Gespannen zenuwen in de laatste auditieronde van Got Talent. En bij VTM 2 belandt Idris Elba in Parijs voor een groot complot in Bastille Day. Vanavond bij VTM en VTM 2.
17: Maarten en Dorothy.

0: My Body Isn't Ready. 7:58 vanmiddag weten wij of dit de nummer 1 blijft in de Q-top 40. Van 1 tot 4 bij Q.
1: Maarten, ik heb een vraagje. Slaapt jouw hond Bowie bij jou in bed?
0: Nee, het beest is zelfs nog nooit boven geweest.
1: Ah ja, waar mag die allemaal komen in het huis?
0: Beneden.
1: Oké, dat is duidelijk.
0: Beneden mag ze overal.
1: Ah ja, ja, ja. En de tuin en allee, maar tuin. Ze mag ook binnen.
0: Ja, en in het begin was het een beetje raar toen ze door had, toen ze zelf het vliegraam moest open doen.
1: Het?
0: De schuifdeur.
1: Ah ja.
0: Dacht wel, wie komt hier binnen? Dan.
1: Canadese onderzoekers hebben eens gecheckt of mens en hond goed slapen als ze samen slapen. En wat blijkt? Als er één van de twee daardoor slechter slaapt, dan is het de hond.
0: Oh.
1: Het gebeurt in de nacht vaker dat de mens de hond wakker maakt dan andersom.
0: Maar honden worden echt van alles wakker, hè? Een hond kan echt zo heel vredig slapen dat je denkt, amai, die is duidelijk weg en dromen en al. En als je dan één keer zo even recht staat van de zetel of je verzet of je neemt de afstandsbediening, hop, zo mega alert.
1: Voilà. Dus is het dan zo slim om zo'n beest bij je in bed te nemen als die...
0: Oh, dat is sowieso niet slim, denk ik.
1: Dat je ademt, gaat wakker worden.
0: Ja.
1: Nu, ook wel straf, in de meeste gevallen worden hond en mens op hetzelfde moment samen wakker. Dat heeft daar dan iets mee te maken waarschijnlijk. Als de mens wakker wordt, volgt de hond. Het kan ook goed zijn voor de rust als sociale dieren en mensen bij elkaar slapen, wordt de hartslag rustiger en gaan stresshormonen omlaag.
0: Ja, dat merk ik wel. Mijn hond is wel heel relaxed als ik erbij ben.
1: Voilà.
0: Ja.
1: In westerse landen slaapt zo'n 1 op de 4 honden en de helft van de katten bij het baasje in bed.
0: Dat vind ik zot. Dat
1: veel, hè?
0: Veel.
1: Ja.
0: Oké. Ja, ik ga het nooit doen.
1: Waarom niet?
0: Ik vraag mij ook af. Ja, gewoon voor die redenen. En ook gewoon, ik vind dat zo vermoeiend, zo'n beest in mijn bed. Ik vraag me wel af, heeft mijn hond een werkweekritme? Omdat ja, elke nacht word ik wakker om 4 uur en in het weekend niet.
2: Vier op een rij.
0: Ik denk dat eigenlijk wel. Angelica uit Willebroek, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Heb jij huisdieren?
3: Ja, wij hebben een hond, ja.
0: Denk je dat hij zo'n weekritme heeft? Dat hij zo in het weekend weet dat er langer geslapen wordt dan in de week?
3: Dat is moeilijk om te zeggen, maar ik weet wel als mijn partner zo is een dagje niet gaat werken, dat de hond wel staat te janken om 5 uur 's morgens om buiten te willen.
1: En slaapt de hond bij jou in bed?
3: Nee, absoluut niet. Ik heb jarenlang met een hond in bed geslapen en ik vond het verschrikkelijk met mijn ex-man, dus nee.
1: Maar wacht, vond je het verschrikkelijk met je ex-man of met je hond in bed? Of beide?
3: Ja, aangezien dat het ex-man is, hè.
1: Ja.
0: Maar nee.
1: Nee, maar en wat was er dan zo vervelend aan met die hond slapen? Waarom had jij dan zoiets van, nee, dit nooit meer?
3: Vooral het haar eigenlijk. Ik reageer daar nogal fel op met uitslag. Dus ja, ik wist toen ook niet dat het effectief daarvan was. Maar met het nu dus niet meer te doen, merk ik dat het wel een groot verschil is.
0: Jij dacht dat dat gewoon je huid was. Maar het is...
3: dat kan van alles zijn. Hè.
0: Ja.
1: Of zo huisstofmijt, dat kan je ook bijvoorbeeld. Of weet ik veel waar je allemaal... Ja.
0: Het was gewoon de hond. Oh god. Goed, ja. Angelica, we gaan spelen. Je kent het concept. 4 woorden, 4 associaties. Do heeft zo meteen hopelijk 4 dezelfde associaties.
1: Tot zo.
0: En dan win je 1000 euro shopbudget. Zij hoort nu niks van wat we zeggen. Ze luistert naar Q-Fout Radio, dus wij kunnen rustig spelen. Mijn eerste woord is krom.
3: Sorry.
0: Krom. K-R-O-M.
3: Recht.
0: Oké. Satelliet.
3: Planeet.
0: Mosterd.
3: Saus. Uh-huh.
0: En dan web.
3: Spin.
0: Oké. Haal Dorothee erbij.
1: Zwaaien. Yes. Oké.
0: Krom.
1: Recht.
0: Hoppa. Satelliet.
1: Oh. Ruimte.
0: Ah, planeet.
1: Oh.
0: Ja. Daar ging het mis. Ik ben benieuwd wat je bij mosterd hebt.
1: Mayonaise.
3: Dat is ook moeilijk, hè.
0: Ja, saus werd er gezegd.
1: Ja, ik was ook wel aan saus aan het denken. Ja.
0: Een web.
1: Spin.
0: Die is wel juist, natuurlijk.
3: Ja.
0: Dat wil zeggen dat je 2 op 4 hebt. Niet genoeg voor het 1000 euro shopbudget, maar wel genoeg natuurlijk voor de kussensloop en het kussen van Beter Bed. Maak er nog een hele fijne ochtend van.
3: Dankjewel.
0: Salut.
3: Voor jullie ook.
2: With you. Een associatie met beter bed. Oh, ja, beter slapen.
4: Beter slapen, beter leven, beter bed. Q.

0: Goedemorgen. Delphine heeft het korte nieuws. Delphine, die vakbondsactie, hoe gaan wij die voelen vandaag?
1: En vooral als je een tram of een bus wil nemen, dan check je best de routeplanner of de app van de lijn, want maar iets meer dan de helft van de bussen en trams rijdt vandaag. Ook als je in Brussel moet zijn, dan kan je hinder ondervinden bij de bussen en de metro's van de MIVB. Er is in Brussel ook een nationale betoging vandaag. Die trekt van Brussel Centraal naar Brussel Zuid. En later deze voormiddag is er ook protest aan de hoofdkwartieren van de regeringspartijen, want is tegen het beleid van onze regering en de besparingen dat er vandaag protest is. En na het lerarentekort dreigt er nu ook een leerlingentekort. Na jarenlange stijging daalt voor het tweede jaar op rij het aantal scholieren. Het komt doordat er gewoon minder kinderen geboren worden. En daardoor zullen er op termijn al maar meer scholen moeten sluiten. 30 scholen zitten op dit moment in de gevarenzone. Maar het heeft ook wel positieve gevolgen, want dat helpt het lerarentekort weg te werken. En scholen gaan zich ook meer gaan profileren of meer samenwerken. En dat bezorgt ons dan weer een betere kwaliteit van ons onderwijs.
0: Zeer duidelijk. Dag Frank, een hele goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Frank, heb je het gehoord van de Westerse landen, van de honden?
2: Ja, ik heb het gehoord inderdaad.
3: De Westerse landen van de honden.
2: Goh. Ja.
0: Ja, maar ja.
3: Ja, 1 op 4 slaapt bij zijn hond. Helft van de katten ook bij het baasje in bed. Kan wel goed zijn voor de rust. Hartslag gaat naar beneden. Maar vooral dus de hond slaapt eigenlijk slechter. Slapen jouw hond en kat in bed?
2: Nee, ja, dat is zo'n Duitse scheper of wat, dat die gewoon in mijn bed zal slapen.
3: Ja, als je groot bed hebt.
0: Er zijn mensen die dat doen.
2: Ja. Is dat echt, ja?
0: Ja,
2: nee,
0: dat denk ik
2: ook. Die mag, nee, net als bij jou, Maarten, komt hij zelfs niet boven. Dus ja, ja. Die blijft gewoon beneden. Die heeft ook niet de reflex om de trap op te gaan of zoiets. Dus
0: ja.
2: Nee, nou, katten, dat is iets anders. Hè. Dat kan wel eens gebeuren, maar bij ons sowieso niet. Dat is bij de kinderen of zoiets, dat hij nog een keer blijft blijven slapen, dat wel.
0: Dat is zo grappig, hè, hoe dat wij zo van die grenzen zetten voor die kleine puppies. En dat die zich daar levenslang aan houden. Dat is zoals een olifant in een circus vroeger. Als klein kindje, hè, als klein olifantje, bonden ze die aan een stokje. En dan als die mega groot werden, dan bleven die aan dat stokje vastgebonden. Terwijl die dat op dat moment al makkelijk konden lostrekken, dat stokje. Maar ja, als die grens is gezet, die hond die weet, ik ga niet naar boven. Dus die gaat ook niet naar boven, dat komt niet in hem op. Hè.
2: Ja, dat klopt.
0: En zo is het eigenlijk ook met mensen. Maar dat zou ons te ver leiden. Laten we het over het weer hebben, Frank.
2: Ja. Ja, dat is niet zo fameus vandaag. Het is op dit moment op vele plaatsen aan het regenen. Nu, dat is een warm front. In de loop van de namiddag komen we dan in een warme sector terecht, waarbij het nog altijd af en toe wat kan druppelen. Maar het is dan toch iets droger. En s'avonds gaat ook nog het koufront doorheen het land trekken. Dan kan het weer wat feller gaan regenen. Redelijk wat wind ook wel. Weinig zon dus vandaag. En de temperaturen wel, die gaan in het westen van het land richting 18 graden. In het oosten is dat een graad of 14. En dan vanavond is dat koufront. Eventjes tijdelijk gaat het feller regenen. Vannacht vooral gaat het opklaren vanaf de kust. En dan morgen en overmorgen in het weekend. Geen regent weekend, dat zeker niet. We gaan zonnige periode hebben. Maar het is wel licht onstabiel. Dat wil zeggen dat er in de loop van de dag toch een paar plaatselijke buien tot stand kunnen komen. Grootste kans op een bui is voor het noorden van het land. Dus regio's tegen de Nederlandse grens. Ja, echt warm wordt het niet. Hè? Maximaal zal het zo'n 14 of 15 graden zijn.
0: Ja, we hadden daarnet Stijn uit Vosselaar in de show. Die wil uit een vliegtuig springen dit weekend. Dus het zal erom spannen eigenlijk. Hè? Dus soms buien, soms niet.
2: Ja, ik denk als ze qua timing het een beetje bekijken, dat het wel moet lukken, denk ik. Hè. Het is niet gelijk gisteren dat er heel veel buien waren. Het gaat om een plaatselijke bui. Dus ik denk dat het wel gaat meevallen.
0: Oké, top. Dankjewel, Frank. Tot over een uur.
2: Ja, straks.
3: Op dit moment 3 files waar je meer dan 10 minuten moet rekenen. We beginnen met de langste file. Antwerpse Ring richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. Daar is een ongeval gebeurd. En je moet 3 kwartier extra rekenen. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 20 minuten extra. En op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg ook een half uur erbij tellen.
0: Nog voor 8 uur techno op Q Music. Stel je voor, we kijken er naar uit. Eerst Axwell en Ingrosso.
4: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.

0: Maxwell in Brussel. 8:08. Goedemorgen.
1: Muziekbingo. Elke vrijdag een bekende hit in een ander genre.
0: Met Willem, die je misschien nog kent als onze hulpcoach bij The Voice. Goedemorgen.
2: Good morning.
0: Je zit op dit moment in je studio in Kortrijk. Heb je het daar een beetje gezellig gemaakt nu het buiten wat kouder is, Willem?
2: Ja, ik heb het geluk dat mijn studio en mijn huis echt een vibe is in de herfst en in de winter.
0: Een vibe.
3: En hoe komt dat?
2: Het is eigenlijk zo'n beetje een chalet on steroids. Ik weet niet of jullie dat ooit al gezien hebben.
3: Dat moet je echt wel even beschrijven. Een chalet on steroids.
2: Maar alles is gemaakt van hout en zo'n massief hout. En just imagine een sauna, maar dan upgescaled naar...
0: sauna upgescaled naar studio.
3: Ja, jij schakelt ook wel heel vaak hulp in van een leuke artiest, die dan met jou samen iets in elkaar komt knutselen in de studio daar. Maar deze week doe je het alleen. Dacht je dan van ja, al die zangers en zangeressen die gaan altijd met de credits lopen. It's my time to shine.
2: Yes, it's my moment. En we zijn voor techno gaan, wat dat mijn roots zijn natuurlijk in elektronische dansmuziek. En ik doe dat geregeld nog wel een keer met Amber Proz onder andere. En voor Reggie natuurlijk ook. Als voor zijn sportpaleis shows is het ook soms heel stevig. Dus ik dacht van oké, French can call techno, let's go.
0: Ja, ja. De muziekbingo is natuurlijk genadeloos, maar wel heel benieuwd hoor. Want dit is al vrij stevig, vind ik. Als je net wakker bent op vrijdagochtend. Dus als je dat dan in een techno-versie steekt. Wij maken ons in ieder geval klaar om te raven na Bruno Mars.
4: Ah, wel weten, ik ga er nu eens iets confesses, hè. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak, zo intens en zo lekker. Je gelooft dat niet, hè. Oud, jong, dat word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
5: Lekker, echt lekker.
6: Hallo, ik ben Angèle.
7: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
6: Bisous.
8: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
9: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
8: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
9: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
8: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars Aluminium.
9: Vind je vakman op reinaars.be.
10: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
5: Lekker, echt lekker.

0: multitalent. Net 41 geworden. Gisteren Bruno Mars, On My Soul. Judith komt vanavond langs bij Vincent Live. Vorige week rond deze tijd bracht zij Daar gaat ze in een country versie. Vanavond dus bij Vincent Live. En wij zitten al aan een volgende opdracht ondertussen.
1: Muziek Bingo. Elke vrijdag een bekende hit in een ander genre.
2: Producer Willem zit klaar in zijn muziekstudio. De Bingo Molen gaf hem vorige week een gewaagde opdracht. De French Cancan in een technoversie. Willem, je bent er zelfs ziek van geworden van daaraan te werken.
3: Ja, absoluut. Ja, ik heb heel de week met een griep en al een beginnende longontsteking gezeten. Die gelukkig niet echt aan het doorkomen is, heb ik het gevoel. Ik zit ook boordevol medicatie. Dus misschien ligt het daaraan.
2: Ja.
3: Maar inderdaad, die French Cancan heeft me eigenlijk meer erdoor geholpen dan wat anders.
2: Je doet het dus alleen deze week, want er is ook geen tekst op de French Cancan, dus je hebt geen zanger of zangeres nodig. Maar heb je er lang op moeten zwoegen?
3: Nee, eigenlijk totaal niet. Ik vond dat zij zelf super zwaar uit geweest. Eigenlijk is dat gewoon een technoplaat.
0: Ja, en als je zoveel ervaring hebt met techno, je hebt dat inderdaad jaren gedaan, doet het nog, ja, dan kost dat weinig moeite waarschijnlijk.
3: Ik heb mij vooral heel zwaar geamuseerd, omdat ik bij een moment net heb ik echt gewoon spontaan begin lachen, omdat het zo absurd is.
2: Dus voilà, als er nog iemand een beginnende longontsteking heeft, dit is het moment dat je gaat genezen. Gaan de technofans hier blij mee zijn, denk je?
3: I have no idea. Het is ook heel fout, hè, dus let's see.
0: Ja. Oké, goed. Voor iedereen die net wakker is, hè, brace yourself. Nu, het voordeel is, als je niet goed wakker bent, je gaat het zo meteen wel zijn. Laat je innerlijke raver volledig los

0: Hoppa! Fresh Kanka in een techno-versie. Ja. Zeer heftig, maar we zijn wel wakker natuurlijk.
1: Ja, Nicky uit Gingelop die stuurt. Dit schreeuwt toch echt moesbars. Ja, dat zou in de moesbar inderdaad supergoed werken. Ja. En Bjorn die heeft blijkbaar hele goede boksen in zijn auto. Die zegt, ja, met de woofer in de auto. Goedemorgen, amai.
2: Ah, good morning.
1: Inderdaad wel stevig.
0: Is dat boos, stuurt ook wel lachen. Klinkt als een achtervolging van Tom en Jerry. Fantastisch, ja.
1: Heftig, heftig.
0: Die vibe heeft het.
1: Onze bingomolen staat klaar voor jouw volgende opdracht, ja. Willem. En voor de 25e verjaardag van Q zitten er vanaf nu alleen nog maar hits in uit de voorbije 25 jaar in de bingomolen.
0: Ja, extra sfeervol natuurlijk met de verjaardag. Oh. De ballen vliegen hier in het rond.
1: Wacht, hè, komt hij die. Ah ja, nee, zo moet ik hem houden. Ja, maar ja, wacht.
0: Wacht.
1: Is 99 of 66?
0: Ah ja, nee.
1: Dat is wel bepalend,
0: hoe zie je dat? Zat er een puntje onderop?
1: Ja. 99 op de bingo-kaart met de hits.
0: Dat wordt. Watermelon Sugar. Harry Styles. En Watermelon Sugar. Watermelon Sugar. Maar. In welk genre ga je die zingen?
1: Oké. Balletje nummer 40 op de bingo-kaart met genres.
0: 40. Dan zijn wij aangekomen bij reggae. Yo.
1: Watermelon sugar. Hi. Ja, dat is ook makkelijk, hè, Willem.
2: Makkelijk.
0: I got that watermelon sugar.
2: Dat is de pocket.
0: Ja. Wow, ik hoor het nu al. Heerlijk, heerlijk. Oké, dus dat komt helemaal in orde, Willem.
2: Ja.
1: Ah, van raven naar reggae.
0: Ja.
1: Dat is een mooie op. Voilà. Nog heel goed uitzieken, Willem. En heel graag tot volgende week, hè.
2: Ja.

0: tip of you. Hoe cool zou het zijn als Bart Simpson uw tante is? Hè? Dat zou toch cool zijn dat je kan zeggen...
1: Wacht.
0: Bart Simpson, dat is mijn tante.
1: Ja?
2: Welcome to lecture number 8 on the water balloon.
0: Bart Simpson.
2: Yesterday I asked everyone to think of other liquids...
0: Weet je wie dat kan zeggen?
2: ...a balloon with. Water?
0: Sabrina Carpenter.
2: Nelson.
0: Die kon vroeger op school zeggen, ah, Bart Simpson, dat is mijn tante.
2: That could blind someone.
1: Want dit is dus een vrouw die de stem van Bart Simpson doet.
0: Ja, inderdaad, Nancy Cartwright heet ze, geloof ik. En zij doet dus de stem van Bart Simpson. Dus zo.
1: Ma.
0: Dat is een klein wist die datje. Dus ze heeft dat altijd kunnen zeggen. Bart Simpson, dat is mijn tante. Q, Q Music. Welke zender?
2: Q Music?
0: Ja, zeker wel.

0: bij Maarten en Dorothee.
1: Hallo, ik ben Alex Agnew en maandag reik ik opnieuw een Alex Agnew Award uit. En straks...
2: Hoe zou het nog zijn met Roberto Martinez? Pas een tijdje geleden de bondscoach van de Rode Duivels heeft dan Portugal getraind. Wilde daar niet verder doen, omdat hij was gekomen om wereldkampioen te worden. En toen dat mislukte, is hij weggegaan. En op dit moment heeft Roberto dus geen job. Hij zou graag weer in de Premier League werken, in Engeland, maar dat is nog niet gelukt. Wat doet hij dan nu? Wel, vermoedelijk luistert hij naar de muziek waar hij ooit verliefd op werd. Het nummer waar Roberto Martinez ooit voor de eerste keer naar luisterde en meteen verliefd werd. Je zag als het ware de hartjes in zijn ogen. Dat liedje dat Roberto Martinez vol geraakt heeft, dat hoor je net na het nieuws.
3: Bij Zelfbouwmarkt in Ninhoven vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
4: Nee, goeiedag samen. Kan ik helpen?
5: Wel, wij zoeken een keuken.
6: Nee? Maar een grote, want we hebben 5 kinders.
4: Ja. Wel, probeert in deze eens.
5: Ah. Kenji, Kimberly, Britney, Chelsea, Lindsay, komen eten.
4: En?
5: Goeie akoestiek, verkocht.
6: Mogen ze Jackie vergeten?
3: Nu tot 50% korting op Duitse kwaliteitskeukens. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
7: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Goedemorgen, 8 uur nieuws met Delphine.
8: Goedemorgen. Veel hinder als je een bus of tram wil nemen door een nationale actie van de christelijke en socialistische vakbonden tegen de besparingsplannen van de regering De Wever rijden er vandaag 4 op de 10 bussen en trams van de lijn niet.
9: Ook chauffeurs van de lijn gaan mee betogen vandaag. Als je kijkt over de provincies, dan zie je dat ruim de helft overal rijdt. In Limburg rijdt ongeveer 60%, in Oost-Vlaanderen 70%. Maar bijvoorbeeld de kusttram, daar zijn er ook maar 60%.
8: Ook bij de MIVB in Brussel is er hinder. Op de luchthaven in Zaventem zijn 140 vluchten geschrapt en sommige scholen blijven dicht. De vakbonden zelf gaan om 10 uur betogen in Brussel. De Socialistische Vakbond legt uit.
10: We waarschuwen dat ze moeten stoppen met het geld te zoeken in de portemonnee van onze mensen. Ze doen alsof dat die mensen echt een bankautomaat zijn waar ze zomaar het geld kunnen uittrekken, maar het geld zit ook ergens anders. Ze zijn nu de budgettaire gesprekken bezig, vandaar dat we nu onze stem laten horen.
8: En er is straks ook nog protest aan de hoofdkwartieren van de regeringspartijen. Er zal alleen nog maar meer bespaard worden. Premier De Wever zit later vanmorgen weer samen met al zijn topministers over de 10 miljard euro die hij zoekt om zijn begroting op orde te krijgen. Voorlopig blijft dat overleg wel muurvast zitten, hoort collega Isolde van den Einde.
11: Op dit moment zou je kunnen zeggen dat er een soort verlamming heerst. Er is nog geen clash, er is nog geen crash. Maar je voelt wel dat de premier eigenlijk de partijen oproept om hun verantwoordelijkheid te nemen. Heel specifiek heeft hij eigenlijk het Frans Georges-Louis Boucher aangesproken. Van je moet over je taboe stappen, anders komen we zwaar in de problemen.
8: Dinsdag is de deadline van De Wever. Na het lerarentekort dreigt er nu een leerlingentekort. Uit de jaarlijkse telling blijkt dat er voor het tweede jaar op rij minder scholieren zijn na een jarenlange stijging. En meer scholen dreigen daardoor te moeten sluiten. De topman van het katholieke onderwijs verklaart die daling.
12: Als je kijkt naar de geboortecijfers van de voorbije 10 jaar, dan stellen we vast dat we in Vlaanderen iets meer dan 8% minder kinderen hebben die geboren worden in vergelijking met 10 jaar geleden. En dat als je wat vooruitkijkt, dat we vaststellen dat zeker in het secundair onderwijs de komende 10 jaar we ook veel minder leerlingen gaan hebben.
8: Scholen zullen zich daardoor proberen te onderscheiden of meer samenwerken en dat is goed voor de onderwijskwaliteit. In Argentinië eist het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen tot 12 jaar voor de dood van de Argentijnse stervoetballer Diego Maradona. Maradona overleed 5 jaar geleden aan een hartaanval. Hij was 60 jaar. 7 van zijn medische medewerkers staan terecht omdat ze volgens de aanklagers Maradona aan zijn lot overlieten. En Oekraïne en de VS gaan vandaag en morgen in de VS over de oorlog in Oekraïne praten. De Amerikaanse bemiddelingspogingen daarover zaten sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten in februari vast, maar die gesprekken zijn de afgelopen weken hervat. We krijgen veel wolken vandaag. Er is ook kans op wat lichte regen. Het wordt zo'n 19 graden en dit weekend dan geregeld zon, maar ook wel af en toe een bui bij 15 graden. En vier files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Moet je 25 minuten extra rekenen. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 20 minuten extra. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen een kwartier erbij tellen. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook een kwartier extra.
2: Een strijdlied over mentaal welzijn is misschien net wat jij nodig had vanochtend.
7: Music. Maarten en Dorothee.
2: Het is zo eentje die altijd deugd doet, hè.

0: Roberto Martinez was meteen verkocht toen dit zo het Rode Duivelslied werd. Oscar and the Wolf en Warrior. 7 over 8, goedemorgen.
1: Het is vrijdag 9 oktober.
2: Er zijn ook voordelen aan de staking vandaag. Kurt uit Kampenhout die stuurt in de Q-app. Het is heel rustig en stil boven Kampenhout. Nu er geen vluchten zijn boven Brussel door de nationale staking.
0: Even gewoon de vogeltjes. Ja, dat kan ook eens fijn zijn. In een strak, gecontroleerd tempo heeft Remco Evenepoel gisteren de finale van de Ronde van Lombardije verkend. Nog niet in zijn EK-sterrentrui. Die houdt hij voor morgen tijdens de koers. Hij komt aan de start als een van de favorieten.
2: In Noorwegen wordt om 11 uur bekendgemaakt wie dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. Onder andere Nelson Mandela, Barack Obama, moeder Teresa, die hebben die

0: vrouwenvoetbalploeg vandaag. De Red Flames spelen in Leuven tegen Polen. Als Tessa Willaert en co. winnen, dan zijn ze een stap dichter bij het WK van 2027. Wij zijn vooral benieuwd of Olivier de Schacht ernaar zal kijken.
1: En Alex Agnew die staat vanavond voor de tweede dag op rij in de AFAS-dome met zijn nieuwe show No More Heroes. Ik heb hem gisteren nog even gestuurd om hem heel veel succes te wensen. En ik heb ook zo nog antwoord van hem gekregen nog voor de show. En ik dacht, dan moet je toch op het gemak zijn.
0: Ah, echt?
1: Als je nog WhatsAppjes beantwoordt voor je op het podium van de AFAS-dome stapt, dan denk ik dat het oké is met de zenuwen, was mijn analyse.
0: Hij had er wel een goed gevoel over, hè, voor de show.
1: Ja, had hem ook heel veel getry-out. Ja. Ook al in de Arenberg gestaan met zijn try-out en zo. Gregory uit Kontig, die was erbij. Goedemorgen, Gregory.
2: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
1: Ja, je was dan eigenlijk bij de officiële première natuurlijk. Hoe was het?
2: Hij was volledig zichzelf. Hij was dat was echt heel leuk, heel top, heel grappig. Ja, wat je verwacht als je naar Alex Agnew gaat kijken, denk ik.
1: Maar de AFAS-dome, dat zegt hij zelf ook, dat is natuurlijk niet de meest geschikte zaal voor comedy. Dat is heel cool om dat met zoveel mensen samen te beleven. Maar ja, je zit daar in zo'n arena met dan zo'n klein manneke ergens van voor. Hoe was dat?
2: Ja, we hebben het wel vaker zo met grote comedy shows in het sporthuis. Maar ja, hij vult natuurlijk wel met zijn zichzelf heel de zaal. Dat stoort eigenlijk echt niet dat hij in zo'n grote zaal alleen op het podium staat dan. Want ja, hij is natuurlijk heel energiek, heel uit de rem. Dus ja, het was een hele leuke, heel grappige show.
0: Hij heeft tegen mij gezegd, het is een goede show om met uw papa te gaan kijken. Omdat ik hem had gezegd, ik kom met ons vader. En nu ben ik daar toch een beetje zenuwachtig voor. Maar zonder te spoilen, want dat mag je echt niet doen, maar snap je wat hij bedoelt of wat kan ik verwachten?
2: Ik snap volledig wat hij bedoelt.
0: Ja.
1: maar kan je er iets over zeggen zonder te spoilen?
2: Ik weet niet of je papa al eerdere comedy shows van Alex Agnew heeft gezien, maar als hij over Meteor begint, kan je misschien best zijn oortjes dicht doen.
0: Dat is wel een goede tease.
1: Huh?
0: Dat is wel een goede tease.
1: Ja, alleen kan je er iets...
0: Nee.
1: Jawel, Gregory, daar moet je iets meer over vertellen. Nee. Dat is te vaag.
0: Nee, maar niet spoilen.
2: Ik denk dat er nog te veel kindjes luisteren.
0: Oké.
1: Nee, is het zoals dat je tv kijkt met je ouders en er is ineens zo... bloot op tv en het wordt gênant voor iedereen? Is het dat soort gevoel?
2: Ik zal het vergelijken met een ander mopje dat hij maakt. Dat hij zegt van, in de slimste mens heb ik ooit volgende mop gemaakt, maar het heeft de uitzending niet gehaald.
0: Ja, de fans weten wat je bedoelt.
2: Dus hij zei zelf, in Happy Hour zit ik met Meteor in de als gast. En hij zegt, de volgende, Meteor gaat zelf ook kijken, dus het is dus voor alle duidelijkheid. En hij zei, de volgende ontmoeting met Meteor gaat toch een andere dimensie hebben.
0: Ja, dit is wat je krijgt. Hè. Als je vraagt om niet te spoilen, maar toch meer te vertellen, dan krijg je zo'n heel warge uitleg.
1: Oké, maar dan...
2: Ja, ik probeer mijn best te doen.
0: Ja.
1: Ik snap het. Maar dan horen we het maandag wel, als Maarten het ook heeft gezien, als iedereen het heeft gezien.
0: Ik ga het even warrig vertellen.
1: Vermoedelijk. Ik vond Gregory ten opzichte van jou redelijk helder eigenlijk. Maar, vanavond en morgen, Alex Agnew op het podium van de AFAS-dome. Maandag hoor je hem bij ons in de show vanaf 19:30. Dan reikt hij opnieuw een Alex Agnew Award uit. Gregory uit Kontig, nog een hele fijne vrijdag.
0: Hallo, hè.
2: Zelfs voor

0: in de AFAS-dom. En Christophe uit Tiene, die stuurt... Het is ook heel emotioneel, de show van Alex.
1: Oké. Okay.
0: Want we hadden net even Gregory in de show en die...
2: Ja, die was van patch.
0: Het is er niet naast wat hij allemaal zegt, maar een lach en een traan dus.
1: Oké. Q Music
3: Highlights. Over een kleine maand vieren wij de 25e verjaardag van Q. Het slechte nieuws is, mocht Q Music een persoon zijn, was die officieel te oud om op date te gaan met Leonardo DiCaprio. Het goede nieuws is dat we die verjaardag gaan vieren met Q Music Highlights. Een spectaculair gratis lichtfestival in het centrum van Mechelen. Regel dat je erbij kan zijn. Het gaat echt cool zijn. 5, 6 en 7 november. Kom gewoon af. Iedereen mag afkomen. Ook Leonardo DiCaprio. Je weet maar nooit. Leo, you are very welcome.
0: Zo, bij iemand als Leo denk je dat dan toch? Allee, stel nu dat hij oog in oog met je komt te staan. Zou je hem dan toch niet kunnen overtuigen, ook al ben je 36? Vraag je je toch af? Bij zo iemand die zegt, nee, mijn grens is eigenlijk...
3: Ja, dat nog nooit, maar dat zegt hij ook niet, hè.
0: Ja, nee, ja. Maar ja, hij kan het even goed zeggen, hè.
3: Ja,
0: hij kan het even goed in zijn bio op Instagram zetten.
3: Je hebt het mij nog nooit afgevraagd. Ik vraag mij wel af, zou je hem herkennen daar? Want ja, met al die lichtjes in die...
0: Ik zou hem
3: zijn.
0: Herkennen.
3: Oh, ja, okay.
0: Ja. Ook luisteraar Timothy, die viert een jubileum. Al 25 jaar doet hij exact hetzelfde. En hij kijkt daar nog elke dag naar uit.
3: Heeft Timothy dan ook het geheim van een lang en gelukkig leven? Hij vertelt het zo meteen zelf.
4: Kop of munt? Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
5: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen...
4: is wie er mag rijden. Yes, munt.
5: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
6: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen. Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe verder, liever?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
8: Best Imo!
9: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
10: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
11: Oh, was dat?
10: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
11: Ik was nog niet klaar!
10: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
12: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
13: Amai, schoon.
12: Ja, ja.
13: En dat paste binnen jullie budget?
12: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
13: Slim.
12: Prachtige keuken, hè?
13: Ja.
14: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met straffe kortingen. Ego Keukens.
15: De Mistje Dutches van Connections.
16: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
17: Tjoe, dat heb ik gemist.
18: Dus geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
19: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
20: Van het bos tot in de tuin.
19: Zagen.
20: Snoeien.
19: Blazen.
20: Maaien.
19: Meer maaien.
20: En nog meer maaien.
19: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
20: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
19: Stiel. Sterk werk.
21: Ramen, deuren, verandas.
22: Lijnaars Aluminium.
23: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op lijnaars.be.
24: Q. Q Music. Q.
25: Q sounds better
24: with you.
25: Maarten.

0: 8 voor half 9. Goedemorgen en welkom in de vrijdag.
1: Hoe komt het dat de een zonder problemen een super pikante curry eet en de andere ja, het eten eigenlijk al moet staken na één pikant hapje?
0: Ze zijn of haar hoofd in brand staat.
1: Ja, dat echt denk, nee, dit, ik kan niet verder eten. Ik moet hier stoppen. Mm. Dat is onderzocht ja, hoe dat verschil komt tussen verschillende mensen. En het is niet zomaar random.
0: Oké.
1: Okay. Ik ga me daar nog even verder in verdiepen en dan kunnen we het er zo over hebben.
0: 5, 6 en 7 november, dan ben je heel welkom op ons verjaardagsfeest in Mechelen. Q Music Highlights, een spectaculair gratis lichtfestival. Timothy uit Wachtebeke, goedemorgen.
2: Goedemorgen Maarten en Dorazee.
1: Ja, jij viert eigenlijk hetzelfde jubileum als Q dit jaar. Vertel. Ja,
2: inderdaad, ik vier dit jaar mijn 25-jarig jubileum bij ons op school. Ik ben 25 jaar in dienst sinds dit schooljaar.
1: Okay. Wacht, jij klinkt echt jong. Jij, hoe oud ben jij, Timothy?
2: Ik ben 47.
1: Ah, maar ik dacht echt dat we zo'n 30 aan de lijn hadden.
2: Ja, dankjewel, dankjewel.
1: Nee, maar
2: de
1: leerlingen
2: gaan ook altijd vaak maar in de 30. Dus,
1: Maar in je hoofd ben je misschien ook gewoon nog 30 en dan zie je ineens die 25 jaar dienst op de teller staan. Wat doet dat met jou, Timothy?
2: Goh, dat doet wel iets, want denken van, oh, ik word natuurlijk maar ouder en ouder en de leerlingen blijven altijd dezelfde leeftijd natuurlijk. Maar dat houdt je ook wel jong. Dus als je zegt, alle dagen tussen de pubers rondlopen, dat houdt je echt wel jong.
0: Ja, ja, kan ik me voorstellen. 25 jaar geleden zat ik zelf nog in het middelbaar. Ik kan me voorstellen dat voor jou er toch heel wat veranderd is ondertussen.
2: Ja, toch veel meer. Ja, de gsm's natuurlijk komen steeds vaker op. De digitale en sociale media is wel een grote brok die de laatste jaren wel immens wat impact heeft op scholen, op jongeren. En ze worden ook steeds mondiger, laten we het zo zeggen. En ook steeds vroeger. Maar vroeger, ja. Zo de laatste jaar, zo wel wat van de leerlingen waren die steviger uit de hoek kwamen, zijn nu vooral zo leerlingen op het derde, het vierde jaar. Die
1: okay.
2: Zijn al wat,
0: ja, ja.
1: En wat doe jij precies op de middelbare school?
2: Ik werk op het secretariaat als secretariaatsmedewerker opvoeder. En daar heb je dan natuurlijk een stuk administratie die moet gebeuren. Zoals Smart School op punt houden en zo, die digitale platformen. Okay. En daarnaast heb ik ook natuurlijk mijn toezicht in en ben ik ook lid van de cel leerlingbegeleiding hier op school.
1: Oh, wel, dat, ja, dat intrigeert mij echt wat. Want leerkracht zijn, ik heb echt, doordat ik zoveel respect heb voor leerkrachten en wat zij doen, zou ik dat nooit zelf willen doen. Ik zou het echt niet kunnen wat die mensen dag in dag uit doen. Maar zo op een school werken, op een secretariaat, dat zou ik echt nog wel zien zitten.
0: Okay.
1: Zo wat jij doet, Timothy.
2: Ja, ja,
1: wat
2: dat is het leuk.
1: Geheim om dat 25 jaar leuk te vinden?
2: Veel afwisseling in de job. Zoals jij, naast administratie doen we ook nog tal van activiteiten met de leerlingen samen. Ik ga mee naar Griekenland met de laatstejaars. Ik ben jaren mee geweest naar Praag met onze vijfdejaars. Ik doe ook, ja, de dag van de jeugdbeweging had ik ook hier ook mee op school. We gaan mee op abdijbezinning. Zo vroeger ging ik ook mee op sportdag met de leerlingen. Dus heel veel afwisseling in de job maakt het wel uitdagend en leuk om het te blijven doen.
1: En hoe vier je die 25 jaar?
2: Well, ik heb vorige week mijn collega's getrakteerd. Mijn rechtstreeks collega's op het secretariat met een aperitiefschotel en een glaasje bubbels.
1: Oh, hoi, top.
0: Hoi.
1: Ja, en wij trakteren dus begin november in Mechelen. Mogen we jou daar verwachten op ons lichtfestival?
2: Ik ga mijn uiterste best doen om te komen samen met mijn partner en mijn zoontje. Het zou wel leuk zijn dat we daar kunnen langskomen.
0: Dan zien we jou daar tussen de lichtjes in Mechelen. En ja, goed absoluut. Bezig, hè? Nog 25 jaar erbij. Hè?
2: Normaal gezien, als alles goed gaat, nog 15.
0: Oei, ja, maar ja.
2: Ja, vervroegd pensioen, hè. Allee, er kan nog veel veranderen op 15 jaar.
0: Ik wil je bubbel niet doorprikken, maar
1: nee,
0: Bart de Wever luistert mee en he says no. He says no.
2: So be it. Ja. So be it.
1: We nemen het zoals het komt. Timothy,
2: tuurlijk, absoluut.
1: Fijne werkdag op school vandaag.
2: Ja, en van jullie. Een fijne werkdag.
1: Merci, tot dan.

0: Jamie Mella en Baby Doll, een hele goede morgen. Het is bijna 8:30, het mysterie wordt ontsluierd hier live in de ochtendshow.
1: Ja, maar het is nu ook niet... Oh, nu maak ik het weer zo groot, Maarten. Het is toch gewoon interessant, waarom kan de ene mens veel beter tegen pikant eten dan de andere? Delphine, kan jij daar goed tegen pikant eten?
2: Ja, redelijk wel.
1: Ja?
2: Ik zou denken dat dat een beetje gewenning is misschien. Nee, oefenen?
1: Ja, er zit, komt al in de buurt. Frank, ja, maar ja. Weerman Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hallo, kan jij goed tegen pikant?
3: Ik kan heel goed tegen pikant, ja.
1: Oh, amai, dat ja. zeg je zo bijna.
0: Dat is een echte man.
1: Zo.
3: Nee, maar ik eet heel veel. Of enfin, we eten toch vaak Thais, Indisch. En ja, dan is het zo van, hoe pikant moet het zijn? En dan, zeg ik, dan zeggen ze Europees pikant. Zeg, nee, doe er maar iets bij.
0: Oh,
3: ja, ik vind dat heerlijk.
1: En Maarten, jij?
0: Ja. Nee, ik vind dat niet tof, hè, want ik denk dan, ja, er tegen kunnen, dat, vind ik, dat associeer ik niet met eten. Ik denk dan, dat moet toch een beetje lekker zijn, want ze moet hier zo er tegen kunnen.
1: Ja.
0: Dus, niet
3: nee, maar dat is ook lekker.
0: Ja, vind ik, ja.
1: Maar het is dus onderzocht, het is niet zomaar random. Het heeft onder andere te maken met je genen. Vrouwen zijn blijkbaar vaak gevoeliger dan mannen aan pikant.
2: Dus zouden er minder goed moeten tegen zijn.
1: Ja, eigenlijk wel. Maar ja, jij zegt nu wel, ik kan er goed tegen, maar kan je er even goed tegen als Weerman Frank?
2: Nee. Ja, geen idee.
0: Niemand kan er even goed tegen als Weerman Frank.
1: Je leeftijd speelt ook mee. Allee, met ouder worden kan je beter tegen pikant.
0: Dus als je aftakelt eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: En gewenning inderdaad, Delphine speelt ook mee. Wie vaak pikant eet, kan er na een tijdje ook echt wel beter tegen.
2: Dus Frank checkt wel alles af eigenlijk.
0: Dat is wel waar.
2: Hij eet vaak pikant. Dus
4: vind je dat Frank aftakelt? Is dat wat je net zegt?
3: Ja, ik ben ook aan het aftakelen, vooral dat. Ja, ja, ik heb het genoteerd. Het is genoteerd. Ja,
0: ja. Oké, maar goed, weer veel bijgeleerd. Waarvoor dank, Dorothee Douwe. Ik ga er toch van afblijven. Het is niks van mij. Meteen horen we Frank met het weer, maar eerst naar Brussel. Daar staan de vakbonden bij de regeringspartijen.
2: Ja, de Christelijke Vakbond staat met honderden actievoerders aan de partijhoofdkwartieren rond deze tijd. Ze vragen daar overleg over de besparingen van de regering, want daar betogen ze tegen vandaag. Ze gaan eerst bij N-VA en MR en dan naar CD&V Vooruit en Les Engagés. De Socialistische Vakbond die doet het anders vandaag. Die protesteert ook, maar die trekt straks in een mars van Brussel Centraal naar Brussel Zuid om zo te vragen dat de gemiddelde man in de straat niet opnieuw wordt getroffen door besparingen. En net over die besparingen zit premier De Wever deze voormiddag weer samen. Eerst houdt hij nog een paar één-op-één gesprekken, eerst met Vooruit, hoor ik. En daarna is er dan groepsoverleg met alle topministers samen. Dat gaat nog altijd over die begroting. De Wever zoekt tegen dinsdag 10 miljard euro om die begroting in evenwicht te krijgen. Vandaag moet dus blijken of dat mogelijk is om daar dit weekend uit te raken. Dan zouden ze doorgaan tot de finish. Anders moet De Wever mogelijk uitstel vragen voor zijn deadline.
0: Goh, dat zijn toch moeilijke dagen om te werken. En hoe was het vandaag, schat? Oh, nog 10 miljard zoeken tegen dinsdag. Oh.
2: Ja, en ik krijg mijn collega's niet op een rijtje, ze werken niet mee.
0: Nog 10 miljard euro zoeken tegen dinsdag. Oh, Frank, ja. Stakingen bij de lijn vandaag door de vakbondsacties. Jouw dochter gaat naar school met de bus. Is het er goed geraakt of was het dan toch taxipapa vandaag?
3: Het was taxipapa, ja. Ja. Dus ik heb ze moeten voeren. Nee, er waren geen bussen die... Heel bizar op de Leuvense Steenweg. Ik zou denken van Brussel naar Leuven dat dat toch ergens een as is die toch makkelijker te bedienen is. Maar dat was niet het geval. Dus heb ik ze naar Leuven gebracht, ja.
1: En wat doen jullie dan zo samen in de auto? Waar babbelen jullie over? Of?
3: Oh, veel wordt er niet gebabbeld. Nee, het is nog ochtendmodus, hè. Dus,
1: voor wie? Voor jou of voor haar?
3: Ja, voor ons tweeën, moet ik wel zeggen. Het is, nee, maar ja, weet je, ik vind het altijd grappig als wij thuis zijn. En mijn vrouw is dan ook een keer thuis. Dan zegt hij, ja, ik zal speciaal opstaan. Hè, dan kan ik met jullie samen eten. En dan zeggen we ja, met z'n drieën van, blijf gewoon in je bed liggen, want er is geen conversatie. Je praat niet met elkaar.
1: Maar dat is goed, even me-time om aan de dag te beginnen. Daar is ook niks mis mee. Ja.
3: Het is dat. Ja.
0: Okay.
2: Straks is Frank nog blij dat hij met jullie mag babbelen, omdat hij dat toch iets gezegd heeft.
0: Allee, het weer vandaag, dit weekend, Frank.
3: Ja, vandaag een grijze dagje dus met af en toe wat lichte regen, zonder dat het echt grote hoeveelheden zullen zijn. Veel wind ook toch wel bij momenten. En de temperatuur, ja, 18 graden in het westen, 14 graden in het oosten. Vanavond gaat het dan tijdelijk even wat feller regenen. Het is een koufront die doorheen het land trekt. Niet al te lang, want het is een smalle band. Dus na middernacht gaat het alweer opklaren vanaf de kust. En in het weekend geen verregend weekend. Hè. We gaan zonnige periode hebben. We gaan droge momenten hebben. Maar in de loop van de dag wordt het allemaal wat lichtjes onstabiel. Dus er kan altijd wel een bui tot stand komen. Grootste kans daartoe voor de noordelijke provincies. Net wat minder in het zuiden van het land. En qua temperatuur in het weekend komen we uit op ongeveer 14 of 15 graden.
0: Dankjewel Frank. Fijn weekend gewenst en wij horen jou maandag opnieuw.
3: Dat is goed, jullie ook. Hartstikke zeg.
0: Yo.
1: Drie files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen gaat het traag 1-10 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. 25 minuten erbij tellen. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 20 minuten extra. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen ook 20 minuten erbij tellen.
0: Matthias uit Sint-Niklaas stuurt. Misschien moeten de ministers allemaal in groep meedoen aan Euromillions. Als ze dan winnen, is het al een deel opgelost. Maar Matthias, als die mannen 100 miljoen winnen, dan hebben ze 1% van wat ze nodig hebben. Dus ja, dat is nu ook niet, allez ja, niet de oplossing, denk ik dan. Maar goed, don't wanna burst your bubble. Maar het is misschien een idee, we zullen het voorleggen.
5: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder. Dorothee's Doordenker.
1: Geef nooit op wat je gelukkig maakt.

0: Sorry Papi van Topic en Becky G.
1: Luisteraar Björn uit Kortrijk wil er even tussen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Maarten heeft natuurlijk heel veel weetjes als hij artiesten aankondigt of als we een liedje draaien, dan zegt hij, wist je dat al?
0: Ja, vind
1: maar,
0: ik leuk.
1: Maar Björn, je bent toch licht teleurgesteld in Maarten op dit moment?
2: Ja. Iedere keer dat hij Becky G draait, denk ik dan van, zij heeft ook nog meegedaan in die show van de Power Rangers uit 2017 en dat is denk ik nog nooit ter sprake gekomen.
0: Ja, dus elke keer we Sorry Papi draaien van Topic, de Duitse producer en Becky G natuurlijk, dan kondig ik inderdaad Becky G niet aan als ex-Power Ranger. Ik ga gewoon eerlijk zijn, ik had geen idee. Ik wist het niet.
2: Ja, ik heb het zelf eigenlijk ook nog maar recent ontdekt, maar ja.
0: Ja. Dus dat vind je wel een manco in mijn aankondiging. Dus
1: een manco?
0: Een manco, ja. Mag toch moeilijke woorden gebruiken op de radio.
1: Ah, maar ik leer weer iets bij. Wat betekent manco?
0: Een gebrek.
1: Ah ja.
0: Dus een manco in mijn aankondiging.
1: Ja, dankjewel. En welke kleur had Becky G toen ze een Power Ranger was?
2: Zij was de gele Ranger,
1: Greenie. Ah, dat was mijn tweede favoriet vroeger. De roze vond ik de leukste, roze Power Ranger.
0: Man, ik had echt geen idee. Ik wist ook niet dat er films waren gemaakt in 2017. Dat hebben ze dan nog eens geprobeerd. Heeft dat goed? Was dat een goede film?
2: Qua concept, ja, maar de uitvoering was iets minder.
0: Ja,
1: brol dus eigenlijk, bagger. Ja, kijk er zeker niet naar.
0: Dus wat heb je nu het liefst? Dat ik het er nu nog over heb op de radio? Maar ja,
1: het
0: zou lullig zijn.
1: We hebben
0: het er net over gehad. Maar ik beloof bij deze plechtig de volgende keer dat we Sorry Papi draaien, zal ik het op die manier aankondigen. Oké?
2: Ja, is goed.
0: Allee, voilà. Goed, dan kunnen we die teleurstelling wegwassen en wens ik jou nog een hele fijne ochtend.
2: Ja, zelfs voor jullie.
0: Alright, we hadden het net over heel pikant eten en waarom sommige mensen er beter tegen kunnen dan anderen.
1: Ja, Albin uit Vilvoorde die stuurt nog een bericht dat hij vaak noedels eet waar sommige mensen van sterven door de pikantheid.
0: Ja, maar dat is weer zo'n
1: verhaal.
0: Kan
1: toch niet?
0: Maar dat is weer zo van die hond.
1: Maar zal ik hem even bellen?
0: Ja, wel ja, bellen. Ja. Ja. Eerst een liedje zonder refrein, die zijn zeldzaam. En Born en Arne hebben ook de herfst bezongen. Eindelijk herfst, de Q Musical. Komt er ook nog aan voor het foute uur.
3: Q. Of we nu een spelletje spelen. Een feestje geven.
4: Here we go.
3: Of cadeaus uitdelen.
4: In 20.000 euro shopping. Yeah.
3: Bij Q doen we de dingen op onze eigen manier. Dus als we jarig zijn, zetten we de boel graag helemaal in lichterlaaien. Q! Q Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you. Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
5: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
3: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
5: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
3: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
5: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
8: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
7: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
9: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
9: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
12: Van plastic, metaal of drankkarton?
9: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
13: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1+1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
14: Zeg, Karen hier, hè. Ik kom eigenlijk voor een zetel.
15: Oké, 5% korting.
14: Oh, wacht, hè, want die kast vind ik ook wel mooi.
15: 2 meubels, 10%.
14: Oh, zeg, en dat bed?
15: 3 meubels, 15% korting.
14: Ah, dus hoe meer geshopt, hoe hoger de korting.
15: Voilà, 5% op 1 meubel, 10% op 2 en 15% op 3 meubels.
14: Amai, zo wordt rondkijken wel heel verleidelijk.
15: Kom nu naar Mores en profiteer van stapelkorting.
14: Allee, dan ga ik nog wat verder stapelen.
15: Mores in Hulst, verrassend veel woon- en droomplezier.
16: Krevel.
17: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
16: Krevel. Leef beter.
18: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.

0: liedje zonder refrein, die zijn zeldzaam, maar wel heel mooi. Lucas Graham en 7 Years.
1: De ene mens veel beter tegen pikant eten dan de andere. Het staat vanochtend in de krant. Ja, vrouwen zijn vaak gevoeliger. Met ouder worden kan je vaak beter tegen pikant. En wie vaak pikant eet, kan er dus beter tegen na een tijdje.
0: Veel berichtjes in de Q-app. Dat van Albin uit Vilvoorde springt er toch bovenuit. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
1: Wat eet jij heel graag?
2: Ik eet heel graag boeldaknoedels.
1: Boeldaknoedels. Ken ik niet. Ja. Ja, wat moeten we ons erbij voorstellen?
2: Dat zijn dus eigenlijk noedels, maar in heel veel verschillende varianten. Je hebt cheese, maar dan ook eigenlijk de 2x extreme version. Uh-huh. En die noedels, die worden helemaal, dat is dus een rode saus. En daardoor zijn er effectief ook mensen gestorven bij het eten van die noedels, omdat dat heel, heel, heel pikant is.
1: Maar waar komt dat verhaal dat daar mensen van gestorven zijn?
2: Dat is dus eigenlijk oorspronkelijk in Azië geproduceerd, die noedels. Maar daar zit blijkbaar een product in dat extreem pikant is, maar in Europa hebben ze dat nu wel verminderd, die pikantheid. Allee, als ze dat dan importeren. Maar is nog altijd wel heel pikant.
0: Ja, ik ben het hier aan het googlen en ja, uiteraard, je kent hem van de TikTok-challenge, staat erbij. Dus ja, zo is het dan vermoedelijk misgelopen. Ja. Mensen die er heel veel van hebben gegeten en dan... Ja. Allee, jong.
1: Maar jij houdt dus in het algemeen van heel, heel, heel pikant. Is dat altijd al zo geweest, Albin?
2: Niet altijd. Ik ben zelf nu 23, maar ik ben daar bewust mee gestart toen ik 16 was. Ja. Ik wou echt heel graag pikant leren eten, want in het begin, een samurai was al te pikant voor mij. Maar dan ben ik daar echt mee wekelijks en om de 2-3 weken meer en meer pikant beginnen eten. En nu kan ik daar echt makkelijk tegen.
0: Dat klinkt alsof je naar de fitness gaat. Echt zo getraind. Je wou jezelf trainen. Maar wacht, vind je het nu op dit punt lekker of... Heb je geleerd super om het te doorstaan?
2: Nee, echt super lekker. Ik kan nu geen gerecht zonder een tabasco-sausje erbij of iets. Want ik vind gewoon dat het eten 10 keer lekkerder maakt.
1: Okay. En drink je daar dan een glas melk bij?
2: Nee, gewoon water.
0: Amai. Respect, Albin. Respect. Ja, het is niks voor mij. Ik heb geen zin in die training, maar je ziet dus dat het kan, hè. Je kan het dus veranderen.
2: Ja, effectief.
0: Maar dat zei je ook, dus door...
1: Gewenning. Ja, kan inderdaad helpen.
0: Voilà, dus de Samyang Ramen Hot Chicken 2x Spicy.
1: Probeer het vooral niet.
0: Nee.

0: Mumford & Sons, de band die in 2009 bewees dat de banjo ook cool kan zijn, die komen eraan. De laatste werkdag van de week, vrijdag 9 oktober, begin deze week, zagen wij nog blote benen op straat en op het werk. Maar wie vandaag in korte broek of rok over straat loopt, die wordt misschien raar bekeken.
1: Maar je zal wel goed wakker zijn, hè? Zo lekker fris aan de vis, want ja, de herfst is in het land.
0: En ook onze muzikale hofnarren van de show, die voelen dat. Hier hebben wij gewoon nog eens mega veel zin in. Heel veel sfeer richting het Foute Uur.
2: Born en Arne presenteren Eindelijk Herfst, de Q-musical. We krijgen nog een laatste stuiptrekking van de zomer, maar het is onvermijdelijk. De dagen worden korter, de temperaturen kouder, de herfst is in het land. En dat zorgt voor verhitte discussies in menig huishouden.

Ja, en dat is niet alles. In elke zichzelf respecterende brasserie staan de herfstklassiekers weer op de menukaart. Dat wordt weer smullen voor elke

Dan krijg je de rekening en is het tijd voor... Dat wordt genieten. Herfst betekent terugdraaglijke temperaturen, een kleurrijk schouwspel van vallende bladeren en moeder natuur die weer ademt. Want na maanden van aanhoudende droogte en hittegolven

0: toch altijd lachen. Q Music. Zometeen doen we weer van... Kan zoveel deugd doen, hè.
1: Oh, wat is dat hier? Oei.
0: Wat?
1: Oh, bloed uit mijn oren.

een techniek door mezelf ontwikkeld. Dus alle vreselijke gevoelens in je lijf, alle zorgen, alle stress, alles waar je je slecht over voelt, dat kan dus je lichaam verlaten langs de longen, door je mond. Het enige wat je moet doen, is gewoon langzaam luider beginnen zingen. Daar zijn we samen klaar voor. Oké, daar gaan we.

0: je bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, ons huis is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Zeg, schat.
1: Ja?
2: Die badkamer, daar is dat lekker geweest.
1: Oei.
2: Met zijn zwembad. Wat nu?
1: Oh, ik bel direct de makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
4: Goedemorgen, nieuws van 9 krijg je van Delphi.
5: Goedemorgen. Er is vakbondprotest in Brussel. Daar voert de Christelijke Vakbond op dit moment met honderden actie aan de hoofdkwartieren van de regeringspartijen. Ze vragen daar overleg over de besparingen van de regering De Wever, want daar betogen ze vandaag tegen. Net als de Socialistische Vakbond, die houdt straks een mars van Brussel Centraal naar Brussel Zuid om te vragen dat de gemiddelde man in de straat niet opnieuw wordt getroffen door besparingen. De helft van de twintigers die een huis koopt, krijgt daarvoor geld van zijn ouders. Dat is dubbel zoveel als bij oudere kopers, dat heeft het Nieuwsblad bevraagd. En gemiddeld gaat het om een goede 54.000 euro. En dat geeft jongeren veel voordeel, zegt Imotheker Finotheker.
6: Enerzijds kan het zijn dat je een energiezuinige woning kan kopen. Langs de andere kant kan je misschien een voordeliger tarief krijgen. En een derde punt is, ja, als je een hogere waarde ontleent, kan je merkelijk meer interesse betalen.
5: Het wordt voor jongeren ook al maar moeilijker om zonder steun iets te kopen. En bij nieuwe Israëlische aanvallen in de Gaza-strook zijn zeker 7 doden gevallen. Dat meldt de civiele bescherming daar. Het gebeurde bij een droneaanval die een voertuig en een tentenkamp raakte. Er waren ook bombardementen op een appartementsgebouw. Veel wolken vandaag, ook wat lichte regen en het wordt tot 18 graden. Dit weekend dan geregeld zon met ook wel af en toe een bui en dan wordt het 15 graden.
7: En 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen E313 tussen Massenover en Antwerpen-Oost. 25 minuten extra. Enige 10 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. 20 minuten erbij tellen. A12 tussen Aartselaar en Wilrijk ook 12 minuten extra. Op de Antwerpse ring gaat het traag richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Merksem. 20 minuten extra. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 11 minuten erbij tellen. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen een kwartier extra.
4: Een hele goede morgen, bijna weekend. We gaan goed van start op deze vrijdag met het

0: Davina, Marco en Armin van Buuren. Die opent over een kleine twee weken ADE. ADE. Jij natuurlijk als pro-DJ, Dorothee, jij weet dat
1: pro-DJ.
0: Dat Amsterdam Dance Event is.
1: Ja, ja, en als toch vervent Amsterdam-bezoeker weet ik het zeker ook.
0: Het is de hoogmis van de zichzelf respecterende DJ. Daarom ben ik er dus nog nooit geweest, maar ik zou het wel graag eens een keer zien. En de fans
1: om
0: van...
1: eens te kijken hoe het echt moet.
0: Hoe de DJ's dat doen.
1: Voilà, voilà.
0: Ja, ja. En de fans van Dolly Parton zijn blij, want volgende week vrijdag verschijnt een nieuw nummer van haar. Ze had het al opgenomen in 2022. Ja, het is in het kader van een tribute aan de Stanley Brothers. Dat is een tribute album. En zij heeft daaraan meegewerkt. En dat verschijnt nu toevallig volgende week vrijdag.
1: Oh, wow.
0: Dus ook nieuwe muziek van haar. Ook altijd een beetje raar als je overleden bent en er komt nieuwe muziek. Maar ja. 9 to 5. Misschien wel haar grootste classic.

0: Joren hier. Binnenkort doen we Q-Music Highlights in Mechelen. Dat is een spectaculair lichtfestival, maar we missen nog één ding. De DJ die het dak eraf blaast. Stuur mij uw strafste powermix, vol powersongs van de voorbije 25 jaar en verover daarna heel Mechelen op Q-Music Highlights. Hebben we een deal? Drop nu je set op qmusic.be of via de Q-app.
1: Bij Luminous krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over je verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminous.be.
3: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
4: Peren!
3: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
4: Kom, we peren hem!
3: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
5: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
6: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
7: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
8: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
9: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
10: Foodbag, dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
11: Hey, die van ons die lust dan alles hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
10: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Nu bij Zelfbouwmarkt, keukens om in te roepen...
12: Chelsea, Lindsay, komen eten!
10: Of gewoon om in te koken. Nu Duitse kwaliteitskeukens aan waanzinnige nettoprijzen. Kijk op zelfbouwmarkt.be. Hoogstraten aardbeien.
13: Hoogstraten.
14: Over 9:30. Goedemorgen. 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen. E313 tussen Massenhoven en Borgerhout. Een half uur erbij tellen. Enige 10 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. 12 minuten extra. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. 11 minuten extra.
10: 10 vragen. 60 seconden. Verdubbel je loon.
15: We gaan spelen met de Jesse uit Echtegem. Goedemorgen. Hey Jesse, wat doe je van werk?
16: Ik ben onderzoeker bij Scienzano en ik onderzoek overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren.
15: Ah, ken je dan Steven van Gucht persoonlijk?
16: Nee.
15: Ah nee, is dat zo groot?
16: Persoonlijk. Ja, wij zijn met meer dan 1000 werknemers. Ah. Dus ja, nee, ik werk op een volledig ander topic, dus ook op een andere site. Dus ik heb hem nog niet mogen ontmoeten, helaas.
15: In mijn hoofd was dat zo echt 5 man.
17: Man,
15: ik dacht echt zo dat de 5 mensen die COVID onderzoeken, maar ja, dat is natuurlijk onnozel. Oh, Jesse, oké, wat onderzoek je precies?
16: Ik onderzoek hoe dat de omgeving bijdraagt tot de ontwikkeling van overgewicht en obesitas bij kinderen en hoe dat we dus de omgeving kunnen aanpassen zodat gezonde voeding evidenter wordt voor hen.
15: Ja, want wat bedoel je met omgeving? Het is toch gewoon wat je eet? Of trek ik het nu op flessen?
16: Nee, het is inderdaad, je hebt de individuele component wat iedereen zelf beslist om te eten. Maar natuurlijk, gezonde voeding moet beschikbaar zijn in de omgeving. Willen we die keuze hebben om dat te kunnen eten? En ja. Daar werken wij op, om dat meer beschikbaar te maken en tegelijkertijd de ongezonde voeding minder evident te maken.
15: Ja, als je daar als samenleving stappen wil zetten, heb je data nodig natuurlijk. En daar zorg jij voor. Hoeveel verdien je daarmee elke maand?
16: 3.144,56 euro.
14: We gaan al een paar keer deze week, hè, vlotjes boven de 3.000 als het over het netto loon gaat.
15: Ja.
14: Jesse, als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijgt dan op het einde een tweede en laatste keer. En bij een fout antwoord, dan is het afgelopen. Heb je daar van die 1000 mensen ook een paar collega's gesprokkeld voor wat hulp?
16: Nee, ik werk van thuis uit vandaag.
14: Oh, dus je gaat het alleen doen?
16: En mijn man, die zit naast mij.
14: Ah, oké. Maar dat is natuurlijk een gerodeerd team, hè? Dus dat is goede hulp.
15: Ja, oké.
16: Ja.
15: Veel succes. Ik ga aftellen. 3, 2, 1, go.
14: Met welke hit nam Laura Tesoro deel aan het Eurovisie Songfestival?
16: What's the pressure?
14: Welke teamsport wordt gespeeld met een ovale bal die alleen naar achteren mag worden gegooid?
16: Pas.
14: Welke bekende animatiefiguur woont in een ananas diep in de zee?
16: SpongeBob.
14: Hoeveel hoeken heeft een stopbord op de Belgische wegen?
16: Pas.
14: Welke dag van de week is naar de Romeinse god Saturnus genoemd?
16: Maandag.
15: Nee, dat is Mars, denk ik. Maar het is in ieder geval zaterdag.
14: Saturnus zaterdag.
15: Ja.
16: Niks aan te doen.
15: Nee.
14: Niks aan te doen.
15: Ja.
14: Hoe kijkt je man als hij doorheeft dat het voorbij is?
16: Teleurgesteld.
14: Oh. Tuut toch, ja. Helaas. Rugby was nog de teamsport die we zochten. En,
16: ja, dat dacht ik.
14: Ja, ja, en acht hoeken heeft een stopbord.
15: Ja.
16: Ja.
14: Oh nee, jij gaat nooit meer gewoon naar een stopbord kunnen kijken. Jij gaat altijd aan dit moment denken.
15: Ja. En misschien nog zeggen, maandag is vernoemd naar de maan. Dus, ja.
16: Ja. Ja, ik was aan het denken maan en dan Saturnus heeft veel maanen. Maar,
15: Ja, kijk.
16: Nee, oké, geen probleem.
15: Niks aan te doen, dankjewel en maak er een fijn weekend van.
16: Jullie ook.
14: Met €20, hè?
15: Ja.
14: €20 extra, twee juiste antwoorden binnen de tijd. €10 voor jou en €10 voor je man. Jessie, salut, hè?
16: Ja. Ja, daar.

0: Het Foute Uur met Prince en Purple Rain. Je weet het misschien al, Bryan Adams komt naar ons land. Hey! En dat is goed nieuws voor de fans, want eerder dit jaar moest hij zijn optreden op TV Classic afzeggen. Door een medische noodgeval van een bandlid.
1: Ja, luisteraar, Joke heeft nu al zin in dus het volgende optreden.
2: Bryan Adams komt naar de Lokerse feesten. Woehoe!
0: Yay.
2: Summer of 69 is dan ook ons go-to karaoke-nummer van mijn man en mij. Dus ja, we zien dat helemaal zitten dat hij naar de Lokerse feesten gaat komen. Wij zijn ook van Lokeren. Dat wordt super tof, hè?
0: Ja, het is de eerste headliner die ze aankondigen en dat is dus meteen een straf.
1: Ja, let misschien wel op, mocht je al tickets hebben voor Clouseau op 4 augustus, want dat is dus dezelfde dag.
0: Ah, ja, ja. Ja, dat moet je voorzichtig zijn. Ticketverkoop begint zo meteen om 10 uur, dus als je Matthias van den Bul

0: Luister naar Q Foute Radio. Op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app.
1: Hallo, ik ben Angèle.
2: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
1: Bisous.
3: Proximus presenteert.
4: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Nee, dat is Loes.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
2: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
3: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
6: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
3: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Deze radiospot is voor u.
8: Zeker.
7: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk.
8: Pas opgestaan.
7: Al direct weer in slaap valt.
8: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
7: En maar kwijlen op zijn kostuum.
8: Ja, is dat normaal?
7: Nee.
8: Want slapen doet je in je bed.
7: Het is bedtijd.
8: Echt waar.
7: Tijd voor een Sleep Life bed.
9: Sleep Life.
10: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
11: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
12: Hoera, ze zijn er weer.
13: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
12: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
14: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
15: Goedemorgen, nieuws van 10 met Delphine.
16: Goedemorgen. Een groot protest in Brussel. De Christelijke Vakbond protesteert op dit moment aan de hoofdkwartieren van de regeringspartijen tegen de besparingen van de regering. En er komen ook jongeren op straat, specifiek tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Collega Sien de Bruyne.
17: Meer dan 100 leerlingen stonden hier voor de school te protesteren. Met bordjes, maar ook met bommetjes. Vuurwerk hebben ze ook afgestoken. En intussen is net de politie gearriveerd en die heeft eigenlijk met de fiets de leerlingen richting de schoolpoort gedreven. Ik denk dat ze vooral willen vermijden dat het tot geweld komt hier.
16: Straks start er ook nog een betoging van de Socialistische Vakbond. Die trekt van Brussel Centraal naar Brussel Zuid, ook tegen de besparingen van de regering. Er komt een expertenpanel om oncologen te helpen bij moeilijke keuzes over kanker. Vooral patiënten met zeldzame of complexe tumoren worden daardoor geholpen. Dat staat in een kankerplan dat minister van Volksgezondheid Van den Broeke heeft opgesteld. Het moet onder meer helpen te bepalen welke patiënten recht hebben of baat hebben bij dure persoonlijke therapieën. Want niet elk ziekenhuis heeft voldoende expertise om daarover te beslissen. En de helft van de twintigers die een huis koopt, krijgt daarvoor geld van zijn ouders. Dat is dubbel zoveel als bij oudere kopers. Dat heeft het Nieuwsblad bevraagd. Gemiddeld gaat het om een kleine €55.000. En dat geeft jongeren een groot voordeel, volgens Imotheker Finotheker.
18: Enerzijds kan het zijn dat je een energiezuinige woning kan kopen. Langs de andere kant kan je misschien een voordeliger tarief krijgen. En een derde punt is, ja, als je een hogere waarde ontleent, kan je merkelijk meer interesse betalen.
16: Veel wolken en ook wat lichte regen vandaag. Het wordt 18 graden. Dit weekend zowel zon als wat buien bij 15 graden.
15: Op dit moment staan er twee files op de Vlaamse snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen de langste op de E313 tussen Massenhove en Antwerpen-Oost 21 minuten extra. En op de Brusselse binnenring een kwartier extra tussen Strombeek, Bever en Vilvoorde Koningsloo.
14: Music. Matthias van den Bulke.
15: Veel protesten vandaag, maar hier bij Q Music draaien wij op volle toeren. En zeker op vrijdag.

Shakira. En dai dai, het is bijna bye bye werkweek. Hello weekend. En ik ben zeer benieuwd naar jouw weekendplannen. Laat ze maar komen via de app. Die is all yours, dat weet je. Je berichtjes zijn helemaal gratis. Ik moet wel zeggen, hello weekend, nog niet helemaal. We gaan eerst nog samen deze vrijdag tot een goed einde brengen.

0: Sienna Spyro en Great Expectation. Tina uit Beringen die heeft ook Great Expectations voor dit weekend. Ja, ja. Ze gaan met de Rozekes Oostende gaan onveilig maken. Ik vind dat een geniale vriendinnennamengroep. Ja, dus echt de Rozekes. Zo heet het, de vriendinnengroepen. Ja, voilà, fantastisch. Ik ben fan en ik wil eigenlijk ook mee, Tina. Kan ik nog mee? Ah ja. Ja, misschien moet je het eens overleggen in de groep. Eerst krijg je van mij de beste DJ ter wereld.
1: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Pas of nog?
1: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Ben jij het swipen in de dating apps beu en heb je zin om iemand leuk in de wild te ontmoeten? Kom dan naar het topste singlesfeestje van het jaar. Mingle Night op 17 oktober in Antwerp Expo. Breng zeker uw beste wingman of wingwoman mee, want single, dan ben je niet alleen. Alle info en tickets op minglenight.be.
5: Kop of munt? Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design? Vermogen of rijbereik? Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
6: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
5: is wie er mag rijden. Yes, munt.
6: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
7: Heroes World, België's grootste popcultuurfestival voor liefhebbers van films, superhelden, series en games is terug. Ontmoet acteurs zoals Ralph Fiennes uit Harry Potter en The Hunger Games, acteurs uit One Tree Hill en zoveel meer. Ontdek Heroes World op 17 en 18 oktober in Brussels Expo. Tickets en info via heroes-world.be.
8: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
9: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
8: In Libelle naar...
9: De vijf beste looks van nu.
8: In Feeling of naar...
9: De hotste adresjes in je buurt.
8: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
10: Beleef deze kerstvakantie Winter Circus Camille vanaf 19 december in Trixo Arena in Hasselt. Een gloednieuwe show vol muziek en adembenemende acts. Manu van Akker, Ruud Beekmans en Maxime zijn weer van de partij. En wegens succes nu een extra show. Winter Circus Camille. Tickets clubcamille.be. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
11: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Go Yellow!
14: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
15: Dat is goeie business. En pleasure.
14: Info op telenet.be.
15: Ja, dat wordt weer overwerken.
16: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
17: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op €1000.
18: €1000? Ja, dan heb je de chance, waar?
17: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
18: Chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
17: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
18: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
19: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
20: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
19: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
21: Krevel. Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas stof.
22: Krevel. Leef beter.
23: Ramen, deuren, veranda's.
24: Reinaars Aluminium.
25: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
26: Hoi Matthias, ik ben Stefanie, psychologisch consulent in de nieuwe praktijk in Bilze. En dit weekend hebben wij de officiële opening van de praktijk. Dus zaterdag gaan we wat poetsen en zondag is dan de opening met Kava. Dus ik heb er super veel zin in.

Deze week werd hij weer verkozen tot de beste DJ ter wereld. Voor de 6e keer al in totaal. En voor de 5e keer in de afgelopen 6 jaar. David Guetta. Ja, een betere DJ gaan we nooit hebben, denk ik. Repeat. Of niet. Nu is het tijd voor de nieuwe single van Ray Dalton. Een soulzanger, een Amerikaanse zanger, een geweldige zanger, maar dat is mijn mening. Zijn nieuwe nummer heet Go That High. En het nummer gaat over vrijheid, over euforie, kan zeker op vrijdag van pas komen, en even alles achter je laten om volop in het moment te leven. Een warme, krachtige stem en een positieve vibe, maar ik wil vooral ook weten wat jij ervan vindt natuurlijk. Je mag nu je mening sturen, gooi de Q-app open, he's all yours. Stuur repeat of niet voor de nieuwe van Ray Dalton. Dit is Go That High.

0: De nieuwe single van Ray Dalton, Go That High. Repeat, of niet? We gaan eens kijken wat onze luisteraars ervan vinden. Er komt een berichtje binnen van Peggy. Ze vindt het een vrolijke song. Het is absoluut een repeat voor haar. We gaan eens luisteren naar de mening van Debbie.
1: Toch wel een repeatje voor ons. Leuke vibe.
0: Leuke vibe voor Debbie. Veel positieve berichtjes hoor. Ook van Jasper, van Nathalie. Erik heeft het niet gestuurd. Hij vindt het ietsje te eentonig. Het is ook een niet voor Stijn en voor Yara. Maar dat zijn de weinigen die het niet hebben gestuurd. Voor de rest is het bijna allemaal repeat. En van Steven is het op het nippertje. Maar een nippertje, ja, dat is ook net met de hakken over de sloot. Dus het is een repeat voor Ray Dalton. Je hoort hem straks terug bij Vincent Live.

0: Battles. Wat een scherp. Ondertussen is het 10:30 en er zijn nog 2 files van langer dan 10 minuten op dit moment. Op de Antwerpse ring richting Gent schuif je het langste aan tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. 13 minuten extra. En in de richting van Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 11 minuten bij. Maar that's it. Alle leeftijden luisteren naar Q-Music. Joni uit Ardooi luistert, ze is 22. Patrick uit Locristi luistert, hij is er 55. En mijn grootmoeder, mijn mémé Vis, die luistert elke dag. Ja, dus die is op dit moment ook aan het luisteren. En zij is er al een heel mooie 82, zeg. Q-Music.
1: Matthias van den Bulke.
2: Goedemorgen.

0: Of we nu een spelletje spelen. Een feestje geven.
1: Merry Christmas.
0: Of cadeaus uitdelen.
2: 20.000 euro shopping. Yeah.
0: Bij Q doen we de dingen op onze eigen manier. Dus als we jarig zijn, zetten we de boel graag helemaal in lichterlaaien. Q! Q Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival. Met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Relaxed.
4: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Nu bij Zelfbouwmarkt, keukens om in te roepen.
7: Chelsea, Lensie, komen eten.
6: Of gewoon om in te koken. Nu Duitse kwaliteitskeukens aan waanzinnige nettoprijzen. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
8: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Yachim onze laadpalen op poëtische wijze.
9: Eindelijk. Snel en efficiënt. Laden is hier een fluitje van een cent.
8: Mic drop. Dats24. Dat is vlot en voordelig laden.
10: Dats24.
11: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
12: Van plastic, metaal of drankkarton?
11: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
13: Vinden niet dat alles tegenwoordig sneller kapot gaat?
14: Ja, een wasmachine was vroeger voor het leven.
13: Of een boormachine, die gingen vroeger echt veel langer mee. Hè? Of de werkledij bij ons op bedrijf.
14: Ah, maar dan werken jullie niet met blokledder.
13: Huh?
14: Yep, gaat heel lang mee.
0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder. Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot 3000 euro korting en gratis plaatsing.
15: Ego Keukens.
0: Open deze zondag.
16: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar 7,99 euro. Aldi, altijd slim.
17: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
18: Van het bos tot in de tuin.
17: Zagen.
18: Snoeien.
17: Blazen.
18: Maaien.
17: Meer maaien.
18: En nog meer maaien.
17: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
18: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
19: Stiel. Sterk werk.
18: Doe, doe, doe.
17: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
9: Dag gelukkig, dag gelukkig, dag gelukkig.
17: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
9: Ja, dat lukt niet.
17: Etias.
18: Doe, doe, doe, doe.
17: Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigverzekering op etias.be.
0: Q-music.

Kelly uit Temsje heeft een weekendje Nederland gepland. Tof. Haar zoon wordt 14 en dat gaan ze daar vieren. Heerlijk zo, die puberjaren. Mama, doe normaal. Mama, dat is zo boomer van u. Het gaat tof worden. Nee, het gaat wel leuk worden. Ze gaan morgen naar Duinrel. Dat is een vakantiepark. En dan gaan ze zondag samen shoppen. Veel plezier, Kelly. Zometeen je favoriete Nederlanders. Maar eerst gaan we terugkeren naar de 90s. Met deze vette schijf. Dr. Alban. It's My Life.

0: Wat een prachtig nummer. Pijnstiller van Suzanne en Freek. Het was de laatste keer dat je ze hoorde als Q-topschijf, want straks is er een nieuwe Q-top 40 en Joren lanceert elke vrijdag een nieuwe Q-topschijf tijdens de Q-top 40. En bij Vincent Live, straks vieren ze uiteraard het weekend weer met Friday. Je mag jouw weekendplannen achterlaten in de Q-app, je mag ze inspreken en erachteraan mag je een yay gooien, zoals Sandra al gedaan heeft.
1: Hey Matthias, van het weekend komen mijn kleinzoontjes logeren. Yay!
0: Yay! Kleinzoontjes, altijd fijn. Allee, dat lijkt mij fijn, want ja, ik heb er uiteraard nog geen. Ik heb zelfs nog geen kinderen. Maar goed gedaan, Sandra. Merci.

0: De superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Mannekes, bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
4: Wat blief?
3: Bij Gamma krijgen we
5: 25% korting op alle verf.
3: Oh, je weet het al.
4: Ja, ja.
3: Oh, en wat gaan we doen dan?
4: Schilderen natuurlijk.
5: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
3: Nee, nee, zeker niet.
6: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
7: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Joehoe!
11: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
10: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met uw verhuis.
11: Oh my, zalig, merci.
12: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
13: Bepat.
12: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
14: Bijna 11 uur. Goedemorgen, Delphine heeft nieuws.
15: Goedemorgen. Protest in Brussel wordt al maar grimmiger. De socialistische en de christelijke vakbonden protesteren vandaag tegen de besparingen van de regering. Honderden in het zwart geklede jongeren met maskers en helmen mengen zich tussen die betogers. En dat loopt uit de hand. Dat voelt collega Sien de Bruyne letterlijk ter plaatse.
16: De sfeer is hier echt wel gespannen op dit moment. Het is echt een kat-en-muisspel met die politie. Hè. Ze provoceren, ze lopen er naartoe. En nu heeft de politie echt geantwoord met traangas. Mijn ogen en mijn neus, ik voel het heel hard. En iedereen is hier nu weer weggerend. En het is de hele tijd die zenuwachtige sfeer van die jongeren richting de politie die antwoordt.
15: Het zijn vooral scholieren die op straat komen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dieseltanken wordt morgen opnieuw fors duurder. Er komt maar liefst 10 cent per liter bij aan de pomp. De maximumprijs stijgt daarmee tot €2,49 per liter. Dat is de op één na hoogste prijs ooit. Voor een tank van 50 liter betaal je daardoor €5 extra per tankbeurt. Die prijsschommelingen komen nog altijd door de onzekerheid op de oliemarkt door de oorlog in het Midden-Oosten. En er komt een expertengroep om oncologen te helpen bij moeilijke keuzes over kankers. Voor patiënten met zeldzame of complexe tumoren. Dat staat in het kankerplan van minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Dat moet onder meer helpen om te bepalen welke patiënten echt baat hebben bij dure persoonlijke therapieën, want niet elk ziekenhuis heeft daar genoeg kennis over. Veel wolken en wat lichte regen vandaag. Het wordt 18 graden. Dit weekend krijgen we geregeld zon, maar ook af en toe een bui bij 15 graden.
14: Het regent en dan staan er meer files. Sowieso, Brusselse binnenring. Ongeval gebeurt tussen Expo en Grimbergen. Reken daar op een kwartier extra. De buitenring vertraag je vanaf Diegem tot Machelen. 7 minuten daar. Ook tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 7 minuten bijtellen. Dan naar de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Burgerhout 13 minuten extra. In de richting van Nederland vertraag je vanaf Antwerpen Centrum tot Berchem 7 minuten. Dat komt daardoor een ongeval. Ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen 5 minuten bijtellen. Richting Antwerpen, E313, vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost, 12 minuten. Op de E19, vanaf Kleine Bareel tot Antwerpen-Noord, 7. En op de A12, tussen Aartselaar en Kleidalaan, vertraag je op dit moment 6 minuten. Dan nog een file richting Zelzaten, dat is op de ring rond Gent. Tussen Skaldestraat en Gent-Zeehaven moet je 5 minuten bijtellen. Maar op alle andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
17: Music. Matthias van den Bulke.
14: Michael Jackson maakte ooit een Dirty Diana, maar er bestaat ook iets als een Dirty Rihanna. Zometeen.

Deze namiddag om 4 uur de laatste Vincent Live van deze week. En onze virus die verwacht schoolvolk. Zangeres Judith komt langs. Haar debuutalbum is net uit, dus ze zal sowieso veel te vertellen hebben. En ze gaat uiteraard ook zingen. En ik was nu onlangs aan het opzoeken wat ze al allemaal gedaan heeft in haar leven, Judith. Ik was zo, oh ja, interessant tonen. En ik las ergens op het internet dat ze nog het voorprogramma heeft gedaan van Rick Astley.

heeft zangeres Judith effectief het voorprogramma gedaan van Rick Astley. Als jij erbij was, laat het even weten, want ik wil het graag weten. Het staat zo op het internet, maar ja, op het internet lees je heel veel dingen. Ik zou het super cool vinden. Nu, gisteren heeft ze in elk geval sowieso het voorprogramma gedaan van Gavin DeGraw in zaal La Madeleine. If you ask me how I'm doing, I would say I'm doing just fine. Gavin DeGraw, dat is lang geleden, zeg. Robbie uit Merksem die was erbij. Het was een geweldig optreden, laat hij weten. Zowel Judith als Gavin DeGraw waren fantastisch. Allee, Robbie, goed. Fijn, zo op donderdagavond een concertje doen. Zo.

0: Fresh wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
1: Oh, een eekhoorn.
0: Een safari in de jungle.
1: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
0: Of maak van je koffiezet...
1: Voilà, uw koffie.
0: Een professionele espresso-machine.
1: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella... met caramel frappissimo al pistachio... met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
2: Make it extra.
0: Cash, het knasspel van de Nationale Loterij... waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
3: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
2: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Ja, dat was de deur.
3: Ja.
4: En wat nu?
3: Ik bel direct de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: Hoe mag die steek gebakken zijn?
6: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Zoals ze zeggen, hè?
5: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
6: Bleu.
7: De Mistje Dutchess van Connections.
8: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Kuiburi.
9: Doe me, gemist.
10: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
11: Een voorraad kattenbakvulling inslaan. Er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
12: Krevel.
13: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
12: Krevel. Leef beter.
14: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
15: Zo helder als het aquarium van mijn geadviesfonds?
14: Ja.
15: Wauw.
14: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
15: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
14: En daarom sturen we updates over je verbruik.
15: Om de 6 seconden?
14: Nee, 1 keer per maand.
15: Ah.
14: Meer info op luminus.be.
16: Oei.
17: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
18: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
17: Ja, en hoe verder liever?
18: Ver genoeg, maar niet te ver.
17: Ah ja, voor de kinderen.
18: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
19: Dat is Imo!

0: hoor heel veel leuke weekendplannen in onze Q-app. We luisteren naar die van Anke.
1: Goedemorgen, Matthias. Ik ga van het weekend eerst de zaterdag naar mijn paarden. Dan de controle van de bijenkasten doen, de laatste voor het jaar. Zondag ga ik een vriendin gaan helpen met het herorganiseren van haar huis. Woehoe.
0: Amai. Je bent een bezige bij, Anke. Goed. Het kan ook wel verkeren in het weekend soms, zoals bij Amber.
2: Hey Matthias, ik moet het hele weekend werken.
0: Oh.
2: Yay.
0: Oh. Oh, dat is jammer, ja. Ja, maar ja, Boja, er zijn mensen die werken in het weekend, hè. En we zijn daar heel erg dankbaar voor. Dus veel succes, Amber.

0: Jo, een shotje espresso. Zou wel gaan nu, ja zeker. En dan vanavond een ander shotje. Deal? Er staan op dit moment 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring schuift het langste aan in de richting van Gent. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 26 minuten extra. Ook richting Nederland vertraag je vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 13 minuten. En er is een ongeval gebeurd tussen Antwerpen-West en Berchem. Daardoor schuif je er ook 13 minuten aan. Brusselse binnenring, ook een ongeval tussen Expo en Grimbergen. Reken daar op 13 minuten bij. En richting Antwerpen vertraag je ook op de A12 tussen Antwerpen bij Haven en Antwerpen-Noord 11 minuten. Op de E19 vanaf Sint-Job en Goor tot Antwerpen-Noord ook 10 minuten extra. Zeg, als jij een DJ bent en je wil je carrière graag een boost geven, dan ben je bij ons aan het juiste adres. Blijven hangen, zou ik zeggen.
1: Sounds better with you. Matthias van den

0: bijna weekend, mannetjes.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
2: 26% op spinazie. Nog eens lekkere spinaziepuree.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorssel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
3: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very Sure. Zoveel meer dan een alarm.
7: Mannekes!
8: Bompie!
7: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
8: Wat blief!
7: Bij Gamma krijgen we
9: 25% korting op alle verf.
7: Oh, je weet het al.
8: Ja, ja.
7: Oh, en wat gaan we doen dan?
8: Schilderen natuurlijk.
9: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
7: Nee, nee, zeker niet.
10: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
11: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
12: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
13: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
14: NMBS!
15: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
16: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
17: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.

0: Q-Music bestaat 25 jaar en dat gaan we vieren op 5, 6 en 7 november in Mechelen. Dat wordt echt mega nice, sowieso met zotte lichtinstallaties. Je gaat de grootste hits uit 25 jaar Q horen en ook zien. En er wordt ook gestreden.
1: Highlights. DJ Battle.
0: Ja, onze Jore die gaat op zoek naar nieuw DJ-talent. Jonge DJ's nemen het op tegen elkaar op ons podium in Mechelen voor publiek. We zoeken uiteraard ook één winnaar of één winnares. Dus als jij DJ bent en je droomt echt van een DJ-carrière, dan mag je je nu inschrijven via de Q-app of op qmusic.be. En wie weet sta je dan op een dag op Pukkelpop. Zoals deze meneer. Purple Disco Machine stond er afgelopen zomer. Dit is hem met Beat of Your Heart. Goedemorgen.

Louis Capaldi is deze week 30 geworden. Tram 3, ik zou hem eigenlijk willen een berichtje sturen met wat hem allemaal te wachten staat in die 30er jaren. Niet meer kunnen goed uitslapen. Rugklachten, overal zeer. Geen twee avonden na elkaar kunnen uitgaan. Veel meer moeten recupereren en zo. Ik zou het hem allemaal willen zeggen, maar ja, ik heb zijn nummer niet helaas. Dus ja, dat gaat niet, ik kan hem niet waarschuwen. Je hoort hem zo meteen, Louis Capaldi, na MJ.

0: Ciao, Joren hier. Binnenkort doen we Q-Music Highlights in Mechelen. Dat is een spectaculair lichtfestival, maar we missen nog één ding. De DJ die het dak eraf blaast. Stuur mij uw strafste powermix, vol powersongs van de voorbije 25 jaar en verover daarna heel Mechelen op Q-Music Highlights. Hebben we een deal? Drop nu je set op qmusic.be of via de Q-app. Dat's 24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Johan tanken bij ons op poëtische wijze.
1: Tanken bij den Dats. Gemakkelijk en vlot. Zoals 1, 2, 3, pief, poef, pats.
0: Pats. Dats 24. Dat is vlot en voordelig tanken.
2: Dats 24.
3: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
4: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
3: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
4: Aha, chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
3: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
4: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
5: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
8: Peren.
7: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
8: Kom, we peren hem.
7: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
9: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
10: Goedemiddag, het nieuws van 12 krijg je van Delphine.
11: Een goedemiddag. Zware rellen in Brussel. In de buurt van Brussel Centraal wordt een betoging tegen de besparingen van de regering verstoord door honderden in het zwart geklede jongeren met helmen en maskers. Ze gooien met van alles uit protest tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Collega Sien de Bruyne ziet het allemaal gebeuren.
12: Het gaat er echt heftig aan toe. De jongeren, vaak gemaskerd, staan lijnrecht tegenover de politie en ze gooien met glas, met stokken, met balken, alles wat ze vinden. Er staat intussen ook een vuilbak in brand en de politie antwoordt natuurlijk met traangas, maar heeft intussen ook al een aantal mensen, jongeren, gearresteerd.
11: En ze gebruikten ook het waterkanon om de betogers uit elkaar te halen. Diesel tanken wordt morgen opnieuw fors duurder, want er komt maar liefst 10 cent bij per liter aan de pomp. De maximumprijs stijgt daarmee tot €2,49. Voor een tank van 50 liter komt er daardoor €5 bij per tank. Dat komt door de onzekerheid op de oliemarkt door de oorlog in het Midden-Oosten. En de Nobelprijs voor de vrede is uitgereikt. Die gaat naar Navanet Tempilay, een Zuid-Afrikaanse vrouw van 95. Ze is ex-rechter en ex-commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. En ze wordt met de Nobelprijs erkend voor haar enorme moed, omdat ze zich inzette om daders te vervolgen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Vanmiddag blijven wolken en lichte regen elkaar afwisselen. We halen 18 graden. Morgen en zondag frisser, rond 15 graden met zowel zon als af en toe buien.
10: 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest op dit moment. Op de Antwerpse ring verlies je het meeste tijd in de richting van Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Le Grellelaan 31 minuten extra. Ook richting Nederland vertraag je vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 12 minuten. En vanaf de Kennedy-tunnel tot Berchem 10 minuten bij. Ook richting Antwerpen een file op de E313. Tussen Ranst en Antwerpen-Oost 13 minuten extra. E19 vanaf Sint-Joppend-Goor tot Antwerpen-Noord 12 minuten bij. En op de A12 vanaf Oldervliet tot Antwerpen-Noord 10 minuten extra. Maar op andere plaatsen verlies je dus sowieso minder dan 10 minuten chill.
13: Music. Matthias van den Bulke.
10: Wat is voor jou het anthem van de vrijdag? Ik dacht aan Walk the Moon met Shut Up and Dance.

0: Kom aan, hè.
1: Het laatste woord is... huur.
2: Huis?
3: Ja. Come on.
2: Echt?
3: Ja.
0: Hey, goed gedaan, hè.
2: Amai, goed.
0: We zitten op dezelfde lijn.
2: Zalig. Amai,
4: ik dacht dat je appartement ging zeggen. Ik dacht, het is voor u.
5: Ja, ik dacht eigenlijk ook dat Dorothee appartement ging zeggen, maar ze zei wel degelijk huis. Dus het was niet voor u, het was vier op een rij. Maandag zijn Maarten en Dorothee er weer. En spelen ze opnieuw, dan kan jij ook 1000 euro winnen om te shoppen. En weet ook, ze voorzien een troostprijs. Dus als het niet lukt, dan krijg je sowieso iets. Een Maarten en Dorothee kussensloop. En je krijgt ook een hoofdkussen van Beter Bed om lekker op te kunnen slapen.

0: en hun hit Overdrive. Hier bij Q Music krijg je de beste hits en de grootste classics. De hele dag door. Maar soms krijg je van ons ook een specialeke. Er komt zo meteen een symfonisch orkest aan. Om even rust te nemen, vlak voor het weekend. Heel wat violen staan op jou te wachten naar Fleming en Meteo. Q.
1: Of we nu een spelletje spelen. Een feestje geven. Here we go. Of cadeaus uitdelen.
2: In 20.000 euro shopping. Yeah.
1: Bij Q doen we de dingen op onze eigen manier. Dus als we jarig zijn, zetten we de boel graag helemaal in lichterlaaien. Q. Q Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival. Met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
3: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
4: Oh, was dat?
3: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
4: Ik was nog niet klaar.
3: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
5: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
6: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
5: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
6: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
5: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
6: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
7: Hallo, ik ben Angèle.
8: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
7: Bisous.
1: Hoogstraten aardbeien.
9: Hoogstraten.
10: Bij SuperXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar 35 euro. Dat zijn de Prix du Cid deals op SuperXL.be of bij je SuperXL.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Relaxed.
13: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Ramen, deuren, veranda's?
9: Reinaars Aluminium.
6: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
1: Q.
5: Q Music.

0: Tutte en Jack Style. En Jon. Met Turn the Lights Off. De uittocht richting weekend is begonnen. Ik zie dat aan het aantal files die aan het toenemen is. Ondertussen is het 1:30 en er zijn 6 files van langer dan 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je het meeste tijd. Tussen Antwerpen-Noord en Le Grellelaan 24 minuten extra. Ook richting Nederland vertraag je. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten. Vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 17. Ook richting Antwerpen file op de E313 tussen Massenhoven en Wommegem 21 minuten bij. Op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 16. En op de E19 vanaf Sint-Joop en Goor tot Antwerpen-Noord 16 minuten extra. Op andere plaatsen verlies je minder dan 10 minuten. En ik krijg een verzoekje van Leen uit Herentals.
1: Hey, kunnen jullie op de radio eens afroepen dat ze op de autostrade allemaal hun lichten moeten aansteken?
0: Voilà. Leen, dat is bij deze gebeurd. Alsjeblieft, dank u wel. You.
2: Matthias van den Bulk.

0: Precies terug 20 jaar in de tijd. Precies 20 jaar terug in de tijd, zo bedoel ik het. Nate Smith en Fix What You Didn't Break. Guess the song. De laatste Guess the Song van deze week. Dus doe zeker mee, zou ik zeggen. Raad de Q-hit en krijg een shout-out op de Nationale Radio. Dan moet je wel uiteraard het nummer herkennen. Dat is een belangrijke voorwaarde. En het ook inspreken via de Q-app of inzingen. Dat mag zeker ook. Het is vrijdag. Dan is de sfeer al iets wat gelatener of zo. Dus dan mag het zeker. Vandaag zoeken we een prachtig nummer. Ja, echt een prachtig nummer. Uit een al even prachtige film. En ik wil graag van jou de twee artiesten, want het is een duet. En de titel, wie hoor je hier? I'm falling. In all the good times I find myself. Voilà. En een serenade in de Q-app is ook perfect toegestaan. Ik verlang al om het te aanhoren.
1: Bij Zelfbouwmarkt in Ninhoven vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
2: Nee, goeiedag samen. Kan ik helpen?
3: Ah, wel, wij zoeken een keuken.
4: Nee? Maar een grote, want we hebben 5 kinders.
2: Ja, ja. Ah, wel, probeert in deze eens.
3: Ah. Kenji, Kimberly, Britney, Chelsea, Lindsay, komen eten.
2: En?
3: Goeie akoestiek. Verkocht.
4: Mogen ze Jackie vergeten? Zelfbouwmarkt.
1: Bouwen aan je thuis. Nu tot 50% korting op Duitse kwaliteitskeukens. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
5: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek, zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw, met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
8: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
9: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
10: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
9: Ja.
10: Wauw.
9: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
10: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
9: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
10: Om de 6 seconden?
9: Nee, 1 keer per maand.
10: Ah.
9: Meer info op luminus.be.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
12: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
13: Hurman. Zet de puntjes op de O.
12: Ontdek nu de Hurman deal voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op hurman.be.
14: Deze radiospot is voor u.
15: Zeker zij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk.
16: Pas opgestaan.
15: Al direct weer in slaap valt.
16: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
15: En maar kwijlen op zijn kostuum.
16: Ja, is dat normaal?
15: Nee.
16: Want slapen doet je in uw bed.
15: Het is bedtijd.
16: Echt waar.
15: Tijd voor een Sleep Life bed. Sleep
17: Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen. Tijdens de Sleep

Kenia is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour. Q Music.

0: Thomas Gray en zijn Rumors.
1: Guess the song.
0: Shana uit Hamme die zag het niet zitten om het antwoord te zingen via de Q-app. Jammer, Shana. Vind ik jammer. Maar we gaan nog eens luisteren naar de opgave.

0: Ja, natuurlijk ook geen makkelijk nummer om te zingen. Pas op, Maren uit Schoten, die durfde het wel.
1: I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never be the ground.
0: Goed, hè? Goed, hè, ja.
1: Fijne dag.
0: Fijne dag, Maren, sowieso. Ja, gedurfd. Welke twee artiesten zoek ik en met welk nummer? Stefanie.
2: That's Lady Gaga and Bradley Cooper with Shallow from the movie A Star is Born.
0: Amai, goed zo. Zeer goed. Top. Ja, die geeft eigenlijk al de informatie die ik ook wilde geven. We zochten inderdaad de soundtrack van A Star is Born. Prachtige film. En een prachtige soundtrack door deze twee.

0: u meegezongen?
1: Ik heb meegezongen. Het was niet zo goed. Debbie uit Leiden heeft ook meegezongen en die kan echt goed zingen.
2: Dit was Shallow van Lady Gaga. I'm off the deep end, watches a diving.
1: Ja.
2: I'll never meet the ground.
1: Prachtig, en de GPS die stond ook op. Dus dat is goed dat Debbie weet waar naartoe. Wij gaan vooral richting weekend. Aftellen, zometeen met Joren en de Q-top 40. Ik heb nog deze van Alessio voor jou. Fijn weekend straks.

0: 9 uur, goedemiddag. Nieuws krijg je van Delphine.
1: Goedemiddag. In Brussel blijven de vakbondbetogingen uit de hand lopen. Volgens de politie kwamen er eerst zo'n 30.000 betogers op straat tegen de besparingen van de regering. En daarna mengden zich ook honderden jongeren die de besparingen in het Franstalig onderwijs aanklagen en rellen veroorzaken, zegt collega Sien de Bruyne ter plaatse.
2: Het gaat er echt heftig aan toe. De jongeren, vaak gemaskerd, staan lijnrecht tegenover de politie en ze gooien met glas, met stokken, met balken, alles wat ze vinden. Er staat intussen ook een vuilbak in brand. En de politie antwoordt natuurlijk met maar heeft intussen ook al een aantal mensen, jongeren, gearresteerd.
1: En de politie heeft ook al het waterkanon gebruikt. De Nobelprijs voor de Vrede is uitgereikt. Ze gaat naar Navanette Mpile, een Zuid-Afrikaanse vrouw van 95. Ze is ex-rechter en ex-commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. En ze wordt met de Nobelprijs erkend voor haar enorme moed, omdat ze zich extra inzette om daders te vervolgen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. En tennis, Alexander Bloks ligt eruit in de tweede ronde van het toernooi van Shanghai. Hij verloor in 3 sets van een Fransman, de nummer 48 van de wereld. Bloks zelf staat 28ste. Hij mist door zijn verlies een duel met de nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev. Vanmiddag blijven wolken en lichte regen elkaar afwisselen. 18 graden wordt het. Morgen en zondag frisser, rond 15 graden met zowel zon als af en toe buien.
0: 1 minuut over 1, een zeer goede middag. Er staan 7 files op onze snelwegen. Je verliest 10 minuten en meer, onder andere op de Antwerpsring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Daar verlies je 20 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een kwartier. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout staat een defect voertuig. Een kwartier aanschuiven en 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de A12 richting Antwerpen tussen Aartselaar en Jules Moretuslijs een ongeval gebeurt, 20 minuten aanschuiven. En op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een kwartier. Tot slot E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord staat een defect voertuig. Je verliest er nog 14 minuten. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je niet meer dan 10 minuten. Ciao vrienden, zeer goedemiddag. Het is vrijdag, je luistert Q-Music met de ideale soundtrack om richting je weekend te gaan. Dit is de Q-Top 40, de lijst met de 40 beste hits van dit moment. Samengesteld op basis van airplay, streaming, trends op social media en jouw hartjes in de Q-app.
3: Dit is het begin van je weekend. Joren Linssen.
0: Yes, goedemiddag. Fijn dat je luistert naar de Q-Top 40 editie 310 van vandaag, vrijdag 9 oktober 2026. We zetten je weekend in met de 40 beste hits van dit moment. En de komende 3 uur tellen we samen af naar de nummer 1 van deze lijst. We hebben 16 stijgers met een sterkste stijger op nummer 2. 20 dalers, 2 nieuwkomers en ook 2 staanblijvers.
3: Dit was vorige week de nummer 3.

0: inderdaad. Ja, hoe de lijst in elkaar zit, je hoort het zo meteen. Eerst steken we, doe maar even mee. Rechterhand op en we zwaaien van links naar rechts. Doe maar mee. Ja, zwaaien. Het is, we moeten uitzwaaien. Twee hits. Na 33 weken in de lijst liggen Maxime en Babette hoe dan ook eruit.
1: Ooit komt er een dag, dus wacht daarop.
0: En de dag dat het gedaan is voor Bazaar is vandaag na 9 weken
2: 40.
0: Er moet altijd iemand beginnen. And I knew it, Taylor, that it would be you.

0: Shana uit Aarschot stuurt, maar zo zonde dat zo'n topnummer moet beginnen. Laat hij maar opnieuw wat stijgen. Ja, op dit moment het uiterste staartje van de lijst. I knew it, I knew you, Taylor Swift. Maar wie weet sluit ze de lijst ook wel af deze week. Ik kan alleen maar zeggen, haar nieuwste, Patient Zero, is zeer sterk gestegen deze week. Bon, dat is toekomstmuziek. Zometeen een nummer 1 in de lijst. Ja, hier bij ons staat hij op 39, maar dat zal hem Olympisch worst wezen, want in de lijst met de beste DJ's ter wereld staat hij wel gewoon op nummer 1. De winnaar van de DJ Mac Top 100, met andere woorden, hoor je zometeen met Jennifer Lopez en Save Me Tonight. David Guetta komt eraan.
1: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7. Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is louche.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeek?

0: weken en is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij. Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
1: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Verisure, zoveel meer dan een alarm.
3: Zeg Karen hier, hè. Ik kom eigenlijk voor een zetel.
4: Oké, 5% korting.
3: Oh, wacht hè, want die kast vind ik ook wel mooi.
4: 2 meubels, 10%.
3: Oh, zeg, en dat bed?
4: 3 meubels, 15% korting.
3: Ah, dus hoe meer geshopt, hoe hoger de korting.
4: Voilà, 5% op 1 meubel, 10% op 2 en 15% op 3 meubels.
3: Amai, zo wordt rondkijken wel heel verleidelijk.
4: Kom nu naar Mores en profiteer van stapelkorting.
3: Allee, dan ga ik nog wat verder stapelen.
4: Mores in Hulst, verrassend veel woon- en droomplezier.
5: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
6: Peren!
5: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
6: Kom, we peren hem!
5: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
7: Schat, ik zie je graag.
8: Ja, maar?
7: Maar nee, geen maar.
8: Oh.
7: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
9: Hoera, ze zijn er weer.
10: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
9: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro. Lunch Garden.
11: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.

Glenn uit Schilde, Simone uit Lommel en Chloe uit Alkegave hartjes aan Terry Swims. Maar desondanks gaat hij in reverse deze week. Min 5 van 33 naar 38. Zijn fans zouden volgens mij liever hebben dat die vooruit gaan in de tijd. Want op 22 januari 2027, over een paar maanden, brengt Terry zijn nieuw album uit. Ugly gaat dat heten. En op 26 en 27 maart komt hij dan ook naar de AFAS-dome om dat nieuwe album in geuren en kleuren voor te stellen. En zo zijn er verschillende stadiums binnen een carrière in de muziek. Want Terry Swims staat in de AFAS-dome 2 keer. Volledig uitverkocht, hopen we tegen dan. En terwijl speelt de Bausa in de intieme AB-club. Eind deze maand staan ze daar, maar ze hebben grote dromen. Dat hebben ze ons deze zomer nog verteld aan het Q Beach House toen ze daar aanwezig waren. Dus wie weet is de AFAS-dome dichterbij dan ze zelf denken. Magnetic gaat alleszins 2 plekken vooruit.

En zo zijn de eerste vier al gepasseerd met de Bauza en Magnetic op nummer 37. 36 komt eraan. Parapluutje nodig. Niet voor de regen, maar om de tranen op te vangen. Eerst staan er 15 files op onze snelwegen, waar je meer dan 5 minuten verliest. Dus daarom gaan we ons beperken tot de 6 files waar je 10 minuten of meer stilstaat. Antwerpsring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten aanschuiven. Een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West komt daardoor een defect voertuig. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout staat een defect voertuig. Je moet er een kwartier bumperen. Op de E19 richting Antwerpen tussen Sint-Joop in het Goren en Antwerpen-Noord. 16 minuten aanschuiven. Dan gaan we naar de E313. Tussen Massenhoven en Wommelgem moet je een kwartier bijrekenen. En ook nog een kwartier bumperen op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. We gaan verder met twee hits uit de lage landen. En ze belanden ook lager dan vorige week. Lucas en Steve van 30 naar 35. Eerst min 7 voor Aaron Blommaert en Zoe Levi. Dit is Tranen van Goud. Junior.

0: Nog voor 2 uur hoor je de eerste nieuwkomer van deze week. En ook heel veel dalers, want er zijn er 20 in totaal. De enige die niet daalt de komende tijd is Somber. Hij kreeg hartjes van Blake uit Bredene en Elisa uit Heers. En daarom zometeen +1 voor Homewrecker.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
4: Peugeot. Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig. Om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
5: Van plastic, metaal of drankkarton?
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
6: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
7: Oh, een eekhoorn.
6: Een safari in de jungle.
7: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
6: Of maak van je koffiezet...
8: Voilà, uw koffie.
6: Een professionele espresso-machine.
8: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
1: Make it extra.
6: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
9: Wienerberger. Goh, mijn Matjas. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red roze boeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
10: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms en ontvang een geschenkbon voor je droomhuis. Ook open op zaterdag.
11: Wienerberger.
10: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
12: Een voorraad kattenbakvulling inslaan. Er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
13: Nu bij Aldi 1+1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi. Altijd slim.
14: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
15: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
14: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
16: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
14: Doen we wel. Argenta.
17: Zo simpel kan het zijn.
18: Q, de Q-top 40. Nummer 4.

0: mooi.
1: Judith. Speciale week voor haar deze week. Eentje waar ze wel voor gesign-upt heeft, om het zo te zeggen, want ze heeft opgetreden voor haar fans vorig weekend in AB Club en eergisteren in Kafka Concertzaal in Antwerpen. En gisteren mocht ze support act zijn van Gavin DeGraw, een zero-ster uit Amerika. En dat deed ze in La Madeleine, concertzaal in Brussel. Het gaat hard voor Judith. Ze staat deze week op 33 met You Did Not Sign Up For This. Dit zijn Martin Garrix en Ed Sheeran. En zometeen hoor je de eerste nieuwkomer. Eerst repeat it op 32. Stay.

Q-top 40. Soms heb je geen grootse woorden nodig om iets heel groots te zeggen. Soms is het gewoon een blik, een gevoel of iemand die je laat voelen dat je er niet alleen voor staat. En dat is precies waar Berre telkens weer zo straf in is. Hij slaagt erin om met zijn stem recht naar je gevoel te gaan. Of naar je hart. Hij kan het allemaal, de Berre Boy. Deze week komt hij nieuw binnen in de Q-top 40 met Loving Each Other. Een nummer dat ons allemaal eraan herinnert wat echt belangrijk is. Waar het uiteindelijk allemaal om draait. Liefde en er voor elkaar zijn. Loving Each Other komt deze week nieuw binnen in de lijst op 31.

Paris min 7 voor Save Me Tonight. Vijf plekken achteruit voor Teddy Swims. Hij staat dus in reverse met Breakup in reverse.

was voor de Bouwsaan een van de weinige stijgers. Plus 2 voor Merknerk. Was voor Aaron Blommaert en Zoe Levi. 7 plekken achteruit voor Tranen.

de eerste keer Songbird. Het is ook de nieuwste langsgenoteerde met 33 weken. Daar stond Judith, You Did Not Sign Up For This, van 31 naar 33. Daar hoorde je Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It.

De eerste nieuwkomer, Berre en Loving Each Other. I know I'm verder.

0: En de eerste Alex Warren, Emerald Eyes, ga je horen. De Q Top 40.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder liever?
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
4: Dag, Simo.
5: Hallo, ik ben Angèle.
6: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
5: Bisou.
2: Kop.
7: Of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
8: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
7: is wie er mag rijden. Yes, munt.
8: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op ikea.be.
11: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
12: Van het bos tot in de tuin.
11: Zagen.
12: Snoeien.
11: Blazen.
12: Maaien.
11: Meer maaien.
12: En nog meer maaien.
11: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
12: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
11: Stiel. Sterk werk.
13: Go Yellow!
14: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
15: Kijk, hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
14: Info op telenet.be.
15: En wel, ik ga eens gaan kijken.
16: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
17: Ook in mij?
16: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
18: Achter jou staat Xerius.
19: Even bollen met z'n lijf.
20: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Relaxed.
20: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Krevel.
21: Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas tof.
18: Krevel. Leef beter.
22: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
0: Goedemiddag, 1 over 2. Hier is Paulien van Nieuws.
23: Goedemiddag. In Brussel krijgt de politie voorlopig geen vat op de rellen. Honderden gemaskerde jongeren verzamelen zich daar en gooien met flessen, stenen en verkeersborden naar de politie. Die reageert met het traangas en het waterkanon. Collega Sien de Bruyne is erbij.
24: Ik heb jongeren met gigantische kasseien zien gooien naar de politie. Op een gegeven moment heb ik zelfs een politieagent gezien die een groot samurai-zwaard in beslag had genomen. De politie heeft ook al verschillende mensen opgepakt, maar hoeveel, dat kunnen ze op dit moment eigenlijk nog niet zeggen.
23: De vakbondsbetoging tegen de besparingen van de regering De Wever verliep wel rustig. Zo'n 30.000 mensen namen eraan deel. De drie verdachten van de schietpartij in Antwerpen gisteren zijn vrijgelaten. Dat bevestigt de politie. Een vechtpartij in een Airbnb liep daar volledig uit de hand. Daarbij raakten drie mensen levensgevaarlijk gewond. Eén slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. Wat er precies is gebeurd, blijft onduidelijk. Het onderzoek loopt wel verder. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. En in het Midden-Oosten zijn gisteren 3 Saoedische inwoners gedood bij luchtaanvallen op de luchthaven van Riyadh. De Houthi-rebellen in Jemen claimen de aanslag. Het vliegverkeer werd een tijdje onderbroken, maar intussen gaan alle vluchten weer door. Deze namiddag zwaar bewolkt met regen of motregen, maximaal tot 19 graden. Morgen wordt wisselend bewolkt met kans op buien en maximaal tot 15 graden. En zondag en maandag wordt het droger en ook wat zachter, want we halen 18 graden.
0: 2:03, een heel goede middag. Er staan 7 files op onze snelwegen. Je verliest er 10 minuten en meer. We beginnen op de E19 richting Antwerpen. Tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord verlies je een kwartier, komt daardoor een defect voertuig. Op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 10 minuten aanschuiven. En ook 10 erbij op de E300 op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Iets kleiner getal. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout is een ongeval gebeurd. Je staat er een kwartier in de file. En ook 14 minuten aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent dan, Antwerpsring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout, 10 minuten. En op de E313 richting Hasselt nog bumper tussen Massenhoven en Herentals Industrie. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je niet meer dan 10 minuten.
1: Joren Linssen.
0: Ciao, wij gaan lekker door met de lijst. Alex Warren staat klaar na Swedish House Mafia en

minder gescoord op de streams. Maar wel hartjes gekregen van Jill uit Niel en David uit Aalst. En daarom... Savan nog wel min 2 voor Alex Warren en Fever Dream. Zeg, wat denk je? Zo snel mogelijk richting je weekend. Is dat een plan? Zullen we dat afspreken? Ja? Goed, doe jij lekker verder met je werk. Ik zorg voor de resterende 26 beste hits van dit moment. Adela, hoor je na Lost Frequencies.

0: Adela, eend en alleen. Nee, want ze zat nog in Phoenix afgelopen week. En ze kwam vorige week vooral ook nieuw binnen in de lijst. Nu 12 plekken winst. De op 1 na sterkste stijger, eend en alleen, Adela. Dat is goed nieuws voor haar. Het gaat niet zo goed met de Belgen in de Q-top 40. Want de twee afvallers die waren al Vlaams. En de beste Belg in de lijst staat nu zelfs in het tweede deel. Dus onder de 20. Ja, die komt er zo meteen al aan. Op nummer 22. Hij hoort ook Cameron Withcomb en Houston. Q.
1: Of we nu een spelletje spelen. Een feestje geven. Merry Christmas. Of cadeaus uitdelen.
2: 20.000 euro shopping. Yeah.
1: Bij Q doen we de dingen op onze eigen manier. Dus als we jarig zijn, zetten we de boel graag helemaal in lichterlaaien. Q! Q Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival. Met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
3: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
4: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
3: Ja. Kom een keer kijken.
4: Amai. Oh, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-bad inzamelpunt.

0: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
1: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
2: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
1: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
2: Chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
1: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
3: Opgelet, grote renovatiewerken. Want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis ticket met code BILD26 via BILT.living.
1: Nu bij Zelfbouwmarkt, keukens om in te roepen...
4: Chelsea, Lindsay, komen eten!
1: Of gewoon om in te koken. Nu Duitse kwaliteitskeukens aan waanzinnige netto-prijzen. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
5: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
6: Amai, schoon.
5: Ja, ja.
6: En dat past binnen jullie budget?
5: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
6: Ja, slim.
5: Prachtige keuken, hè?
6: Ja.
7: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met straffe kortingen.
8: Eggo Keukens.
9: Ramen, deuren, verandas.
10: Reinhards Aluminium.
7: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinhards.be.
11: Q-music. Dit is de Q-top 40, nummer 24.

0: feestmuziek. Op nummer 23 in de Q-top 40, Juste en Sam Harper, Just a Little. Ja, feestmuziek, omdat wij binnenkort 25 jaar worden. Maar we zijn niet de enige die jarig zijn. Want het is echt bizar. Meteor die viert alweer zijn 10-jarig jubileum. En dat gaat ook gigantisch worden, net zoals bij Q-Music Highlights. Hij heeft ook een plan. Iets later. Dus wij doen het in de herfstvakantie. Hij gaat op 5 mei 2027. Zet dat even heel groot in je agenda als je fan bent van de Joris, want dan gaat hij naar de AFAS Dome. Gaat hij compleet op zijn kop zetten met een waanzinnige show. 10 jaar Meteor. Het is dan exact 10 jaar geleden dat zijn allereerste single uitkwam. Dus ja, reken maar op een avond ramvol nostalgie en keihard meezingen wat Meteor betreft. Samen met zijn vaste liveband, want die komen natuurlijk ook mee en die gaan de ene live hit na de andere op je afvuren. En er is blijkbaar nog nieuws, want er zou muziekloading zijn. Er komt dus opvolging voor Nooduitgang. En dat is misschien ook nodig, want hij daalt er deze week 5 plekken mee.
1: Dat is niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

van 17 naar 22. Oh, jammer. Iets dichterbij, de uitgang, nog niet de nooduitgang. Meteor in de lijst. Vijf files op onze snelwegen waar je 10 minuten of meer verliest. We beginnen op de Antwerpse ring. Daar staat op dit moment de langste. Er is een ongeval gebeurd richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten aanschuiven daar. Een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Dan gaan we naar de E19 richting Antwerpen tussen Sint-Job in Goor en Antwerpen-Noord. 19 minuten aanschuiven. 13 erbij op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de E313 richting Hassel tot slot tussen Randst en Herentals-West nog 18 minuten bijrekenen. Sta je nog ergens anders in de file op dit moment, dan verlies je niet meer dan 10 minuten. Joren Linssen. We zitten bijna in de helft van het koninkrijk van deze hits. Eerst de enige hit uit 2025. En hij stijgt ook nog eens twee plekken. Jonas Blue. En Edge of Desire. 21.

0: Princess voor Swedish House Mafia en Ligi Lee. Happiness is so sad.
1: Nummer 27.
0: De eerste Alex Warren in de lijst, die hoorde Fever Dream.

0: 26. Was er Lost Frequencies plus 2 deze week? Live it all. Een van de sterkste stijgers, Adela, gaat er 12 vooruit.
1: Nummer 24.
0: En dit was de diepste daler, Cameron Withcomb. Min 10.
1: 23.
0: En ook Houston daalde 5 plekken, just a little. De beste Belg, Meteor en nooduitgang.

0: Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
1: Oh, een eekhoorn.
0: Een safari in de jungle.
1: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
0: Of maak van je koffiezet...
1: Voilà, uw koffie.
0: Een professionele espresso-machine.
1: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella... met caramel frappissimo al pistacchio... met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
2: Make it extra.
0: Cash, het knasspel van de Nationale Loterij... waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel. Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
3: Zeg, van het weekend. Een brand bij ons in straat. Die pompier had er nu al nog niet uitgeklapt. Of mijn buren wist nou exact wat er was gebeurd.
4: Kom aan,
5: maar nee, de frituurbrand.
3: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk dan. Dat is waarom dat ik de Gazet lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. Een journalist van de Gazet van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn beuren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazet van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshitradar.
6: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
7: Heroes World, België's grootste popcultuurfestival voor liefhebbers van films, superhelden, series en games, is terug. Ontmoet acteurs zoals Ralph Fiennes uit Harry Potter en The Hunger Games, acteurs uit One Tree Hill en zoveel meer. Ontdek Heroes World op 17 en 18 oktober in Brussels Expo. Tickets en info via heroes-world.be.
8: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
9: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Nummer 19.

Ja, het is vaak zo dat de topschijf als hoogste nieuwe binnenkomt in de lijst. En ik denk in dit geval hadden ze gerust nog wat hoger kunnen enteren. Suzanne en Freek, ze brachten vorige week donderdag hun intiem liedje uit. En dat heet Pijnstiller. En vaak vragen ze dan in interviews, zeg Suzanne en Freek, waar gaat dat nummer eigenlijk over? Ja, bij hen spreekt het gewoon allemaal voor zich. Daar hoeven we geen vragen bij te stellen. En het mooie is dat jij er misschien ook nog iets mee bent met hun mooie nummer over hoe muziek de pijn wat makkelijker te behappen maakt. Pijnstiller staat deze week nieuw in de Q-top 40. Dit zijn Suzanne en Freek op nummer 18.

blij om de stijger van de lijst luid en duidelijk te horen. Kygo, Max McNown, Take Me Back, plus 4 deze week. De Q-top 40. En Miley heeft pijnlijke geschiedenis geschreven, lieve vrienden. Zij heeft namelijk met haar nieuwste album, Bass Persuade, van de gelijknamige hit, bijna een negatief record gevestigd. Dus het album dat vorige week debuteerde op de eerste plek van de Billboard 200, zakte in een week tijd naar de 157ste plek. Dat zijn 156 plekken verschil. 105 plekken verlies. Dat is ongelooflijk. Het is een van de grootste dalingen uit de geschiedenis van de hitlijst voor een album dat op de eerste plek binnenkwam. En volgens Entertainment Weekly zakte alleen Bon Jovi nog verder weg. De band daalde in 2018 met het album This House Is Not For Sale van 1 naar 169. Dus ze is nog niet de slechtste, ons Miley. Sommigen durven ook beweren dat het schrappen van haar achternaam daar wel eens iets mee te maken zou kunnen hebben. Al ben ik ook van mening dat sommige artiesten aan een voornaam alleen genoeg hebben. Miley, Michael, Lady, Ingeborg, of hè. Zometeen Miley, je hoort ook Bruno en Alex. Dit is Emerald Eyes op 16.

0: Min 4 voor Bruno Mars, On My Soul op 14. Zometeen zitten we in de finale van de Q Top 40. Met daarin onder andere Topic en Becky G. Lekker viben op Sorry Papi op vrijdag namiddag. Ook de nummer 3 van vorige week staat nog lekker hoog. Stella Lefty. En de tweede en hoogste notering voor Terry Swims, Mr. Know-It-All.
1: De Q Top 40.
2: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Tuske Media, media bij Carrefour.
5: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Goedemiddag, 3 uur. Nieuws krijg je van Paulien.
6: Een goedemiddag. Aan het station van Brussel-Zuid krijgt de politie voorlopig geen vat op de rellen. Honderden gemaskerde jongeren verzamelen zich daar en gooien met flessen, stenen en verkeersborden naar de politie. Er werd ook een bus helemaal vernield. De politie reageert met het traangas en het waterkanon. Collega Sien de Bruyne is erbij.
7: Ik heb jongeren met gigantische kasseien zien gooien naar de politie. Op een gegeven moment heb ik zelfs een politieagent gezien die een groot samurai-zwaard in beslag had genomen. De politie heeft ook al verschillende mensen opgepakt, maar hoeveel, dat kunnen ze op dit moment eigenlijk nog niet zeggen.
6: De vakbondsbetoging tegen de besparingen van de regering De Wever verliep wel rustig. Zo'n 30.000 mensen namen eraan deel. Op het Italiaanse eiland Sicilië heeft een dubbele tornado zware schade aangericht. De tornado startte als een waterhoos en ging vervolgens aan land. Volgens Italiaanse media raakten 2 mensen gewond toen hun auto in een ravijn geslingerd werd. Zij werden naar het ziekenhuis gebracht. Heel wat gebouwen, auto's en landbouwgronden zijn beschadigd. FIFA-baas Gianni Infantino heeft een concurrent minder. De Canadees Victor Montagliani is geen kandidaat meer om hem op te volgen. Volgens verschillende media zou hij nochtans kans maken om Infantino te verslaan bij de voorzittersverkiezingen in maart. Voorlopig blijft voormalig voetballer Ramon Vega de enige tegenkandidaat. Intussen reist Infantino de wereld rond om stemmen te ronselen. Vooral bij de kleinere voetballanden.
0: Alleen, chance dat hem niet meer meedoet, want stel je voor dat jij elke week deze naam moest doen.
6: Montagliani.
0: Montagliani.
6: Deze namiddag zwaar bewolkt met nog wat regen, maximaal tot 19 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden.
0: Je zou ook denken dat het een Italiaan is, maar het is dus een Canadees.
6: Het is een Canadees.
0: Oké, grazie.
6: Misschien kan jij meedoen, Jore Linssen. Dat is wel makkelijker om uit te spreken.
0: Ik ben nog net niet zo corrupt als Gianni Infantino. Ga lekker hard winnen. Hey, goedemiddag. Er staat wel wat hoor op de Vlaamse snelwegen. Ik ga me beperken tot de files waar je 10 minuten of langer stilstaat. Dat zijn er 6 op dit moment. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Er is een ongeval gebeurd. 20 minuten aanschuiven. Tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West moet je 10 minuten bijrekenen. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne zijn dat er 12. En op de A12 richting Antwerpen tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord een kwartier. Op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 13 minuten. En nog bumperen op de E19 tussen Sint-Job Goor en Antwerpen-Noord. 10 minuten aanschuiven. Sta je ergens anders in de file, dan verlies je niet meer dan 10 minuten.
1: Joren Linssen.
0: Ciao en welkom bij de Finalio. Die wordt geopend door Another and 54 Ultra. Talk to you.
1: Q-top 40. Q-music. Nummer 13.

1 van de 16 stijgers uit de queue op 40. Another 54 Ultra Talk to You gaat van 15 naar nummer 13. Q-top 40. Goedemiddag vrienden, je luistert Q-music met de Q-top 40. Hier hoor je enkel de 40 beste hits van dit moment. Het neusje van de zalm. En zometeen hoor je een nieuwe Q-top schijf. Want die stel ik jou elke vrijdag voor. Traditiegewijs, rond 3:15. Dat is voor zometeen, net zoals Jamie Miller. Babydoll stijgt van 13 naar 11. Maar eerst Ella Langley. Zij gaat een eerbetoon brengen aan the mother of country, Dolly Parton. En met haar een heleboel andere country-iconen, zoals Carrie Underwood. Wordt binnenkort een special opgenomen in Nashville. Een van de country-epicentra natuurlijk van de VS. The Country Music Awards presents I Will Always Love You, a celebration of Dolly Parton. En daar mag Ella Langley, als prille countryster, dus deel van uitmaken, omdat Dolly haar voor haar dood ook nog bezig heeft gehoord en ze was fan van haar stem en performance. Als de grote Miss Parton het al zegt. Choose in Texas valt deze week wel uit de top 10 van 9 naar 12. Dit is Ella Langley. Just when

0: en min 7 voor Bebe Rexha en Faithless. New Religion. De tweede en hoogste nieuwkomer, Suzanne en Freek, onze Q-topschijf van de afgelopen dagen, pijnstillers.
1: Soms

16. Dat was voor Alex Warren en Emerald Eyes. De vrouw die genoeg heeft aan haar voornaam en enkel haar voornaam. Miley, Bass Persuade. Let's go.

0: En twee plekken winst voor Another 54 Ultra. Zij mochten de finale openen met Talk to You. De nieuwe country girl in town, Ella Langley. Choose in Texas.
1: She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room.
2: Nummer 11.
0: Was voor Jamie Miller, hij stijgt twee plekken met Baby Doll van 13 naar 11. Het is exact 3:15, tijd voor de nieuwe topschijf. Dat is er eentje waar de maskers afvallen en de spiegel je grootste vriend wordt. Het is wederom een zeer intiem en persoonlijk nummer. Dit keer niet van Suzanne en Freek, zoals de afgelopen week. Wel van Daddy Swims. Met één hoofdvraag. Namelijk, een perfecte man, een perfecte persoon te koer. Bestaat die eigenlijk wel? Iemand die altijd de juiste dingen zegt. Die nooit fouten maakt en bij gevolg dus ook nooit spijt heeft. Ja, nee, die bestaat niet. En Teddy Swims weet dat als geen ander, dat dat gewoon een illusie is. En dat maakt het voor hem ook zo herkenbaar. Hij durft ook zijn imperfecties te tonen. Met Perfect Man laat hij horen dat je niet perfect hoeft te zijn om iemand graag te zien of graag gezien te worden. Is het nummer zelf perfect? Ah, wel ja, bij benadering wel, hè, want anders zouden wij er de komende 7 dagen onze

0: Melissa uit Londerzeel zegt, Terry Swims is toch zo'n topper. Wat een stem en zoveel ziel in zijn nummers. Aftellen maar naar maart, want dan staat hij in de AFAS-dome. Affirmatief. Perfect Man is deze week onze topschijf. Zometeen duiken we de top 10 binnen van de Q-top 40. En daar is wel wat veranderd. Maar of we ook een nieuwe nummer 1 hebben, hoor je zo.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Relaxed.
2: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
5: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
4: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
5: Chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
4: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
5: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
7: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in rijke Vorssel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
9: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
10: Dag gelukkig.
9: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
10: Ja, dat lukt niet.
9: Etias. Nu min 20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
11: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
12: Een voorraad kattenbakvulling inslaan. Er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
13: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
14: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
15: Maar alleen nee, mama.
13: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
16: Ben jij het swipen in de dating apps beu en heb je zin om iemand leuk in de wild te ontmoeten? Kom dan naar het topste singlesfeestje van het jaar. Mingle Night op 17 oktober in Antwerp Expo. Breng zeker uw beste wingman of wingwoman mee, want single, dan ben je niet alleen. Alle info en tickets op minglenight.be.
17: Zeg, dat is precies nog altijd dezelfde werkbroek van vorig jaar.
18: Oh ja, dat is blokleider. Gaat lang mee, hè. Heel lang. Maar echt heel lang, hè.
19: Het is maar een 20 seconden spot.
17: Ja, maar dat is inderdaad wel een heel sterk merk.
18: Ja, heel sterk, hè.
4: Blokleider. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokleider.be. Je schrijft blokleider.
20: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
21: Achter jou staat Xerius. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
22: IKEA.
21: Voorwaarden op IKEA.be.
23: Hoera, ze zijn er weer.
24: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
23: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro. Lunch Garden.

Je goeie punten naar deze week. Min 6 van 3 naar 9. Wrijf het er nog eens in, Linsen. Stella Lefty en Boston. 1 plek hoger. Ook, verlies. Min 2 voor DJ Goja en Jason Derulo. Dit is Mitch.

0: Chicos y chicas, het is 6:30. 6 files op onze snelwegen. Je verliest 10 minuten en meer, onder andere op de Brusselse binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Leonard. Daar is een ongeval gebeurd, je verliest er 30 minuten. Dat is de langste file. Verder op de E313 richting Hasselt tussen Massenhoven en Herentals-West is een kwartier aanschuiven. Antwerpsring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. 14 minuten erbij. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne 10 minuten. Richting Nederland aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een kwartier. En ook nog bumperen op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen. Oost. Als je nog op een andere plek in de file staat op dit moment, dan verlies je niet meer dan 10 minuten.
1: Joren Linssen.
0: De nummer 1. We kunnen die bijna aanraken. Nog 6 nummers te gaan. Voor we op bestemming zijn. Sienna Spyro lost de hoge verwachtingen in. Ze stijgt 4 plekken. Dit is Great Expectations.
1: Nummer 7.

0: Dat was Cat's Eye op nummer 6. Stonden die vorige week niet op nummer 2 horen? Zeker wel. Ze zijn 4 plekken gedaald. Dat betekent dat de nummers 1, 2, 3, 4 en 5 toch een beetje anders zijn dan vorige week. De top ziet er een beetje anders uit. Want Stella Lefty bijvoorbeeld, nummer 3 van vorige week, staat nu op 9. Hebben we misschien ook een nieuwe nummer 1? Wie maakt er nog allemaal kans op die eerste plek? Ik overloop in alfabetische volgorde. Shakira is een kanshebber met Die Die. Stond daar al 13 weken in het verleden. Misschien is dat nu ook niet meer nodig dat we dat opnieuw doen. Maar goed, je weet maar nooit. De huidige nummer 1. Al 4 weken bovenaan. Somber, my body isn't ready. Om te vertrekken van die eerste plek. Ofwel, dat gaan we zo meteen merken. Zeg, en Taylor Swift? Ik zei het al, die is zeer sterk gestegen. We hebben ze nog niet gehoord. Wie weet wel, naar nummer 1. Ook Teddy Swims maakt nog kans. Was zojuist de Q-topschijf met Perfect Man. En Temper City, die hebben we ook nog niet gehoord. Wie staat waar in de top 5 van de Q-top 40? Je hoort het binnen dit en een minuut of twee.
1: Hoe mag die steek gebakken zijn?
2: Gebak bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch? Hè? Rosé, zoals ze zeggen. Hè.
1: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
2: Bleu.
3: Deze radiospot is voor u. Zeker. Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
4: Pas opgestaan.
3: ...al direct weer in slaap valt.
4: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
3: En maar kwijlen op zijn kostuum.
4: Ja, is dat normaal?
3: Nee.
4: Want slapen doet je in uw bed.
3: Het is bedtijd.
4: Echt waar.
3: Tijd voor een Sleep Life bed.
5: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
6: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
7: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en jonagoldappelen, win je thuis.
8: Peren!
7: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
8: Kom, we peren hem!
7: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
9: Nu bij Zelfbouwmarkt, keukens om in te roepen...
10: Chelsea, Lenzi, komen eten!
9: Of gewoon om in te koken. Nu Duitse kwaliteitskeukens aan waanzinnige nettoprijzen. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

De top 5 van de Q-top 40 die je deze week met een woeste orkaan kan vergelijken, blijft Shakira onaangeroerd op nummer 4 plakken met Dai Dai. Nog 3 nummers in de lijst. Een top 3 met misschien wel een nieuwe nummer 1. Of niet? We beginnen bij 3 en daar staat deze week Temper City. 2 plekken omhoog, van 5 naar 3. Dit is Self-Aware.

0: zichzelf in de top 3 gebonjourd. Temper City, Self-Aware, van 5 naar nummer 3. We hebben nog 2 hits. We hebben nog Somber, My Body Isn't Ready, de nummer 1 van de voorbije 4 weken. Maar ook Taylor Swift en Patient Zero, die vorige week op... Wat was het? Waar is ze vorige week binnengekomen? Oh joh, op nummer 16. Die zijn we ook nog altijd niet te horen gekomen. Bon, het is heel simpel. Horen we zo meteen een viool, dan is Taylor de nummer 2. Horen we een piano, dan is Somber gezakt van 1 naar 2. Bon.
1: 2.
0: Deze viool is niet van Somber, maar van Taylor. Wat een prestatie. Van 16 naar 2. 14 erbij voor Patient Zero.

0: De sterkste stijger op nummer 2, Taylor Swift, Patient Zero.
1: De Q Top 40, overzicht. Nummer 10.
0: De top 10 werd geopend door Topic en Becky G, Sorry Papi. Van 3 naar 9, Stella.

Daar stond Terry Swims 2 plekken hoger dan vorige week. Nummer 4. Bleef nummer 4 voor Shakira, Burna Boy en Die Die. Temper City, 2 plekken winst. Met Self-Aware.

0: 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldieprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
3: Hurman. Zet de puntjes op de O.
2: Ontdek nu de Hurman Deals voor superisolerende voordeuren. Kijk snel op hurman.be.
4: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
6: Goedemiddag. Bij de rellen in Brussel heeft de politie al zeker 21 mensen opgepakt. De meeste zijn minderjarig. Vermoedelijk loopt de teller nog op. De politie speelt een kat-en-muisspel met de relschoppers die vernielingen aanrichten. Collega Maarten Knuts staat aan Brussel-Zuid.
7: In de ene straat zien we deelsteps, elektrische fietsen die in brand zijn gestoken. We zien ook echt een spoor van vernieling al. Hè. Verschillende bussen van de MIVB waar de ruiten zijn ingeslagen met hamers, met stokken en het glas dat ernaast ligt op de grond. De politie probeert de situatie wat te bekoelen, maar daar lijkt het op dit moment nog niet in te slagen.
6: De politie heeft ook al het waterkanon en traangas ingezet. De relschoppers kaapten onder het mom van scholierenprotest de Nationale Actiedag van de vakbonden. Die trokken ook naar Brussel tegen de besparingen van de federale regering. Op het Italiaanse eiland Sicilië heeft een dubbele tornado zware schade aangericht. De tornado startte als een waterhoos en ging vervolgens aan land. Volgens Italiaanse media raakten twee mensen gewond toen hun auto in een ravijn werd geslingerd. Zij werden naar het ziekenhuis gebracht. Heel wat gebouwen, auto's en landbouwgronden zijn beschadigd. En in het tennis stoot Elise Mertens door naar de halve finales op het toernooi van Peking. Zij versloeg de Poolse nummer 9 van de wereld, Swiatek, in de kwartfinales in 2 sets. Eerder stuntte Mertens ook al tegen de Amerikaanse Coco Gauff, dat is de nummer 4 van de wereld. Deze namiddag zwaar bewolkt met wel nog wat regen, maxima tot 19 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden.
5: 12 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent tel je 50 minuten bij van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Richting Nederland 3 kwartier extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent E313 36 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de A12 een kwartier van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Brusselse Beenring 12 minuten van Machelen tot Diegem en 24 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Leonard. Brusselse Buitenring 20 minuten van Diegem tot Machelen. 16 minuten van Wezen-Meekoppen tot Diegem en 10 minuten van Grimbergen tot Jetten. Op de A12 richting Brussel tel je 13 minuten bij van Wolvertem tot Strombeek-Bever. Op de E19 10 minuten van Vilvoorde tot Machelen. Sta je bij een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten. Voelt u het ook tot in uw kleine teen en van achter aan uw nekvel. Het is vrijdag, dames en heren.
4: Vincent Live.
5: En dat wil zeggen dat we naar goede gewoonte een vrijdaggast hebben. Iemand die een uurtje mee komt radio maken. Vorige week was dat een Vlaamse zanger, namelijk Meteor. Deze week is dat een Vlaamse zangeres.
6: Namelijk?
5: Ga ik zo meteen vertellen.

0: Het is quasi klokslag 4:10 op vrijdagnamiddag. Let's go dus. Vincent. Ik heb het gevoel dat deze week 3 maanden geduurd heeft. Echt, als ik mijn agenda opzoek en kijk naar wat ik maandag gedaan heb, namelijk die aankondiging van 25 jaar Q op de Grote Markt van Mechelen.
1: Ah ja, dat was deze week.
0: Dat voelt echt een half jaar geleden. Het was ook letterlijk een ander seizoen, want het was 25 graden en er was mist.
1: Ja.
0: Dus het heeft niks te maken met hoe het er vandaag uitziet. Maar gewoon, het is al lang geleden. Maar heeft iedereen dat? Of is dat individueel?
1: Ik voel het ook wel zo aan.
0: Ja. Want soms heb je ook van die weken dat je denkt, oh, het is al donderdag. Ik dacht dat het dinsdag was.
1: Ja, nu duurde het wel lang. Het
0: duurde lang, hè? Dus even in die groep gooien hoe dat het bij jou precies zat. Was het een snelle week, was het een trage week of was het gewoon een week? Zeer benieuwd. Maar er zijn positieve dingen. Straks Music Match, Friday Edition. Dol thema, we gaan terug naar de zeros. Er moet gebattled worden in de Cliché Clash. Ook leuk. Vooral voor ons mannen, want wij moeten even punten halen. En we krijgen bezoek vandaag van Vlaams-Nederlandse singer-songwriter Judith, die je kent van dit. Self-made woman. Zij heeft de nieuwe single You Did Not Sign Up For This. Zij zingt over zichzelf, hè? You Did Not Sign Up For This.
1: Amai, ja.
0: Ah ja. Maar. Er is nieuwe muziek, dames en heren, dat ik graag aan jou wil laten horen. Een nummer dat vandaag is uitgekomen en dat ik nu voor het eerst op je muziek ga draaien. En ik kan hem al verklappen dat het niet de laatste keer zal zijn. Maar het is weer bonk op de vraag die ik u hoor stellen. Niet echt horen, maar horen denken. Is natuurlijk wie heeft nieuwe muziek uitgebracht waar ze bij Q zo enthousiast van zijn? Wel, het is een man die zijn strepen reeds verdiend heeft. Daarom dat we er zo enthousiast over zijn. En een man die op de radio is bij ons. Elke zaterdagavond om middernacht, dus technisch gezien zondagochtend. Het gaat over Lost Frequencies.
2: Hey Vincent, Lost Frequencies hier. Vandaag is mijn nieuwe single uitgekomen en ik ben echt mega excited om dit te laten horen op Q Music. Goedjes.
0: Wat ik ook zo top vind aan Felix, terwijl Lost Frequencies, is, maak dan dit sirentje om reclame te maken. Vergeet hij de titel van het nummer te zeggen.
3: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Don't Forget heet het dan ook.

0: Het was hier voor ons een bijzonder lange week, wat niet per se negatief hoeft te zijn, maar gewoon als we terugdachten aan waar we maandagochtend mee bezig waren, de aankondiging van Q-Music Highlights, het lichtfestival dat we in Mechelen gaan doen naar aanleiding van de 25e verjaardag van Q-Music, dan leek het alsof we onze memoires aan het schrijven waren. Zo ver geleden voelt dat. Bij Tim omgekeerd. Het is echt een snelle week. Als ik zie hoe snel mijn dochter groeit, zal je nog wel ondervinden. En dan stuurde je een foto door van de eerste stapjes die zijn dochter zet.
1: Oh.
0: Het zijn ook letterlijk de eerste stapjes, want het zijn er 3, 4 en bij de vijfde los de smiggel op.
1: Oh.
0: Heerlijk. En Imke, die heeft eigenlijk ook een baby-update. Die zegt, de eerste week terugwerken aan mijn zwangerschapsverlof was het. Ik ben zo blij dat het weekend is.
1: Dat kan ik geloven. Ja,
0: al kan ik me ook wel inbeelden dat het fijn is om terug wat meer dan mama te zijn. Dus het zal wel wat dubbel zijn. Maar goed, het is vrijdag en we gaan dat vieren.
2: Music Match Friday Edition.
0: Met Daans Schuiven uit de Zero's.
1: Oké.
0: Ja. Dat wil zeggen dat je kan kiezen tussen nummers uit het jaar 2000 tot en met 2009. Dat wil zeggen dat je niet kan kiezen voor dit nummer uit 1999. Het is te oud.
1: Oh, jammer.
0: En ook niet kan kiezen voor dit nummer uit 2010, want dat is te jong.

0: alles daartussen mag jij kiezen als er maar op gedanst kan worden. Stuur een music match via de Q.
1: Q. Of we nu een spelletje spelen. Een feestje geven. Here we go. Of cadeaus uitdelen.
2: Win 20.000 euro shopping. Yeah.
1: Bij Q doen we de dingen op onze eigen manier. Dus als we jarig zijn, zetten we de boel graag helemaal in lichterlaaien. Q! Q Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival. Met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
3: Ik ben het beu!
4: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder, liever?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt. Da. Imo.
6: Da Simo!
7: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
10: Zeg Karen hier, hè. Ik kom eigenlijk voor een zetel.
11: Oké, 5% korting.
10: Oh, wacht, hè, want die kast vind ik ook wel mooi.
11: Twee meubels, 10%.
10: Oh, zeg, en dat bed?
11: Drie meubels, 15% korting.
10: Ah, dus hoe meer geshopt, hoe hoger de korting.
11: Voilà, 5% op één meubel, 10% op twee en 15% op drie meubels.
10: Amai, zo wordt rondkijken wel heel verleidelijk.
11: Kom nu naar Mores en profiteer van stapelkorting.
10: Allee, dan ga ik nog wat verder stapelen.
11: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
12: Ramen, deuren, verandas?
13: Leinaars Aluminium.
14: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op leinaars.be.

0: De mannen staan achter in de cliché-clash, dus ik dacht, ik haal de grove middel even boven vandaag.
1: Oei.
0: Ik ga straks een gastvraag introduceren van Mark Koeken.
1: Oei, oei, oei.
0: Over economie.
1: Maar allee.
0: Ik wist het. Ja, er zijn heel veel vrouwen die heel van de economie afweten. En dat cliché moeten wij ontkrachten. Ja. Paulien,
1: dat is zo.
0: Je hebt het net versterkt, maar we gaan het zo meteen proberen te ontkrachten.
1: Ik ken niks van economie, maar de andere vrouwen waarschijnlijk wel.
0: Niet. Wij werken dan ook voor de radio.
1: Ja, voilà.
2: Music Match Friday Edition.
0: Ja, op vrijdag is het altijd net iets steviger. En vandaag gaan we specifiek dansen in de Zero's met Carmen, die vandaag jarig is. Mag ik zeggen hoe oud je bent geworden, Carmen?
3: Ja, dat mag zeker.
0: 40 jaar, proficiat. Tram 4.
3: Dankjewel.
0: Heb je er vrede mee of vind je het afgrijzelijk?
3: Nee, ik heb er eigenlijk wel vrede mee. Het is niet zo erg om 40 te worden. Het is oké. Okay.
0: Ook als je
3: het
0: nu zo op nationale radio moet zeggen van Carmen 40 uit Locristi, dat gaat...
3: Dat lijkt oud, maar we gaan ons overzetten, denk ik.
0: Maar dat is niet oud, hè?
3: We gaan ons overzetten.
0: We hebben in de Q-app luisteraars die dubbel zo oud als jou zijn, Carmen. Ook mensen die half zo oud als jou zijn. Ja. De beide.
3: Dat is ook waar. We zijn halfweg. Bijna halfweg. Ja,
0: ik hoop
3: dat. Staat ons daarop
1: voor. Zeker nog niet halfweg.
0: Carmen, onderschat jezelf niet, onderschat de wetenschap niet. Over 40 jaar worden we waarschijnlijk allemaal 130.
1: En vrouwen worden ook ouder dan mannen, dus.
0: Ja, klopt.
3: Ja, dat is
1: je bent
3: waar,
1: goed bezig.
0: Ja.
3: Je wordt, dankjewel.
0: Je wordt 100, Carmen bijvoorbeeld. Hoe ga je het vieren vanavond?
3: Vanavond gaan we nog samen met de kindjes een restaurantje doen en gewoon genieten. En morgen is het een mini-instuif en een mini-verjaardagsfeestje voor de familie en de beste vrienden.
0: Ah, ja. Als ik het zo hoor, word je 99. Dat is een jaar dat eraf gaat dit weekend. Dat is duidelijk.
3: Voilà, kijk.
0: Vandaag Music Match Zero's. Zero's dansschijven. Ging je veel op stap in de Zero's?
3: In de Zero's wel. Nu is het een beetje minder, maar toen was het toch wel elk weekend redelijk stevig, ja.
0: Dan ben jij de geschikte persoon voor deze Music Match. Je zegt volgende of iets een match, oké?
3: Oké, top. Volgende. Volgende. Volgende. Ah, moeilijk, maar volgende. It's a match.
0: Ah, it's a match. Carmen. Better with you. Dat is van begin de Zero's, 2001.
3: Yes.
0: Jij koos voor Gigi D'Agostino, L'amour toujours. Carmen, geniet van je verjaardag en tot ziens.
3: Dankjewel, fijne

0: G, dat gaat Sido L'Amour Toujours. Zometeen is er nog eens Afrojack en Aloe Black met In My World. Maar eerst, Paulien, in Brussels krijgt de politie het maar niet onder controle.
1: Nee, het is nu nog altijd erg onrustig aan het station van Brussel-Zuid. De rellen begonnen vanmiddag aan het Centraal Station onder het mom van scholierenprotest. De relschoppers hebben zich nu dus verplaatst. Ze gooien onder meer met stenen en verkeersborden naar de politie. En ze hebben ook bussen vernield en deelsteps in brand gestoken. De politie zet massaal het waterkanon in en gebruikte ook al traangas. Er werden ook al zeker 21 mensen opgepakt, onder wie vooral minderjarigen. En op het proces rond Kleuterdien is de Nederlandse politie verhoord. Die ontdekte het lichaam van het jongetje en stelde een onderzoek in. Uiteindelijk pakte de politie Dave de Kok op in de buurt van Utrecht. Vanmorgen werd hij al verhoord. De Kok bekende dat hij de jongen mishandelde en sloeg. Eerder gaf hij al toe dat hij ook Dien doodde. Maar hij zei tot nu toe dat hij niet meer wist wat er gebeurd is. De Kok riskeert 30 jaar cel. Deze namiddag zwaar bewolkt met nog wat regen, maxima tot 19 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met ook kans op buien en 15 graden.
0: 11 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent tel je een uur bij van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Richting Nederland 50 minuten extra van Sint aan Linkeroever tot Borgerhout. Op de Antwerpse ring richting Antwerpen 50 minuten extra van Herentals West tot Borgerhout. A12 verlies je richting Antwerpen een half uur vanaf Antwerpenhaven en een kwartier vanaf het viaduct van Wilrijk. Op de E17 16 minuten extra van Kruijbeke tot Antwerpen West. Op de E19 12 minuten van Kleine Bareel tot Antwerpen Noord. Brusselse bindering 37 minuten van Strombeek-Bever tot Diegem. Brusselse buitering 34 minuten van Wezenbeek-Oppem tot Diegem. Op de A12 richting Brussel tel je 20 minuten bij vanaf Wolvertum tot Strombeek-Bever. Daar gebeurde een ongeval en sta je eens anders aan de schuiver en verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: 5 krijg je live muziek in de studio van Q-Music. Verder als een live lounge van Judith. Maar eerst doen we de cliché clash. Waarbij we proberen clichés die heersen tussen mannen en vrouwen te ontkrachten. De mannen hebben gisteren weer een stapje in de goede richting gedaan. Ja. We hebben een aansluitingstreffer gemaakt, zoals dat heet. Met andere woorden, er is maar één puntje verschil. 17-16. De mannen kunnen dus zo net voor het weekend de gelijke stand terug uit de brand slepen. En dan is er deze week niets gebeurd. Want maandag stonden we op een gelijke stand. En dan zouden we volgende maandag opnieuw op een gelijke stand staan.
1: Het is makkelijk om je achterweg te steken, dat klopt.
0: Het is een luide hoop. Het is niks achterweg steken. Het is een smeekbeten aan de Vlaanderens krapste koppen om in te schrijven.
1: Okay. Maar
0: ik ben ook op zoek naar een vrouwelijke kandidaat die wil antwoorden op 3 typische mannenclichés. En één daarvan wordt vandaag gesteld door Mark Koeken, ondernemer, uiteraard. En die heeft een ondernemingsvraag.
1: Oh.
0: En we weten allemaal dat Mark Koeken nogal een succesvol individu is.
1: Ja.
0: En hij zegt zelf dat het nogal moeilijk is.
2: Ja. Hallo, ik ben Mark Koeken. Ja, en ik heb een vraag voor de dames. Ja, een beetje zakelijk. Niet gemakkelijk.
0: Niet gemakkelijk.
1: Maar als hij dat al zegt...
0: Ik wist het antwoord op de vraag.
1: Maar jij bent een man.
0: Ah, maar ja, dus het is ook voor net iets minder briljante miljardairs. Het is ook voor gewone radio-dj's haalbaar. Aan de mannelijke kant, dus het is een wijd
1: cliché. Oké, maar ik heb echt vertrouwen in de vrouwen.
0: Stuur een cliché-clash via de Q-app.
3: Vroeger had ik iets van, o jonger, o liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper in voller zin. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n oude sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster één keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kun je er niet meer afblijven.
4: Beemsterkaas!
5: Lekker! Echt lekker!
6: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton?
6: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Beemsterkaas.
5: Lekker. Echt lekker.
7: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
8: 26% op spinazie. Nog eens lekkere spinaziepuree.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
9: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
7: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
9: Chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
7: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
9: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.

0: We krijgen vandaag bezoek in de show, dat is elke vrijdag het geval. Deze keer is het van Judith, singer-songwriter. En elke vrijdag maken we iets wat kapot is, nog wat kapotter, door het raam te gooien van de eerste verdieping. We hebben iets heel groot gevonden in het containerpark van dit bedrijf.
1: Maar echt groot, hè?
0: Het is gigantisch. Het is zo groot dat we het eigenlijk naar hier vervoerd hebben per winkelkar, omdat het te zwaar is. En we gaan het dus ook zo meteen binnenrijden in de studio bij Judith. Maar eerst... Quizzen.
2: Cliché Clash.
0: Met Steffi, 29 uit Hemiksem. Dag, Steffi.
3: Dag, Vincent.
0: Op welke manier kan jij jouw mannetje staan?
3: Ik ben een beetje de Bob de Bauer thuis. Ik steek de kasten en zo in elkaar. En ik klom vroeger in de bomen en zo. Ik was,
0: Ja, Bobette de Bouwster. Heerlijk.
3: Ja, zoiets zo, ja.
0: Je krijgt zo meteen een gastvraag van Mark Koeken over zo bedrijfskunde, ondernemenachtige toestanden. Ben je daar een beetje in thuis of wordt dat een moeilijke bevalling?
3: Ik denk dat dat een beetje moeilijker gaat worden.
0: Oké, dat is niet erg. Nadien komt er een vraag over luxe auto's en fastfood. Dus dat is misschien wat beter, wat meer je ding.
3: Oké, ja.
0: Je neemt het op tegen Jasper, 33, uit Markedal. Dag Jasper.
4: Hallo, dag Vincent.
0: Je hebt een vrouw en een dochter in je leven, dus qua vrouwelijke input kan dat tellen. Wat is jouw typisch vrouwelijk kantje?
4: Soms bij ons in de geburen en de gemeentes de bommels, een soort carnavalakte, en dan kunnen we ons wel een keer verkleden als vrouw.
0: Ah ja, bommels heet dat. En welke geburen is dat en wat is bommels precies?
4: Dat is een soort carnavalachtig iets.
0: Oké. Dus dat is, en dan, als jij je verkleedt als vrouw, is het dan ook zoals Vol Jeannette, zoals het dan heet, die naast?
4: Nee, dat is een naast. Nee. Dat is echt zo, ja. Grappig, ja.
0: Grappig, alright.
1: Ah ja, naast is het niet grappig.
0: Nee, dat weet iedereen toch?
1: Dat is bloedserieus daar.
0: Is daar precies een meeting van bestuurders. Zo, ja, dat is de vibe.
1: Zeker.
0: Oké, we gaan eraan beginnen met drie typische mannenvragen voor Steffi. Steffi, veel succes.
3: Dank u.
0: Zullen we ineens beginnen met Mark? Dan is het gebeurd.
3: Ja.
0: Oké.
5: Hallo, ik ben Mark Koeken. Ja, en ik heb een vraag voor de dames. Voor wat staat de letter I in KPI? Dus voor de letter I in het Engels. I gezegd. Dat is een term die in het zakenleven veel gebruikt wordt. Voor wat staat de derde letter in KPI?
3: Oei.
0: Ja. KPI, KPI, waar staat die I voor?
3: Ja, geen idee. Ik denk dat de C voor capital zal staan, maar geen idee.
0: Dat kan ik uiteraard niet goedkeuren. We gaan luisteren naar het antwoord uitgelegd door professor Koeken himself.
5: Het antwoord is indicator. Het wil zeggen key performance. Indicator is de Hanse tekst. Dat is zo iets dat super belangrijk is om na te streven als resultaat van iets.
0: Ja, een doel. Stel dat een garage zegt, onze KPI is om dit jaar 1000 auto's te verkopen. Dan,
3: ja.
0: En dan halen ze dat of niet.
3: Oké,
0: Steffi, we zijn erdoor. We gaan gewoon naar vraag 2. We laten Mark achter ons. Vraag 2. Bij welke fastfoodketen kopen mannen al eens graag een emmer, een bucket, gevuld met gefrituurde kip?
3: KFC.
0: Echt lekker. En vraag 3. Steffi, bij welk luxe automerk zit er altijd een paraplu in de deur?
3: Bij Audi.
0: Dat is niet altijd, dat is bij bepaalde modellen. Het merk dat daar niet bekend voor staat en groot mee werd, is Rolls-Royce.
3: Oei.
0: Dat is nu wat overgewaaid, dat heel wat automerken dat als optie hebben, maar bij Rolls-Royce, je kan niet zonder bestellen.
3: Ja, wij hebben dat in onze Audi steken daarom.
0: Ah,
1: chic.
0: En gebruik je dat dan ook, of niet?
3: Ja, wel.
0: En nog een vraag, als je dat dan gebruikt, dus die paraplu is dan nat, en dan moet die terug die deur in, begint dat niet heel hard te schimmelen?
3: Ja, maar je kunt je daarna eerst even openleggen voordat je die terug in de deur steekt.
0: Ja, maar dat moet. Dan moet je daar nog aan. Het werkt. Prima. Ik zou dat vergeten.
1: Ja, maar kom op.
0: Dat is sowieso een mannen-vrouwen ding. Ja. Heerlijk. Jasper, ben jij klaar voor jouw drie typische vrouwenvragen? Ja. Jasper, vraag 1. Waar op het lichaam gebruiken vrouwen flexierots?
4: Oei. Op alle gezicht.
0: Paulien, waar gebruiken jullie dat?
1: In het haar.
0: En dat is om?
1: Om krulletjes te maken, zonder dat je dan een krultang nodig hebt.
0: Dat is zo'n ronde. Zo precies de wc-rol waar je haar ronddraait. Ja, is dat dat?
1: Eigenlijk wel.
0: Ja. Je wil leren bij, Jasper. Vraag 2. Als vrouwen een ragdoll in huis hebben. Een ragdoll. Wat voor soort huisdier is dat dan?
4: Een mes?
0: Pauline, haar lach verraadt. Dat is niet juist. Ik zeg gewoon als een luisteraar uit te lachen, Pauline.
1: Nee.
0: We gaan er niet veel over hebben binnenkort.
1: Het juiste antwoord wist. Ik vond het even grappig.
0: Het is een kat, Jasper.
1: Echt een mooie katten.
0: Verdorie. Derde en laatste vraag. Als jij deze juist hebt, dan win je. Deze is de gelijke stand. Heb je deze fout, dan wint Steffi de Cliché Clash. Veel succes. Van welke vrouwelijke tv-chef zijn de kookboeken Meno Boost en Missie Gezond Gewicht?
4: Oh, dat noemt hij niet meer af. Ja, ik had het antwoord schuldig moeten blijven, denk ik.
0: Hey. Sandra Beccari was het juiste antwoord. Was dat de naam waar je aan dacht, verdorie, Jasper?
4: Ja.
0: Dat wil zeggen dat we winnaar zijn bij haar naam. Is Steffi!
6: Goed gedaan, Steffi.
1: Yay!
0: Goed voor jou. Wat fijn. De vrouw in hun voorsprong wordt terug groter.
1: Heel goed.
0: Terug 2 punten. We weten wat ons te doen staat volgende week. Tot ziens allebei. Bye bye.
4: Ja, thanks.
2: Wil jij maandag alle clichés doorprikken? Stuur dan Cliché Clash via de Q-app.

0: de dubbele avondsdom van Milk King. Dit was Madison. Bezoek in de studio, muzikaal bezoek van de Belgisch-Nederlandse zangeres Judith.
1: Ja.
0: Kan ik dat niet makkelijker verwoorden? Hoe zeg jij het eigenlijk? Zeg jij Belgisch-Nederlandse zangeres? Of?
1: Ja, soms zeg ik Nederbelg.
0: De Neder-Belgische zangeres. Ja. Ah, bezoek in de studio.
1: Amai.
0: Hallo, Koen en Chris. Ah. Welkom. Ik zou nog even een microfoon aan het installeren. Jullie kunnen horen.
1: Kijk, gezellig, amai.
0: Oh, dat is een vrijdag.
2: Ah, het is geïnstalleerd.
0: Hallo.
3: Hallo.
1: Hi.
0: Kennen jullie elkaar eigenlijk?
2: Mijn naam Judith.
0: Judith en Chris.
2: Eén keer, ja.
1: Ja.
2: We kennen elkaar niet.
0: Ja.
1: Nee.
0: Maar Judith, je hebt vorige week voor Q-Music iets gemaakt.
1: Ja.
0: Zal ik het zelf even uitleggen?
1: Ze doen hier dus elke week muziek bingo. En ik heb jullie nummer vertaald, daar gaat ze, naar het Engels. En ik heb daar een country versie van gemaakt.
2: There's no she.
0: Ja. Dus we brengen nog snel hoofdtelefoons.
2: Heb ik het goed begrepen dat je verwonderd was dat je daar nog geen reactie op gekregen
1: hebt? Ik was aan het wachten wat jullie daarvan vonden.
2: Ik bijvoorbeeld, ik heb geen socials, dus ik heb gewoon ook nooit
1: gezien. Ja, ik dacht, wat gaan ze ervan vinden? Ik was benieuwd.
2: Want ik vond het heel, heel erg goed.
0: Echt, hè. Zullen we eens luisteren?
2: Ja, graag.
0: Hoofdtelefoon, let's go. Het duurt een minuutje.

0: Eerst als een openbaar examen voor jou.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Niet gemakkelijk.
1: Ja.
2: Wat een fijne stem heb jij.
1: Als ik dank u.
2: Maar ja, jij ook. Was dat zonder tuning, dit?
1: Goh, ik heb het wel in een studio ingezongen, maar ik denk wel dat dat gewoon goed was van zichzelf.
2: Ja,
3: leuke vraag, Koen.
2: Het klonk zo zuiver.
1: Ja,
2: dus,
1: ik heb mijn best gedaan.
2: Toffe versie. Ik laat de producer, mijn broer Chris, ook aan het woord.
3: Hey, ik ben echt blij dat ik het goed vond.
1: Anders zou dat keizerant zijn.
3: Dat ik hier in de studio even En ik denk, ja, als ik het echt slecht vind, moet ik dan zeggen.
1: Ja, dat zou verschrikkelijk zijn. Ja,
3: dus ik vond het leuk. En ook, ik dacht even dat je de Engelstalige tekst van... We hebben daar ook ooit een Engelstalige tekst
1: van. Dat hebben ze mij daarna verteld. Ja, en dat wist ik helemaal niet.
3: Dat is door de originele schrijver ook in het Engels
1: vertaald. Echt? Ja. Maar ik heb dat dan daarna gaan opzoeken. Ja, maar ik vond het niet meer qua audio of zo. Ik heb het niet meer, nergens meer kunnen vinden.
3: Misschien beter zo.
0: Oh, ja. zal ik het dan aan vragen. Hebben jullie al een voorprogramma voor de Heizel?
2: Voor de Heizel? De Heizel? Nee. Daar zijn we nog niet aan toe.
1: Jullie mogen mij altijd bellen. Dat is bij deze weten jullie dat. Ik heb cricket trouwens al, dus ik ben er sowieso.
0: We gaan met z'n allen. Heerlijk.
1: We gaan allemaal.
2: Dan moeten wel 3 avonden kunnen natuurlijk.
1: Ja, maar ik kan. En daar is mijn band en die kunnen ook allemaal. Die zijn heel enthousiast.
2: Trouwens, een beetje reclame. Er zijn nog altijd tickets voor de derde show.
1: Moet ik even
2: vermelden.
1: Ja, kom af.
2: Het voorprogramma wordt magnifiek.
1: Mega.
0: En de rest is ook oké. Koen en Chris, merci om hier te zijn.
2: Nee, met veel plezier.
0: Zeer gezellig. Proficiat.
1: Oh, zeg, merci. Jullie ook, hè? Dat is toch waanzinnig?
2: Ja.
1: Hoe voelt je?
3: Ja, wel.
1: Ja, goed.
2: Heel goed, ja.
0: Ja, maar dat snap ik wel. Ja, hadden jullie het verwacht? 2 keer, 3 keer?
2: We hadden 1 keer gehoopt, 2 keer gedroomd en dan stopte het wel.
0: Ja,
2: dus 3 keer is helemaal...
1: Dat is echt crazy. Subliem.
0: Fijn. Maar we gaan zo meteen met Judith verder praten over muziek, want je gaat live zingen in onze studio natuurlijk ook.
2: En welk koffertje van Clouseau ga je nu doen?
0: You did and not sign up for this van Dat hoort je zo meteen. Alright, heren van Clouseau, dankjewel.
2: Met veel plezier, dankjewel.
0: Wij babbelen zo meteen verder naar Kings of Leon bij Vincent Live. Dit is Sex on Fire.

0: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
1: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
2: Oh, een eekhoorn.
1: Een safari in de jungle.
2: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
1: Of maak van je koffiezet...
2: Voilà, uw koffie.
1: Een professionele espresso-machine.
2: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
3: Make it extra.
1: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
4: De mistje datjes van Connections.
5: New York, zalig, hè? Die boutiquesjes in Williamsburg.
6: Ah, miljard gemist.
5: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
7: Hallo, ik ben Angèle.
8: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
7: Bisous.
9: Vijf uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
10: Goedemiddag. Bij de rellen in Brussel heeft de politie al zeker 21 mensen opgepakt. De meeste zijn minderjarig. Vermoedelijk loopt de teller nog op. De politie speelt een kat-en-muisspel met relschoppers die overal vernielingen aanrichten. Collega Maarten Knuts staat aan station Brussel-Zuid.
11: In de ene straat zien we deelsteps, elektrische fietsen die in brand zijn gestoken. We zien ook echt een spoor van vernieling al. Verschillende bussen van de MIVB waar de ruiten zijn ingeslagen met hamers, met stokken en het glas dat ernaast ligt op de grond. De politie probeert de situatie wat te bekomen. Koelen, maar daar lijkt het op dit moment nog niet in te slagen.
10: De politie zet massaal het waterkanon in en er werd ook al traangas gebruikt. Op het proces rond kleuter Dien is deze namiddag de Nederlandse politie verhoord. Die pakte 4 jaar geleden Dave de Kok op in de buurt van Utrecht. Na hem te ondervragen vonden ze met zijn instructies ook het lichaam van Dien terug. De politie toonde die beelden vandaag ook aan de zaal. Dat was een aangrijpend moment, zegt collega Faruk Özgünes die het proces volgt.
12: We zien op de foto Dien Verbergmoes liggen op zijn rug met zijn winterjas aan, kappen over het hoofd, zijn armen onder een dekentje, zijn gezicht helemaal rood en opgezwollen, zijn mond lichtjes open. Uit autopsie zal blijken dat hij meer dan 50 verwondingen had over het hele lichaam.
10: De kok gaf eerder al toe dat hij Dien doodde. Vanochtend bekende hij dat hij Dien had mishandeld. De kok riskeerde 30 jaar cel. Ook zijn toenmalige vriendin staat terecht voor ontvoering met de dood tot gevolg. In Antwerpen is er een ruzie geweest tussen Vlaamse belangpolitici Philippe de Winter en Anke van der Meers en een Belgisch-Marokkaanse familie. Dat gebeurde vrijdag al, maar het raakt nu pas bekend. De familie was op de grote markt voor een trouw. Je hoort de politie.
13: Philippe de Winter zou zich tussen de massa begeven hebben om het stadhuis binnen te gaan. En daar is dan duw- en trekwerk ontstaan met de mensen. Anke van der Meers is dan ook richting de massa gegaan, waarbij ook duw- en trekwerk ontstaan is met een andere dame. In totaal hebben wij de 4 personen die betrokken waren verhoord. Philippe de Winter is ook licht gewond geraakt aan het hoofd.
10: Het is nog niet duidelijk waarom ze ruzie kregen. Het Iraanse leger heeft een schip aangevallen voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten, vlakbij de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar die is intussen wel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. En in het tennis stoot Elise Mertens door naar de halve finales op het toernooi van Peking. Zij versloeg daar de Poolse nummer 9 van de wereld, Świątek, in de kwartfinales in 2 sets. Eerder stunt de Mertens ook al tegen de Amerikaanse Coco Gauff, dat is de nummer 4 van de wereld. Deze namiddag zwaar bewolkt met nog wat regen en maxima tot 19 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met kans op buien en tot 15 graden.
9: 12 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313 tel je 50 minuten bij van Herentals West tot Antwerpen Oost. Op de A12 40 minuten van Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord. E19 30 minuten van Sint-Joop in Goor tot Antwerpen Noord. En op de E17 20 minuten van Haasdonk tot Antwerpen West. Antwerp-Serring richting Gent 50 minuten van Antwerpen Noord tot Berchem. Richting Nederland 40 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Op de Brusselse binnenring 40 minuten van Expo tot Machelen en een kwartier van Sint-Stevens-Woluwe tot Groenendaal. Op de buitenring 20 minuten van Wezenbeek-Oppem tot Diegem. En en 10 minuten van Grimbergen tot Jetten. Op de A12 richting Brussel, 20 minuten extra van Wolvertem tot Strombeek-Bever. Daar is een ongeval gebeurd. Sta je op een andere plek aan te schuiven, verlies je minder dan 10 minuten. Music.
3: Vincent Live.
9: Judith heeft een album uit, gaat er zo meteen alles over vertellen. En er dan een nummer live van spelen.

0: Yeah, three times van Mr. Chris Brown. Vincent Live. Zometeen een nieuw nummer, in repeat of niet. Eentje van Ray Dalton, Go That High. Maar eerst bezoek, muzikaal bezoek van de... wat was het? Belgo-Nederlandse?
1: De Belgische-Nederlandse. Ja, je kunt ook Neder-Belgisch
0: Neder-Belgisch, dat was het.
1: Ja, ja, ja.
0: Een Neder-Belgische zangeres, Judith. Jij komt zometeen, You Did Not Sign Up For This, live zingen.
1: Ja.
0: In de studio. Het is onderdeel van een nieuw album. Vertel er eens wat over.
1: Mijn nieuwe album, Panic First, is een week geleden uitgekomen. Toen was ik hier ook, om die cover dus van daarnet te komen brengen. Ja, het is uitgekomen. Het gaat eigenlijk over mijn paniek is een beetje de rode draad in mijn bestaan. Ik moet altijd eerst panikeren voordat ik dan denk van, eigenlijk komt alles uiteindelijk wel goed.
0: Ja?
1: Het gaat over onzekerheden, over angsten, maar ook over hele grappige dingen. Het is veel zelfspot en zelfrelativering.
0: Ja.
1: Het is Engels en een beetje country en een beetje folk en een beetje pop.
0: Ja, wat wel leuk is, want dat hebben we in België nog niet, toch?
1: Niet veel eigenlijk, nee. Dus ik hoop dat ik het gat in de markt kan vullen.
0: Snap ik. Zeg, maar het album is nu een week uit.
1: Ja.
0: Wat is zo de reactie die het meest is bijgebleven?
1: Weet je wat dat echt mega tof was? Ik ging slapen. Allee, ik ging eigenlijk slapen van donderdag op vrijdagnacht dat het uit ging komen.
0: Ja, zo middernacht komt dat dan uit.
1: Ja, maar ik kon niet slapen en ik word wakker. En ik ging kijken naar zo'n New Music Friday op Spotify.
0: Ja?
1: En ik doe dat open en ik zie gewoon dat ik op de cover stond met de album.
0: Wow.
1: Ja,
0: dat is wel nice.
1: Dat is heel cool. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ja. En ja, gewoon de reacties zijn echt waanzinnig. Het is echt, het wordt ook superveel gestreamd en het is echt mega leuk. Dus ja, mensen vinden het een mooi album, dus dat is heel fijn.
0: En wat volgt er dan nu? Is dat dan gaan toeren of ben je al aan nieuwe muziek bezig? Of een combinatie van die twee? Of het voorprogramma van Clouseau op de Nijzel?
1: Het voorprogramma van Clouseau. Ik heb nu net afgelopen week twee album release shows gedaan. Eentje in de AB en eentje in de Kafka in Antwerpen.
0: Ja.
1: Die waren alle twee uitverkocht, dus dat was echt mega leuk. Want ik heb nog nooit solo shows gegeven. Dus dat was echt meteen
0: full
1: house. Dat was amazing.
0: Dat snap ik.
1: Het was echt super, super leuk. Wat dat er nu aankomt, ja, van alles hopelijk. Ik leef een beetje van dag tot dag. Ik hoop binnenkort...
0: Niet over panikeren, geen panic first.
1: Ja.
0: Dat is een beetje het idee.
1: Inderdaad.
0: Je bent de gast bij Vincent Live op vrijdag. Dan ben je automatisch ook onze vrijdaggast.
1: Ja.
0: Het idee is dat we straks op zoek gaan naar iets wat jou afgelopen week gefrustreerd heeft.
1: Ja.
0: En dat je dat dan achter je laat door iets wat kapot is...

0: try. Moesten we in Vlaanderen een prairie hebben, ik zou erop gaan huppelen op de tonen van dit lied. Judith, not sign up for this. Van Judith bij Vincent Live. Live vanuit Q Live Lounge, want dit was wel degelijk live gezongen. Ik heb heel vaak op live gezegd de voorbije drie seconden. Dat is niet erg. Judith, ik ging net berichtjes voorlezen.
1: Oh ja.
0: Ja. Jonas zet op, hij zegt zalig gezongen. En Petra die stuurt, wauw, wat een stem. Is dit live? Want dit is top gedaan.
1: Ja, merci. Dat is keilig.
0: Dat zal gelijk Koen.
1: Ja.
0: Kaya uit Hoboken gestuurd, banger van een album.
1: Oh.
0: Myrt uit Vught zegt, yes, Queen Judith. Repeat, zegt Sonja uit Wommelgem. Manu uit Geel die stuurt, zo blij dat ik de twee release shows heb mogen meemaken. Oh. Ze mag super trots zijn op zichzelf. Het waren leuke shows, het album is prachtig.
1: Wat een lief.
0: En Elze Dendermond die stuurt, Judith net zijn opvries, heeft hij al heel veel kracht gegeven. Want sinds vorige maand heeft mijn zus de diagnose van borstkanker gekregen.
1: Oh.
0: En ik sinds vorige week die van baarmoederhalskanker. Oh, en dit is ons nummer om ons erdoor te sleuren.
1: Amai, dat is wel heel heftig. Heel veel sterkte, heel veel beterschap.
0: Yes, en veel sterkte uit muziek halen. Dat werkt altijd.
1: Ja.
0: En dat is jouw muziek in dit geval. Fantastisch.
1: Ja.
0: Judith, wij zijn met je muziek binnenkort jarig.
1: Ja, ik heb het gehoord.
0: Wij worden 25.
1: Ja.
0: Dat is oud, hè. Ik zit te denken.

0: Wij organiseren een lichtfestival, cool. Q-Music Highlights.
1: Ja.
0: In, oh.
1: Wow.
0: Is het een ding dat als ik highlights zeg, dat lichten van de studio beginnen flinkeren? Heel goed. Dat is op donderdag 5, zaterdag 6. Donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 november in Mechelen. Kom je ook?
1: Ah, wel, ja, dat is goed.
0: Ja?
1: Ja?
0: Ik weet niet waar je woont, of Mechelen ver is of niet ver is.
1: Dat valt best wel mee. Ik woon in Capelle in Antwerpen. Dus dat is wel.
0: Als de Antwerpse ring bereidbaar is, dan is dat dichtbij.
1: Dan, ja.
0: Als het file is, dan is dat echt de andere kant van Europa.
1: Dat is echt zo, ja.
0: Dat is wel, ja. Je bent zeer welkom. Het wordt zeer de moeite. We gaan heel Mechelen inpalmen, dus iedereen is welkom en het is gratis. Cool. Zometeen nog meer muziek, want we gaan met z'n allen een mening geven over nieuwe muziek. En we gaan dan jouw object binnenrijden dat je mag weggooien.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Snap ik.
2: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
3: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen? Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
4: LBS!
5: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
6: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN-gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
7: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
9: Go Yellow!
10: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
11: Kijk, hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
10: Info op telenet.be.
11: En wel, ik ga eens gaan kijken.
12: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op tjbank.be.
13: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing.
14: Ego Keukens.
13: Open deze zondag.
15: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
16: Vincent Live.
17: Let's have some fun.
18: Fun.

0: Het is vrijdag en dan mag alles kapot.
1: Alles mag kapot.
0: Bij ons in de studio is Judith er opnieuw komen bijstaan. Ze zong daar net Jurin dat zijn outfit is. Maar straks mag je je grootste frustratie van afgelopen week achter je laten. En moet je nog nadenken of heb je al stiekem iets in je achterhoofd?
2: Nee, daarnet dacht ik opeens van, ah ja, dat is nu echt wat ik heel irritant vind.
0: Ah, heerlijk. Oké, okay,
2: ja.
0: We houden het nog heel even vast.
2: Oh, ik hou het in me.
0: Omdat, ja. Een beetje later gaan we die frustratie achterlaten in de week, voor wat weekend beginnen.
2: Ja.
0: Dat doen we door iets wat stuk is, echt volledig, volledig stuk te maken. Gewoon van een verdiep, bam, naar beneden.
2: Dat is super.
0: Maar we gaan dus altijd op zoek in het containerpark of in het mini-containerpark van dit bedrijf naar dingen die stuk zijn en weg mogen.
2: Ja.
0: En we hebben wel iets funky gevonden, moet ik zeggen. Paulien, mag je ermee binnenrijden? Paulien, kom maar.
2: Wow! Is dat een tv?
0: Dat is de grootste tv die ik in jaren gezien heb, want dat is zo van...
2: Amai, met zo'n bak en al.
0: Zo'n oud, jaren 90 ding.
2: Amai.
3: Het is echt mega zwaar ook.
0: Ja, we hebben wel wat assistentie voorzien qua gewicht.
2: Ik zou zeggen, dat kun je goed mee gooien, maar dat misschien ook helemaal niet.
0: Je zit gewoon vooral laten vallen, denk ik.
2: Ja. Echt, ja.
0: Dat gaat wel een serieuze knal geven, denk ik.
2: Ja, zeker.
0: Dus ik hoop dat je frustratie echt frustrerend is.
2: Ja.
0: Ik hoop het. Dat is allemaal voor zo meteen. Eerst nieuwe muziek. Repeat. Of niet. Van Ray Dalton waren we naar gaan luisteren. Heb je zelf al met je nummers in Repeat of Niet gezeten eigenlijk?
2: Ja, mijn allereerste nummer, Selfmade Woman, dat hier gedraaid is, staat in Repeat of Niet.
0: En volgde je dat toen?
2: Ja, elke keer. Ik zat heel zo echt helemaal zo in stress van oh my god.
0: Oh ja. En als er dan zo eens een slecht berichtje werd voorgelezen.
2: Er was een keer een spraakmemo van een Marcel of zo, die echt zo zei, hoe vaker ik het hoor, hoe slechter het wordt.
0: Oh.
2: Van dat zo graf, quasi zo mat.
0: Oh, heerlijk.
2: Ja, maar kijk, hij heeft niet gewonnen, Marcel, want de anderen hebben het naar Repeat.
0: Ja,
2: gestemd.
0: Er is een album uit voortgemaakt, Marcel.
2: Marcel, go listen.
0: Maar, alle meningen zijn welkom bij Q-Music en dat vinden we belangrijk. Ook als je een mening hebt over Go Dead High van Ray Dalton. Laat het even weten via de app van Q-Music. Is dit een repeat of een niet? Ik ben zeer benieuwd. Laat maar komen.

0: Ray Dalton bij Vincent Live in Go Dead High. We gaan de reacties er even bij halen. Repeat. Of niet. Repeat, een feilloos parcours voor dit nummer liefst. En dan de top 40 in stuurt Nathalie via de Q-app. Gregory zegt, ik durf bijna niet na de uitleg van Judith, maar het is toch een niet. Ik denk niet dat Ray Dalton luistert.
1: Nee.
0: Repeat stuurt Jill, geeft een vibe van The Greatest Showman. Het nummer gaat door, je hoort het maandag vanmiddag opnieuw bij de enige echte Matthias van den Bulke. We hebben een problematisch audiobericht gekregen van een collega.
2: Hey, dag Vincent, dag Paulien en dag Judith. Ben hier van Radiotechniek. Zeg, ik zie hier dat jullie een oude tv willen wegsmijten. Allee, bij alles moet kapot. Ik zou dat niet doen. Zo'n tv die staat onder enorme druk. Echt zo'n oud model. Daar zit ook een hoop lood in, fosfor in. Als die neerkomt, die implodeert eerst.
0: Oh.
2: En daarna krijg je dus een gigantische scherfbom op de parking. Ik denk, als je Judith heel wilt houden, en ik zou iets anders kiezen. Een printer of zo, of een piñata. Bekijk maar iets.
0: We moeten op zoek naar een nieuw object.
3: Oh nee.
1: Balen.
0: Voor Judith.
1: Ik zag het helemaal zitten.
0: Ja, snap ik. Ja. Nee, ook. Maar ja, bon, ik heb nu wel geen zin in een scherfbom.
1: Nee, het is wel lastig. Ja.
0: Zo, als je dit weekend moet bezig zijn met de verzekeringen en al, liever niet.
1: Ja, nee, het is wel lastig.
0: En we hebben nu een Vlaams Q-artiest die Country en Folk maakt.
1: Ja, laat ze heel. Ja, nee, ja, inderdaad.
0: Dat gaan we niet op ons geweten hebben. Dus we zoeken iets nieuws en tegen zometeen. Eerst gaan we naar het nieuws. Laat het iets over 5:30. En Paulien, het is nog steeds onrustig in Brussel.
4: Ja, de politie die krijgt de rellen maar niet onder controle. Railschoppers kaapten vanmiddag de betoging van de vakbonden. Zij hebben zich nu verplaatst naar het station van Brussel-Zuid. Ze gooien onder meer met stenen en verkeersborden naar de politie. En ze hebben ook bussen vernield en deelsteps in brand gestoken. De politie zet massaal het waterkanon in en gebruikte ook al traangas. Er werden ook al zeker 21 mensen opgepakt, onder wie vooral minderjarigen. En op het proces rond kleuter Dien is de Nederlandse politie verhoord. Die ontdekte 4 jaar geleden het lichaam van het jongetje en stelde een onderzoek in. Uiteindelijk pakte de politie Dave de Kok op in de buurt van Utrecht. Vanmorgen werd hij al verhoord. De Kok bekende dat hij de jongen mishandelde en sloeg. En eerder gaf hij ook al toe dat hij Dien doodde. Maar hij zei tot nu toe dat hij niet meer wist hoe dat gebeurd was. De Kok riskeert 30 jaar cel.
0: Voor het weer gaan we naar Frank Dubocage. Dag Frank. Frank, wat voor weer krijgen we dit weekend? Allee, vanavond om te beginnen.
5: Ja, wel, vanavond sowieso nog altijd zwaar wolk tot betrokken. Hè, met toch ook regen die nog binnenkomt. We hebben eventjes een periode gehad zodat het zo goed als droog was. Maar nu vanaf het westen is er toch weer wat fellere regen op komst. En dat is eigenlijk een koufront. Dus die vanavond van west naar oost over het land gaat trekken. Dus tijdelijk kan het nog eventjes goed doorregenen. De wind, ook van de partij, het is een en al herfst sowieso buiten. Hè. En dan later in de nacht dan gaat het helemaal opklaren. Dus dan wordt het allemaal weer wat beter. En dat betekent dan ook dat we morgen met zon gaan starten op vele plaatsen. En dan ga je zoiets hebben van, wow, dat valt hier allemaal best mee. Maar het is wel zo dat er in de loop van de dag redelijk wat stapelwolken tot ontwikkeling gaan komen. En een paar kunnen dan uitgroeien tot een bui. Voornamelijk in het noorden van het land, dus de regio's tegen de Nederlandse grens, die gaan de meeste buien hebben, meer richting het zuiden. Grotere kans is dat het zelfs zo goed als droog blijft. Maar echt warm wordt het niet. We starten met een graad of 9 en het wordt uiteindelijk 15 graden morgen.
0: Alright, zondag dan?
5: Idem dito, kan je gewoon copy-paste doen. Dus we starten zonnig en dan loopt vannacht weer stapelwolken. Opnieuw enkele buien. De meeste buien opnieuw voor het noorden van het land. Wat minder in het zuiden. En qua temperatuur ongeveer hetzelfde, zo'n 14, 15 graden. En dan volgende week, dat is toch wat we uit de meeste weermodellen halen. Dat is dat het weer zachter wordt.
0: Ah,
5: met maandag, ja, 17 graden toch. Dacht je dat het droog blijft. Met in het westen meer wolken, maar in het oosten kan de zon doorbreken. En dan is het toch wel raar. In die zin, dinsdag en woensdag bijvoorbeeld, kan het 20 graden worden. Maar er ligt wel een zwakke storing over het land. Dus dat kan mogelijk ook wat lichte regen geven. De timing daarvan is toch wel moeilijk. Maar het is wel een feit dat gedurende de dag dat wolkendek zeker eens gaat openbreken. En als de zon dan doorkomt met die 20 graden, ja, dan kunnen we toch nog eventjes een nazomersgevoel hebben, denk ik.
0: Ja, 20 graden midden oktober, Frank. Dat is crazy, toch?
5: Ja, dat is crazy inderdaad.
0: Daar zitten we weer met onze opschuivende seizoenen. We zullen wel zien na het weekend wat daar nog van overeind blijft van die voorspelling, want dat kan altijd veranderen natuurlijk. Maar we hopen erop.
5: Tuurlijk.
0: Fijn weekend, Frank. Ja. Tot maandag.
5: Ja, jullie ook, hè. Salukes, hè.
0: Even kijken hoe het zit op de weg. Deze vrijdagavondspits, er zijn 5 files. Oh, dankjewel, dag gelegd. Er zijn 5 files waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen op de A12, 50 minuten extra van Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord. E313, 35 minuten van Massenhoven tot Antwerpen Oost. E19, een half uur van Sint-Job in Goor tot Antwerpen Noord. E17, een half uur van Haasdonk tot Antwerpen West. Op de Antwerpse ring richting Gent, 25 minuten van Antwerpen Noord tot Borgerhout. Sta je op een andere plek aan te schuiven, verlies je minder dan

0: C. Bij ons Judith op bezoek, onze vrijdaggast. Maar voor we aan het weekend beginnen, laten we een frustratie van afgelopen week achter ons. Je zei er net al van, ja, ik heb wel iets, denk ik.
1: Ja.
0: We zijn zeer benieuwd.
1: Oké.
0: Okay. Judith, take it away.
1: Dus dit gebeurt mij vaker, maar ik heb een hond. En eigenlijk, we hebben twee honden. Oké, okay? Eentje is groot, eentje is klein. De grote die is heel sterk. De kleine Savama, die maakt heel veel lawaai voor hoe klein dat is. Mm-hmm. En dan ben ik dus aan het wandelen in het bos. En dan kom ik dus voorbij mensen. Allee, dus ik ga die kruisen bijna. En dan, of die gaan zo stilstaan en die houden die hond zo. Dan gaan die zo, laten die hond zitten en die wachten dan totdat ik voorbij kom wandelen. Maar die grote hond is zo sterk en dan is mijn arm bijna uit de kom. En die blijven dan ook zo lachen naar mij. En ik, moet ik nu lachen? Ik zit in de grootste stress van mijn leven.
0: Ah ja, want uw arm is er bijna af.
1: Ja, ja. En dan het ergste is als die mensen dan laten die lijn zo langer worden en dan komt die hond richting mij af. Ah. Maar ik zit al te vechten om die grote hond bij mij te houden. Want de honden kunnen for some reason niet leuk tegen elkaar doen als ze aan de riem zijn. Oh ja. My god. En dan moet ik zoveel kracht zetten. En dan die mensen die zijn dan zo mega chill. En die kijken mij zo aan van hi. En dan ben ik echt zo, nee, stop. Uit die hond bij. We gaan weg. Echt waar. En dan moet ik daar voorbij wandelen. En dan heb ik ben altijd helemaal rood als ik daar voorbij ben gegaan. Dan, ja, omdat dan ik moet zo'n inspanning heb moeten leren.
0: Komen eigenlijk.
1: Ja.
0: Heeft de kleine hond ook een rol in dit verhaal?
1: Ja, die blaft dus naar die andere honden die dat dan voorbij komen.
0: En die fokt die op.
1: Ja, die fokt die grote op. Maar die grote is ook super oud, maar die is nog steeds kei sterk. Maar die zou nooit niks doen, hè. Alle twee niet. Die zijn goed aardig, maar die moeten gewoon altijd zo graaf doen, weet je wel?
0: Ja, uitpakken.
1: Ja, ik vind dat dan goed als mensen gewoon met een stevige pas voorbij wandelen. Dan kijk ik ook met een stevige pas voorbij. Maar als ze mij zo staan op te wachten, dan denk ik stop, stop.
0: U bezig waarschuwt.
1: Ja.
0: We gaan dat achter ons laten, Judith. Ik denk dat het heel relatable is voor mensen met een hond.
1: Ja.
0: Ik vind het zelfs voor een stuk relatable. Ik heb geen hond, maar als mensen met een hond kruisen, die doen hetzelfde. Laat ze ook laten langer worden. En dan denk ik, waarom? Ik heb geen hond met een reden. Dus ik snap het volledig.
1: Ja.
0: I get it. Ik snap het volledig.
1: Ja.
0: Je mag zo meteen deze frustratie ritueel naar buiten kieperen.
1: Dank u.
0: Niet met een oud televisietoestel, want daar zit fosfor in een glasbom in. Dus dat gaan we niet doen. We hebben een oud salontafeltje gevonden. Dat in frennen van een zal vliegen. Je mag naar de tuin van Q-Music zo meteen.
2: Ciao, Joren hier. Binnenkort doen we Q-Music Highlights in Mechelen. Dat is een spectaculair lichtfestival, maar we missen nog één ding. De DJ die het dak eraf blaast. Stuur mij uw strafste powermix, vol powersongs van de voorbije 25 jaar en verover daarna heel Mechelen op Q-Music Highlights. Hebben we een deal? Drop nu je set op qmusic.be of via de Q-app. Dat's 24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
3: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlakbij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
2: Prachtig. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig laden.
4: Dat's 24.
5: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
6: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Zot, hè?
5: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Krevel. Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
8: Krevel. Leef beter.
9: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
10: Heurman. Zet de puntjes op de O.
9: Ontdek onze deals op ons nieuw assortiment tuinbergingen. Kijk snel op heurman.be.
11: Nu bij Zelfbouwmarkt, keukens om in te roepen.
12: Chelsea, Lenzi, komen eten.
11: Of gewoon om in te koken. Nu Duitse kwaliteitskeukens aan waanzinnige nettoprijzen. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
13: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
14: Peren.
13: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
14: Kom, we peren hem.
13: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
15: Vanavond bij VTM. Gespannen zenuwen in de laatste auditieronde van Got Talent. En bij VTM 2 belandt Idris Elba in Parijs voor een groot complot in Bastille Day. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Nelly Furtado, Say It Right. Het is vrijdag zometeen, extra weekend, de grootste hits van Q-Music en een open telefoonnummer. Kom je rechtstreeks in de studio terecht, kan je zeggen en vragen wat je wilt. Maar eerst gaan we Judith het weekend laten aftrappen.
1: Alles mag kapot!
0: Judith heeft een frustratie. En die frustratie is mensen die met de hond wandelen en hun hond ja, niet echt onder controle houden. Want Judith is druk bezig met haar eigen hond onder controle te houden. Kan ik dat zo ongeveer samenvatten, Judith?
2: Ja, dat is exact wat het is.
0: Heel veel mensen in de app van Q-Music relaten daar wel mee, hoor.
2: Oh, thank you guys. We zijn allemaal, we're all in this together.
0: Dat is wel degelijk zo. Zometeen mag je jouw tuintafel of salontafel, whatever, dat het precies is, waar al een serieuze hoek af is, nog kapotter maken. Je heft die op, je flikkert die naar beneden, want die staat uiteraard op een verdiep. Maar net voor je gooit, roep je zo luid als je kan, alles mag kapot en dan gooien. En dan wordt het een spectaculair start van het weekend. Ben je daar klaar voor?
2: Ja, ja, soort van.
0: Oké, dan tel ik af. 3, 2, 1, doe maar.
2: Alles maar kapot! Oh! Ja, het is kapot.
0: Deed het deugd?
2: Ja, best wel.
0: Dan mag je aan je weekend beginnen. Tot ziens, Judith.
2: Oké, maar
1: dit is

De Q-topschijf van deze week zou ook een Disney-track kunnen zijn. Teddy Swims en Perfect Man. Zometeen extra weekend. Dan start het weekend vol een bak. En zonder filter, want je raakt rechtstreeks in de studio van Vincent Live terecht. Kan je zeggen en brullen en

0: show.
1: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
0: Tegels, natuursteen, parket, Impermo. Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
2: Oh, was dat?
0: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
2: Ik was nog niet klaar!
0: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
1: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
0: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
4: 30 ideeën voor pastaschotels
3: in Libelle Lekker naar
4: de 5 beste beleggingen van het moment
3: in Trends of naar
4: Belgische politiek achter de schermen
3: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: 6 uur, goedenavond, hier is Paulien van het Nieuws.
7: Goedenavond. Het Zuidstation in Brussel is nog altijd afgesloten door de rellen daar. Railschoppers kaapten vanmiddag de betoging van de vakbonden aan het Centraal Station. Daarna trokken ze naar Brussel-Zuid. Deelsteps werden in brand gestoken, maar ook bussen werden vernield. Ze gooien ook met stenen en verkeersborden naar de politie. De ravage wordt nu pas echt duidelijk, zegt collega Maarten Knuts.
8: Intussen wordt ook wel het spoor van vernieling duidelijk. Als je rijdt tussen het Centraal Station en het Zuidstation, dan zie je echt, ja, het resultaat van deze trieste dag van railschoppen. Bushokjes die geen bushokjes meer zijn. Bussen die helemaal beschadigd zijn. Auto's die op hun kop liggen in het midden van de straat.
7: De tweede dag van het assiseproces rond kleuter Dien zit erop. Vanmiddag werd nog de Nederlandse politie verhoord. Die pakte 4 jaar geleden Dave de Kok op in de buurt van Utrecht. Die vertelde waar het lichaam van Dien lag. De politie toonde die beelden vandaag ook aan de zaal. En dat was een aangrijpend moment, zegt collega Farouk Özgünes, die het proces volgt.
9: We zien op de foto Dien Verbergmoes liggen op zijn rug met zijn winterjas aan, kap over het hoofd, zijn armen onder een dekentje, zijn gezicht helemaal rood en opgezwollen, zijn mond lichtjes open. Uit de autopsie zal blijken dat hij meer dan 50 verwondingen had over het hele lichaam.
7: Het proces gaat maandag verder. Er zijn meer details over de schietpartij in Antwerpen gisteravond. Die gebeurde in een vakantieappartement. 3 jonge mannen raakten daarbij levensgevaarlijk gewond. 2 van hen zijn buiten levensgevaar. Er werd een onderzoek gestart voor poging tot moord. Je hoort het parket van Antwerpen.
10: Er zijn in elk geval geen drugs aangetroffen. Dat is een van de pistes die natuurlijk voorhanden ligt. Bij de eerste vaststelling is een wapen en ook een boksbeugel in beslag genomen. Wie die gebruikt heeft of op welke mate, welke partij dat die dan gebruikt heeft, ja, dat gaat het onderzoek moeten uitwijzen. En in eerste instantie ook hun eigen verklaringen.
7: De 3 mannen die gewond zijn, zullen ook ondervraagd worden. De aanleiding van de schietpartij is nog altijd niet duidelijk. Het Iraanse leger heeft een schip aangevallen voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten, vlakbij de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar die is intussen wel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Het water langs de Evenaar in de Stille Oceaan was nog nooit zo warm, dat zegt de Japanse weerdienst. Het weerfenomeen wordt ook El Niño genoemd en veroorzaakt extreem weer. Van extreme regenval tot extreme droogte. Klimaatexperten verwachten dat we de gevolgen daarvan volgend jaar sterk zullen voelen. Het wordt mogelijk dan het warmste jaar ooit. Vanavond eerst wisselvallig met buien. Daarna wordt het wel droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met ook nog kans op buien. En dan halen we 15 graden.
6: 5 files op de snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest richting Antwerpen. Op de E313 moet je een uur bijtellen vanaf Massenhoofd tot Antwerpen-Oost. E19, 20 minuten van Sint-Joop-in-t-Goor tot Antwerpen-Noord. A12, 18 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Antwerp-Serring richting Nederland, 24 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de E403, 15 minuten van Ruddervoorde tot Lichtervelde. Sta je ergens anders aan te schuiven, verlies je daar minder dan 15 minuten. Here we go!
11: Vincent Live presenteert Extra Weekend. Het eerste feestje van het weekend. Bel naar Vincent Live op 0800 54684.
6: Ja, je kan bellen naar de radio. Dan ga raak je rechtstreeks in onze show terecht. 0800 54684. En dan mag je zeggen wat je wilt. Dan mag je het weekend openen. Dus ik verwacht u. 0800 54684. Wie is de eerste deze week? Je komt niet bij de redactie terecht. Je komt niet bij een soort wachtmuziekje terecht van... For English, Chris Ben.
12: Ah ja.
6: Die zal niet. Hij komt recht bij ons terecht. Ah, de eerste is er. Hallo, met wie?
13: Met Calista.
6: Calista, vertel het eens. Waarom bel je?
13: Gewoon om te zeggen dat wij onderweg zijn naar het sportpaleis, naar Alex Agnew.
6: Oh, die staat daar.
14: Leuk.
6: Die stond daar vorig weekend ook al, toch? Of was dat gisteren? Ja?
13: Gisteren, dat was gisteren. En blijkbaar is het geweldig, dus ik kijk er naar uit.
6: Ah, is het de eerste keer dat je Alex ziet optreden?
13: Nee.
6: Oh, je bent een grote fan, dat is duidelijk.
13: Ik ben
6: een
13: fan, ja.
6: Allee, je hebt groot gelijk, ik geniet ervan.
12: Wie weet, sponsor je maten van Quali ook nog, hè? Die gaat ook van ons.
13: Okay.
12: Heb ik me laten vertellen.
13: Ik zal hem zoeken.
6: Het schijnt dat hij licht geeft in het donker, dus je kan hem niet missen.
13: Okay,
6: tot ziens, hè.
13: Fijne avond, dag.
6: Yo, er is nog iemand die gebeld heeft naar 0800-54684. Hallo, met wie? Hallo. Hallo.
15: Hallo.
6: Ja, hallo. En met wie spreek ik?
15: Met Julie.
6: Julie, hoe jong ben jij?
15: Ik ben 14 jaar.
6: Alright, wat wil jij vertellen aan alle luisteraars van Q-Music?
15: Dat iedereen nog een heel fijn weekend heeft.
6: En nog iets?
15: ja, allemaal nog een fijne dag.
6: Ah, maar dat is weer goed. Zeg, wat heb je vandaag op school geleerd, Julie?
15: Ja, veel met... Ja, dieren en zo.
6: Veel met dieren en zo.
12: Ah, ja.
6: Alright.
15: Ja.
6: Ik zou zeggen, probeer het te onthouden tegen maandag. Tot ziens, hè.
15: Bye.
6: Last but not least, hallo met wie?
16: Hallo, met Stephanie.
6: Stephanie, vertel het eens. Wat wil jij de mensheid meegeven voor het weekend begint?
16: Ik wil eigenlijk gewoon er keihard van profiteren om eens even een beetje reclame te maken voor mijn eigen zaak in bijberoep dat ik sinds vorige week ben gestart.
6: Oh.
16: Puppy- en hondenbegeleiding. Ik ben keihard hier dat ik eindelijk mijn droom mag najagen.
6: Ah ja. En wat doe je dan precies?
16: Iedereen bij mij wil puppy, socialisatie, begeleiding van honden die geadopteerd worden, gedragstherapie, heel veel.
6: Zeg, doe je dat dan in bijberoep? Ben je dan bij je hoofdberoep iets minder gaan werken of doe je het vooral in de avond en in het weekend of moet men dat inbeelden?
16: Nee, ik doe. Ik ben ook nog eens kraamverzorgende 20 uur in de week. Dus ik ben maandag, dinsdag, woensdag ben ik kraamverzorgende. En de rest van de uren gaan naar de opstart van mijn zaak. Ook nog de opleiding, eigen gezin.
6: Mega. Stephanie, daar rest er ons nog één ding: dat is vertellen hoe mensen jou kunnen vinden. Want anders is het geen goede reclame, hè?
16: Nee, dat is waar. Iedereen kan mij vinden op de website metgust.be of op Instagram metgust.be.
6: Met Gust. Ah ja, ik zie hier. Dat ben jij, met 200 op de foto. Ja. Allee, dat is leuk.
12: Oh.
16: Ja, klopt. Dat zijn mijn wolfsanden.
6: Stephanie.
16: Ja, dat zijn ook therapiedieren. Dus dat zijn echt katjes die gaan mee naar scholen en toezorginstellingen en zo. Dus,
6: Stephanie, de passie spat er vanaf en dat vinden we fijn. Merci om aan de lijn te komen. Tot nu. Doei, doei.
16: Dank u.
11: Extra Weekend, het eerste feestje van het weekend.

0: 0800-54684. Hallo, met wie? Hallo? Hallo?
1: Hallo?
0: Hallo, ja, met wie spreek ik?
1: Met Michel.
0: Michel, vertel eens, waarom bel jij naar de radio?
1: Ik zoek nog iemand dat heel graag ontspanning doet, nu van de avond nog.
0: En wat voor soort ontspanning moeten wij ons daarbij inbeelden, Michel?
1: Ja, de ontspanning gaat met eerst en vooral iets eten. Want ik moet nog eten. Ja, als je daar mee werkt, dus ik ben onderweg naar huis. Ja. Eerst nog iets eten en dan graag een balletje rollen. Dus bowling.
0: Bowling?
2: Oh, leuk.
0: Oké, het is leuk. Ik zou Paulien sturen als ik het zo hoor. Maar...
2: Ja, ik heb al plannen. Dus...
0: Ja, wel. Hoe komt het dat je via de radio eigenlijk een metgezel zoekt?
1: Ja, gewoon voor. Ja. Een keer even te ontspannen.
0: Michel, waar kunnen mensen zich aanmelden?
1: Random.
0: Waar kunnen mensen zich aanmelden?
1: Zet mijn nummer erop, hè.
0: Ja, dat mag ik niet. Privacy overwegingen. Dus je moet even je Instagram naam of zo zeggen, want anders kun jij mij voor de rechter slepen.
1: Nee.
0: Ja. Michel, heb je geen Instagram of zo waar de mensen naartoe kunnen?
1: Ze kunnen... Instagram niet, want daar ben ik niet op aangesloten. Ik heb dat niet zo graag.
0: Ah ja, oké, snap ik. Alright, Michel, ik wens jou heel veel succes met het bowlen en met het eten. Smakelijk alvast en tot de volgende keer.
1: Ja.
0: Ik zei het, het is zonder filter.
2: Ja.
0: Het is zonder filter.
2: Duidelijk.
0: We hebben nog iemand aan de lijn. Hallo, met wie?
3: Hey, met Kevin.
0: Hey, Kevin, waarom bel jij? Wil jij gaan bowlen met Michel?
3: Wat?
0: Wil jij gaan bowlen met Michel die we net aan de lijn hadden?
3: Nee, ik ga gewoon nu, ik heb net gedaan mijn werk, ik ga frietjes gaan halen.
0: Ah, heerlijk. En wat is jouw bestelling? Vertel het eens.
3: Middeltje stoofvleessaus, Mickey cheese en misschien nog een kaasworst of zo.
0: Een kaasworst?
2: Oh.
3: Nee, dat is heerlijk. Zo denk ik, een soort grillworst, maar met kaas in.
0: Ah ja, oké. Leuk. Denk ik. Zeg, kom jij naar ons 25e verjaardagfeest, Q Music Highlights in Mechelen?
3: Dat weet ik nog niet.

0: dikke proficiat, Vincent en haar. Twee dikke kussen geven van mij. Oh. En dat ik ze super graag zie.
1: Ah, wat leuk.
0: Dus voilà.
1: Vindt ze het leuk of vindt ze het awkward?
0: Ze vindt het leuk dat ze jarig is, denk ik. Maar misschien het feit dat ze zich op de radio gaat horen, gaat ze misschien een beetje raar vinden. Dus ik hoop dat ze meeluistert. En naar het alleszins, ik geef haar een dikke kus, want ze is niet bij mij. Dus ik hoop dat ze het hoort.
1: Ik hoop het ook. Geniet van vermoedelijk de verjaardagsfeesten die er zitten aan te komen. Tot ziens, Caroline.
0: Ja, dank je. Fijn weekend.
1: Zometeen is een Friday. Dan roepen we met z'n allen waar we naar uitkijken dit weekend. Eerst Freestyler.

0: Friday. Overlopen de leuke weekendplannen die we allemaal hebben door een audiobericht te sturen waarin we dat kort en gebald samenvatten. En dan, yeah, erachter roepen. Paulien, wat is jouw Friday van deze week?
1: Ik vertrek morgen op vakantie naar Kos.
0: Kos, leuk eiland.
1: Ja, het schijnt. Ja, heb je tips voor mij?
0: Ja, ja, je doet daar alles met de fiets. Hè, op Kos, want dat is een heel kleine ding.
1: Een elektrische fiets dan toch?
0: Ah, wel, dus toen ik daar was, was ik een jaar of 15, dus dat bestond daar nog niet.
1: Mm-hmm.
0: Ofwel nog jonger. En dus een van de hotspots daar is het oud ziekenhuis van Aristoteles.
1: Oh.
0: Is Aristoteles? Socrates. Die doet waar de artsen een eet van moeten afleggen. Die gast.
1: Is dat Socrates?
0: Ik denk het.
1: Ja, dat zou kunnen. Ik weet het je volgende week te vertellen.
0: Whatever. Er is een ziekenhuis is daar en dat is het enige dat je kan bezoeken eigenlijk. En je doet daar alles met de fiets, want dat is veel goedkoper om te huren dan een auto. En het is zo'n klein eiland. Maar het ziekenhuis, en dat zegt niemand erbij, ligt op een berg.
1: Amai, maar wel goed dat jij dat wel even zegt.
0: I know. Ik heb ons moeder er toen afgefietst. Super trots.
1: Dus dan moet ik wel een auto huren die dag.
0: Of gewoon die dag even een taxiritje pakken.
1: Ah ja, dat kan ook.
0: Naar de berg en de rest met de fiets doen. Anyway, dat is jouw vraagje. Dat is een superleuke vraag.
1: Ja?
0: Die van mij heeft, gek genoeg, omdat het er net al over ging, met mijn moeder te maken. Want mijn mama wordt morgen 65. We gaan dat vieren met een groot diner met vrienden en familie. Yeah!
1: Yay!
0: Jouw audiobericht is welkom via de Q&A.
2: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
3: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
2: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
3: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
2: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars Aluminium.
3: Vind je vakman op reinaars.be.

0: ik ben het beu!
1: Oei.
0: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
1: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
0: Ja, en hoe verder liever?
1: Ver genoeg, maar niet te ver.
0: Ah ja, voor de kinderen.
1: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
2: Dag, Simo!
3: Er gebeurt iets in jouw straat, in Vlaanderen of aan de andere kant van de wereld. En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
4: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
8: Doe maar, hè. Weer een gat in mijn werkbroek. Dat is al de derde dit jaar.
9: Maak dan eens een gooi. Die van mij is nog altijd hetzelfde als vorig jaar. Daar is niks aan.
8: Zij de zot. Het geld groeit niet op mijn rug, hè.
9: Ik betaal misschien iets meer, maar je bent wel gesteld.
8: Oh ja. En welk merk is dat?
10: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
11: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com. Oh.

0: goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
1: In het leven is het altijd een deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
2: Ramen, deuren, verandas?
3: Leijners Aluminium.
4: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Leijners.be.
5: Het eerste feestje van het weekend. Extra.

0: echt 100.000 luisteraars en mijn vader hebben een bericht gestuurd via de Q-app. Oei. Over van wie dat ziekenhuis in Kos is.
1: Ah ja.
0: Niet Socrates, niet Aristoteles. Hippocrates.
1: Hippocrates.
0: De eed van Hippocrates.
1: Ah.
0: Dat moeten ze afleggen, alle artsen.
1: Op een berg.
0: En die heeft dus een ziekenhuis. Ja, een heuvel, hè.
1: Voor mij is dat een berg, hè.
0: De Mont Blanc, hè. Maar als je fietst, voelt het als een berg.
1: Ja.
0: Zeker als het daar 30 graden is. Is het warm in Kos?
1: Het is daar momenteel 24 graden, maar het voelt iets frisser aan omdat er een beetje wind is.
0: Overdag.
1: Ja.
0: Dus s'avonds misschien wel een pulken aan doen.
1: Ja.
0: Okay,
1: en volgende week heb ik gezien, maar ik geloof het niet, gaat het regenen.
0: Ah, en hier na zomer.
1: Maar dat is een eiland, dus dat verandert sowieso nog.
0: Ja, dat is waar. Ik hoop dat het geen dure vluchten waren. Op vrijdag overlopen we de leuke weekendplannen van alle Q-luisteraars in Friday. We nemen altijd muzikaal ook wel even een banger, waar we dan al die audioberichten op afspelen. En ik heb heel veel audioberichten nodig, dus stuur het zeker door. Ook nog tijdens Summer van Calvin Harris. Want dat is het nummer waar we op gaan vandaag.
1: Leuk.
0: Ja, heerlijk, hè. Oké, wat brengt het weekend? We beginnen bij Gerrit uit Pittem.
2: Wij vertrekken morgen vroeg om 5 uur naar Fantasialand met 10 personen voor 2 dagen met overnachting. Yay!
0: Dan mag je een uur langer in het park blijven, als je blijft overnachten.
1: Oh, leuk.
0: Greg.
3: Morgen leggen we onze nieuwe vloer en dan drinken we eentje of twee of drie op. Yay!
0: Let's go.
4: Op teambuildingsweekend met de collega's naar Peer. Yay!
0: Hey! Teambuilding in Peer. Nu op dat.

0: ik ga eigenlijk de auto's testen op het circuit van Zolder.
1: Twee keer feestje voor mijn 10-jarige dochter.
2: Double digits. Dat is zo cool. Als je plots je leeftijd uit twee cijfers bestaat. Oh. Stefanie uit Aartselaar.
3: Mijn vakantie begint vandaag.
2: Ik had het kost als je daar zin in hebt.
4: Ja, zeker wel.
2: Voor een Hippocrates, zes je kruis.
5: Naar de kermis met de kindjes dit weekend. Yay!
2: De kermis! Dat is een extra lettergreep, de kermis. Laura uit de Senderlo.
6: Ik ga morgenavond naar de cinema. Yay!
2: Tina.
7: Ik ga dit weekend werken op zaterdag en zondag. Yay!
6: Ik ga morgenavond naar de cinema. Yay!

0: weekend met de hero. Yippie, lekker pintjes drinken.
1: De hero. Isabo.
2: Wij gaan morgen een dagje naar Gent. Yay!
1: Yay! Evelien.
3: Ik voer mijn zoon naar de korfbaltraining. Yay!
1: Ja, dat is fantastisch, ja. Het enthousiasme spat eraf.
2: Dat is belangrijk wel.
1: Oké, Jurgen.
4: Zondag ga ik wakeboarden. Yay!
1: Hey, wakeboarden.
2: Ah, nee. Ik had het niet begrepen.
1: Is die erg? Live, hallo met wie?
5: Hallo met Beverly.
1: Beverly, wat is jouw Friday?
5: Ik wil graag bij jullie een gelukkige verjaardag zingen voor mijn zoontje Nilo, die naast mij zit. En morgen wordt hij 9 jaar.
1: Oh, perfect. Oké, okay, 3, 2, 1.
6: Happy birthday to you.
1: Wacht, het is heel eerlijk met die summer. Okay. Yeah. Happy birthday to you.
6: Happy birthday, dear Nino.
1: Nino.
6: Happy birthday to you.
2: Piep, piep, piep.
1: Hoera. Hoe oud wordt hij nu weer?
5: 9.
1: Oh. Dus die heeft volgend jaar pas een double digits. Oeh, yeah.
5: Ja. Heerlijk. En hij is ook een hele grote fan van jou, want op Antwerp waait hij altijd naar jou als je omroeper bent.
1: Echt?
5: Oh. Hij waait soms iets terug.
1: Ah, echt?
5: Samen met zijn broer.
1: Ah ja, soms waai ik terug als ik die mensen zie wuiven. Ja, heerlijk. Ah, maar dat is leuk. Maar volgende keer moet je dan een pirouette doen of zo, dan weet ik dat hij het is.
5: Goed, Milo? Ja,
1: zegt hij. Oké, okay, top. Afspraak. Niet dit weekend, maar het weekend daarna op de Mozel. Doei, doei, doei, doei. Voor het nieuws, het is AFC ondertussen. Paulien, gaat het over de tweede dag van het assiseproces rond Kleuter Dien. Dat zit erop.
7: Ja, vanmiddag werd de Nederlandse politie verhoord. Die pakte Dave de Kok 4 jaar geleden op in de buurt van Utrecht. De Kok werd vanmorgen al verhoord. Die bekende eerder al dat hij de kleuter doodde. Vandaag vertelde hij dat hij meermaals sloeg. Ook zijn toenmalige vriendin Romy staat terecht voor ontvoering met dood tot gevolg. Maandag gaat het proces verder. En de Amerikaanse minister van Oorlog wil een executie live uitzenden. In 2009 schoot een militair 13 andere militairen dood in een kazerne in Texas. Hij moet nu in diezelfde kazerne voor het vuurpeloton komen, wat al niet meer gebeurd is sinds de Tweede Wereldoorlog. En de minister van Oorlog wil dat live uitzenden via de livestream van het Pentagon om een voorbeeld te stellen. President Trump gaf al zijn akkoord. De Verenigde Naties die reageren geschokt. Vanavond eerst wisselvallig met buien. Daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met ook nog kans op buien en tot 15 graden.
1: 6 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313 moet je 35 minuten bijtellen van Herentals West tot Antwerpen-Oost. Op de E19 24 minuten van Sint-Job in Goor tot Antwerpen-Noord. Op de A12 11 minuten van Leugenberg tot Antwerpen-Noord. En op de E17 11 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Antwerp-Sering richting Nederland 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Sta je ergens anders aan te schuiven, verlies je minder dan 10 minuten.
8: Het eerste feestje van het weekend.

0: Ed Sheeran en Martin Garrix. En Repeat It. Zoals elke dag, elke week in Extra Weekend op vrijdag mag je een nummer kiezen. Je krijgt twee opties. En dan moet je inbellen naar 0800 54684 en vertellen welk nummer je wil horen. Ik hou de score bij op deze post-it, dus het is voor echt.
1: Jij bent even de DJ in Extra Weekend. Kies je voor.
0: Cyril met Stumbling In.

0: 6.84 en Kies.
1: Tim Berg, dat is eigenlijk Avicii. Het heet Tim Bergling. Ja. En die heeft nadien zijn nummer geremixed en er een vogel op geflikkerd. En dat is degene die in dit keuzeding zit.
2: Oké. Okay.
1: 0800 54684. Daar kan je naar bellen en dan mag je mee kiezen en bepalen welk nummer we draaien. De eerste beller is binnen. Hallo, met wie spreek ik? Hallo.
3: Hallo.
1: Ja, met wie spreek ik?
3: Ah, amai, oké, ik ben verbonden.
1: Ja, Benjamin. Dat gaat zo, ja, Benjamin, dus als ik zeg van je komt zonder filter de uitzending in, dan meen je dat ook echt, want heel Vlaanderen kan je nu horen. Let op wat je zegt. Het is echt live op de radio, amai. Benjamin.
3: Oké.
1: Okay. Vertel eens, wat mag het zijn?
3: Tim Berg, Bromance.
1: Ja, alright, streepje erbij. Wat brengt het weekend, Benjamin?
3: Zondag ben ik jarig, dan word ik 25 jaar.
1: Oh, proficiat.
3: Dus dat ga ik vieren door ergens te gaan eten, maar ik weet nog niet waar, want het is een verrassing van mijn vriendin. Dat is eigenlijk een beetje.
1: Snap ik. Ik ben nu al geneigd om te zeggen, weet je, voor je verjaardag krijg je een muzikaal gezin, maar dan sluit ik alle andere Q-luisteraars uit en dat mag ik niet doen. Maar wel een happy birthday. Tot ziens, man.
3: Ja, ik weet wel op voorhand dat het al Tim Berg van Bromance gaat zijn. Dat weet ik sowieso al.
1: We zullen zien. Ik beloof niets. Hallo, met wie spreek ik op lijn 2?
4: Hallo.
1: Hallo, ja, met wie?
4: Met Yannick.
1: Yannick, stumbling in van Cyril of Tim Berg met Bromance?
4: Bromance.
1: Bromance, 2-0 wat dat betreft. Wat brengt jouw weekend?
4: Ik ben nu op weg naar Boezingen om de reserven te gaan fluiten. Boezingen tegen Liedenham.
1: Oh, je bent scheidsrechter.
4: Ik ben scheidsrechter bij Voetbal Vlaanderen, inderdaad.
1: Ah ja, oké. Okay. En is dat een risicowedstrijd qua zo scheldpartijen richting de scheidsrechter of valt dat mee tegenwoordig?
4: Dat zullen we straks weten, want het is mijn eerste wedstrijd reserve dat ik fluit doordat ik net promotie heb gemaakt.
1: Oh, proficiat. En wat floot je hiervoor dan? Was dat dan vooral jeugd of hoe moet ik me dat inbeelden?
4: U14 tot en met U21. Jeugd inderdaad. Gewestelijk, provinciaal, interprovinciaal, elite.
1: Oké, okay, fantastisch. En is dan echt jouw ambitie om eerste klasse scheidsrechter te worden op een dag? Of niet per se?
4: Goh, ik denk niet dat ik nog in eerste klasse ga raken, Vincent, want ik ben volgende week 42. Dus,
1: Oké.
4: Okay. Vrees dat dat hem iets te laat is. Maar voor wat ik eigenlijk wou bellen, is eigenlijk een shout-out aan mijn nicht Laura Lezure,
1: ja?
4: Die gisteren gespeeld heeft met de U23 van de Red Lions tegen Italië.
1: Ah, oh,
4: als nonko wil ik laten weten hoe trots ik ben op haar.
1: Fantastisch. In alle eerlijkheid heb ik de resultaten van de U23 van de Flames niet meegekregen. Hebben ze kunnen winnen van Italië of niet?
4: Nee, helaas niet. 1-2 verloren, maar maandag kregen ze een herkansing in Lissabon tegen Portugal.
1: Hey, ik hoop dat het helemaal goed komt. Eén vraagje nog, misschien voor onderwerp, maar ik ga het toch doen. Wat vond je nichtje van de uitspraken van die podcast van vorige week?
4: Gaat het over Olivier de Schacht?
1: Yep.
4: Ik moet eerlijk zijn, ik heb al vaak damesploegen gefloten, onder andere ook eliteploegen. Ik moet zeggen, soms is het mooier voetbal bij de dames dan bij de heren. Dus wat hij zegt is nonsens.
1: Dat is gesproken.
4: En ik vind Olivier de Schacht een super sympathieke man.
1: Is
4: maar
1: ook
4: op
1: zo.
4: Dat gebied vind ik het nonsens.
1: Ja, hij heeft de bal ernaast geslaan. Dat kan natuurlijk... Alhoewel, ik heb er ooit tegen gepadeld.
4: En
1: ik kan
4: heel...
1: Ja, maar ik heb er ooit tegen gepadeld en ik kan ook serieus slaan, moet ik zeggen. Ik ben met 9-1 verloren. Dus,
2: oh,
1: ja, zeer gênant.
4: Ja, maar het is ook een competitiebeest, hè?
1: Zeker, dat hebben we in de Verraders vorig jaar gezien. Yannick, merci om aan de lijn te komen. Tot ziens.
4: Yo, fijn weekend.
1: Yo. Oké, nog eentje kort. Hallo, met wie spreek ik?
5: Goedenavond, met Jonas.
1: Jonas, stumbling in van Cyril of Bromance van Tim Berg?
5: Stumbling van Cyril.
1: Oké, dan is het 2-1. We gaan zo meteen verder.
0: Of we nu een spelletje spelen. Een feestje geven.
6: Here we go.
0: Of cadeaus uitdelen.
6: 20.000 euro shopping. Yeah.
0: Bij Q doen we de dingen op onze eigen manier. Dus als we jarig zijn, zetten we de boel graag helemaal in lichterlaaien. Q-Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival. Met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
7: Stralen op Q-Music Highlights begint al onderweg. AG verzekert het.
2: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in Hal 7.
8: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
9: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
10: Ah, super. Allee.
9: Ja, ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
10: Ah, dan is het goed.
9: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
10: Oh, deze zijn van daaraf blijkbaar.
9: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
11: Hoogstraten.
9: Hoogstraten aardbeien.
12: Beleef de magie van de films en meer tijdens Harry Potter. The Exhibition. Wegens groot succes verlengd tot 3 januari in Brussels Expo. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
13: Hoe mag die steek gebakken zijn?
14: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Rosé, zoals ze zeggen, hè?
13: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
14: Bleu.
15: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
16: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
15: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
17: Extra weekend. Extra weekend.

0: Er is weer een nieuwe vriend van de vrijdag voor Belorike. Het is er eentje dat je kent. Je hebt er zicht op. Ja, kom maar binnen.
1: Hyperkinetisch geworden.
2: Ik ben het, joepie.
0: Hallo, dag Germain Tuurling.
2: Ik heb iets voor u.
0: Ah?
2: Ja, brieven.
0: Ah, geboortekaartjes.
2: Pieter Post, ja, ik denk het.
0: Dat is voor komende maandag in de show. Ja, we gaan het ineens vertellen, hè. Paulinia, die is op vakantie, we hadden het net over. Ze gaat naar het ziekenhuis van Hippocrates.
2: Wat is dat?
0: Dat is de mens.
2: Sorry, maar ik ben weer niet mee en nu al niet. Dus
0: als je afstudeert als arts, dan moet je de eed van Hippocrates afleggen. Dat is een dat je zegt dat je altijd ethisch zal handelen en zo. En Hippocrates was een mens en die heeft een van de eerste ziekenhuizen ever gebouwd. Zo in de tijd van de Romeinen en al. Grieken, want het is op Grieks eiland.
2: En jij bent dokter dan?
0: En Paulien gaat naar dat ziekenhuis kijken. Maar dat is een ruïne, hè? Dat zijn wat stenen. Ja.
2: Dat vind je speciaal.
0: Ja. Maar dat wil zeggen dat we iemand anders nodig hebben om Vincent Live mee te maken. En dat ben jij volgende week.
2: Joepie!
0: Dus je mag de geboortekaartjes houden en maandag gewoon meenemen.
2: Ah ja, oké. Voilà. Dan zal ik nog een beetje Pieter Post spelen.
0: Dus wij verzamelen geboortekaartjes. En eigenlijk verzamelen we nieuwe Q-luisteraars, zodat we 1 kilometer baby's hebben.
2: Oh, klinkt goed.
0: Ja, we zitten bijna aan 100 meter. Ik denk dat we maandag die kaap wel gaan halen.
2: Spannend weer allemaal, hè. Het gaat weer allemaal maandag gebeuren als Paulien op vakantie is. Ja. Het is weer een dolle week.
1: Vaker doen.
0: Het is nu ook aan het gebeuren. We zitten in een soort strijd tussen twee nummers. Stumbling In van Cyril of Bromance van Tim Burke, ofwel Avicii. Welk moeten we draaien? Het staat 1-2 in het voordeel van Bromance. Maar ik heb iemand aan de lijn. Hallo, met wie spreek ik?
3: Hallo, met Sandy.
0: Sandy, welk nummer wil jij horen?
3: Ja, het eerste.
0: Stumbling In, dan is het 2-2. Ja.
3: Ja. Want ik vond daarnet de reactie van de tweede speler.
0: Ja?
3: Het zal zeker de tweede worden. Ja. Nee.
0: Je was zelfs zeker, hij wil daar een stokje voor steken eigenlijk. Ja,
3: ik wil een stokje ervoor steken. Ja.
0: Oké. Dat wil zeggen dat de volgende beller beslist. Want het staat nu 2-2. Ik kan ook in een uur praten. Ja. Hallo, met wie spreek ik?
4: Hallo, het
0: is Kimberly Bailey. Kimberly Bailey, welk nummer wil jij horen? Stumbling In of Bromance?
4: De eerste.
0: De eerste, Stumbling In. Allee, zeg, plot twist, dan gaat Bromance eruit. Dat is goed. Kimberly, wat brengt je weekend?
4: Wel lief.
0: Wat brengt jouw weekend?
4: Mijn weekend wordt een beetje rusten. En de huis en dan kun je muziek luisteren en zo.
0: Ah, maar dat is keigoed. Je mag altijd naar ons luisteren. Zeker ook vanaf komende maandag, want dan doet Gerben mee en dan gebeuren er altijd gekke dingen.
2: Ja, toch altijd als jij weg bent, hè, Paulien.
0: Maar als Paulien
1: er is, dat ik er niet bij ben.
0: Als Paulien er is, gebeuren er ook gekke dingen, hoor.
2: Ah ja, maar ik luister niet naar Vincent Live. Sorry.
0: Schandaal. Kimberly, tot ziens.

0: Ik vertelde daarnet dat Paulien naar het ziekenhuis van Hippocrates gaat. Dan moesten we even een korte geschiedenisles geven aan Gerben, maar dat is niet erg.
1: Nee, want ik weet het nu. Ja. En ik weet ook waar het ligt nu.
0: Ja, wel, dus tijdens Cyril Stommelin bleek dat dus op het eiland Kos te liggen.
1: Ja, klopt.
0: En toen zei Gerben...
1: Ik ben daar al 2 keer geweest. Ik heb dat ziekenhuis nog nooit gezien.
2: Maar nee.
0: Het eiland Kos, om je in te beelden, lieve vrienden, van het meest westelijke punt naar het meest oostelijke punt is 40 kilometer. Dus Antwerpen, Brussel ongeveer. Zo breed is dat eiland. Gerben, 2 keer daar geweest. Het bekendste aller tijden is het ziekenhuis van Hippocrates.
1: Oh. Ik heb wel elke beachbar gezien.
0: Ah, dat is ook belangrijk. Heb je tips, papa?
1: Gewoon naar een beachbar gaan en zo een kwatteke huren. Kei tof of zo.
0: Een kabel. Kwad?
1: Een kwad, ja, daar zijn allemaal zo krakkemiggelige weegskes. Dat is kei tof. Zo.
0: We zijn kwad gaan rijden, hè, voor van A tot Z, hè, Gerben en ik.
2: Ah.
1: En daar heeft
0: ik heb
1: iemand gewonnen.
0: Verwondingen van, hè. Hier, aan mijn arm, zie ik hier.
2: Oei.
1: Ja, maar hij was gewoon slecht.
0: Dat is niet waar.
1: Hij kan niet kwad rijden. Hij zou beter meegaan met u naar Kos. Ik zal dat wel hier de hele week overnemen volgende week.
0: Ah ja, zet jij de volgende plaat in dan? Kom.
1: Nee, maar niet weer. Is het weer een crazy frog dan?
0: Nee, het is echt. Oké. Okay. Maar ja, als je zegt van...
1: En hoe moet ik dat doen?
0: Ja, jij ging het toch regelen.
1: Ah, ja. Maar als ik hier aan een foute schuif draai, Vincent...
0: Nee, je kunt eigenlijk echt niks verkeerd doen, want ik heb niks fout klaargezet.
1: Zo? Gebeurt er nu iets? Ik heb geen...

0: deze kerstvakantie Wintercircus Camille. Vanaf 19 december in Trixo Arena in Hasselt. Een gloednieuwe show vol muziek en adembenemende acts. Manu van Akker, Ruud Beekmans en Maxime zijn weer van de partij. En wegens succes nu een extra show. Wintercircus Camille. Tickets clubcamille.be. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
1: Wienerberger. Goh, mijn Matjas. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
2: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms en ontvang een geschenkbon voor je droomhuis. Ook open op zaterdag.
3: Wienerberger.
2: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
4: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
5: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Zeg Karen hier, hè. Ik kom eigenlijk voor een zetel.
7: Oké, 5% korting.
6: Oh, wacht, hè, want die kast vind ik ook wel mooi.
7: 2 meubels, 10%.
6: Oh, zeg, en dat bed?
7: 3 meubels, 15% korting.
6: Ah, dus hoe meer geshopt, hoe hoger de korting.
7: Voilà, 5% op 1 meubel, 10% op 2 en 15% op 3 meubels.
6: Amai, zo wordt rondkijken wel heel verleidelijk.
7: Kom nu naar Mores en profiteer van stapelkorting.
6: Allee, dan ga ik nog wat verder stapelen.
7: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
8: Goedenavond, het nieuws van 7, dat krijg je van Ortwin.
9: Goedenavond. Het blijft onrustig aan Brussel-Zuid. Er zijn nog altijd opstootjes aan dat station. Railschoppers kaapten vanmiddag de betoging van de vakbonden in het centrum. Ze staken onder meer deelsteps in brand en gooiden met stenen en verkeersborden naar de politie. Die zetten het waterkanon massaal in en gebruikten ook traangas. Aan Brussel-Zuid vernielden ze ook bussen. Intussen wordt overal de schade opgemeten, zegt collega Maarten Knuts.
10: Intussen wordt ook wel het spoor van vernieling duidelijk. Als je rijdt tussen het Centraal Station en het Zuidstation, dan zie je echt ja, het resultaat van deze trieste dag van railschoppen. Bushokjes die ja, geen bushokjes meer zijn. Bussen die helemaal beschadigd zijn. Auto's die op hun kop liggen in het midden van de straat.
9: Er werden al meer dan 21 mensen opgepakt. De Amerikaanse minister van de Oorlog, Piet Hegseth, wil een executie live uitzenden. In 2009 schoot een militair 13 andere militairen dood in een kazerne in Texas. Hij moet nu in diezelfde kazerne voor het vuurpeloton komen. Dat is al niet meer gebeurd sinds de Tweede Wereldoorlog. Hegseth wil dat live uitzenden om een voorbeeld te stellen. President Trump gaf al zijn akkoord. De Verenigde Naties reageren geschokt. Het water langs de Evenaar in de Stille Oceaan was nog nooit zo warm, dat zegt de Japanse Weerdienst. Het weerfenomeen wordt ook El Niño genoemd en veroorzaakt extreem weer, van extreme regenval tot extreme droogte. Klimaatexperten verwachten dat we de gevolgen daarvan volgend jaar sterk zullen voelen. Het wordt mogelijk het warmste jaar ooit. Vanavond eerst wisselvallig met buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. En zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
8: Op dit moment staan er nog 5 files op onze snelwegen van 10 minuten of meer. Op de E313 in de richting van Antwerpen moet je aanschuiven tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 37 minuten erbij. Op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord, daar verlies je 19 minuten. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 18 minuten. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne, daar komen 10 minuten bij. Dan nog Brussel. Op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette, 10 minuten extra. Op andere plekken in de file verlies je op dit moment gelukkig minder dan 10 minuten.
11: Attentie, we gaan live in 3, 2... Live vanuit de studio van Q-Music in Vilvoorde. Welkom bij Vrienden van de Vrijdag. Uw hosts voor vanavond, Ulrike Douwer en Gerben Tuurlings.
8: Goedenavond! Dag Gerben.
12: Amai, zelfs een eigen intro en al gekregen.
8: Zot, hè? Nu ben je een echte radiomaker, hè?
12: Ja, maar echt, amai. Wat is dit hier allemaal?
8: Ah, wel, maar ik ben heel blij dat je er bent vanavond, Gerben. Ik heb voor de eerste keer vanavond jouw achternaam een keer moeten noteren.
12: En moeilijk, hè?
8: Maar zoveel overbodige letters, toch?
12: Ja, het is echt vreselijk. Die voorouders, ik vervloek ze. Ik vervloek
8: ze. Het is echt zo'n CKX.
12: X, ja,
8: hè?
12: Ja. Crazy. Iedereen zegt altijd Teurlings tegen mij.
8: Gerben Teurlings. Ja. Ah, wel, dus Gerben Teurlings in de house vanavond. Ja, waar is Bert de Kok? Is natuurlijk de vraag die iedereen zich nu even stelt.
12: Natuurlijk.
8: Ah, wel, die zit bij Celineke. Oh, my word.
12: Dat is in Parijs.
8: Ja. Vanavond concertje van Céline Dion in Parijs. Bert is grote fan. Dus ik weet niet, ben je daar jaloers op dat hij naar daar is en jij hier bent?
12: Nee, nu mag ik de show doen. Dankjewel, Bert. Ga maar vaker weg. Ga maar.
8: Als er nog eens zoiets is, wat zou het iets voor jou zijn, Gerben, om zo naar het buitenland, naar Parijs te gaan, om zo je favoriete artiest te gaan bekijken?
12: Ik zou zeggen nee, maar toch heb ik het al gedaan. Maar dan niet voor mijn favoriete artiest, maar voor die van mijn vriendin. We zijn vorig jaar naar L.A. geweest en eigenlijk was dat gewoon een cover op om dan door te vliegen naar Chicago om naar Cat's Eye te gaan.
8: Oh.
12: Ja, Steffi en ik.
8: Dat is nu bij de deur.
12: Nee. En dan Coachella, ook eigenlijk speciaal voor Cat's Eye, die ook kwamen optreden op Coachella.
8: Amai.
12: Ja, ik moet volgen, hè.
8: Dat is
12: onder waar. De sloef.
8: Dat is echt de liefde eigenlijk, hè.
12: Ja,
8: dus hij zegt dat jij voert uit. Toch?
12: Of onder de sloep, ja.
8: Goed, vanavond Gerben, ja, we zitten niet in Parijs. We zitten gewoon in het prachtige
12: Vilvoorde. Ja.
8: Viaduct, schoon, hè. Maar ja,
12: prachtig.
8: Goed, we gaan straks uitleggen wat de bedoeling is vanavond. Maar eerst een streepje muziek uit.
11: Vrienden van de Vrijdag.

0: Crisscross Amsterdam. Ik ben zelf ooit eens naar Amsterdam gegaan voor een concert van Zara Larsson.
1: Ja, oh.
0: Daar wou ik wel echt naartoe.
1: Ja, die is ook wel echt goed. Hè. We staan allemaal met zo, dat dolfijne gedoe, zodat iedereen zo, oh, zo pukkel op.
0: Dat is wel al 10 jaar geleden, dus toen was ze nog niet van de dolfijnen.
1: Je
0: en
1: een
0: zo.
1: OG.
0: Eigenlijk Zara wel, Larsson. Eigenlijk wel. Ik hoor het graag. Dankjewel. Gerben Tuurlings vanavond in de show. Hoe ziet een normale, ideale vrijdagavond er voor jou uit?
1: Ideaal.
0: Ideaal.
1: Ja, radio maken bij u, hè.
0: Oh.
1: Natuurlijk.
0: En als ik niet kan, dan...
1: Dan zou ik toch wel zeggen, op terrasje, met een goede cocktail, en daarvoor zo frietjes nog hebben gegeten. Of op het terras zo nog, op de Oude Markt in Leuven, zo een frietje aan het terras, en dan een cocktailje erbij. Oh.
0: Amai.
1: Fenomenaal. En dan, ja... De avond waarschijnlijk vergeten daar. Zo gaat dat dan, hè.
0: En is dat dan met of zonder Steffi?
1: Zonder, natuurlijk. Ik hoop dat ze niet luistert. Nee, dat is niet waar. Lief Steffi erbij, maar Steffi is niet zo'n terrasganger als ik.
0: Nee?
1: Nee, Steffi is meer van het breien in de zetel.
0: Echt?
1: Met een theetje, ja.
0: Ja, oké, ik zie het wel. Jullie zijn zo wat opposites van elkaar, maar jullie zijn toch echt al lang samen, hè, ondertussen?
1: Al meer dan 6 jaar en een half, ja.
0: Ah, dat is zot. Ja, veel mensen, veel luisteraars die nu luisteren naar deze show, ja, die zijn nog op zoek naar hun Steffi in het leven.
1: Oh, snap ik.
0: Of hun Gerben, kan ook natuurlijk. En wij gaan daarbij helpen vanavond. Want we hebben een hele stapel tickets voor Mingle Night.
1: Ooh.
0: En Mingle Night, dat is het leukste singlesfeestje van het jaar. Dat is volgende week zaterdag in Antwerpen. Antwerpen Expo. Iedereen is daar welkom, maar vooral dus echt wel singles. Want je krijgt dan zo aan de ingang, ken je dat, zo een gadget. Je moet dat dan aandoen. En dan kan je zo rap zien van wie is hier single vanavond en wie niet.
1: Ah, ja.
0: Voilà. En je kan daar dus een duo-ticket voor winnen vanavond, voor Mingle Night. Dus 1 ticket voor jou. En 1 ticket voor jouw favoriete single vriend of vriendin die dat je daar graag mee naartoe wilt pakken. Dus voilà. Je mag het nu laten weten in de Q-app. Wie wil jij graag meepakken naar die Mingle Night en waarom?
1: Ik ga echt voor mijn eigen vrienden beginnen sturen, denk ik. Want er zijn er een paar die hebben echt een vriendinnetje nodig.
0: Is het waar?
1: Ja. Het is erg. Het is erg.
0: Oké, okay, dan mag je dat doen. Hè. Dan kunnen ze straks in de show, wie weet, wel een ticketje scoren. Maar dus laat het weten in de Q-app als je zin hebt in een feestje volgende week zaterdag.

0: One More Time. Wil jij graag op onze kosten naar het singlesfeestje van het jaar volgende week zaterdag in Antwerpen? Dan mag je nog altijd laten weten in de Q-app welke leuke single jij wilt meepakken om daar zo'n beetje te gaan mingelen. Hè? Scharrelen, schuren.
1: Schuren? Direct even gaan, natuurlijk.
0: Nou, dan weet je direct, met consent, welk vlees dat je in de kuip hebt, toch?
1: Dat vind ik wel goed, dat is waar. Ik ga er wel nooit zo snel voor bij de eerste date. Maar misschien onze singles wel. Hè,
0: Maar ben jij zo iemand die direct op de dansvloer kan staan?
1: Of moet ik sta
0: je
1: zo sowieso even altijd buiten op terras. Ik doe niet mee aan dansen. Nee, dat is niet weggelegd voor mij.
0: Allee,
1: ik denk dat ik ook de mensen van de dansvloer stuur als ik dat.
0: Ah ja,
1: zo zijn mijn dansmoves.
0: Ja, misschien is er ook een buiten op de Mingle Night. Dat ze daar u kunnen vinden, bijvoorbeeld. Allee, dat is niet waar. Weekend War. Jij gaat daar niet zijn, natuurlijk, Gerben, want jij hebt Steffi. Ja.
1: Ik heb een druk weekend.
0: Ah ja.
1: Ja.
0: Ah wel, heb jij veel plannen voor dit weekend?
1: Ja.
0: Dat is goed.
1: Waarom?
0: Ah wel, dus dan kunnen we straks Weekend War spelen.
1: Ah, ja.
0: Heb je dat ooit al eens gedaan?
1: Nee, dat komt me niet bekend voor.
0: Ah wel, we gaan dus de mensen proberen overtuigen dat ons weekend het beste is.
1: Mijn weekend gaat ook het beste.
0: Nee, ik denk dat van mij echt. Gerben, wat ik allemaal ga doen dit weekend is ongezien. Ik heb zoveel leuke plannen.
1: Ja, maar ik ook.
0: Ja?
1: Ik blijf zelfs niet in België. Spoiler alert.
0: Je gaat naar het buitenland.
1: Ja.
0: Shit, hè. Ik blijf wel in België. Maar goed, we gaan het zo meteen uitvechten.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over je verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
5: Even stoppen langs de baan. Bij Dats24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken. En weer verder gaan.
4: Prachtig. Dats24. Dat is vlot en voordelig tanken.
6: Dats24.
7: Go Yellow!
8: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
8: Info op telenet.be.
9: En wel, ik ga eens gaan kijken.
10: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Wie bij AXA-verzekeringen online een verzekering afsluit.
12: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
11: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
13: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
12: Ja, ik bel rap de makelaar.
11: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
14: Ben jij het swipen in de dating apps beu en heb je zin om iemand leuk in de wild te ontmoeten? Kom dan naar het tofste singlesfeestje van het jaar. Mingle Night op 17 oktober in Antwerp Expo. Breng zeker je beste wingman of wingwoman mee, want single, dan ben je niet alleen. Alle info en tickets op minglenight.be.
15: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
16: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
15: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
16: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
15: Ramen, deuren, veranda's?
17: Reinaars Aluminium.
16: Vind je vakman op reinaars.be.
18: Predici, dat betekent bij CipariXL jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Predici-deals op CipariXL.be of bij je CipariXL. CipariXL.
19: Love to see you shine.
20: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
21: It's a Sunweb holiday.
20: Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
22: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons.

0: verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 €. Aldi, altijd slim.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Wij zijn tevreden over uw werk.
3: Maar?
2: Nee, geen maar.
3: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Vrienden van de Vrijdag.
5: Q Music.

0: Om je net te weten dat Gerben een enorme believer is. Dat wist ik niet.
1: Niet normaal, hè. Niet normaal. Echt Justin Bieber in mijn hart.
0: Posters boven het bed en zo vroeger gehad?
1: Ik heb wel de Joepie vaak gekocht voor de poster van Justin Bieber, maar ik ging die nooit op eigenlijk.
0: Gewoon naar kijken.
1: Gewoon naar kijken.
0: Schattig.
1: Alleen voor Justin Bieber ben ik een beetje voor de mannen soms.
0: Ja, is het waar?
1: Ja, Justin Bieber is wel.
0: Ik snap dat. Dat is een mooie man, hè?
1: Ja, ja. Ja,
0: absoluut. Ja, ja. Nathan uit Lebbeke, die heeft nog gestuurd in de Q-app dat hij leuke weekendplannen heeft trouwens. Die gaat morgen naar Antwerpen Centraal voor 100 jaar NMBS.
1: Ja, maar cool. 100 jaar NMBS.
0: 100 jaar? Ja, niet.
1: Ik zou het denken, ja. Het treinen 100 jaar. Ik zou het niet weten, eigenlijk.
0: Allee, veel plezier.

0: ideaal weekend.
1: Amai. Weekend War.
0: Gerben en ik, we gaan het nu tegen elkaar opnemen en jij mag beslissen wie er van ons twee wint. We gaan allebei vertellen wat we gaan doen dit weekend en jij mag sturen in de Q-app wie wint. Simpel. Met wie van ons twee zou je willen meegaan? Gerben, jij mag beginnen. Goed?
2: Oké, ik ga de spits afbijten.
0: Oké. 3, 2, 1, go.
2: Oké, ik ga dit weekend naar Amsterdam. Dus ik blijf niet in het binnenland. Ik ga naar het buitenland en ik ga daar genieten van het allerbeste restaurant in Amsterdam, Secret Garden. Super lekker, samen met mijn vriendin. Romantisch, de eerste herfstblaadjes die daar van de bomen vallen in de grachten. Het gaat geweldig zijn. Beetje shoppen, een museum, de cinema. Geweldig.
0: Oké.
2: Ze gaan sowieso met mij mee willen doen.
0: Ja, niet slecht, maar ik denk dat dat van mij beter is.
2: Dat denk ik niet.
0: Want ik begin mijn zaterdag met een brunch bij Curie J. Jolien. Zij voorziet zo echt de pistolekes, de mimosas. We gaan misschien zelfs al een beetje dansen. Oeh. Dan komen er vrienden bij mij langs 's avonds voor spelletjesavond. Dan gaan we naar een danscafé. En zondag ga ik naar de wellness samen met mijn lief. We gaan daar champagne drinken. We gaan buiten in het zwembad zitten en we gaan in de sauna. Dus voilà. Daar kun jij niet bovenop, Gerben.
2: Dan... Ik denk dat ik ook gewoon naar de wellness ga gaan in Amsterdam.
0: Nee, dat is tegen de regels. Dat is tegen de regels.

0: van Lost Frequencies en Live It All. We hebben Amber aan de lijn. Goedenavond, dag Amber. Oei,
1: Amber.
0: Amber, hi.
1: Amber, waar ben je?
2: Het is Sanne. Ik weet niet of dat jullie mee nodig hadden.
0: Ah.
1: Sanne, sorry.
0: Sanne, Amber, ja, excuseer.
2: Ja,
0: hey Sanne, okay. Leuk dat je er bent in de show. Je bent live op Q.
2: Ja, joepie.
0: Zeg, Gerben die heeft verteld dat hij dit weekend naar Amsterdam gaat. Voor een romantisch weekendje. En ik ga brunchen, spelletjes spelen, dansen, drinken en wellnessen. Welk weekend van de twee heeft gewonnen?
2: Wel, deels dat van Gerben.
0: Maar deels?
2: Deels, ja. Wel, is misschien een plan dat ik meega met Gerben zijn vriendin en Gerben blijft thuis.
1: Wel? Ricky, heb jij nog plek in die spelletjesavond?
0: Ja, dat kan.
1: Wel, ik ga Steffi een keer bellen. Sanne, dat klinkt als een top idee.
2: Okay, geweldig.
0: Allee, ja, veel plezier dan, hè.
1: We regelen dat.
2: Ja, merci. Ik kijk er naar uit.
1: Ja, het is met merci te doen, hè. Ja.
0: Oh, heerlijk. We bellen nog. Salutjes, hè.
2: Top, salie.
0: Amai, rap geregeld. Rap geditcht ook. Ja.
1: Ik hoop wel echt dat Steffi niet luistert, want ik denk dat de deuren niet meer open gaan.
0: Je hebt dat al twee keer gezegd vanavond. Hè, ja, ik hoop dat Steffi niet luistert. We moeten nog anderhalf uur verder, hè, dus we zullen zien wat het nog geeft vanavond. De files, er staan er best veel hoor op dit moment. Ik ga er even rustig door. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Borgerhout verlies je 33 minuten. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 17 minuten. Op de A12 tussen Wilrijk en Antwerpen-Zuid, 7 minuten. Op de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West, 6 minuten. Dan ook nog op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 33 minuten. Richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 7 minuten extra. Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette, 8 minuten. Tussen Wezenbeek-Oppum en Ter Vuren-Vierarmen, 5 minuten. En op de buitenring tussen Grimbergen en Jette, 7 minuten. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Gerben, jij moest naar het toilet, hè?
3: Uh-huh.
0: Doe dat dan even nu.
1: Yes!
4: Vrienden van de Vrijdag met Ulrike en Gerben.
3: Doetje, big

0: Gerben is terug van het toilet. Hoe was het daar?
1: Het was geweldig. Het was een zeer geel plasje.
0: Nummer 1, ja.
1: Net op tijd ook terug. Hè. Het is fenomenaal. Zwaar,
0: maar zeer geel, dat is niet goed. Hè. Het moet doorzichtig zijn.
1: Een lichtgeelig plasje bedoelde ik. Sorry.
0: Zal dan nog.
1: Ik bedoelde met zeer geel. Het was kleurrijk.
0: Ah ja, ja, oké. Nathalie uit Ninove, jij bent er ook nog gelukkig. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Je hebt gestuurd.
2: Ik ken Herbert.
0: Hallo. Je hebt gestuurd in de Q-app dat je graag die tickets wilt voor Mingle Night. Dat is
2: ja,
0: natuurlijk
2: zeker.
0: Het feestje voor iedereen die vrijgezel is volgende week in Antwerpen.
2: Ja.
0: Ben jij zelf vrijgezel?
2: Ja, even, ja.
0: En wat is zo even?
2: Een paar maanden.
0: Oh, dat is nog niet zo lang. Dat is nog niet zo lang.
2: Nee, maar ik heb toch terug zin om er weer in te vliegen, bij manier van spreken.
0: Mm-hmm. Oké. Okay.
1: Het wordt hier romantisch.
0: Ja, ready to mingle. Nee, cool.
2: Ja.
0: Zeg, met welke andere single zou je graag willen gaan feesten daar?
2: Ik zou graag mijn nichtje Julie willen meenemen.
0: Nichtje Julie, dus zij is dan veel jonger dan jij of zo?
2: Zij is 21.
0: En jij bent...
2: In 53.
0: Oké. Dus jouw nichtje, ik snap het. Okay.
1: Dan komen jullie al niet in elkaars vaarwater. Hè? Dat is ook al top.
2: Nee, dat is al een goed punt. Hè.
1: Voilà.
0: Dat is wel slim eigenlijk. Ja, inderdaad. Oké. Nichtje Julie, zou die aan het luisteren zijn? Moeten we die gewoon een keer niet proberen bellen straks?
2: Ah ja, dat kan. Ja, die zal wel thuis zijn, denk ik.
0: Oké, wat is haar nummer?
2: Ik zal het je doorsturen.
0: Dat is goed. Dan zal ik de reclame draaien.
3: Ciao, Joren hier. Binnenkort doen we Q-Music Highlights in Mechelen. Dat is een spectaculair lichtfestival, maar we missen nog één ding. De DJ die het dak eraf blaast. Stuur mij uw strafste powermix, vol powersongs van de voorbije 25 jaar en verover daarna heel Mechelen op Q-Music Highlights. Hebben we een deal? Drop nu je set op qmusic.be of via de Q-app. With you.
0: Joehoe.
4: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
4: Oh my, zalig, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
5: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
7: Maar alleen nee, mama.
6: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes.
9: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
8: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
10: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Heroes World, België's grootste popcultuurfestival voor liefhebbers van films, superhelden, series en games, is terug. Ontmoet acteurs zoals Ralph Fiennes uit Harry Potter en The Hunger Games, acteurs uit One Tree Hill en zoveel meer. Ontdek Heroes World op 17 en 18 oktober in Brussels Expo. Tickets en info via heroes-world.be.
15: Vrienden van de Vrijdag.
16: Deze show wordt vandaag gesponsord door niemand, daarom trekt het op niks.
17: Q-Music. Oh.

0: de lijn nog altijd Nathalie uit Ninoven. Dag Nathalie.
1: Goedenavond. Goedenavond, Ulrike.
0: En nu ook jouw nichtje Julie. Hallo.
2: Hallo.
1: Julie.
0: Ah, hey. Jullie even tijd hebben samen of zo, want wij kunnen wachten.
1: Nee. Dat is goed.
3: We hebben wel iets gehoord, Julie.
2: Ja.
3: Ja, jij hebt nogal een speciale naam voor uw tante Nathalie.
2: Ja, inderdaad. Memmeke Friet.
3: Memmeke Friet, dat vind ik geweldig. En hoe komt dat eigenlijk, die naam?
2: Ja, goede vraag. Misschien moet Memmeke Friet het eens uitleggen.
0: Vertel, we hebben tijd.
3: Memmeke Friet.
1: Wel, vroeger met mijn ex-man hadden wij een frituur. En toen Julie haar broer geboren is, ik ben daar meter van. En die zei zo tegen mij al Memmeke Friet. En Julie heeft dat automatisch overgenomen. Dus ik ben voor haar en voor haar broer Memmeke Friet.
0: Ah. Oké, dat is gek cute.
3: Ja,
0: dat is echt heel cute.
3: En hoe noemen jullie frituur dan ook Memmeke Friet? Nee.
1: Nee. Dat niet. Omdat dat is al even geleden.
0: Zeg, waarom dat jullie alle twee op dit moment aan de lijn hangen? Ja, Julie, jij bent heel single, hè? Volgens mij Memmeke Friet.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja.
3: Hoe lang al?
2: Al heel mijn leven.
3: Goh. En heb je nog niet zo de apps geprobeerd, hè? De klassieke Tinder en zo?
2: Ja, maar daar komt niks serieus uit.
3: Nee.
0: Oh, ja, dat is tegenwoordig. Met al dat ghosten en al. Oh, jongens, toch?
1: Ja. En veel mannen dat op iets anders uit zijn.
2: Ja.
0: Ja, Gerben, jij bent de enige man hier aanwezig. Ja.
3: Ik zit zo'n beetje...
0: Wordt waar rood?
3: Ja,
0: wordt zo rood als Q hier achter u.
3: Ik vind nu wel... Ik vind dat we dat mannen niet allemaal overeen kan mogen scheren. Maar jij hebt natuurlijk
1: dat is waar.
3: Jij bent
1: een uitzondering op de regel. Ja.
3: Oh, dat is lief van u, Nathalie. Memmeke Friet, sorry.
0: Goed, maar zo iemand in het echt ontmoeten, wij vinden ook dat dat eigenlijk veel toffer kan zijn. Hè? Dus, Memmeke Friet, jij hebt een voorstel, hè?
1: Ja, wel, ik zou graag Julie meenemen volgende week op de Mingles Night.
2: Yes, dat is heel leuk.
0: Ja! Ze heeft ja gezegd. Voilà, dan krijgen jullie een duo-ticket, dus dan kunnen jullie gewoon met jullie tweetjes daar naartoe gaan. Leuk,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja,
2: oh,
1: heel goed.
0: Voilà.
1: Julie zal wel chauffeur spelen.
0: Ah ja, dat moet dan wel.
2: Dat komt goed.
3: Dat hoort erbij. Hè. Jij hebt de tickets al geregeld, hè, Memmeke Friet.
1: Ja, wel, het is dat.
0: Dat is waar. Zeg, en op welk type gaan jullie zo wat afstappen?
1: Oh, dat zien we wel wat er passeert. Hè.
0: We zien wat dat de markt geeft. Ja, ik snap het.
1: Ja, het is dat.
0: Okay. Veel plezier daar met jullie tweetjes en stuur ons een update hè, na volgende week hoe dat geweest is.
1: We gaan dat zeker doen.
0: Dat is goed.
2: Komt goed.
0: Nathalie, Julie, bye-bye. Fijne avond.
1: Ja,
0: bye-bye.
1: Ja.

0: Van Shakira. We hebben nog wel wat tickets om weg te geven, hè, Gerben. We hebben er nog een paar voor die Mingle Night.
1: Absoluut.
0: Dus wil jij nog graag daarbij zijn? Jij plus je favoriete single, vriend, vriendin, nichtje, neefje, memeke, frit. Het kan allemaal. Met wie wil jij volgende week naar dat feestje gaan? Laat het weten in de Q-app en dan gaan we straks nog wel een paar tickets uitdelen. Ik heb deze week iets ontdekt trouwens. Ken je de app Deliveroo?
1: Ja, ja.
0: Ja, dat is om eten te bestellen.
1: Ja, ja.
0: Je zult dat wel al eens gedaan hebben.
1: Ik woon in Voorbuiten, ik kan echt niks bestellen. Ja.
0: Ah, is dat echt?
1: Ja, ja, je kunt echt niks bestellen bij ons. Oh. Maar dat is niet erg, ik kook heel graag. Dus.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: Maar ik ken het wel, ik ken het wel.
0: Ah wel. Heb je die app nog op je gsm staan?
1: Nee.
0: Wel, ik wel. Ik ga hem eens tonen, hè. Wacht, hè.
1: Oei, maar wat gaat er nu komen?
0: Hier, kijk eens goed naar dat logo. Hier, links van boven.
1: Links van boven. Wacht, ja. Ik ga dichter komen kijken.
0: Zie je dat?
1: Ja, dat is zo'n konijn of zo.
0: Ah, wel, welk dier is dat? Dat is een dier inderdaad. Je ziet zo een witte contour van een dier.
1: Konijn, kangaroo, iets met...
0: Ja!
1: De kangaroo?
0: Ja!
1: Ah, oh.
0: Ik heb dat pas deze week ontdekt.
1: Ja, maar dat is toch kangaroo. Vaak bij van die logo's dat je het niet... Je ziet het pas later.
0: Ik gebruik die app al meer dan 5 jaar of zo. En nu heb ik pas door, ah ja, dat is een kangaroo en daarom heet het Deliveroo.
1: Jij bestelt dus veel. Je hebt jezelf net exposed.
0: Zeker.
1: Ai, ai, ai.
0: Ik bestel mijn frieten zelfs. Ik ga die niet halen in het frituur. Ik laat die afkomen.
1: Allee! Dat kan ik niet aan.
0: Sorry, Gerben.
1: Rikke!
0: Muziek!

0: Ben Deurne die stuurt in de Q-app dat hij nog wel tickets wilt voor de Mingle Night volgende week. Hij wil samen gaan met zijn goede maat, de pannenkoek.
1: Pannenkoek. Goeie naam.
0: Zo een typisch mannending, Gerben. Zo die bijnamen.
1: Deze moet ik nu wel even zeggen. Dat is wel waar. Ik heb ook echt duizenden bijnamen voor mijn vrienden. We hebben Zwakke, Jacke, De Bijre. We hebben Sandwich.
0: Ja. Allee.
1: Die noemen ook zo in mijn gsm.
0: En wie zeg jij?
1: Ik ben de grote Gerben Praatshow vaak.
0: De wat?
1: De grote Gerben Praatshow. Omdat ik nogal veel...
0: Nee, dat snap ik niet. Waarom? Omdat jij veel praat.
1: Ja, zoiets denk ik.
0: Het is Camino en vuurwerk.

0: Pompies.
1: Pompie.
0: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
1: Wat lief.
0: Bij Gamma krijgen we
2: 25% korting op alle verf.
0: Oh, je weet het al.
1: Ja, ja.
0: Oh, en wat gaan we doen dan?
1: Schilderen natuurlijk.
2: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
0: Nee, nee, zeker niet.
3: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
4: Proximus presenteert.
5: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
6: Ja.
5: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
6: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
5: Nee, dat is Loes.
4: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Kop.
4: Of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
8: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
4: is wie er mag rijden. Yes, munt.
8: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
9: Goedenavond, het nieuws van 8 uur, dat krijg je van Ortwin.
10: Goedenavond. Het is nog niet duidelijk wanneer het kernkabinet weer samenkomt over de begroting. Premier De Wever zat vandaag wel apart samen met zijn vicepremiers. Hij probeert nu alle coalitiepartners achter een basis te krijgen om dan verder te onderhandelen. Knelpunten zijn onder meer een BTW-hervorming en het budget voor de gezondheidszorg. De Wever wilde een akkoord tegen dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Maar die deadline halen wordt moeilijker en moeilijker, zegt collega Karel Latré.
11: Stel dat je al over de principes het eens geraakt, wat dus absoluut het geval nog niet is, daarvoor moet je iets vinden op die BTW, dan moet je nog in de diepte doorpraten over elke maatregel. Ja, wat gaan we doen bij mensen die een verlaagd tarief bij de dokter krijgen? Hoeveel gaan we er treffen? Wat gaan we erbij doen van tarief en zo? Ook over asiel en migratie, waar het voor les engagés nog heel moeilijk is. Die tijd is er niet meer.
10: Bij de rellen in Brussel zijn meer dan 100 mensen opgepakt, dat meldt burgemeester Philippe Kloos. Relschoppers kaapten vanmiddag de betoging van de vakbond. Ze vernielden bussen en staken verschillende deelfietsen en steps in brand. De politie zette het waterkanon en traangas in. In Frankrijk zijn 2 gestolen schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir teruggevonden. Dieven gingen er vorige maand vandoor met 4 werken uit het Renoir Museum aan de Côte d'Azur. Ze moesten er 2 achterlaten op hun vlucht. De 2 andere, samen 9 miljoen euro waard, zijn nu ook terecht. 5 verdachten zijn opgepakt. Vanavond eerst wisselvallig met de buien. Daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en dan tot 15 graden.
9: Op dit moment nog 5 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout 13 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 7 minuten. Op de E313 richting Antwerpen tussen Ranst en Antwerpen-Oost 11 minuten. Dan nog Brussel, de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarden en Jette. Daar is het 7 minuten langer. En tussen Wezenbeek-Oppum en Leonard 6 minuten. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
12: Attentie! We gaan live in 3, 2... Live vanuit de studio van Q-Music in Vilvoorde. Welkom bij Vrienden van de Vrijdag. Nog altijd uw hosts Ulrike Douwer en Gerben Tuurlings.
9: Goedenavond!
1: Goedenavond!
9: En meteen ook welkom bij het tweede deel van Vrienden van de Vrijdag. Het is heel fijn dat u nog aan het luisteren bent. Bert, die zit in Parijs bij het concert van Céline Dion. Ik had hem net een berichtje gestuurd om te zeggen, hey, veel plezier, geniet ervan, laat weten hoe dat geweest is.
13: En?
9: Ja, hij heeft er heel veel zin in. Hij is echt over the moon, uiteraard. En ik heb ook gevraagd, hoeveel heb je eigenlijk betaald voor dat ticket?
13: Wil ik het weten?
9: Ah, wel, raad eens.
13: Oh, ik denk, tegenwoordig, prijzen zijn duur van zo'n ticket. Ik zou sowieso tegen de 200 zitten.
9: Ja, close. 230.
13: Oh.
9: Maar dan moet je ook nog naar daar gaan, ja, eventueel blijven slapen of zo. Ja.
13: Ah, ja, waarschijnlijk ook nog blijven slapen, treinticket. Ja, oké, okay, gezet. Dat is... zeker een week werken daarvoor.
9: Ah, wel, je ziet hoeveel dat schuift hierbij.
13: Ja.
9: Als hij dat kan bekostigen. Goed, straks in de show, Gerben, Love is on the Air. Dat doen we elke week in Vrienden van een Vrijdag. Dus twee luisteraars gaan met elkaar radio daten. Dus je gaat dit voor de eerste keer meemaken.
13: Spannend.
9: Ja, dat is super spannend. Maar je gaat ook iets moeten doen.
13: Oei.
9: Want Bert, die eindigt de date altijd met een gedichtje. Dus stel dat ze ja zeggen na de radiodate en ze willen elkaar in echt ontmoeten, dan komt er een liefdesgedicht om het te bezegelen.
13: En anders komt er een niet-liefdesgedicht.
9: Ja, zoiets. Of een troostend gedicht. Zo, ja. Dus, ik weet niet, zit er een soort poëet in u?
13: Ik schrijf wel heel veel gedichten. Ik doe poetry slam en zo al jaren. Maar...
9: Okay. Ga je dat dan doen straks? Als slammend? Slammend?
13: Oh, ja, misschien wel. Ja, ja. Maar ik zal mijn beste gedichtkunst erboven halen. Komt echt helemaal goed.
9: Ah, oh, merci. Dat is vriendelijk dat jij zo goed luistert in mijn show.
13: Voilà.
9: Dank je wel.

0: aan de lijn hangt Lisa uit Boom. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hallo, welkom in Vrienden van de Vrijdag. Wat was je aan het doen vanavond?
1: Gewoon aan het zitten.
0: Aan het zitten, dat is een zeer goed idee op een vrijdagavond. Doe je goed. Zeg maar, je hebt gestuurd dat je graag naar de Mingle Night wilt gaan. Hè? Volgende week zaterdag in Antwerpen, de plek om singles te ontmoeten. Ben je zelf single?
1: Nee, ik ben zelf niet single. Ik ben gelukkig getrouwd. Maar het is gewoon de moment om nog eens weg te gaan. Dus,
2: En dat is allemaal oké thuis. Zitten ze er ook goed aan? Dat jij naar de Single Mingle Night gaat?
1: Ja, mijn man gunt mij wel om uit te gaan. Dus dat is zeker het probleem niet.
0: Oké, okay, dat is goed.
2: Voor wie gaan jullie dan wel? Want er moet iemand single zijn waarschijnlijk dan toch?
1: Ja, zeker en vast. Mijn zus die is al een tijdje single en ik gun haar echt om de perfecte persoon te vinden.
0: Oké, okay, en hoe heet jouw zus?
1: Chelsea.
0: En kan die ook zo'n beetje dansen? Is dat zo'n feester?
1: Ja, dat wel.
0: Oké. Stel voor dat we het gewoon een keer aan Chelsea zelf zullen vragen. Hè. We zullen haar eens opbellen. Zou ze aan het luisteren zijn?
1: Normaal wel.
0: Spannend. La la la.
3: Hallo, met Chelsea.
0: Ah, Chelsea, hallo. Je bent live op Q-Music. Goedenavond. Het zijn Ulrike en Gerben.
3: Hallo. Goedenavond.
0: Sorry dat we je zo even overvallen, hè, maar Lisa, misschien moet jij het even uitleggen.
1: Ja, dus er is een Mingles Night volgende week zaterdag. En ik zou graag met u gaan, omdat jij dat verdient, om iemand goed te leren kennen.
3: Oké, super.
0: Weet je wat dat is, een Mingle Night?
3: Nee.
2: Maar dat snapt, ze is ook single, hè, dus ja. Ik snap het wel, maar zullen we het even kort uitleggen voor Chelsea?
0: Leg die eens uit, ja.
2: Chelsea, ben je er nog?
3: Ja,
2: okay,
3: ik ben
2: super,
3: er nog.
2: Super. Het is dus eigenlijk voor alle singles om naartoe te gaan en ook voor niet-singles, zoals uw zus, om voor de sfeer en gezelligheid te gaan. En dan kun je elkaar leren kennen op een leuke manier, in het echt. Want jij bent single, dus dan kun je zorgen dat je iemand leert kennen.
3: Oké, de eerste keer dat ik dat ga doen, spannend.
2: Dat gaat werken.
0: Ja, je staat er wel voor open. Ik hoor het wel, toch?
3: Ik ben een beetje bang.
0: Ja, ik snap het ook. Maar kijk, daar gaan muziek zijn, daar gaan DJ's zijn. Je kunt daar speed eten, maar dat hoeft ook niet. Hè. Je kunt ook gewoon op de dansvloer even laten gaan.
2: Een lekker drankje op de dansvloer.
0: Ja, zeker. Een paar snacks erbij.
3: Oké, dat is goed.
0: Hey, ze heeft ja gezegd. Wacht, dan moet ik deze tune starten.
4: Chelsea.
0: Ja, maar het was uw zus Lisa hè, dat u echt te single vindt eigenlijk. Hè. Dus ja.
3: Dankjewel.
2: Het is ook een beetje voor de bus gooien, hè, op nationale radio. Zo,
0: ja, wij zijn de boodschappers.
3: Een klein beetje. Hopelijk komt daar nu verandering in dan. Hè.
0: Zeg, en naar welk type moeten we zoeken op die mingle party voor jou?
3: Oei.
1: Een beetje gespierd.
3: Dat vind ik een lastige vraag.
2: We hebben tijd.
3: Gewoon iemand lief.
2: Iemand lief. Gespierd hoorden we ook.
0: Ja. Gespierd en lief, dat vind ik wel al een goed begin. Hè?
2: Ah, ze zijn mij gewoon aan het...
3: Ik wil niet te oppervlakkig zijn, dus vooral het karakter moet goed zijn.
0: De eerste indruk...
3: comfortabel
0: bij voelen. Ja, nee, dat snap ik. Maar op een feestje kijkt je gewoon eerst naar het uiterlijk, toch? Ik vind dat niet oppervlakkig, ik doe dat ook. Allee.
2: Zo hoort het. Ja.
3: Voilà. Ik denk op zo'n feestje, face-to-face, dat van ook wel. Maar zoals Tinder of zo, dat is misschien al iets oppervlakkiger.
0: Ja, dat is waar. Maar net daarom gaan we je naar daar sturen, zodat je echt iemand kunt ontmoeten. Hè? Want die apps, dat werkt toch allemaal niet. Dus veel plezier met jullie tweetjes, Lisa en Chelsea. Laat zeker een keer weten achteraf hoe dat was. Hè? Wij zijn zeer curieus.
1: Goed? Dat gaan we zeker doen.
0: Veel plezier. Bye-bye.
5: Vrienden van de Vrijdag.

0: Een berichtje van Luna dat ik hier net lees in de Q-app. Ze wil graag haar broer naar de mingle party sturen volgende week. Want ze zegt, ja, die heeft alleen maar liefde voor zijn pc. Dus het wordt hoog tijd dat hij een keer iemand in het echt ontmoet.
1: Ai. Maar kunnen we die niet ook nog een ticketje geven? Allee, dat lijkt me nu wel voor de goede zaak. Iets minder computer.
0: Ik kijk even naar Enia van de redactie daar. Hebben we nog een duo-ticket? Een duo, twee, hè? Ja?
1: Oké.
0: Perfect, oké. Luna, veel plezier samen met je broer daar.
1: Voilà.
2: Love is on the air.
0: Zeg, het is toch niet gedaan met de liefde van... Het is een hele liefdevolle show vanavond, Gerben.
1: Ja, is dat wel eigenlijk altijd? Nee, hè, dat is toch... Vandaag is echt de dag van de liefde.
0: Het is wel uitzonderlijk veel. Normaal is het meer vriendschap dan liefde allemaal, maar we gaan...
1: Liefde van de vrijdag.
0: Liefde van de vrijdag.
1: Mooi.
0: Moeten we op Valentijn misschien wel. Nee, wat we altijd doen in de show, dat is sowieso één radiodate... Dus twee Q-luisteraars, we hangen die tegelijkertijd aan de lijn. Die mogen dan even babbelen met elkaar. Wij luisteren wel allemaal mee naar hun eerste date. Hè. En dan mogen zij daarna beslissen, willen we deze date verder zetten in het echte leven of stopt het hier? En er zijn twee keuzes. Hè. Ofwel zeggen ze allebei ja en dan mogen ze samen gaan eten. Heel chic in het Atomium restaurant.
1: Oh,
0: hey.
1: Dat ben ik nog niet geweest.
0: Nee. Dat is een uitzicht, hè, als je daar kunt eten.
1: Dat klinkt wel goed.
0: Ja. En als ze nee zeggen... Ja, ik denk dat we dan nog eens moeten vragen of we nog tickets hebben voor de Mingle Night, want dan kunnen we ze even goed naar daar sturen.
1: Dat vind ik eigenlijk ook wel.
0: Ik zie Eniaal,
1: dan geven we gewoon nog extra Mingle Night tickets weg.
0: Voilà, dus je gaat sowieso iets winnen als je meedoet straks met Love is on the Air. Ofwel ga je naar het Atomium restaurant, ofwel ga je naar de singles party.
1: Dat is zoals bij de kermis. Altijd prijs, altijd gewonnen. Voilà.
0: Stuur een berichtje in de Q-app.
3: Kijk. Als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
4: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
5: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
4: Beemsterkaas. Lekker. Echt lekker.
2: Vrienden van de Vrijdag.

0: van Avicii.
1: Love is on the air.
0: We hebben een hele fijne jongeman aan de lijn. Zijn naam is Jeff, 33 jaar uit Hasselt. Dag Jeff.
2: Hallo, goedenavond.
0: Hallo, zeg, super fijn om jou te horen vanavond in de show. Ik ga wel direct met de deur in huis moeten vallen. Ben jij al lang single, Jeff?
2: Wel een jaar of twee, ongeveer.
0: Oké, ça va. Heb je dat ooit al gedaan, een radiodate?
2: Nee, dat is de eerste keer, dus dat is wel spannend eigenlijk. Hè.
0: Ik snap het, ja, ik snap het. Maar dat komt helemaal goed, Gerben is er ook bij, dus allez.
3: We loodsen u erdoor.
0: Voilà, inderdaad.
2: Oh, heel fijn.
0: Naar wat voor iemand ben je op zoek? Wie zou je graag leren kennen?
2: Ik zoek een vrouw die voldoende ambitieus is. Sportief, van muziek houdt. Die graag festivals doet. Dat is eigenlijk ook van het leven kan genieten.
0: Oké.
2: Dus ja, zo'n beetje totaal pakket. Maar...
0: Ja, nee, ik snap het. Leuke interesse, sportief, festivalletjes en zo, muziek, ja. Dus ze moet wel naar Q luisteren. Dat is wel, allee, dat is de enige vereiste dat ik dan misschien wel stel, dat ze wel naar Q moet luisteren. Hè?
2: Ja.
0: En wil jij nog iets kwijt over jezelf? Wat doe je zelf graag in het leven nog voor de rest?
2: Zelf, ja, ik ben ook sportief en ja, ik rijd graag, graag naar festivals. Dus.
0: Ja, en welke sport doe je graag?
2: Zaalvoetbal. Ik ga lopen en ook naar de fitness. Dus dat
0: is amai. Zeg, Gerben, ça va?
3: Ik krijg hier een hoestuitbraak. Sorry, Jeff.
0: Heb je even een momentje nodig?
3: Nee, het is beter. Ja, Jeff, zeg maar. Sorry. Amai, ik krijg hier een hoestuitbraak.
0: Maar jij wordt weer zo rood als het logo van Q.
3: Ja, dat is... Daarom hebben ze mij aangenomen. Amai, er zit echt iets in mijn keel.
0: Maar heb jij nog wat water?
3: Ja, ja, ik ben oké. Jeff, het gaat over u. Vertel maar.
2: Ja, ik speel zelf ook gitaar en zo, dus ik ben dat ook wel muzikaal aangelegd. Dus,
0: Oké.
2: Ja.
0: Oké, dan weten we al heel veel, maar Gerben heeft nog een paar heel specifieke vragen voor jou voorbereid.
3: Ja.
0: Gaat het lukken?
3: Het gaat lukken.
0: Oké.
3: Jeff, wat is uw favoriete rijvak op de autostrade? Links, rechts of het midden?
2: Liefst links, als je kunt doorrijden en anders...
3: Dat hoor ik al graag.
0: Ja.
3: Weer een hoestuitbraak. Uw favoriete frituursnack, chef?
2: Een Mexicano.
3: Oeh, ja. Leuk. Goed.
0: En de Dynamite van Gerben. Ja, dat wel nog even erbij moeten zeggen, denk ik.
3: Ja? Vinden die niet lekker?
0: De Dynamite, ja.
2: Ja, maar sowieso.
0: Ah, voilà.
3: Ah, kijk, goed.
0: Ja, ja.
3: Dan Playmobil of Lego?
2: Lego.
3: Ja of nee?
2: Maakt dat zoveel uit?
3: Ja, Jeff, er is van levensbelang. Maar echt.
2: Ja.
3: Ja, goed. En dan de allerbelangrijkste vraag. Lasagne of spaghetti?
2: Ik heb Italiaanse goed, dus ik vind het alle twee wel goed.
3: Nee, je moet kiezen. Jeff, er moet gekozen worden vanavond.
2: Spaghetti.
0: Goeie keuze. Oh, ja, goeie keuze. Voilà, dan denk ik dat we Jeff ondertussen al een beetje beter kennen, dus dat is
3: zeker fijn.
0: Als er dames zijn die interesse hebben om een gesprekje te doen met Jeff, dan mag je dat nu laten weten. Als jullie een klik voelen, dan gaan jullie samen dineren in het Atomium Restaurant. Dan gaan we dat fixen voor binnenkort. Als er geen klik is, dan mogen jullie op onze kosten naar een singlesfeestje in Antwerpen volgende week. Dus het is, zoals Gerben daarnet zei, altijd prijs vanavond. Jeff, we gaan de dames even de tijd geven om te reageren. We horen elkaar straks nog. Goed?
2: Oké,
0: tot straks. Bye-bye.
2: Ja.
0: Dan gaan we eventjes naar de files moeten gaan, want er staan er nog op dit uur van de avond, zeg jongens. 8:30, er staat er eentje. Brusselse buitenring tussen Strombeek, Bever en Jette. Daar is een ongeval gebeurd. Daar komt een half uur bij. Sta je nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Vrienden van de Vrijdag, met Ulrike en...

0: Je moet kiezen, Gerben. Young, wild of free?
1: Ik moet kiezen?
0: Ja.
1: Maar ik ben chef niet, hè? Ik ga voor jong. Eeuwig jong.
0: Eeuwig jong, ja.
1: Ja.
0: Allee, dat is goed. We hebben het al vaak gehad nu in de show eigenlijk over het liefdesleven van onze luisteraars. Hè? Maar jij bent al zoveel jaren samen met Steffi.
1: Ja, 6,5 jaar om precies te zijn.
0: Voilà. Maar heb je daarvoor zo een wild single verleden gehad?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik heb daarvoor ook nog een lange relatie gehad. En daartussen dacht ik, nu ga ik voor het wilde single leven, maar het was niks voor mij.
0: Nee?
1: Nee.
0: En waarom niet?
1: Ik kapte er altijd af op het moment dat het juist interessant begon te worden. Ja, dat, zo ben ik dan.
0: Ja. Dan ben je weggelopen of wat?
1: Ja, van... ja, ik moest ze van mij afslaan, Ulrike.
0: Is
1: dat
0: het is waar?
1: Nee.
0: Zeg maar, zo'n eerste date, ik heb dat met Steffi ook ooit gehad.
1: Ja.
0: Wat zijn zo dingen dat je moet doen en dingen dat je zeker niet moet doen?
1: Dingen dat je zeker niet moet doen, is te veel over jezelf babbelen.
0: Ja.
1: Veel vragen naar de andere persoon lijkt mij iets beter. Maar zeker niet te veel over jezelf babbelen.
0: Maar ook zo wel goed luisteren. Hè? Dat je niet zo de ene voorbereide vraag naar de andere afvuurt.
1: Wat zeg je?
0: Goeie eerste date, het, ja.
1: Wat zou nog een goede tip kunnen zijn? Ik denk, wat ook een heel goede tip is, ga niet naar de cinema als eerste date. Dat is voor de allebei dan. Want je kunt niet babbelen dan, hè. Dan kun je elkaar niet...
0: Ah, nee.
1: Dus,
0: ik ook niet.
1: Voilà. Ja.
0: En vind jij van jezelf dat je red flags hebt?
1: Iedereen heeft red flags. Mijn red flag is... dat is wel moeilijk, vind ik. Ik heb er wel heel weinig. Bitter weinig zelfs, sorry.
0: Geloven we dit, jongens? Geloven we dit?
1: Ja, zie je, de redactie is aan het kijken.
0: Ja, ze zijn
1: aan het
0: lachen achter de schermen.
1: Ik denk, mijn red flag is dat ik denk dat ik alles kan.
0: Ah. Oh.
1: Ja.
0: Ja, en dan is het niet zo.
1: Jawel. Jawel, ik kan ook alles. Ah. Dat ik denk dat ook. Maar ja, dat is ook logisch, want ik... Ja. Ja, maar wat vraag je niet?
0: Kan je een lamp vervangen?
1: Ja.
0: Kan je een muur plamuren?
1: Ja.
0: Echt?
1: Nee, dat zou ik eigenlijk echt niet weten.
0: Nee, maar
1: ik kan dat. Ik geloof dat.
0: Goed, we zullen straks eens vragen aan Jeff of hij ook zo van die red flags heeft over personen of over zichzelf. Kunnen we Jeff nog eens opbellen? Ja, we gaan Jeff opbellen.

0: Jeff hangt aan de lijn. Jeff, zijn de zenuwen al een klein beetje minder geworden?
1: Ja, ça va wel.
0: Oef, dat horen we graag. Ja. Je bent dus nog altijd op zoek naar een leuke radiodate voor vanavond en wij proberen jou daarbij te helpen. We hebben wel een paar dames ondertussen al gevonden. Gerben heeft er ook al een paar zelfs opgebeld, achter de schermen, om zo een keer te vragen naar hun kantjes. Maar jij gaat natuurlijk moeten zeggen of je dat een green flag of een red flag vindt.
1: Goed.
0: Ja.
2: Ja, mag ik ervoor gaan? Oké, okay, dus... als het een red flag is, dan mogen we dat zeggen. En als je het een green flag vindt, dan vind je het dus oké. Okay, dat snap jij, dat er wel een red flag en een green flag is?
1: Mm-hmm.
2: Oké, okay, let's go. Ze gaat maar één keer per jaar naar de frituur.
1: Red.
2: Ja, gelijk. Ik geef u helemaal gelijk. Ze heeft nog nooit meer zieke kaas gekocht. Nu moet je oppassen wat je zegt, Jeff.
1: Red?
2: Ja, goed zo. zeg dat ze...
0: Oh, garme.
2: Ze kan niet zwemmen.
1: Red.
2: En dan misschien wel het ergste vind ik persoonlijk. Ze eet graag bounties. Bounties. Dus met die kokosnoot in.
1: Nou, ik vind bounties zelf ook super lekker, dus heb ik zoiets van, ja.
2: Oh, Jeff, sorry, ik kan even niet meer met je babbelen. Ulrike gaat het terug overnemen. Bounties, Jeff. Bounties.
0: Jij vindt dat heel vies, of wat, Gerben?
2: Dat is het enige op de aardbol dat ik niet eet.
0: Ah, ja.
2: Ja.
1: Allee, je weet niet wat goed is, vriend.
0: Amai, goed antwoord, Jeff. Ja, ik vind u een toffe.
2: Ik u ook.
0: Oké, ik denk dat we daarmee wel verder kunnen, hè, Gerben. Amai, ik ging bijna Bert zeggen. Nee, Gerben.
2: Ik ben alleen Bert aan het veranderen.
0: Nee, uw haar is echt helemaal anders. Oké, jouw radiodate komt eraan. We gaan hier nog even alles prepareren. Ik denk dat we weten wie we gaan opbellen achter de schermen. Even klaarhangen. En dan de date binnen een minuutje of drie, Jeff. Goed?
1: Oké,
0: tot zo. Q Music.

0: Kylie and the Fate of Ophelia.
1: Love is on the air.
0: Jeff, lieve vriend, het is zover, hè?
2: Oké.
0: Ja, we hebben een dame aan de andere kant van de lijn. Misschien, Gerben, heb je nog een allerlaatste tip voor Jeff?
3: Jeff, mijn tip voor u is, begint alsjeblieft niet over bounties. Bij sommige mensen ligt dat heel gevoelig, Jeff, oké? Je moet dat snappen.
2: Ja, ik kan je dat niet beloven, maar komt goed.
3: Alsjeblieft, voor vandaag, hoor. Voor deze 3 minuten, alsjeblieft. Niet over bounties beginnen. Hè.
0: Ik ben heel benieuwd. We gaan er zo meteen aan beginnen. Als het een ja is achteraf, jullie beslissen dat. Hè. Dan gaan jullie samen naar het Atomium restaurant. Zeggen jullie nee, dan geven jullie een ticket voor de Singles Party Mingle Night volgende week zaterdag in Antwerpen. Wij gaan ook meeluisteren. Iedereen die nu luistert kan ook meestemmen in de poll in de Q-app. Ja, als je de match voelt tussen de twee. Nee, als je de match niet voelt. All right. Jeff, heel veel succes. Start de date.
2: Hey, met Jeff. Stel u zelf eens voor, alsjeblieft.
4: Hallo, het is met Laura.
2: Dag, Laura.
4: Goedenavond.
2: Goedenavond. Ja, wat zijn uw hobby's en zo?
4: Ik zwem heel veel en ik doe aan crossfit. En jij?
2: Ja, ik speel zelfvoetbal. Ik loop regelmatig. Ik ga naar de gym.
4: En wat was dat laatste? Sorry.
2: Ik ga naar de fitness.
4: Ja, superleuk.
2: En zwemmen, doe je dat lang? Doe je dat in clubverband?
4: Ik doe dat eigenlijk al heel lang en sinds kort op mijn eigen, omdat het soms wat moeilijk is, de combinatie werk en zelf sporten.
2: Ah ja, dat snap ik wel. En wat voor werk doe je?
4: Ik ben leerkracht Nederlands in een secundaire school.
2: Ah, leuk. Dan weet je wel hoe je met mensen moet omgaan. Dat is wel goed.
4: Dat probeer ik toch. En wat doe jij van werk?
2: Ik ben ambtenaar. Well, ik ben ook een ambtenaar. Ik werk voor een stad in de groensector.
4: Oké, klinkt een beetje vaag nog steeds.
2: Ja, ik werk voor een stad. En ja, ik werk ook samen met mensen. Ik heb een bijberoep als florist. Florist, bloemist.
4: Oh, leuk!
2: Ja, dus daar ben ik ook wel mee bezig. Dus,
4: oh, daar wil ik wel graag dat is, een lesje van volgen als je dat zo wat workshops of zo zou geven.
2: Zeker, met alle plezier.
4: Oké, super fijn.
2: Ja, mensen zouden het op eerste zicht niet zeggen als ze mij zien, want ik heb nogal een. Resting bitchface soms, maar ik heb eigenlijk, ik heb eigenlijk wel een heel zachte binnenkant. En daar zitten mensen dan van als ze mij de eerste keer zouden zien. Heb jij van die leuke weetjes over jezelf?
4: Wat moet ik eigenlijk leuk weten? Ik weet wel, mijn leerlingen vragen elke week of ik al op date ben geweest. Dus bij deze.
2: Oké.
4: Kan ik ze bevestigen dat het halvelings toch al gelukt is of zo?
0: Maar was dat een goede date? Dat gaat dan de tweede vraag zijn die ze gaan stellen. Hè? Jullie tijd om te daten zit erop op de radio, liefste vrienden. We gaan eens kijken in de poll in de Q-app. Gerben, heb je daar al een resultaat van de luisteraars?
3: Ik heb een resultaat. Het is heel duidelijk. Het is superduidelijk zelfs. 88% zegt ja!
0: Oh, amai. Oké. Jullie doen met die info wat jullie willen, maar ik moet van jullie wel een ja of een nee horen. Jeff, ik begin bij jou. Wil jij lekker uit eten gaan in het Atomium restaurant met Laura?
2: Ja, voor mijn kant.
0: Oké, dat is al 1 ja. Maar we hebben er 2 nodig natuurlijk.
3: Absoluut.
0: Laura, wat zeg jij?
4: Ja, dat gaat spannend worden, hè. Maar ik wil het ook wel proberen. Ja.
3: Let's go!
0: Zo leuk.
3: Hey, hij gaat bloemen meenemen, sowieso, hè. Hij is bloemist. Ah, ja. Dus ja. Jeff ziet er
4: bloemen. Ja, dat verwacht ik wel, hè.
2: Ja, sowieso.
0: Oh, ik vond het leuk. En jullie hebben al 2 een resting bitch face. Hoe toevallig.
3: Ja, dat gaat leuk worden.
0: Dat hebben jullie zelf gezegd, hè. Toch?
5: Hallo?
0: Ja, ja. Oké. Ik denk dat we het moeten afronden met een gedichtje. Normaal doet Bert dat, Gerben. Ga jij het nu doen?
3: Ik ga het nu doen. Ik heb mijn beste gedichtkunsten uit mijn mouw geschud en ik heb een gedichtje geschreven. Dit is zeker niet, dat wil ik even eens benadrukken aan iedereen hier en alle luisteraars, niet door ChatGPT geschreven. Het is door mij geschreven. Ik zou ook willen vragen aan de productie om, als ik mijn vinger in de lucht steek, even de discolampen op te zetten. Dat is zeker nodig voor het gedichtje.
0: Oké. Oké.
3: Ze zeiden... Opnieuw. Even
0: ah, wacht, wacht. Ja, dat was een slechte take.
3: Ja, oké. Nu ben ik er klaar voor.
0: Ja. Klaar voor opname?
3: Ja. Ze zeiden ja, live in de show. Hashtag, let's go. Wij gooien de confetti. Heel fijn. Laat de vonk maar groter zijn. Dat was hem.
0: Hey.
3: Dank je wel. Het is dus wel door ChatGPT geschreven, sorry.
0: We hadden het totaal niet door. Dank je wel, Laura en Jeff. Geniet van jullie date in het Atomium Restaurant. En hou ons op de hoogte. Ja, dag.
6: Dag.
1: Love is on the air. Wil jij volgende week daten op de radio? Schrijf je dan in via qmusic.be of via de Q-app.

0: Ja, hoe zeggen ze dat? Time flies when you're having fun. Ja. We zijn al aan het einde van onze show, Gerben.
1: Oh. Ik vind het zo erg. Gewoon niet stoppen.
0: Oh, wat een acteur. Amai.
1: Acteur, wat bedoel je? Ik ben blij dat ik naar huis mag, eindelijk. Het was een hard watch. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar.
0: Nee, dikke merci om je vrijdagavond hier door te brengen. Dat is super fijn.
1: Ja, je mag mij nog vragen. Bert, blijf maar daar bij Céline Dion.
0: Ah, wie weet, wie weet. Maar dus ja, veel plezier in Amsterdam ook hè, dit weekend.
1: Dankjewel.
0: Met Steffi.
1: Dankjewel.
0: En volgende week ja, kom je gewoon terug maandag bij Vincent.
1: Klopt, klopt. Een hele week met Vincent radio maken. Ja, Pauline is weer op vakantie. En derde keer nu al dat ik dan Pauline een beetje vervang.
0: Je blijft teruggevraagd. Worden wel, hè?
1: Ja, ik denk dat ze gewoon niemand anders vinden, hoor.
0: Dat zou kunnen. Hey, maar ga een souvenirje vanuit Amsterdam voor Vincent meepakken?
1: Ah, wel, dat lijkt me een goed idee.
0: Ja, ja,
1: wat zou ik meepakken?
0: Kaas.
1: Kaas? Ah, nee, maar hij lust geen kaas. Vincent, jij kent je collega's niet,
0: nee, Rieke.
1: Dat is alleen gesmolten kaas lust hem.
0: Oh, maar ja, die mens. Allee, bon, we gaan afscheid nemen. Dankjewel allemaal. En heel graag tot de volgende week.
2: Dit was Vrienden van de Vrijdag. Live vanuit de studio van Q-Music in Vilvoorde. Gelieve de studio netjes achter te laten en uw afval te deponeren in de daarvoor voorziene vuilnisbakken. Q. Of we nu een spelletje spelen. Een feestje geven. Of cadeaus uitdelen.
3: Win 20.000 euro shopping. Yeah.
2: Bij Q doen we de dingen op onze eigen manier. Dus als we jarig zijn, zetten we de boel graag helemaal in lichterlaaien. Q! Q Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival met de grootste hits van 25 jaar Q. Q. 3 dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. Q Music. 25 jaar Q. Thanks to you.
4: Wienerberger. Goh, mijn Matjas. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red Rose Bouquet. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
5: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms en ontvang een geschenkbon voor je droomhuis. Ook open op zaterdag.
6: Wienerberger.
5: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
7: Goedenavond, 1 over 9 nieuws met Ortwin.
8: Goedenavond. Het is nog niet duidelijk wanneer het kernkabinet weer samenkomt over de begroting. Premier De Wever zat vandaag wel apart samen met zijn vicepremiers. Hij probeert nu alle coalitiepartners achter een basis te krijgen om dan verder te onderhandelen. Knelpunten zijn onder meer een BTW-hervorming en het budget voor de gezondheidszorg. De Wever wilde een akkoord tegen dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Maar die deadline halen wordt moeilijker en moeilijker, zegt collega Karel Latré.
9: Stel dat je al over de principes het eens geraakt, wat dus absoluut het geval nog niet is, daarvoor moet je iets vinden op die BTW, dan moet je nog in de diepte doorpraten over elke maatregel. Ja, wat gaan we doen bij mensen die een verlaagd tarief bij de dokter krijgen? Hoeveel gaan we er treffen? Wat gaan we erbij doen van tarief en zo? Ook over asiel en migratie, waar het voor les engagés nog heel moeilijk is. Die tijd is er niet meer.
8: De Nederlandse man van 24 die gisteravond wou inrijden op agenten in Heverlee, aangehouden voor doodslag. De man probeerde met zijn bestelwagen in te rijden op 2 politieagenten tijdens een verkeerscontrole. De politie kon een van zijn banden lek schieten en de man arresteren. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer. Bij de rellen in Brussel zijn meer dan 100 mensen opgepakt. Dat meldt burgemeester Philippe Kloos. Relschoppers kaapten vanmiddag de betoging van de vakbond. Ze vernielden bussen en staken deelfietsen en steps in brand. De politie zette massaal het waterkanon en traangas in. In Panama is er een zware aardbeving gebeurd. Volgens de Amerikaanse geologische dienst had die een kracht van 7,4. Er is voorlopig nog geen melding van schade of slachtoffers. Wel is er nu een tsunami-alarm afgekondigd in de regio. Vanavond eerst wisselvallig met buien. Daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend liever opklaringen en wolken met nog kans op buien en dan tot 15 graden.
7: Dankjewel, Ortwin.
6: Ja, en dan veel sterkte als je op de Brusselse buitenring zou staan, want daar staat nog wel een dikke vette file op dit uur, 3:09 zeg. Je moet daar 3 kwartier bijtellen en dat tussen Grimbergen en Jette, dat komt daar door een ongeval. Mocht je toch nog op een andere plek stilstaan, ah wel, dan gaat het daar gelukkig wel een beetje vlotter.
2: Q. Dit is het weekend van Q. Met nu Timo Pieler.
6: Ja, en het is wetenschappelijk bewezen dat muziek na 9 uur 's avonds nog beter klinkt. Heb jij even geluk, zeg. Kijk eens op je klok. Ja.

knopjes in de studio nog werken. Ah, voilà, ja. Ze werken nog. Dan kunnen we eraan beginnen. Hè? Goedenavond, het is vrijdag. Je bent volledig heelhuids door deze 9 oktober gekomen. Proficiat. En je luistert nu naar de late avondshow van Q Music. Nog tot middernacht gaan we hand in hand door de laatste uren van deze schone dag. Dat doen we in compagnie van de beste muziek en vooral ook van jou. Je kan straks opnieuw gratis inbellen op de Q Music telefoon. Dat kan via het nummer 0800 56 090. Wat blieft, ja, 0800 56 090. Dat is volledig gratis als je daar naartoe belt. Hè. Dan kunnen we een gezellig babbeltje doen, dat is altijd leuk. De Q-app die staat natuurlijk ook open voor jou. Wat zijn jouw vrijdagavondplannen? En waarom heb je daar zoveel goesting in? Laat het vooral even deze kant op komen. Feie uit Zemst, die stuurt hier al een foto door vanuit een pizzeria. En het is echt een gigantische pizza met salami die ze net voorgeschoteld heeft gekregen. Feie, maak ons niet te jaloers alsjeblieft. Hè. Of doe dat wel. Mag deze kant op komen. Alle foto's van jouw avondeten ook welkom. Welkom bij de show. Dit is Clean Bandit. I know.

0: lekker huilen. Hè, zoals echte mannen doen eigenlijk. So you can keep on crying, baby. Emery en Cry Baby Back Your Music. Goedenavond. Lisa uit Tielt die zit net bij haar beste vriendinnen. Ze maken zich samen klaar om vanavond naar een feestje te gaan, laat ze weten. Oh, gezellig. En ze stuurt meteen ook daarna nog een foto van de vriendjes. Die zijn er ook bij, de liefjes. Dat zijn dus drie mannen. En die zitten dan gewoon met drie in de zetel, met een pint in de hand, voor zich uit te staren richting de televisie. Ook dat is een gezellige vrijdagavond natuurlijk. Brandon uit Peer die is onderweg naar de padelclub, laat hij weten. Gezellig. Ook voor jou een fijne avond, beste Brandon. Ja, ik moet nu wel zeggen, de avond, dat is meestal wel een beetje gezelliger dan de ochtend. Bij vele mensen is dat toch het geval. Vanochtend nog bij Maarten en Dorothee in de show, Weerman Frank, die toch wel lichtjes toegegeven heeft dat zowel hij als zijn dochter last hebben van ochtendhumeur.
1: Wat doen jullie dan zo samen in de auto? Waar babbelen jullie over? Of?
2: Oh, veel wordt er niet gebabbeld. Nee, het is nog ochtendmodus. Hè. Ik vind dat altijd grappig als wij thuis zijn. En mijn vrouw is dan ook een keer thuis. Dan zegt hij, ja, ik zal speciaal opstaan. Hè. Dan kan ik met jullie samen eten. En dan zeggen we, ja, met z'n drieën van, blijf gewoon in je bed liggen, want er is geen conversatie. Je gaat niet met elkaar.
0: Oh my god, heb jij misschien ook zo iemand thuis lopen? Of ja, rondlopen bij jou thuis? Met ochtendhumeur. Zo iemand waar je misschien als ochtendmens dan vrolijk rondhuppelt en dat iemand al de hele tijd zo je aan het afsnauwen is. Je mag me dat zeker even laten weten. Ik ben op zoek naar mensen met ochtendhumeur. Laat maar deze kant op komen. Ondertussen is het weekend, mocht je het nog niet doorhebben.

0: toch even checken. Raissa?
1: Ja, hallo?
0: Ben je nog altijd slecht gezien of valt het mee ondertussen?
1: Nee, ondertussen valt het mee.
0: Oké. Ja, ik ben even op zoek naar mensen die ochtendhumeur hebben. Ik moet zeggen, ik heb daar zelf totaal geen last van. Dat komt omdat ik een ochtendmens ben. Ik hou ervan om op te staan. Vroeg in de ochtend, als iedereen nog aan het slapen is. Veel mensen vinden dat niet leuk. En je moet dan best ook niet te veel zeggen tegen die mensen. Weerman Frank is blijkbaar zo iemand. En Raissa, jij geeft toe dat jij ook zo iemand bent.
1: Ja, klopt. Ik ben inderdaad ook zo iemand die 's ochtends echt enkel het hoogst noodzakelijke zegt.
0: Het hoogst noodzakelijke. Oké, neem ons even mee. Hoe gaat dat dan in zijn werk bij jou?
1: Goh, ja, ik sta op en dan hoop ik dat er nog niet te veel mensen wakker zijn thuis.
0: Ja.
1: En als dat wel zo is, ja, dan is het eigenlijk veel stilte aan tafel.
0: Ah ja, oké. Dus je zegt eigenlijk gewoon niet te veel, maar reageer je ook kwaad, zo kattig? Mijn broertje bijvoorbeeld is zo iemand die kan heel kwaad worden in de ochtend.
1: Goh, kwaad niet echt, maar wel gewoon kort. Dat het duidelijk is van, je moet mij niet meer te veel vragen.
0: Niet meer te veel vragen stellen. Ben je iemand die ook in de ochtend moet werken? Of is dat eerder in de avonduren?
1: Beide. Ochtends en 's avonds.
0: En hoe gaat dat dan? Wat doe je voor job, Raissa?
1: Ik ben verpleegkundige in het UZ in Brussel. Maar wij werken met 12 uur shiften. Dus wij beginnen 's ochtends en wij eindigen 's avonds.
0: My god, dat klinkt... Amai, 12 uur shiften, zeg je?
1: Ja, ja, klopt.
0: Dus ben je vanochtend ook begonnen dan om, wat is het, 8? 9?
1: Ja, ik ben gestart om 8 uur. En nu sinds 8 uur 30 heb ik gedaan met werken.
0: Hé, hey, maar echt sowieso een pittig lange dag. Ik kan me inbeelden dat je op het einde van de dag toch ook niet meer te veel aan jou moet vragen dan.
1: Ja, dat valt eigenlijk beter mee dan 's morgens.
0: Is het echt? Allee, jong. Ik vind het straf. Ik vind dat heel cool. Allee, ja, fijn. Ja, morgenochtend, is het dan wel tijd om uit te slapen of...
1: Ja, jawel. Morgen mag ik uitslapen.
0: Oké, voilà. En als je dan wel gewoon een goed nachtje hebt gehad, dan ben je wel aan te spreken.
1: Dan valt het beter mee. Hoe later op de ochtend, hoe beter.
0: Oké, dat is goed. We gaan het onthouden. Raissa. Merci. Geniet nog van je avond. Salutjes.
1: Dankjewel. Jullie ook. Doei.
0: Dankjewel. Crisscross Amsterdam nu.

En als je dacht dat dit al goed was, zometeen Back in Music. I would walk on water just to be with you. Walk on water. Milk Inc. Eerst nog even kijken op de weg, want het is 9:30 op je vrijdagavond. Staat nog altijd één dikke file op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette. Daar moet je 40 minuten bij tellen en dat komt daar door een ongeval. Veel sterkte als je daar nog staat aan te schuiven. Op alle andere plekken gaat het een beetje vlotter. Maar wel goed nieuws als je op dit moment naar Q-Music luistert. Want zometeen, dan kan je een crazy prijs winnen hier op de radio. Nog voor 10:00 doen we dat. En we spelen De Kleine Zelfstandige. Waarin je de afgelopen weken al een foodtruck kon winnen. Bij je thuis, ter waarde van 1.000 euro. En we hebben ook al een auto weggegeven. Een tweedehands auto in deze rubriek. Vorige week hebben we nog een volledige makeover kappersbeurt plus massage weggegeven. Wat het deze week wordt, geen idee. Ik zoek eigenlijk een kleine zelfstandige die op dit moment ook naar de radio aan het luisteren is. En die in ruil voor gratis reclame bij Q-Music een coole prijs wil weggeven uit zijn of haar eigen winkel. Dus als je een prijzende aanbieding hebt, klein of groot, uit je eigen zaak, stuur me dan nu even een berichtje in de Q-app met welke prijs jij zo meteen kan weggeven. Als je geen prijs kan weggeven, dan kan je winnen. Ook leuk. Sounds better, better with you. Timo Pirela.

0: twee weken dan staan ze in de AFAS-dome. Milking en Walk on Water komen ondertussen al veel coole prijzen binnen in de Q-app. Prijzen die jij misschien kan winnen vanavond.
1: De kleine zelfstandige.
0: Ja, in dit spelletje zoek ik dus naar een zelfstandige die een prijs wil weggeven aan een andere luisteraar van Q-Music. En in ruil krijg je dan reclame op de radio. En dat is eigenlijk echt heel duur. Duurder dan dat je denkt. Dus er luisteren veel mensen natuurlijk ook, hè, op vrijdagavond. Dus als je zelf een zaak hebt en je wil iets cool weggeven, zoals een etentje, een gadget uit je winkel, een beleving, een leuke beleving, bijvoorbeeld een hotelovernachting of zo, dat hebben we nog niet gehad. Een auto hebben we ook al weggegeven. Stuur me dan even een berichtje in de Q-app en dan kiezen we zometeen een prijs om uit te delen. En jij kan die dan winnen nog voor 10 uur vanavond. Hier gebeurt het bij Q-Music, je hoort het. Welke prijs zou jij kunnen weggeven? Deel het even. Ondertussen Robin Schulz bij Q. I really need

0: nieuwste van de Swedish House Mafia nieuw in de Q-playlist. Samen met Likke Lee en Happiness is So Bad. Bijna 9:45 geworden op je vrijdagavond. Fijn dat je Q-music hebt opgezet. Dat is natuurlijk de enige goede keuze.
1: De kleine zelfstandige.
0: Ja, zeker rond dit uur op vrijdag, want dan geven we prijzen weg. Ja, prijzen die je nergens anders kan winnen eigenlijk. Ze komen elke week van een andere kleine zelfstandige. Goedenavond, dag Tessa uit Berlaag.
2: Hallo, goedenavond.
0: Goedenavond Tessa, hoe is jouw dag al geweest vandaag?
2: Druk, we hebben veel hondjes op hotel gehad vandaag. Ook zelfs op dagopvang. En ons streamsalon is ook een drukke dag achter de rug.
0: Dus, amai, oké. Je verklapt hier al half wat de prijs is van vandaag. Maar ja, het is iets met hondjes vanavond. Hè. Je moet een hondje hebben, maar dat gaat wel heel cool zijn. Vertel eens, wat doe jij precies? Of wat heb jij voor zaak?
2: Wel, Wonderful Treatment in Lier zijn wij gelegen. Wij hebben een trimsalon, maar momenteel hebben we daar op een klantenstop. Wij hebben een kattenhotel en nu recent een hondenhotel geopend. Dus daar zou ik graag een weekendje weg voor geven.
0: Amai, maar dat is goed. Dat komt toch goed uit voor jou natuurlijk. Dan kan je zo meteen een beetje reclame maken voor jouw nieuwe hondensalon.
2: Zeker.
0: Eerst even misschien exact, wat is de prijs die de Q-luisteraar vanavond kan winnen? Kan je dat even kort samenvatten?
2: Wel, een weekendje weg voor jouw hond in ons gloednieuw hondenhotel.
0: Oké, een weekendje weg voor jouw hond. Dat betekent dan ook dat de baasjes ook even kunnen genieten van een welverdiende vakantie eigenlijk.
2: Zeker.
0: Al ja, een hondje is leuk, maar af en toe wil je ook een beetje rust misschien. Of een keer op vakantie of zo. Oké, dat klinkt als een keileuke prijs. Hond, dat is wat je nu moet sturen in de Q-app. Als je graag een weekendje wil winnen. Al ja, als jouw hond graag een weekendje wil winnen. Vertel eens, wat, hoe worden ze daar gesoigneerd, de hondjes?
2: Wel, ze hebben heel uitloopweides, dus ze kunnen buiten spelen. Wij hebben 4 kamertjes, dus die is heel kleinschalig en huiselijk. Want mensen hebben toch graag wel dat de hond zich thuis voelt. Dus wij willen echt een tweede hond zijn. En voor jouw trouwe viervoeter.
0: Oh, dat is zo schattig. Voilà, als je graag wil winnen, dan stuur je nu hond in de Q-app. Zometeen, dan gaan we spelen.

0: Oh, veel blije hondenbaasjes die toch heel even zo een weekendje van de hond af willen zijn.
1: De kleine zelfstandige.
0: Maar ja, ik had me inbeelden. Vanavond in de kleine zelfstandige kan je iets winnen. Het is namelijk een weekendje voor je hond in een gloednieuw hondenhotel. Dat klopt, hè? Beste Tessa uit Berlaar.
2: Ja, absoluut.
0: Oké, vertel eens, waar is jouw hondensalon gelegen? Je mag ook een beetje reclame maken natuurlijk, dat is het deal.
2: Wel, ja, je mocht ons zeker volgen op Instagram, want daar zien wij heel veel behind the scenes en dat is altijd leuk om te zien. Dus wij zijn gelegen in Lier, Wonderful Treatment, en wij hebben een trimsalon, kattenhotel en nu ook recent een nieuw hondenhotel.
0: Oké, amai, dus veel te doen. Vertel eens, wat is zo de specialiteit van jullie hondenhotel?
2: Vooral de persoonlijke aandacht. Dus elk dier komt zijn noden op de eerste plaats en heel veel spel en activiteit.
0: Oké, dat klinkt heel leuk. Eigenlijk zijn ze gewoon daar op vakantie ook een beetje, hè, de beestjes.
2: Absoluut,
0: hè?
2: Ja.
0: En de baasjes, die kunnen dan ook op vakantie. Er zijn duidelijk veel mensen die daar nood aan hebben. Even kijken, een heel erg goede avond. Dag Emmeline.
3: Hallo, goedenavond.
0: Goedenavond, Emmeline. Zeg, jij hebt nood aan een beetje vakantie van de hond, of hoe zit dat?
3: Het zou leuk zijn om eens zonder de honden een weekendje weg te kunnen. Dat is al een tijdje niet gebeurd.
0: Ik kan het inbeelden.
3: Nu we er twee hebben, willen de schoonouders niet meer oppassen.
0: Oh, oké. Dus de schoonouders willen niet op twee hondjes passen?
3: Nee, dat vinden ze net iets te heftig. En eentje is meer dan welkom, maar die andere niet.
0: Oh, dat snap ik. Maar dat komt dan wel ideaal uit natuurlijk, hè, Tessa. Want dan kan die andere naar jullie hondenhotel komen.
2: Ja, of zeker. Allebei is ook meer dan welkom.
0: Oh, voilà. Kijk, dan heb je ze alle twee tegelijk. Dan kunnen ze, misschien kunnen ze elkaar ook niet missen, Emmeline.
3: Dat zou wel heel goed zijn, inderdaad.
0: Zeg, vertel eens, welke hondjes heb je?
3: Ik heb Beer, een hond uit het noorden van Nederland. En Leila, een hond uit het verre noorden van Canada.
0: Een hond uit Canada? Amai. Hoe kom je daaraan?
3: Ja, wij hebben 3 jaar in Canada gewoond. En daar hebben we haar geadopteerd. En zij komt nog noordelijker dan waar mensen naartoe gaan om ijsberen te zien. Huh. Zij komt echt heel ver van het noorden.
0: Is dat dan een husky of zo? Beeld ik mij dan in?
3: Dit is een Canadese Inuit hond. Eigenlijk een Canadese Eskimo hond, maar dat mag je niet meer zeggen.
0: Nee. Okay.
3: Maar denk maar aan een husky, maar dan nog een tikkeltje intenser.
0: Wauw, oké. Intens hoor ik. Tessa, ga je dat aankunnen?
2: Ja, dat gaat zeker wel lukken.
0: Oké, je hebt veel ervaring met hondjes, dat is goed.
2: Absoluut.
0: Natuurlijk, een prijs kan niet gewonnen worden zonder prijsvraag. Daarom heb ik aan Tessa, de zelfstandige in kwestie, deze week even gevraagd om een prijsvraag te bedenken. Tessa, is dat gelukt?
2: Dat is gelukt, ja.
0: Oké. Je mag die op dit moment afvuren richting Emmeline.
2: Wel, Emmeline, welk dier is traditioneel gezien de beste vriend van de mens?
3: Ja, dat is de hond natuurlijk.
2: Ja, absoluut.
0: Ja! Tessa, dat is wel echt een heel makkelijke vraag. Hè? Maar ja,
2: we gaan het niet moeilijk maken. Het is al laat.
0: Ja, nee, tuurlijk. En we gunnen het Emmeline natuurlijk, hè, van harte. Hè.
2: Absoluut, meer dan harte.
0: Allee, Emmeline, en wat ga jij dan doen als de hondjes op vakantie zijn?
3: Ik heb eigenlijk mijn man een tuinreis naar Engeland cadeau gedaan voor zijn verjaardag. En dat is er nog steeds niet van gekomen vanwege de honden.
0: Maar hoe leuk is dat? Voilà, kijk, bij deze is dat helemaal gefixt. Ik ga jou in contact brengen met Tessa en dan gaan jullie dat samen kunnen fixen. En dan komt dat helemaal goed. Dank jullie alle twee om even te bellen en nog een heel fijne avond.
2: Fijne avond, Noor.
3: Ja, jullie ook. Fijne avond.
0: Allee, toch weer wat hondjes blij gemaakt van.

Febe vraagt in de Q-app, zegt, doen jullie dat elke vrijdag? Zo prijzen weggeven, random prijzen. Ja. Elke vrijdagavond rond 9:45. De kleine zelfstandige bij Q-Music, waarin we daarnet nog een leuk weekendje hebben weggegeven voor een hond. Zodat het baasje toch ook even op vakantie kan. Zeg, en wij gaan nog door tot middernacht. Waar ben jij mee bezig? Ben jij je aan het klaarmaken voor een dik feestje? Of ga je toch gewoon kalm aanhouden? Je mag me dat even laten weten in de Q-app. Die staat helemaal open voor jou. En straks gooien we ook onze lijn nog eens open. 0800 56 090. Daar moet je zijn. Q-music.

0: Goedenavond, 10 uur nieuws met Ochtwin.
1: Goedenavond. In de buurt van Gent heeft de politie 3 verdachten opgepakt voor de schietpartij in Overasselt in Nederland. Dat meldt de Nederlandse politie. Begin vorige maand trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Een beveiliger van 51 werd doodgeschoten aan een boerderij. De daders werden geronseld via sociale media en vanuit ons land aangestuurd. In Panama is er een zware aardbeving gebeurd. Volgens de Amerikaanse geologische dienst had die een kracht van 7,6. De beving was te voelen in Panama's stad en zorgde daar volgens lokale journalisten voor paniek. Alle scholen blijven er voor de rest van de dag gesloten. 2 metrolijnen zijn ook stilgelegd en het vliegverkeer werd ook even onderbroken. Er is nu ook een tsunami-alarm afgekondigd. Het is wel nog altijd niet duidelijk of er slachtoffers zijn en hoe groot de schade is. Morgen staat kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel als topfavoriet aan de start van de ronde van Lombardije. Het zou volgens hem zijn beste seizoen ooit zijn, mocht hij daar kunnen winnen. 6 jaar geleden kwam hij in diezelfde wedstrijd zwaar ten val. Hij viel toen meters diep in een ravijn, maar dat heeft hij achter zich gelaten, zegt hij.
2: Ja, die val speelt zeker niet meer in mijn hoofd mee. En uiteindelijk gaat het alleen maar een extra afsluiter zijn. Van dat verhaal moest ik Lombardije kunnen winnen. In Como of in Bergamo, dat maakt denk ik niet uit. Het zou wel mooi zijn om een keer na 2 tweede plekken te kunnen winnen.
1: De vorige 5 keer won de Sloveen Pogačar de ronde van Lombardije. Dit jaar rijdt hij niet mee. Vannacht zijn er eerst nog buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt en ook dan tot 15 graden.
3: Dankjewel Ochtwin, nog misschien even een kleine quiz. Denk jij dat er nog files staan op dit uur?
1: Ik hoop van niet.
3: Inderdaad, ze zijn allemaal opgelost, Valasse.
4: Dit is het weekend van Q. Met nu Timo Pineda.
3: En niks dan goede schijven en een telefoonnummer waar jij zo meteen nog eens naartoe mag bellen. Dat wordt hier gezellig, potverdikke.

0: bad memories.
1: Maar zeg, niks dan good memories aan deze bad memories. Mij persoonlijk doet het heel erg terugdenken aan een coole vakantie die ik heb gehad met twee van mijn beste vrienden in Italië. We zaten samen in een Fiat 500, al rijdend door de straten van Italië, zo'n beetje dicht bij de zee. Met dan dit liedje, Bad Memories, door de boksen. En ik vertel dat niet zomaar, nee, later dit uur maak ik graag nog even een klein gaatje in de playlist. Speciaal voor een ongelooflijk goede hit, waar jij een ongelooflijk goede herinnering aan hebt. Zo'n nummer waar echt een verhaal aan hangt of zo, waar je ook nog even iets bij kan vertellen. Dus mocht je dat hebben, mocht je vanavond nog een liedje willen horen met een goed verhaal, mag je me dat nu even doorsturen in de Q-app. Ja, en mocht je nog iets anders willen delen met het land, dan mag je ook gewoon bellen. Dat kan vanavond op het nummer 0800 56 090, mocht je dat niet goed verstaan hebben. Het nummer 0800 56 090. Jouw avondplannen, jouw weekendplannen of een totaal andere wakko-verhaal. Alles is daar welkom. En dan krijg je nu nog... deze hit van Florida, maar dan mocht die gemaakt zijn in 2026.

hit uit 2013. Met daarin een instrument gemaakt door een landgenoot van ons allemaal. De saxofoon is een Belgisch instrument.

0: Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Melissa, waar ben jij mee bezig? Je bent niet aan het feesten, je bent je ook niet aan het voorbereiden op een feestje.
1: Nee, inderdaad. Wij zijn ons huis volledig aan het herschilderen, want wat ik heb nodig.
0: Volledig aan het herschilderen op een vrijdagavond.
1: Ja.
0: Maar Melissa, dat is nu toch geen dag om te schilderen?
1: Ja, nee, maar ja, wij zijn ook niet echt uitzetters of zo, dus we zijn wel een keer onze avond benutten. Door te schilderen en met dat we morgen de familie langskomt eten. Ja, ik moet zeker afstand tegen vanavond.
0: Oké, maar wacht. Dus morgen komt jouw familie eten, je bent nu aan het schilderen. Die geur gaat toch blijven hangen in je huis, of niet?
1: Nee, ik ga heel de avond eruit laten staan, zodat het een beetje kan verlichten ook.
0: Ah ja, oké. En kies je dan voor een mooie nieuwe kleur, of ben je gewoon de kleur die er al was nog eens even opnieuw aan het doen?
1: Nee, het is een andere kleur. Het is speculaas met woestijn.
0: Speculaas met woestijn, oké. Zo wat bruinig beige.
1: Ja, inderdaad, dat klopt.
0: Oké, Melissa, waarom in godsnaam op een vrijdagavond moet dat gebeuren?
1: Geen idee. Ja. Wij werken ook alle twee en mijn vriend had nog de laatste. En dus ja, hij dacht van het is nu toch weekend, we gaan eraan beginnen.
0: Oké, en als je er een procent op zou moeten plakken, hoeveel is er al gebeurd en hoeveel moet er nog gebeuren? Want het is al voorbij 10 uur, ik weet niet of je dat weet.
1: Het zijn nog een paar kleine dingetjes, niet meer zo extreem veel. Dus het zal wel af zijn tegen vanavond.
0: Oké, het gaat wel goed komen. Melissa, ik heb het gevoel dat jij er veel goede moed in hebt en dan ondertussen staat Key Music daar pijllopen waarschijnlijk.
1: Ja, inderdaad.
0: Melissa, zeg veel succes nog en stuur straks een fotootje door, hè.
1: Ja, dat zal ik zeker doen.
0: Dag, bye bye.

Mocht je Johan Waam uit Beveren vandaag de dag in de supermarkt tegenkomen, dan zou je er waarschijnlijk niet naar omkijken. Mocht je hem 10 jaar geleden zijn tegengekomen in de supermarkt, Johan Waam, dan zou je er ook niet naar hebben omgekeken, denk ik. Maar wanneer onze landgenoot Johan Waam uit Beveren in Polen rondloopt, mannetjes lief, dan moet je de vrouwen, de mannen, de kinderen en iedereen daartussen tegenhouden, want ze worden allemaal gek, ze worden hysterisch.

Ze klampen Johan Waam uit Beveren aan. Ze willen een foto met Johan, een zoen misschien, een handtekening op plekken waar Johan Waam helemaal geen handtekeningen zou willen zetten. En dat komt omdat Johan 20 jaar geleden finalist was in Tvoja Tvas Bzmi Nezh Omo. Oftewel een talentenjacht op televisie in Polen. Hij stond daar in de finale. Elke week keken daar 4 miljoen mensen naar die show. En het succes is hem nooit vergaan. Hij gaat er nog altijd elk jaar optreden. De mensen worden gek, de mensen houden van hem. Dus mocht je Johan Waas uit Beveren ooit nog tegenkomen in de supermarkt, nu, in 2026, ja, vraag er dan een foto aan. Bedenk je even, want die man is wereldbekend. Allee, ja, toch in Polen en misschien ook daarbuiten. En wie is dat dan, Johan Waam? Ah, wel, ja, deze man. Denzel stond vorig jaar nog op de Foute Party bij ons in Gent. Johan Waam, nooit meer vergeten die naam.

0: Sia en Beautiful People. Het is 10:30 en goed nieuws, want er staat geen enkele file meer op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En waarschijnlijk ook niet waar je meer dan 3 minuten verliest of 1 minuut. Ah nee, ja, het is 10:30 op een vrijdagavond. Kom, wie gaat er nu nog in de file staan? Waar ik wel naar op zoek ben, misschien wel jou. Ik ben op zoek naar iemand die een liedje in zijn hoofd heeft waar eigenlijk een speciale herinnering aan vasthangt. Een goed verhaal van een vakantie of een leuke periode in je leven. Komen al veel leuke suggesties binnen. Die van jou is zeker ook nog welkom in de Q-app. En dan draai ik er zo meteen eentje. Eentje die goed past bij de vrijdagavond. Dus laat ze maar deze kant op komen. Zometeen dan krijg je onze Q-music collega Lost Frequencies. Die krijg je na 6 kattige dames.
1: Timo Pireda.

The Feeling, Lost Frequencies. Een heel erg goede avond. Ik heb het gevoel dat er niet heel veel volk onderweg is naar feestjes vanavond of naar het café. Dat is normaal gezien wel het geval op vrijdagavond. Wat is er dan het verschil met deze 9 oktober? Is dit de 9 oktober dat jij graag binnenblijft? Veel mensen die gewoon nog echt thuis bezig zijn. Daarnet hadden we iemand die aan het schilderen was. Sonja die laat ook al weten dat ze bezig is met de boekhouding op vrijdagavond. En er zijn veel mensen gewoon aan het chillen in de zetel. Zo een boekje aan het lezen met Q op de achtergrond. Dat is natuurlijk ook gezellig. Misschien toch eens even op zoek gaan naar iemand die niet thuis zit. Iemand die gewoon onderweg is of die er wel een feestje van aan het maken is vanavond. Ik zal zo meteen ook eens even zelf zoeken of er nog feestjes zijn, hè, mocht je nog goesting hebben om uit te gaan. Ik geef jou in ieder geval goesting. Zo meteen dan krijg je nog Aiken met zo'n geweldige feesthit. Henri PFR komt eraan zo meteen, maar dit is de ultieme meezinger. Gala Freed From Desire.

0: Henri PFR. En Sola Sola. Een heel erg goeie avond, dag Jos.
1: Hallo, met Jos.
0: Jos, hallo, goeie avond Jos, waarom bel je?
1: Omdat wij in de auto zitten en wij zijn Q-music aan het luisteren. En wij hebben ook zin in een feestje met heel het gezin.
0: Oh, oké, vertel, met het hele gezin, ga je feesten met het hele gezin vandaag?
1: Ja, wij doen dat wel regelmatig. Zoals een autoritje maken, gewoon s'avonds voor een feestje te kunnen bouwen met heel het gezin.
0: Hoe fijn is dat? Oké, maar neem ons even mee, wat gebeurt er dan in de auto ondertussen?
1: Dan staat gewoon Q-music volle bak op en zijn wij gewoon allemaal luid aan het meezingen en aan het meevieren.
0: Amai! Hey, maar hoe tof is dat? En de reis gaat dan eigenlijk nergens naartoe? Het is gewoon rondrijden?
1: Gewoon rondrijden, ja.
0: Oké, hoe zit het met de sfeer vanavond in de wagen?
1: Heel goed.
0: Oké, laat eens horen, ja. Laat eens even horen, allemaal tezamen.
1: Allee, maken we allemaal.
0: Oh, hoe fijn is dat? Ik moet nu ook wel zeggen, Jos, het perfecte moment, denk ik, om eens bij de McDonald's of zo te stoppen, toch?
1: Allee, ja.
0: Zo'n ijsje in de auto, dat is toch ook gezellig?
1: Ja, dat is inderdaad wel gezellig, ja. Dat is toch geen slecht idee.
0: Ah ja, maar nu heb ik misschien iets gezegd. Nu gaan de kindertjes dat verwachten, natuurlijk.
1: Ja, want ze zijn allemaal aan het zagen dat ze willen gaan nu.
0: Jos, sorry hè, man. Sorry hè, Jos.
1: Dat is niet erg, is niet erg.
0: Hé, maar ik zorg ondertussen wel echt voor heel goede muziek. Er komt echt nog veel leuks voorbij, dus geniet van dat autofeestje daar.
1: Oké, dat is heel goed. Zullen we doen?
0: Yo, bye bye.
1: Oké, dag.

0: is hoe die vrijdagavond moet klinken. Aiken en na, na, na, right now, back your music. Ja, ik dacht dus dat er niemand iets ging doen vanavond. Ik had het gevoel zo in de Q-app, mensen die naar 0800-56-090 bellen, die zijn allemaal thuis aan het schilderen, de boekhouding aan het doen. Maar daarnet hadden we iemand aan de lijn, Jos, die had een klein autofeestje gebouwd met heel zijn gezin. En ik ben blij, er zijn nog andere mensen die ook nog gaan feesten. Goedenavond, dag Steffi uit Aarschot.
1: Hallo!
0: Hallo! Oh, maar kijk, jullie hebben keiveel goesting en energie.
2: Ja, we hebben er zin in.
0: Oké, vertel eens, hoe ziet jullie vrijdagavond eruit?
2: Vrijdagavond, wij zijn eerst gaan eten voor een verjaardag in Keerbergen.
0: Oké.
2: En wij zijn nu onderweg naar Mechelen, afterparty. Dus en wij hoorden uiteraard de Q-Music Radio, dat we altijd luisteren. En daarom dachten we, geven een belletje, want wij zijn dus wel onderweg naar een feestje.
0: Oké, voilà, ik ben blij dat er mensen nog gaan feesten vanavond. Je zegt, je gaat in Mechelen naar de afterparty. Neem ons even mee, wat gebeurt er in Mechelen vanavond?
2: Ah, wel, eerlijk gezegd, kan eerlijk zijn, het is voor mij nog ook een onbekende vraag. Het is nog 2 minuten rijden.
0: Oké.
2: Er zal blijkbaar een afterwork zijn. We hebben al een paar vrienden gehoord dat het toch wel de moeite is en dat er veel ambiance is. Dus wij zijn een auto ingestapt en we zijn vertrokken.
0: Maar een afterwork is toch na het werk, zo om 6 uur in de namiddag?
2: Ja, we zouden dat denken, maar ja, we hebben toch allemaal vrijdag gewerkt, dus we zijn onderweg, hè.
0: Opsaké, maar jullie hebben een goesting, dat is kei fijn. Jullie zijn een koppel.
2: Ja. Ja, correct.
0: Ik vind dat zo leuk dat jullie als koppel gaan feesten vanavond.
1: Ja, natuurlijk.
2: Moet kunnen, hè, dat zorgt voor een goede relatie.
0: Is het waar? Is dat het geheim?
2: Dat is ook één van de geheimen.
0: Kan je zo nog eens een ander geheim vertellen van, van een goede relatie?
2: Nee, dat is voor de volgende keer dat we bellen.
0: Oké, dat is voor na de afterwork party.
2: Voilà, dat vind ik een goede mail.
0: Oké, voilà. Heb je al enig idee wat er gedronken gaat worden vanavond?
2: Van alles, denk ik. Een paar pintjes. Mijn vriendin die ligt graag een glasje witte wijn, denk ik.
0: Oké.
2: En meestal eindigt dat met een paar shotjes.
0: Oeh, maar dat gaat er nog stevig worden in Mechelen.
2: Ja, we houden wel van een... van een feestje.
0: Van een feestje, voilà. Kijk, dat is het geheim van een goed koppel. Zeg, alle twee heel veel plezier daar in Mechelen. Salutjes.
2: Super, jij ook. Fijne avond en bedankt voor een leuke radio.

0: 3, 4.
1: Maar ja, ik was het helemaal vergeten. Hoe kan dat nu? Ja, de match is al, ik weet niet hoe lang gedaan. Maar ondertussen ook heel wat mensen die sturen dat ze op de terugweg zijn van de match van de Red Flames. Die hebben vanavond gespeeld. Onze voetbalvrouwen natuurlijk tegen Polen. En wat denk je? Wat denk je? Ja, ze hebben dat dik gewonnen natuurlijk. 1-0 voor België. Dat is goals, hè. Op een vrijdagavond. 3 minuten voor 11.

0: Goedenavond, 11 uur nieuws krijg je van Ortwin.
1: Goedenavond. Het kernkabinet van de federale regering komt morgenavond opnieuw samen over de begroting. Dat schrijft HLN. Premier Bart De Wever zou een nieuwe tabel klaar hebben om aan zijn coalitiepartners voor te stellen. Vandaag zat De Wever al apart samen met zijn vicepremiers voor één-op-één gesprekken. Hij mikt op een akkoord tegen volgende dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Het parket van Luik onderzoekt een schietincident tijdens de schoolprotesten in Luik gisterenochtend. Twee jonge betogers zouden geraakt zijn door schoten met een luchtgeweer. Een van hen werd in zijn hand geraakt, de ander ter hoogte van zijn nek. Scholieren kwamen daar de voorbije weken op straat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Het liep er meerdere keren uit de hand. In Panama is er een zware aardbeving gebeurd, met een kracht van 7,6. De beving was te voelen in Panama's stad. Daar werden mensen geëvacueerd uit gebouwen. Alle scholen blijven er ook voor de rest van de dag gesloten. Het vliegverkeer werd ook even stilgelegd. Hier en daar is er ook schade en in meerdere provincies is de stroom uitgevallen. Er is nu ook een tsunami-alarm afgekondigd. Voorlopig is er wel nog geen melding van slachtoffers. En voetbal dan. Onze Red Flames hebben hun heenmatch in de kwalificatierondes voor het WK gewonnen. Het werd 1-0 tegen Polen met een doelpunt van Elena Dont. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. De 7 beste landen mogen door naar het WK. Vannacht zijn er eerst nog buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en dan tot 15 graden.
0: Dankjewel, Ortwin. Er staan ook geen files meer.
2: Dit is het weekend van Q. Met nu T-Mobile Redder.
0: Ja, het laatste uur van de vrijdagavond met zometeen een hit waarvan ik hoop dat je boksen in je auto het gaan overleven.

0: heerlijke muziek uit Roemenië. DJ Gogia. Samen met Jason Derulo. En Mi Chico, een heel erg goede avond. Je bent terechtgekomen in het laatste uur van deze vrijdag 9 oktober. Hopelijk heb je een fijne dag achter de rug. En ben je nu vooral er een dik feestje van aan het maken zoals dat hoort. Hè? Want hallo, het is weekend! Het is weekend! Ja, het is vrijdagavond. Een heel erg goede avond. Hallo, met wie spreek ik?
1: Hey.
0: Kevin, er staat toch nog een file.
1: Ja, in Antwerpen, Breschaat-Schoten.
0: Oh my god, en is het een lange file?
1: Ja, dat is nog bezig aan de wegen werken, hè, van de
0: achter. Ah, ja. Oh, potverdikke, we hebben dat hier niet in ons overzicht gezegd. Dus kan je misschien even exact zeggen waar je staat?
1: Aan de afrit van Kleinenbergheel. Afrit 5, ter hoogte van Breschaat.
0: Oké, voilà. Kijk, dat is goed. Dan heb je dat toch weer meegekregen. Als jij zo meteen thuis bent, Kevin, wat gaat er gebeuren dan? Ben je op weg naar een feestje of gewoon naar een rustige vrijdagavond?
1: Nee, ik ben van het werk, van de werf, kom ik naar het magazijn. En dan ga ik naar het magazijn en dan ga ik direct naar huis rijden. En dan, ja, een beetje niet.
0: Lekker slapen. Oh, ook dat kan zalig zijn, hè, Kevin.
1: Inderdaad.
0: Ah, wel, dan hoop ik dat je snel thuis bent, man. Salut, hè. Fijne avond.
1: Tot toe. Muziek het, hè. Bye-bye.
0: Waar ben jij nog mee bezig op deze vrijdag? Het is 9 oktober vandaag. Lauren die vertrekt nu terug naar huis na een avondje op café, zegt ze. En ze kijkt vooral uit naar een warm badje zo meteen thuis. Oh, zalig. Glenn die is bezig aan de sluit van zijn frituur. Die moet daar nog een beetje poetsen. Ja, veel leuke berichten eigenlijk. Wat doe jij? Wat doe jij? Dat mag mij altijd even laten weten. Dat kan je doen in een berichtje in de Q-app of gewoon even bellen. 0800 56 090. Dat is 0800 56 090. Misschien nog wel even een belangrijke vraag. Heb jij de boksen van je auto al eens even goed getest? Zo als je die helemaal opendraait, bonken die goed? Mocht je momenteel in de auto zitten, misschien een vraag die je jezelf al even moet stellen. Want zometeen een hit. Mannekeslief, die gaat knallen langs alle kanten. Die krijg je zometeen naar Ellie Goulding en Hypnotized. Goedenavond.

als je momenteel in de auto zit. Dan geef ik je nu heel even de tijd. Doe maar op je gemak. Om de speakers, dus de boxen in je auto, een beetje luider te zetten. Ja, draai maar. Zo ver als mogelijk open. Dat je niet doof wordt natuurlijk, dat je wel nog veilig kan rijden. Maar ik denk dat dit een goed moment is om eens even te testen hoe goed dat die speakers nog werken. Of er nog een beetje bas te horen is. Ik heb daar de ideale hit voor klaargezet. Een hit die van links tot rechts en van rechts tot links gaat weer klinken in je wagen als je daar momenteel in zit. Het gaat leuk worden. DJ Jean, de lounge. En dus je mag hem even helemaal open draaien, ja. Beetje per beetje. Dit gaat deugd doen op vrijdagavond, 11:15. Ja, mag nog een beetje luider. Ja, raampje open en gas geven.

0: Ja, ja, het valt duidelijk goed in de smaak, hè. Veel berichten, mensen die aan het bonken zijn in de wagen, die even die boxen toch volledig getest hebben. En Lin die vraagt... nee, niet Lin, wel Laurien die vraagt... van welk jaar was dit nu weer al? Ah, wel van het jaar 1999. Dat was de DJ Jean met The Lounge, ideaal op je vrijdagavond. 0800 56 090, dat is het telefoonnummer van Q-Music. Daar kan je gratis naartoe bellen. Dat mag je eigenlijk nu doen, als je iets wil vertellen... over je dag of over je avond of zo. 0800 56 090. Avalas, hè. Hallo, goedenavond. Met wie?
1: Ja, goedenavond, met Farid.
0: Goedenavond, Farid. Hallo, waarom bel je?
1: Ik bel omdat ik eigenlijk terugkom van een tweede date met mijn vriendin.
0: Farid, hebben wij al eens gebeld?
1: Ja.
0: Oh, ik weet het nog. Wacht, want je had toch een date met jouw ex-vrouw?
1: Ja, dat klopt.
0: En vanavond heb je weer een date gehad met je ex-vrouw?
1: Nee, een nieuwe vriendin.
0: Oeh! Oké, wacht. Neem ons even mee in het verhaal, beste Farid. Waar moeten we beginnen?
1: Wel, met mijn ex-vrouw, daar ben ik nog altijd goed bevriend mee. Maar ik heb mijn nieuwe vriendin leren kennen via een dating-app.

0: tijd is. Net zoals ik, alleen doet zij het op een andere manier naar voren brengen.
1: Hoe dan?
0: Zij heeft, zoals zij aangeeft, zij heeft ADHD. En ik moet er rekening mee houden. Ik heb graag duidelijkheid en een structuur. Terwijl ik eerder losjes ben van ik zie wel wanneer ik aankom.
1: Ja, oké. Okay. Voor haar moet het allemaal gewoon duidelijk zijn van hier zijn we. Wat heb je vanavond gedaan, Farid, als tweede date?
0: We zijn gaan wandelen in haar omgeving. Met een natte achtergrond. Met al dat regen.
1: Ja, dat kan ik me inbeelden. Je bent gaan wandelen in de regen. Je bent niet ergens binnen gaan zitten om iets te drinken of zo.
0: Daarna wel, maar we zijn even langs de Ruppel gaan wandelen.
1: Oké, fijn. En ik hoor dat jij dan ook de auto hebt genomen om naar daar te rijden.
0: Ja, ik ben van Limburg helemaal naar Boom gereden.
1: Amai, jong. Maar dat is wel een stevige afstand, hè? Stel je dat je dat altijd moet doen?
0: Ja, lang leven mijn appartementen dan zorgen. Maar momenteel logeer ik gewoon in een gang.
1: Ah, oké, ça va. Oké, dan woon je toch nog niet te ver. Zeg, en gaat er een derde date van komen, denk je, Farid?
0: We hebben al gesproken over exclusiviteit. Dus we hebben nog een paar jaren samen gaan.
1: Maar Farid, zo fijn, jongen. Proficiat. Wat een geweldige dag vandaag.
0: Ja, absoluut.
1: Ah, wel, denk eraan. Blijf duidelijk. Blijf jezelf. En ik wens jou alle liefde toe, jong.
0: Dankjewel.
1: Fijne avond nog. Salut.

Berichtje van de Birgit. Die vraagt, Timo, kan je nog eens iets uit de 90s draaien, alsjeblieft? Birgit, oei, ja. De 90s. Nu, juist slecht nieuws. Dit is net gemaakt in mijn geboortejaar. Dat zijn niet de 90s. Nee, ik ben nog een jonge man. 25 lentes jong, zou je kunnen zeggen. Dit is een liedje uit het jaar 2000. Het jaar dat ik geboren ben. Maar zo meteen wel nog een hit uit de 90s. Een nummer uit 1993. Daar ga je goed op kunnen dansen. Deze is anders ook niet slecht, hè. Is dit hoe de feestjes klonken in 2000? Ik was toen nog een babytje natuurlijk. Ik heb toen nog niet echt gefeest. Moet wel goed zijn geweest. Delirium en Silence bij Q-Music.

dikke zillion schijf komt hier binnen. Ja, de jaren 2000. Zo klonken ze. Zometeen dus een hit uit 1993. Ik kan je ondertussen ook zeggen dat er geen enkele file staat. Dat is alleen maar leuk natuurlijk. Q-music. Sounds better.

0: 0800 56 090. Dat weet je ondertussen wel. Dat is het nummer waar je ons op kan bellen. Je kan ons nog bereiken tot middernacht. Dat is nog een half uurtje. 0800 56 090. En ik moet je zeggen, de lijnen die staan roodgloeiend vanavond. Dat is natuurlijk alleen maar leuk. Een hele goede avond. Hallo, met wie?
1: Met de KSA uit Bloedhalter.
0: Oh, de KSA.
1: Ja, de KSA.
0: Oh, hallo allemaal. Met hoeveel zijn jullie?
1: Wij zijn momenteel met 5.
0: Met 5. Allee, laten we horen dat jullie met 5 zijn.
2: Yeah.
0: Hallo, en met wie spreek ik? Is jouw naam KSA? Nee, waarschijnlijk, hè?
1: Nee. Ik ben Julia. Dan hebben we Emma.
0: Oké.
2: Okay. Robbe. En een Boertra.
1: En we hebben
0: Zeg, en waarom bellen jullie?
1: Wij waren al heel de avond op jullie muziek aan het dansen en we dachten, wij willen op de radio komen.
0: Oké, dat is fantastisch. Jullie dansen op de muziek van Q-Music. Betekent dat dat er een feestje gaande is daar?
1: We hebben een bedanking vandaag.
0: Oh, een bedanking. Een bedanking van wat, wie of...
1: Ah, wel. De... wij zijn eigenlijk al opleiding, dus wij zijn niet meer lid van KSA uit Bloedhalter. Maar omdat wij ons zo hard inzetten gedurende het jaar, worden wij 1 keer per jaar heel erg bedankt door een 10 minuutje, 3 gangen minuutje.
0: Oh, amai.
1: En daarmee, wij waren aan het barbecuen en terwijl waren we aan het dansen en chansen op jullie muziek.
0: Hoe goed is dat? Een barbecue, een 3 gangen menu zeg je ook, betekent dat dan een voorgerecht, een lekkere salade en dan nog een nagerechtje?
1: Nee, het voorgerecht is
0: kava
1: of
0: sinaasappelsap. Een 3-gangenmenu waarvan de helft drank is, ja.
1: Nee, aperitief, maar voorgerecht, ja.
0: Oké, en wat was het nagerecht dan?
1: De sertjes van verschillende ouders dat het voor ons maken. Rode wijn, witte wijn, rosé wijn. Maar ook tiramisu van Indra haar mama. Dus Q-Music dan van bellen.
0: Ja, Q-Music, ja. Mag ik nog 1 vraagje stellen?
1: Ja.
0: Waarom is de KSA dan de beste jeugdbeweging waar je bij kan gaan?
1: Oei, waarom? Maar dat spreekt al voor zich eigenlijk. Okay. KSA. Ook. Dat is gewoon een tweede familie, meneer. Dat is gewoon een tweede familie. Ja?
0: Want ik heb bijvoorbeeld heel mijn leven bij de scouts gezeten. Ik wil hier geen veten ontketenen, maar we hebben respect voor elkaar.
1: Van elke jeugdbeweging. Okay. Gewoon als je als persoon in een jeugdbeweging hebt gezeten, dan heb je. Dan heb je het gemaakt in je leven.
0: Voilà, dat is schoon gezegd. Oké, ik wens jullie nog een fantastische avond. Laat jullie nog eens heel even horen. Zeg, en keep on partying, hè.
1: Zeker,
0: doe me zeker. Dag, bye.

het is zo'n leuke vrijdagavond. We moeten nog 20 minuten genieten. Want dan is het al zaterdag. Dat weekend is vol een bak bezig. Dat voel je natuurlijk ook aan de muziek. Topic Nico Santos, nu bij Q. Dit is Buddy.

0: 0800 56 090. Ja, ik blijf dat nummer maar zeggen, maar eigenlijk is dat niet nodig. Want onze lijnen, die worden druk bezet vanavond. Veel mensen die nog willen bellen, veel mensen die misschien onderweg zijn. Een heel erg goede avond. Hallo, met wie?
1: Hallo, met Tommy.
0: Tommy, goedenavond Tommy. Waarom bel je?
1: Goedenavond. Ik bel eigenlijk met een belangrijke vraag.
0: Tommy, je weet het. Als jij belt, mag je een belangrijke vraag stellen.
1: Ik wil gewoon vragen of dat er nog heel veel leuke muziek aankomt, omdat ik nog 2 uur in de auto moet zitten.
0: Oh, wacht, Tommy. Weet je naar welke radiozender je net gebeld hebt of niet?
1: Q Music.
0: Dat is helemaal juist, Tommy. Wat ben je gewoon van ons, van Q Music?
1: Ja, tuurlijk, ja. Heel veel dikke platen.
0: Ah, voilà, ja. Heel veel dikke platen. Ja, wat een vraag is dat nu, Tommy? We gaan toch niet opeens kakmuziek draaien?
1: Nee, tuurlijk niet.
0: Ja, voilà, kijk. Ja, maar kijk, dat is goed. Dan vraag ik mij wel af, waarom moet jij nog 2 uur in de auto zitten?
1: Ik moet nog mensen gaan ophalen.
0: Oh, je bent
1: van een feestje komen.
0: Ah, oké. Okay. Oh, en dat feestje is 2 uur rijden of moet je gewoon wachten ondertussen?
1: Nee, dat is 1 uur rijden en dan nog terug.
0: Oh jongen, 1 uur rijden, waar is dat dan? Allee, van waar ben jij en waar moet je naartoe?
1: Ik ben van rond Brugge. Van feestjes in Groot Bijgaarden.
0: Oh, oké. Okay. En wie moet je dan exact gaan ophalen?
1: Familie.
0: Oh, oké. Okay. En gaan ze, denk je... Allee, gaan ze goed dronken zijn, denk je? Of...
1: Ik veronderstel van wel, maar ja, ik ben voor een reden aangesteld.
0: Jij bent de Bob vanavond. Je weet, als je zo 1 uur met dronken mensen in de wagen zit, dat kan wel eens heftig zijn, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Heb jij even geluk, Tommy, dat jij Q-Music luistert en dat er dus effectief heel veel dikke, vette schijven aankomen?
1: Ja.
0: De ene na de andere. Heb je zo'n voorkeur van artiesten of zo?
1: Goh, ik ben wel iemand die houdt van de 80s en 90s klassiekers.
0: Oh, oké. Okay. Kan je er eentje opnoemen?
1: Goh. Dat ik het liefste naar luister is toch wel Bryan Adams, Summer of 69.
0: Oeh, oké. Okay. Ik vind dat eigenlijk geen slecht idee. Misschien moeten we dat gewoon nu even opleggen.
1: Och, dat zou tof zijn.
0: Dan is die heenrit naar Groot Bijgaarden toch al een beetje korter. En dan kan je vol een bak meeroepen in de wagen.
1: Ja.
0: Is goed, Tommy. Speciaal voor jou, hè?
1: En zoals jij daarnet hebt gezegd, muziek een beetje luider, ruitje open.
0: Opzakee.
1: En
0: dan zeggen we samen, Q sounds better with you.
1: Ja.
0: Zeg
1: Q
0: maar.
1: Sounds better with you.
0: Voilà, c'est Tommy. Fijne avond en houd veilig, man.
1: Ja.

0: als Tommy nog 2 uur in de wagen moet zitten om zijn familie op te halen van een feestje. Dan draai ik met veel plezier Bryan Adams en Summer of 69. Daarmee bijna 22:00 geworden. Zeg, weet je nog, in 2013... toen was er een jonge gast, zo net 20... die maakte dit liedje in zijn kamer. Dat werd toen de wereldhit. Zijn naam was Martin Garrix.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En nu heeft hij voor de eerste keer zelf gezongen op een plaat. This Dream of You. Q.

0: bijna middernacht. Met Mabel op je radio. En Don't Call Me Up. Ik denk dat we nog tijd hebben voor één lijntje op te nemen. Een hele goede avond. Hallo, met wie?
1: Hallo, dit is Arwin.
0: Arwin, hoe gaat het met jou?
1: Goed, met jou.
0: Ja, dankjewel. Helemaal goed. Arwin, je klinkt nog zo jong.
1: Ik ben 15 jaar.
0: 15 jaar. En het is... Oeh, amai. Het is nu... het is middernacht, bijna.
1: Ja, ik kan niet slapen.
0: Oeh, je kan niet slapen. Lig je wel al in bed?
1: Ja.
0: Oké. Okay, en je bent dan ondertussen nog even naar de radio aan het luisteren?
1: Ja.
0: Maar ja, Arwin, we zijn hier de ene bonkplaat naar de andere aan het draaien. Natuurlijk kan je dan niet slapen.
1: Oké.
0: Goh, moet ik een klein verhaaltje voorlezen om jou toch stiltjes aan te laten indommelen?
1: Ja, tuurlijk. Doe maar.
0: Oké, ik zal hier iets van HLN pakken. Een artikel, hè. Rihanna. Fans van Rihanna wachten al jaren op nieuwe muziek en het lijkt erop dat de zangeres op muzikaal vlak zeker niet stilgezeten heeft. Tijdens een TikTok live voor haar beautymerk Fenty Beauty vertelde... werkt het al een beetje?
1: Een heel klein beetje.
0: Oké, je bent al in slaap aan het vallen, dat is goed. Wel, dan ga ik gewoon nu nog één liedje draaien. En dan is het middernacht en dan moet jij rustig slapen. Is het goed, Arwin?
1: Ja, is goed.
0: Wil je nog iets zeggen tegen ons land, tegen de rest van de mensen die nog luisteren?
1: Veel succes iedereen en laat je niet door iemand bedwingen. Laat je gewoon gaan.
0: Laat je gewoon gaan. Dat zijn mooie woorden. Dankjewel, Arwin. Slaap wel, hè. Slaap wel. Arwin. Slaap wel. Slaap wel, Arwin.

0: toch nog even snel een berichtje van de Candy. Die zegt, Heekje Music, ik vier mijn 37e verjaardag. Zou je dit even kunnen zeggen? Ja, dat kan. Maar ik weet dan niet, is het dan nu? Want het is nu zaterdag. Of was het vrijdag gisteren? Swat, gelukkige verjaardag, Candy. Het is 12 uur, nieuws krijg je van Ochtwin. Goedenavond.
1: Goedenavond. Het kernkabinet van de federale regering komt morgen namiddag opnieuw samen over de begroting. Dat schrijft HLN. Premier Bart De Wever zou een nieuwe tabel klaar hebben om aan zijn coalitiepartners voor te stellen. Vandaag zat De Wever al apart met zijn Britse premiers voor één-op-één gesprekken. Hij mikt op een akkoord tegen volgende dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rusland is bereid om diesel te leveren aan de wereldwijde markt. Dat schrijft de Amerikaanse president Trump op sociale media. En ook de Russische president Poetin bevestigde het nieuws. Volgens Trump zou Rusland onmiddellijk 300.000 ton kunnen leveren. Nochtans zijn er sancties opgelegd aan Rusland over de uitvoer van olie, maar die schrapt de VS nu tijdelijk. Trump wil zo de brandstofprijzen in de VS verlagen in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. De Oekraïense president Zelensky noemt het een cadeau voor Rusland. Voetbal dan. Onze Red Flames hebben hun heenmatch in de kwalificatieronde voor het WK gewonnen. Het werd 1-0 tegen Polen met een doelpunt van Elena Dont. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. De 7 beste landen mogen naar het WK. En in de Jupiler Pro League heeft Lommel gewonnen van promovendus SK Beveren met 3-1. Het is voor Beveren de eerste thuisnederlaag in anderhalf jaar. Lommel staat nu 8e met 11 punten. Beveren staat 10e met 9 punten. Vannacht zijn er eerst nog buien. Daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien. En dan tot 15 graden.
2: Q. Dit is het weekend van Q. Met nu Radio Reggie.
3: Een gigantisch goede nacht gewenst. Het is weer Radio Reggie tijd met straks updates over mijn bestaan. We hebben de nieuwe Reggie selectie. We kijken naar 30 jaar Milk Inc. En wat er allemaal reilt en zeilt in de wereld van de wereldwijde dance. Maar eerst Hugo en Salto in de mashup met Bounty Hunter. Jamaican Bam Bam versus Whoops. Welkom allemaal naar Radio Reggie.
2: Radio Reggie.

De Veel maakt deze edit van Fergie en Fisher samen met What a Glamorous Life. Zometeen in de update van mijn bestaan kijken we vooruit naar alles wat tegenwoordig hier de klok slaat. Het Sportpaleis of de afwasdom van 30 jaar Milk Inc. Speaking of which, dit is Madison. It's the

0: Charlie Oaks, Running Around. Het is nu tijd voor een kleine update.
1: Reggie's Update.
0: Het is natuurlijk alle hens aan dek bij ons. Het is nog 2 weken tot het sportpaleis van Milk Inc. De afwasom. 30 jaar Milk Inc. Forever. Wij zijn eigenlijk, iedereen is eigenlijk op zijn eigen eiland aan het repeteren op het ogenblik. We hebben de keyboardman die gebriefd is en zelf aan het repeteren is. De drummer Michael Scheck die aan het repeteren is op zijn eigen. Linda met haar backingzangeressen die in de tricks alles heeft afgehuurd om te repeteren. En ik die achter mijn systeem zit om de show te programmeren, zeg maar. Maar vanaf volgende week komen we allemaal mooi samen voor echt een week camping. Camping Heuse Zolder, als ze zeggen. Dan komt iedereen naar de studio in Heuse Zolder en dan repeteren wij een dikke week gewoon allemaal samen. Het is een beetje zo het geocamp gevoel, maar dan high-tech gevoel. Ik kijk er geweldig naar uit. Als je wil weten wat we in het verleden allemaal gedaan hebben, is er nog altijd een Milk Inc. podcast. Zometeen daar meer over 30 jaar Milk Inc. En we hebben nieuws, want we gaan een single droppen. Er komt een nieuwe Milk Inc. aan. Zeer, zeer, zeer binnenkort. Maar meer zeg ik niet. Wat ik wel zeg, dit is Whitney Houston en Coulter. High

maakte deze hoognodige remix van Liquido's Narcotic Motorcycle. Komt eraan, dit was een van mijn favoriete platen met een trance state. Die komt sowieso nog eens terug. En ik ben Stone van Brooken zeer dankbaar voor deze remix. As the Rush.

ietsje meer, just a little bit more. Zometeen kijken we nog eens naar onze podcast van 30 jaar Milk Inc. En daarin heb ik het over de geur van Britney Spears. Maar eerst Armin van Buuren en Take Me Home.

0: Are We Gonna Do? Dat is nu tijd voor 30 jaar Milk Inc.
1: Radio Reggie. 30 jaar Milk Inc.
0: Het is je misschien al aan de oren gekomen. Er is een vette podcast uit op alle platformen. Spotify, Apple Music, waar dat je ook naar je podcast luistert. We hebben 30 jaar Milk Inc. opgenomen. En daarin blikken Linda en ik en de mensen die belangrijk zijn geweest voor Milk Inc. terug op 30 jaar hits. In een van die afleveringen is er een fragment over Britney Spears en hoe zij mijn nummer 1 gekaapt heeft. En Zanne, ik ben er eigenlijk nog altijd niet goed van.
2: Bijvoorbeeld, we komen met de Pops aan. We hadden de kleedkamer van Britney, hè, van Britney Spears. En ik had zoiets van, ja, want het steekte nog een beetje. Want wij hadden in My Eyes, we hadden geen nummer 1. We hadden nummer 2 bij My Eyes hier. Omdat Britney just baby one more time was. Zo, oké, fair loss. Hè, maar ik was van, jij hebt mijn nummer 1 af.
3: Dus gewoon Britney stond boven jullie. Dat was de enige die nog...
2: Ja, helaas wel, ja. Maar met wel een klein hitje natuurlijk.
0: Af, hè, Britney, het is u vergeven. Dit is nog eens het nummer dat helaas strandde op 2. Maar het is toch maar een schone classic geworden. In My Eyes.

Daar zijn we terug met Radio Reggie, met straks een nieuwe Reggie-selectie en een vooruitblik op de dikste, vetste danceplaten ter wereld. Speaking of which, dit is Swedish House Mafia samen met Licky Lee en Happiness is So Sad. Radio Reggie.

0: Radio Reggie.
1: Chris Lorenzo en Chromio met Fancy Footwork. Het is zometeen ook weer tijd voor een nieuwe Reggie-selectie. Die is zeer dik en komt een beetje uit eigen huis. Maar eerst, classic der classics, Zombie Nation, Kenkraft 400 in de 9FX Remix.

0: Tifa heeft dus ondertussen 26 en ze is veel groter geworden als in 25. Dus het is Kiki aardig gelukt. Dat is nu tijd voor een nieuwe Reggie Selectie.
1: De Reggie Selectie.
0: De Reggie Selectie komt uit eigen huis een beetje. Lost Frequencies. Felix de Laat heeft weer een nieuwe. Don't Forget About Me. Het is heel mooi en het... Ja, er zit een snuifje van een plaat van vroeger in. Goh, als jij weet welke, laat het maar weten in de Q-app. Dit is Lost Frequencies en de selectie van deze week. Don't Forget About Me.

Energy. Martin Garrix en zijn snaar die gevoelig is. This Dream of You. Another N55 Ultra komt eraan in de mashup met Eric Pritz en Cyrus D. Talk to You versus Piano. DJ's from Mars, of course, maakte deze bootleg.

exclusieve mashup voor Radio Reggie. Deze Grenade van Bruno Mars samen met Owen Bas. Zometeen kijken we eens over de grenzen heen wereldwijd wat in mijn ogen de drie dikste danceplaten zijn. Maar eerst Olive en Marlon Hofstad met You're Not Alone.

0: 10 maakte deze remix van Nio's Closer. Dat is nu tijd voor Reggie's Ranking.
1: Reggie's Ranking.
0: Ik geef jullie hier in het laatste mixje van Radio Reggie altijd een overzicht van de 3 dikste danceplaten ter wereld. In my humble opinion. Op 3 hebben we Hugel en David Guetta, French Montana en Aiden Martin met Shine. Dat is een nieuwe. 2 is voor Kygo en Max McKnown met Take Me Back. Was het nummer 2 van vorige week ook nog altijd. En op nummer 1, uiteraard, wanneer gaat die er ooit van afgeraken? Ik weet het niet hoor. Moving to the Sun, Hugel, Imael Angel en Ultra Nate. Enjoy the mix.

lieve vrienden, een heel goede avond. Zometeen gaan we even terug naar 2009. En als ik Hesperol zeg, dan weet je sowieso al genoeg. De absolute tophit van Yeah Yeah Yes, maar dan in de Eden en Davide remix. Beginnen doe ik met eentje van mezelf en Ify, die we eerder dit jaar uitbrachten. Dit is Fit de Tempo. Welkom allemaal.